Montioen bij Omroep Friesland. De provinciale dierenbedinking in de Prinsentuin in Ljouwert. Friesland staat stil bij de boargers en militairen die te omkomen binnen in de Tweede Wereldoorlog en bij vredesoperaties na 1944. Montioen om 11:00 op radio en televisie bij Omroep Friesland.

Omroep Friesland, Radio Noord en Radio Drenthe bestaan dit jaar 80 jaar. En dat vieren we milecore. Komende sneun, bij het verslag van de drie provincie een wandeltocht. Live van het punt A dat Friesland, Grijnsland en Drenthe bij me kon komen. Bakkafien. Kuierie mij, of Harkje en sjoch mij naar de kuiders, de vrijwilligers en het prachtige landschap in het noorden. Sneun van 12 en 14 bij Omroep Friesland.

0: Hey, Wolf, my 3 minutes is just about up.
1: Oh, I'm sorry. Cornelius, we can't handle it this weekend.
0: Oh, really?
1: Certainly nice to hear from you, man.
0: Wolf? Hello, Wolf? Wolf?
2: Dit is Omroep Friesland.
3: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
4: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt het nieuwe voorstel van Iran te gaan bestuderen. Maar hij zegt ook dat hij niet verwacht dat het acceptabel is. Trump benadrukt.

0: nadrukt dat er een mogelijkheid is dat de luchtaanvallen op Iran zullen worden hervat. Iran zou volgens hem nog niet de prijs hebben betaald voor wat het land de mensheid heeft aangedaan. Iran liet gisteren weten klaar te zijn voor zowel diplomatie als oorlog. Over de inhoud van het nieuwe Iraanse voorstel is nog niets bekend. In Hogeveen heeft een grote brand gewoed. De brand ontstond waarschijnlijk in een auto die onder een carport geparkeerd stond. Het vuur sloeg daarna over naar twee woningen. De brand is inmiddels onder controle. De bewoners kunnen voorlopig nog niet terug naar huis. De oorzaak van de brand is onbekend. In Rio de Janeiro zijn zo'n 2 miljoen mensen afgekomen op een gratis concert van Shakira. Het megaconcert op het Braziliaanse strand is het grootste concert ooit uit haar carrière. De eerste bezoekers waren er zaterdagochtend al vroeg om een goede plek op het strand te bemachtigen. De gemeente betaalde voor het concert. Zij verwachten dat het lokale ondernemer zo'n 130 miljoen euro kan opleveren. Het is niet voor het eerst dat er grote artiesten optreden voor de Copacabana. Lady Gaga en Madonna gingen Shakira al voor. De Formule 1-race in Miami start vanavond 3 uur eerder dan gepland. Om 7 uur Nederlandse tijd. De organisatie van de Grand Prix heeft de wedstrijd naar voren gehaald vanwege voorspelde regenbuien. Max Verstappen start bij de wedstrijd vanaf de tweede positie. Hij was een fractie van een seconde langzamer dan Kimi Antonelli, die vanaf pole position start. Het weer in het midden en noorden van het land regen- en onweersbuien, met lokaal ook kans op hagel en harde windstoten. De komende uren nemen de buien af. De komende dag is het bewolkt. In de loop van de dag opnieuw kans op regen en onweer. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Friesland non-stop.
2: Non-stop de beste muziek van Friesland.

plekje kom. Toen list me maar zeuren en ik praat soms adom. Ik weet het wordt het minder mooi door de verstand. Maar draai nog een bondje,

0: Ja, dit is 16 een rollercoaster, hè?
1: Cambuur is wederom in de eredivisie.
0: Ja, 4 wedstrijden voor het einde, onvoorstelbaar, hè?
1: En van een midje is het grutte promotiefeest. En Omroep Friesland is erbij.
0: Dit is zo leuk, maar dit is een unieke club.
1: Op radio, televisie, online en uw socials.
0: Geweldig, om mij te meiden.
1: Sjog mooi hoe de jongens van Henk de Jong huldigen worden bij de Orenhouw in Ljouwert.
0: Machtig, hè?
1: Van een midje op de radio van 1 uur op televisie om Jelve Fjouweren.

us with the day. The moon is the night. Om stil te staan. Het leven wie wrang.

0: freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hert gaat.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. President Trump sluit niet uit dat de VS nieuwe luchtaanvallen gaat uitvoeren op Iran. Hij zegt het nieuwe voorstel van Iran te bestuderen, maar zegt ook dat Iran nog niet de prijs heeft betaald voor alles wat het land, de mensheid en de wereld heeft aangedaan. Trump verwacht niet dat het nieuwe Iraanse voorstel acceptabel is. Sinds 3 weken is er een gevechtspauze tussen de 2 landen. Volgens Iran ligt de bal nu bij de VS om te kiezen tussen diplomatie en oorlog. In Hoogeveen heeft een grote brand gewoed. De brand ontstond waarschijnlijk in een auto die onder een carport geparkeerd stond. Het vuur sloeg daarna over naar 2 woningen. De brand is inmiddels onder controle. De bewoners van 8 huizen kunnen voorlopig niet terug. De oorzaak van de brand is onbekend. In Rio de Janeiro zijn zo'n 2 miljoen mensen afgekomen op een gratis concert van Shakira. Het megaconcert op het Braziliaanse strand is het grootste concert uit haar carrière. De eerste bezoekers waren er zaterdagochtend al vroeg om een goede plek op het strand te bemachtigen. De gemeente betaalt voor het concert. Zij verwachten dat het lokale ondernemers zo'n 130 miljoen euro kan opleveren. En het is niet voor het eerst dat er een grote artiest staat op het strand van Copacabana. Lady Gaga en Madonna gingen Shakira al voor. De Formule 1 race in Miami start vanavond 3 uur eerder dan gepland, om 7 uur Nederlandse tijd. De organisatie heeft de Grand Prix naar voren gehaald vanwege voorspelde regenbuien. Max Verstappen start bij de wedstrijd vanaf de 2e positie. Hij was een fractie van een seconde langzamer dan Kimi Antonelli, die vanaf pole position start. Het weer: in het westen en noorden buien met kans op onweer. In de rest van het land droog bij 10 tot 15 graden. De ochtend begint straks droog, maar in de loop van de dag nemen de buien weer toe met ook kans op onweer. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: Design in Bureau de Vries.
1: Als kind was het bij mij altijd zo, er werd niet heel veel over gesproken, maar ja.
2: Sybrand Buma vertelt hoe de oorlog van zijn paken, burgemeester Ines Buma.
1: Het was oorlog en paken ging dood.
0: Snijn Alvoeren in Bureau de Vries.

schieten terug. Als je je snijdt bij het scheren.

0: je klaar bent in het bad, dan kunnen wij er ook een keer in, ja?
1: Ja, rustig, rustig. Een mens mag niet eens meer badderen.

0: Ja, de wekker kan vreed wezen. Maak een lokker gitter Friesland van de Moorn.
1: Goeiemorgen.
2: Erit, Harm en Feike praten erbij.
1: En mooi dat erbij bent bij Friesland van de Moorn.
0: Hoe het neus van de dag.
3: Jazeker.
2: En maar de muziek was vleurig wekker.
1: Hij scheelt zo wel komen.
2: Van Saison, Jochen Oren.
1: Dat is Netlo.
3: Nee, dat is Netlo.
0: Friesland van de Moorn.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Verenigde Staten gaan fors meer dan 5000 militairen terugtrekken uit Duitsland. Dat heeft de Amerikaanse president Trump gezegd. Hoeveel meer, zei de president niet. In Duitsland zijn nu bijna 40.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. De aankondiging om 5000 militairen terug te trekken kwam vrijdag, nadat bondskanselier Merz kritiek had geuit op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. De NAVO heeft gezegd in gesprek te gaan met Duitsland en de VS. Een autobrand heeft vannacht veel schade veroorzaakt aan een aantal woningen in Hoogeveen. De auto stond geparkeerd onder een carport. De brand sloeg over naar meerdere woningen. Volgens de veiligheidsregio kunnen de bewoners voorlopig niet terug. Niemand raakte gewond bij de brand. De inzet van buitenlandse brandweerlieden is niet meer nodig bij het bestrijden van de natuurbranden. Dat liet minister Van Wiel van Justitie en Veiligheid gisteravond weten. Belgische, Franse en Duitse ploegen werden ingezet bij een natuurbrand in Weert. Die brak donderdagmiddag uit, maar is inmiddels onder controle. Wel zit er nog altijd veel hitte in de grond. In Rotterdam is een jongen van 17 gewond geraakt bij een steekpartij. Dat gebeurde in de wijk Delfshaven in Rotterdam-West. Op dezelfde plek werden op dat moment ook schoten gelost. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft nog niemand aangehouden. De Formule 1-race in Miami start vanavond 3 uur eerder dan gepland. Om 7 uur Nederlandse tijd. De organisatie heeft de Grand Prix naar voren gehaald vanwege voorspelde stevige regenbuien. Max Verstappen start bij de wedstrijd vanaf de tweede positie. Hij was tijdens de kwalificatie een fractie van een seconde langzamer dan Kimi Antonelli, die vanaf pole position mag starten. Het weer bewolkt met in het westen en noorden nog kans op een bui. Het is een graad of 13. Komende ochtend begint droog, maar in de loop van de dag nemen de buien toe, met opnieuw kans op onweer. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: Ja, dit is... Ze is in een rollercoaster, hè?
1: Cambuur is wederom in de eredivisie.
0: Ja, vier wedstrijden voor het einde, onvoorstelbaar, hè?
1: En van een midje is het grutte promotiefeest. En Omroep Friesland is erbij.
0: Dit is zo leuk, maar dit is een unieke club.
1: Op radio, televisie, online en uw socials.
0: Geweldig, om mij te meiden.
1: Sjoch mooi, hoe de jongens van Henk de Jong huldigen worden bij de Orenhouw in Ljouwert.
0: Machtig, hè?
1: Van een midje, op de radio van 1 uur op televisie om 11:30.

Omroep Friesland, Radio Noord en Radio Drenthe bestaan dit jaar 80 jaar. En dat vieren we Milecore. Komende sneun, bij het verslag van de drie provinciën wandeltocht. Live van het punt A dat Friesland, Grenslon en Drenthe bij me kon komen. Bakkevingen. Kuierie mij, of Harkje en sjoch mij, naar de kuiders, de vrijwilligers en het prachtige landschap in het noorden. Sneun van 12 en 14 bij Omroep Friesland.

je doen? Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond?

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Verenigde Staten gaan fors meer dan 5000 militairen terugtrekken uit Duitsland. Dat heeft president Trump gezegd. Hoeveel meer, zei de Amerikaanse president niet. In Duitsland zijn nu bijna 40.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. De aankondiging om 5000 militairen terug te trekken kwam afgelopen vrijdag, nadat bondskanselier Merz kritiek had geuit op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. De NAVO heeft gezegd in gesprek te gaan met Duitsland en de VS. President Trump sluit niet uit dat de VS nieuwe luchtaanvallen gaat uitvoeren op Iran. Hij zegt het nieuwe voorstel van Iran te bestuderen, maar zegt ook dat Iran nog niet de prijs heeft betaald voor alles wat het land, de mensheid en de wereld heeft aangedaan. Sinds 3 weken is er een gevechtspauze tussen de twee landen. Volgens Iran ligt de bal nu bij de VS om te kiezen tussen diplomatie en oorlog. Op het strand van Copacabana in Rio de Janeiro heeft Shakira een gratis concert gegeven. Zo'n 2 miljoen mensen kwamen af op het optreden. Het is voor Shakira het grootste concert ooit. De gemeente organiseerde het concert en verwacht dat het veel geld oplevert voor de lokale ondernemers. Het is niet voor het eerst dat er een grote artiest optreedt op het strand. Onder meer Lady Gaga en Madonna gingen Shakira voor. Bij de kwalificatiewedstrijd voor de Grand Prix van Miami is Max Verstappen gisteravond als tweede

0: geëindigd. Kimi Antonelli werd eerste en start daarom vanaf de pole position. Verstappen is blij met de kwalificatie. Dit seizoen startte hij nog niet eerder zo ver vooraan. De Formule 1-race in Miami is vanwege slecht weer vanavond 3 uur eerder dan gepland. Het is dan om 7 uur Nederlandse tijd. Het weer wisselvallig met wolken en af en toe buien. Vanochtend in het oosten nog wat zon, maar daarna neemt de bewolking toe. Vanmiddag meer regen en ook kans op onweer. Het wordt een graad of 20. Na het weekend bewolkt en zo'n 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Friesland non-stop.
2: Non-stop de beste muziek van Friesland.

Mondioen bij Omroep Friesland. De provinciale dierenbedenking in de Prinsentuin in Ljouwert. Friesland staat stil met de burgers en militairen die te omkomen binnen in de Tweede Wereldoorlog en bij vredesoperaties 1944. Mondioen om 11:00 op radio en televisie bij Omroep Friesland.

zondagmorgen. En ik kijk naar je gezicht. Nu nog lig je naast me. En je ogen zijn nog dicht.

kan duren, zal ik wachten tot ik niet meer denk aan jou. Ik zal wachten tot ik vrij zal zijn en net zo ver als jij zal zijn. Dus wachten

hoop ik vurig dat ik niet verlang naar jou. Proberen om weer vrij te zijn en net zo ver als jij te zijn, dus wachten.

0: verbinden we.
1: Bevrijdingsdag, hè?
0: Wat was het witte?
1: Nou ja, wat zit er op het Noorderwienpodium, Willem?
0: Het is vanaf minuut 1 is het gasgeven met die handel.
1: Concreet.
0: Graaf, landgraaf, asbest, de Green en Orde, Zeewolf, Las Bandidas.
1: En
0: vrijheid.
1: En
0: vrijheid.
1: En.
0: En ja, ze bestellen al 482 toezendier. Jet is er.
2: Ik wil een hele.
0: Vrijheid.
3: Blijf het best een beetje vieren.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Verenigde Staten gaan fors meer dan 5000 militairen terugtrekken uit Duitsland. Dat heeft president Trump gezegd. Hoeveel meer, zei de Amerikaanse president niet. In Duitsland zijn nu bijna 40.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. De aankondiging om 5000 militairen terug te trekken kwam vrijdag, nadat bondskanselier Merz kritiek had geuit op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. De NAVO heeft gezegd in gesprek te gaan met Duitsland en de VS. De politie heeft twee mannen van 18 en 22 jaar aangehouden vanwege een steekpartij de afgelopen avond in Rotterdam. De verdachten komen ook uit die stad. Bij het incident in de wijk Delfshaven raakte een jongen van 17 gewond. Op hetzelfde moment werd er in de straat ook geschoten. De gewonde jongen is naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd in Rotterdam. In Hoogeveen heeft een grote brand gewoed. Het vuur ontstond waarschijnlijk in een auto die onder een carport geparkeerd stond. Het sloeg daarna over naar twee woningen. De brand is inmiddels onder controle. De bewoners van 8 huizen kunnen voorlopig nog niet terug. En de oorzaak van de brand is onbekend. In Rio de Janeiro zijn zo'n 2 miljoen mensen afgekomen op een gratis concert van Shakira. Het megaconcert op het Braziliaanse strand is het grootste concert uit haar carrière. De eerste bezoekers waren er al vroeg in de ochtend om een goede plek op het strand te krijgen. De gemeente betaalde voor het concert. De verwachting is dat het lokale ondernemers zo'n 130 miljoen euro kan opleveren. Het is niet voor het eerst dat er grote artiesten optreden op de Copacabana. Lady Gaga en Madonna gingen Shakira al voor. Dan nog het weer. Vanochtend vooral in het oosten zon. Daarna vanuit het westen meer bewolking en regen. Vanmiddag naast buien ook kans op onweer. Het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wisselvallig weer. En dan wordt het 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: Wat is het record?
1: Wat? Het vies record?
0: Ja?
1: Nou ja, 21 centig, zeg maar. Dat moet je mooi springen.
2: Slag het vierlepper Hannes Gerjon nog één keer.
1: Ik wil graag nog één keer dat gevoel hebben, nog één keer misselijk wijzen voor die wedstrijd. Nog één keer dat hele riedeltje voor mezelf ontwannen als een soort van afsluiter.
2: Sprong. Dit weekend in Friesland ook.

0: Ja, dit is 16 een rollercoaster, hè?
1: Cambuur is wederom in de eredivisie.
0: Ja, 4 wedstrijden voor het einde, onvoorstelbaar, hè?
1: En van een midje is het grote promotiefeest. En Omroep Friesland is erbij.
0: Dit is zo leuk, maar dit is een unieke club.
1: Op radio, televisie, online en uw socials.
0: Geweldig, om mij te meiden.
1: Sjog mooi hoe de jongens van Henk de Jong huldigen worden bij de Orenhouw in Ljouwert.
0: Machtig, hè?
1: Van een midje op de radio van 1 uur op televisie om Jelve Fjouweren.

Geen parasieten, geen gevlei, geen gestroop meer en gevrij. Geen gelik meer, het is voorbij, niets meer te halen. De wereld heeft mij failliet verklaard. Het is een geschenk van God en niet van de maatschappij. Het is een geschenk van God en dit is wat

0: Vannacht is er weer...
1: Friesland non-stop.
0: Nou dadelijk hier...
1: Prelude. Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur een dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Verenigde Staten gaan fors meer dan 5000 militairen terugtrekken uit Duitsland. Dat heeft president Trump gezegd. Hoeveel meer, zei de Amerikaanse president niet. In Duitsland zijn nu bijna 40.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. De aankondiging om 5000 militairen terug te trekken kwam vrijdag nadat bondskanselier Merz kritiek had geuit op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. De NAVO heeft gezegd in gesprek te gaan met Duitsland en de VS. President Trump zegt het nieuwe voorstel van Iran te gaan bestuderen, maar hij verwacht niet dat het acceptabel is. Sinds 3 weken is er een staakt het vuren tussen de VS en Iran. Trump benadrukt dat er een mogelijkheid is dat de luchtaanvallen op Iran zullen worden hervat. Iran zou volgens hem nog niet de prijs hebben betaald voor wat het land de mensheid heeft aangedaan. Iran liet gisteren weten klaar te zijn voor zowel diplomatie als oorlog. Volgens de Iraanse vice-minister van Buitenlandse Zaken ligt de bal bij de VS. En over de

0: inhoud van het nieuwe voorstel is nog niet bekend. De politie heeft twee mannen van 18 en 22 jaar aangehouden vanwege een steekpartij de afgelopen avond in Rotterdam. De verdachten komen ook uit die stad. Bij het incident in de wijk Delfshaven raakte een jongen van 17 gewond. Op hetzelfde moment werd er in de straat ook geschoten. De gewonde jongen is naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. De Formule 1-race in Miami start vanavond 3 uur eerder dan gepland, om 7 uur Nederlandse tijd. De organisatie heeft de Grand Prix naar voren gehaald vanwege voorspelde regenbuien. Max Verstappen start bij die wedstrijd vanaf de tweede positie. Dan het weer vanochtend, vooral in het oosten zon. Daarna vanuit het westen meer bewolking en regen. Vanmiddag naast buien ook kans op onweer. Het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wisselvallig weer. Dan wordt het 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Omroep Friesland. Prelude.
2: My Geertje de Vries. Een hele goeie morgen en van harte welkom bij Prelude. Let we maar gauw beginnen, want er is een heel soort fysiekjes van mensen die het haar jidje vieren, saffel je trouwt binnen of op een orenwiese betocht weer een mooi lied. En ik weer een oertinking van zelfs, die komt je van Corrie Nicolai, doemnie interreligieuze communicatie van de PKN. Maar eerst de fysiekjes en de muziek. Jan Koning uit Burgum krijgt de lokwenske van het intertsjerkelijk Burgumer Mannenkoor vanwege zijn jidje op 30 april. Jorrit en Jelly de Jong uit Huddegrip vregen een lied over Pietje Wiensma uit Ljouwert van het lokwenske met die jidje moor. En uit Haas komt het fysiekje van Regine. Zij vregen het lied over haar man Albert, die het 80 jaar wordt. Hierbij vregen wij een lied over uw zuster en skwanszuster Boukje Doortinga Silstra op snijn treie maaien. Ze wordt dan 88 jaar. Dat schreeuwen Pieter en Baitske Fokker Silstra, Aafje Silstra Kramer uit Veningen en Lolke Silstra uit Amerika. Het intertsjerkelijk mannenkoor Edoza uit Snits zongt alles wat aan.

Vrouwtje Scotanus van Makkum, wol benen Scotanus uit Makkum lokwijskje. Want, sa skrutse, hij stiert altijd van mijn kleer en nou had er zijn jidje hoorn op in je maaien. Vrouw Hinke Reitsma Bauma uit Exmoire vierde juster haar 80ste jidje en dat is viert, of dat wordt viert, in Wommels. De familie Reitsma uit Canada, Gelderland en Friesland wil haar van het lokweeskje. Epi Holtrop Hoekstra uit Kolm had een verziekje zinnen voor haar broer Harm Hoekstra uit Emmen. Harm had op 30 april zijn jidje viert en is door 88 hier worden. Gritsen en Annie uit Rusterveen haan heel rietje meisken die ze lokweeskje willen met die jidje. Ansje Swat van de Jouwer, Dies Riemersma Hazenberg van Rusterveen, Gea Hamstra Dijkstra, Rusterveen en Johanna Terpstra Visser, ek uit Rusterveen. Geert en Gerda de Heij uit het Jereveen binnen op 6 maaier 60 jaar trouwd. De felicitaties komen van Sipke en Klaasje uit het Jereveen. Jitske Buymus uit Dronriep vierde op 30 april haar 82ste jidje. Germen en Teunie de Boer wollen haar van het lokweeskje en soms voor het nije libbezier ta weeskje. Van je alle jaar is hier een Johannes de Heer medley van de cd Nederland Zingt. MUZIEK.

Kees en Sippie Rensma uit Ternaat wienen op 2 maaie 64 jaar trouwd. Sjoerd en Klaske en Aalsje en Jelke en Hilly Hoekstra wollen haar van hette lokweeskje en nog mooie jaren ta weeskje. Sjoukje Buma uit Drachten is op 30 april 80 jaar worden. Ientse en Maaike Hoekstra weeskje haar nog lokkige en zonne jaren ta. Wiep van der Bijl Nauta uit Ljouwet krijgt de lied oombeen van haar zusters. Ze wenst je haar sterkte en schreeuwen moed horen. Dirk en Tjes Hoekstra uit het Jereveen binnen woensdag 6 maaie 60 jaar trouwd. De band, de bandsband en het achterbandsband willen haar nog verst van het lokweeskje. Leeuwen Loonstra wil zijn zus Roelfke Borger Loonstra uit Huddegriep een lied oombieden vanwege haar 90ste jaartje op 9 maaie. Hij schreeuwt erbij dat hij hoopt dat er nog mooie jaren volgje maaie nood ze verhuizen naar een appartement. En het lied dat we van hem uitzacht haar is Ga met God en hij zal met je zijn, uitviert troch Berdine Zwanenpoel.

Jan Posmus uit Huddewijk werd lokweeske maar die jidje op 5 mei troch Pieter Kooistra uit Ljouwert. En ik, Ben en Greet Wolters uit Snits, wollen Jan Posmus een lied oanbieden vanwege die jidje. Iente Kooistra uit Koudum werd morgen 80 jaar. De lokwensen komen van Henny en Ankie Ibema en Jouke en Anneke Siemsma. Hans Vonk uit Heijem hoopt het morgen 82 jaar te worden. Wil en Eti Pasma uit Stiens willen hem van het lokwensje maar deze dag en ik van het bedskip. Bindert Kloosterman uit Twiesel is vreed zo'n 80 jaar worden. Tite, Janke en Annie uit Twiesel willen hem daar van het een lokwensje. Hinke Reitsma Bauma uit Exmoire krijgt de lied oorbeer van haar man Douwe Reitsma. Hinke hoopt het op 2 mei 80 jaar te worden. Douwe wil jou van het lokwensje. Koosje de Vries uit Gautum zit wat in de onderwal met haar zons. Haar broer Jan, zuster Klaasje en skwanzuster Pietje wenskje haar en haar man Jitse een soort sterkte en Gods typeta. Lietse Kreeft uit Gau sjongt de God van Leefde.

Marijke Bauma uit Merum vierde op 29 april haar jidje. De familie Bauma uit Merum wil haar van het lokwensje en een lied aanbieden. Tini Bos Horjes uit Rotsterhoule krijgt de lokwensje van haar vriendinne Imkje Perenboom uit Snits. Imkje schreeuwt: mijn vriendinne Tini, zond meer dan 50 jaar, hoopt op 4 maaien 25 jaar te worden en daar wil ik haar van het mijn lokwensje en ik een goed, mooi en zon nij libbezier te wensken. Dirk Houtsma uit Rie vierde op 30 april zijn jidje. Johan, Tessa en Mem wensje Dirk en Wilma een soort gelok en zonsta. De familie Pander uit Griep wil Mem en Beppe Hiltje Pander uit Griep lokwensje. En die lokwensken komen verzels ik van de man van Hiltje. Op 28 april vierde ze haar 28ste jidje. Lies Mierema Bosma uit Boksem wordt lokwensken maar de 88ste jidje. Rika Rondaan Bosma uit Bidgem wenskt haar na een dreig winterskoft voor het komende libbezier een protte moed en krijft ta. Wil je een plaat draaien van mijn zuster Annie Bersma uit Nijbeets? Zij wordt 1 mei 83 jaar. Dat schreeuwt Klas de Vries uit Langwar. En het lied dat we hier litten wordt zongen door Jim Reeves, Take My Hand, Precious Love.

Hero en Nansje Wagenaar de Vries uit Drachten wien op 29 april 50 jaar trouwd. Je mij willen de families Wagenaar uit de Harkema, Drachten en Oertrup en de familie Dijkstra uit de Harkema hadden van hette lokweeskje en weeskje haar vierdrek alle goedsta wat de zons van Nansje onbelangt. Jan van Abema en Klaske Boersma uit Snits willen lokweeske trog Ellet en Witske en Jetske en Grietje. Ze schreeuwen dat Jan en Klaske nooit versterren van haar partners zond een peer hier een relatie ha en dat ze hoopje dat ze te jaren nog een mooie tijd ha. Klaske vierde op 1 mei haar 80ste jidje en Jan hoopt op 12 mei 90 jaar te worden. Reeske de Vries de Grijs uit Damwoud wordt goed 90 jaar. De ben en bijs ben binnen tangbe dat het nog zo goed gaat en dat ze nog zo belutsen is. Sippy Bosma Sielstra uit Beetse Zwerg wordt op 6 mei 88 jaar. Ze krijgt een lied oorbeen van Tjekke Geertsma Span. Emmy Jonker uit Drachten wil Klaas en Ali Terpstra lokweeskje met de trouwdag joet en met de jidje van Klaas op 5 mei. En ik Annie Matjak Veenstra wordt lokweeskje met de jidje op 8 mei. En zo kom ik bij Emmy Sels. Ze is een trouwe onvreger in dit programma en viert moan Sels haar jidje. En er binnen een heel soort versieken voor haar binnenkomen. Alle jaar met de lokweeske van die jidje. Van Katrines en Geertje Seinstra uit Drachten, Willem en Tjetske Wilstra uit Drachten, Albert en Sjoukje Faber uit Drachten, Griet Miedema Kielstra uit Oertrup, Albert Buma uit Drachten en van Matten en Fokje Hoofjes ek uit Drachten. Grote God, wij loven u van pro regen Dokkum.

Anneke Terpstra uit Sarsbjerm wordt van harte lok wenske mei de 24ste jidje joet. Sitske Houtsma uit Friensjes skreeuwt nog mannig zonne jidden mei die sibben. En dat is nog een soort loopjes op het fietske bij mij komen sist. Leefs en alle goeds, mei leven grootnis Houtsie. Lokke Kelderhuis uit Lege Meer wordt lok wenske troch haar man Bram mei de 28ste jidje op Sais mei. En Lokke was zelfs haar vriendinne, vrouwtje de Jong, uit Boetenpost lokweenskje, maar de zandigste jidje op dezelfde dag. En ik nog lokweenske van de man van vrouwtje vanwege de jidje op 4 mei. Maaike Visser uit Verwoorde had een zwere tijd. Als bemoediging krijgt ze een lied om een been van Geeske, Annie, Sjoerd, Jolle Pieter en Brechtje Hannie. Gosse Itsma uit Noordburgum krijgt een lokweenske van zijn vrouw Grietje. Grietje schreeuwt, ik ben heel wees met hem. Joot is het zijn jidje, ben we wel lieke oud. En de PCOB van Balk lokwensk het haar leden Stientje Ottema, Mijne Kampen, Jan Steginga, Berend en Evelien Okma, Niske Altena en Hielke Skotanus van hette mooie jidje. Ze wensk het haar den Olliger een heel goed lebezierta. En van hem Olliger het lied Er ruis langs de wolk.

Riemer Witveen uit Jistrum is 29 april 81 jaar geworden. Hij werd lokwenske troch zijn vrouw Freekje. Aaltje Hofstra uit Mildaam wordt op 6 mei 83 jaar. Ze werd lokwenske troch de campingfreun van Zonnekamp. Ted van der Wij krijgt een lied oanbeen van Hilly Kooistra en Ali Sigma van de Jidje Juster. Rennie Klaver uit Boelesleene viert op 6 mei haar jidje. Ze werd al vers van het lokwenske troch Ans Hoekstra uit Drachten. Gerard en Akkie van der Singel van Ichtenbrege binnen 42 jaar trouwd. Sjouke en Greet, Sandra en Klaas, Brenda en Ruben, Allegonda en Tom wensken je een mooie en gezellig daita en ze hoop je op betere tijden. Ze willen graag het lied Houd vol, Jere. En dat is ook het lied dat nou kleerstje. Uitviert troch Kees Kraaienoord.

0: Frauke en Reenske van der Weij uit Vriendsjer binnen op 6 mei 60 jaar trouwd. De lokwensen komen van Romy Bakker uit Wietmassum. Elisabeth Kooistra uit Woudenberg wordt lokwensen troch Koos en Reenske, Lutsen en Grietje, Sietse en Trienke en Jetse. Op 5 mei wordt ze 64 jaar. Marie Brouwer-Tolsma uit Nijbeets wordt lokwensen met de 91ste jidje moon. De lokwensen komen van Goitsen en Albertje Brouwer uit Jesterwaarde. En Goitsen en Albertje Brouwer bieden ook Trientje bijzitter Brouwer uit Houlerwijk een lied aan vanwege de jidje op 6 mei. Jelle en Henny de Vries uit Zerhuzem hoop je op 6 mei haar 54-jarige trouwdag te vieren. De lokwensen komen van Henry, Monique, Alice, René, Janko en Gertina en de Paken en de Bebbesissers. Elisabeth Kooistra uit Woudenberg wordt op 5 mei 64 jaar. Haar man, de Ben en de Bensben, willen haar van hette lokweesje en haar nog een protte goede en zuinige jaren weesje. Van hem alle jaar lid we het gebed om hulp troch de Psalm Project jaren. Maar eerst krijgen we de oertinking troch Corrie Nicolai, dominee interreligieuze communicatie van de PKN.
1: Omroep Friesland, prelude.
2: Beste mensen, vandaag de vis en de boom. Straks is het 4 en 5 mei en ik denk terug aan die bijzondere ochtend in de Joodse shul, de eenvoudige synagoge in Leeuwarden. Tijdens de Tweede Wereldoorlog is de Joodse gemeenschap grotendeels verdwenen, omdat veel Joden zijn weggevoerd en in de concentratiekampen vermoord. Alles alleen maar omdat ze Jood waren. Ik word u ochtend gastvrij ontvangen door Abraham, die ook de diensten in de shul leidt. Tijdens het gesprek vraag ik wat kleurrijk voor hem betekent, ook vanuit het geloof. Ik dacht al dat jij dat zou vragen, zegt hij. En daarom heb ik er opnieuw over nagedacht. Ik vind kleurrijk prachtig. Want kleuren hebben grote invloed op mensen. Kijk naar de natuur en de planten. Al nadenkend zegt hij, wij mensen kunnen die kleurrijke ladder beklimmen, waardoor onze kennis kan stijgen. Kleurrijk kijken naar elkaar en naar problemen is een uitdaging in je leven. Een slechte eigenschap is om het ik daarbij het belangrijkste te vinden. We laten elkaar vaak niet zo vrij als we bedoelen. We zouden elkaar niet moeten afrekenen op het eens zijn met elkaar. Nooit vergeet ik wat Abraham met een glimlach zegt. Veroordeel een vis niet door in een boom te moeten klimmen. Een vis kan niet iets wat niet bij die vis hoort. Probeer elkaar eerst te begrijpen. Ik vind het vreselijk wat er nu gebeurt in Nederland. Joodse vrienden en vriendinnen, studenten en Joodse Nederlanders voelen zich niet meer veilig in ons land. Ze zijn hier geboren en opgegroeid. Wees blij dat je geen Jodin bent, zeggen ze tegen mij. Moet ik blij zijn dat ik geen Jodin ben? En een Joodse vriendin verzucht, nu begrijp ik nog beter wat onze ouders, onze familie, in het vernietigingskamp tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt. Zoveel haat willen wij toch niet weer in Nederland? Moeten Joodse kinderen en jeugd opgroeien in een cultuur van agressie en minachting? Gaan wij er vanzelfsprekend van uit dat zij achter de daden staan van dat wat andere Joodse mensen elders op aarde doen, terwijl zij zelf vredelievende mensen zijn? Ik vind dat dit haaks staat op het geloof in God en op dat wat Jezus zegt en doet. Centraal in Jezus zijn leven staat: behandel de ander net zoals je behandeld wilt worden. Vertel daarom de kinderen over die vis en die boom. Veroordeel een vis niet door in een boom te klimmen. Maak hen nieuwsgierig naar elkaar in onze kleurrijke samenleving. Achter in de Bijbel staat het kleine Bijbelboekje Jacobus. Hij waarschuwt ons in hoofdstuk 1: wees bedachtzaam, zorgvuldig naar de ander, ongeacht hoe zij of hij gelooft. Staan we in principe open voor dat wat voor andere gelovigen belangrijk is? doen we dit? Vanuit ons eigen geloof? Ik denk aan mijn Hindoestaanse vriendin, een priesteres. Ze was met vakantie in Griekenland en bekeek een mooie kerk. Een kerk van Corrie. En zegt tegen mij, lieve Corrie, ik heb voor jou gebeden in die kerk. En toen ik ziek was, kreeg ik de zegen van mijn Joodse vriend die rabbi is. Ik vind dit pure rijkdom. En dank God daarvoor. Daarom wens en bid ik u en jou van harte een vreedzame week en Gods zegen toe.

Harm en Gerry Westra, uit Jeste Bierum, willen lokwensken trots de familie, omdat ze op 6 mei 60 jaar trouwd binnen. Hans en Pietje uit Snits bieden een lied aan Riemer Witveen uit Eerstrum voor de 81ste jidje op 29 april. Maar ze schreeuwen ze nog splinterjong. Geesje Praamsma uit Sint-Anne krijgt een lied aan binnen van Jan Mierdema uit Drachten vanwege de jidje Joet. En Wietske Fekken, Lenos uit Skastebrege, krijgt een lied om binnen voor haar 85ste jidje Juster. Ze werd lokwenske trog Berendsje, Reense en Ietsje, Albert en Swopje en Johannes. Dikkie en Joukje Walinga willen een lied om vreetje voor Aafke Komduur uit Nijkerk. Aafke viert Joert haar jidje. Titje Kloosterman uit Veenwalden krijgt een lied om een beer van Vetsje en Johan van der Gaast uit Balk. Van de jidje op 5 mei. En ze wens je haar ook een goed herstelta. Op 4 mei, morgen dus, viert Trienke van der Gaast Hoekstra uit Koudum haar jidje. De familie Hoekstra wil haar een mooie dag te wensken. En Dies Riemersma krijgt een lied om een beer van Dirk en Grietje Dam uit Snits. Van het lok wens je maar de 80ste jidje Joet. Dies had bij de kantorijse Rusterveer zitten en daar draaien we nou lied 387 van. On Jode Lof, de dag is dien.

En dan een versiekje dat ik even helder voorlees. Het is van Jannie Wiebinga-Smits uit Kollum. Graag zoen wij een versiekje inzien voor uw boervrouw die het op 12 mei jidje is. Elke sneintemorgen zit ze trouw te luisteren naar prelude van Omroep Friesland. Het betekent een soort voor haar. Daarom zoen we haar graag verrassen willen met het lied De Haven van Rust van het Urkermannenkoor Onger Ons. Dit lied past het zo mooi bij haar als een teken van rust en vertrouwen. Krijgt in tijden dat het leven net altijd makkelijk is. We wensen je haar ik via deze waai van hette lok. God zegen en krijgt voor elke nieuwe dag. En dit versiek dat komt van Halbe en Grieteke Bosgraaf. Sip, Vrouwkje, Annie, Detti en Anne willen Joke Jensma uit Damwald van hette lok wensen, maar die jidje op 30 april. Griet Geertsma uit Boetenpast wordt op Saal Maaien Jochensantig hier. Ze wordt van het lokweeske troch aan man Jan, de Ben en de Bersben. Het Urkermannenkoor Halleluja zongt U alleen, U loven.

Tetsje van der Wij uit Burgum werd lokweenske maar de 64ste jidje troch haar man Henk, troch haar zus Hilly en haar skwansus Ali Sigma. Ale van Tongen.

via de website, de mail of via de post. Zet erbij van waar het komt, van waar het is. En zet ik je telefoonnummer er altijd even bij. En het is voor u zich noffelijk dat de fysiekjes rom op tijd instuurd worden. Dan is het nou tijd voor het Nijs en het Waarbrijocht van Jochen Oeren. En daarna neemt Douwe Heringa 2 uren mooie muziek van zijn rekken. Om 10 uur is er weer een tjerketsjenst op televisie. En Joert komt het tjenst uit de grutte tjerke van Haas. Maar voorganger dominee Teunert van der Linden. De oetinking kwam van dominee Corrie Nicolai, Bonte de Bruin, dierentechniek en mijn naam is Geertje de Vries. Wij wensen jou een mooie snijn en graag ont nieuwe weken, dan is Maaike de weer. Ont het Nijs van Jochen Oeren, jaren we nog André Rieu, mooi Nearer My God to Thee, nader mijn God tot u.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Negen uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Israëlische leger heeft inwoners van 12 dorpen in het zuiden van Libanon bevolen om te vertrekken. Het leger zegt daar aanvallen uit te voeren op Hezbollah. De inwoners moeten zich verplaatsen naar open gebieden op tenminste een kilometer afstand van hun dorp. Hezbollah mengde zich in de oorlog nadat de Iraanse Ayatollah Khamenei was gedood bij Amerikaans-Israëlische aanvallen. Sindsdien zijn er geregeld aanvallen over en weer. Formeel is er een staakt het vuren tussen Israël en Libanon, maar Israël en Hezbollah schenden dat bestand regelmatig. De Verenigde Staten gaan fors meer dan 5000 militairen terugtrekken uit Duitsland. Dat heeft president Trump gezegd. Hoeveel meer, zei de Amerikaanse president niet. In Duitsland zijn nu bijna 40.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. De aankondiging om 5000 militairen terug te trekken kwam vrijdag, nadat bondskanselier Merz kritiek had geuit op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. De NAVO heeft gezegd in gesprek te gaan met Duitsland en de VS. De politie heeft twee mannen van 18 en 22 jaar aangehouden vanwege een steekpartij de afgelopen avond in Rotterdam. De verdachten komen ook uit die stad. Bij het incident in de wijk Delfshaven raakte een jongen van 17 gewond. Op hetzelfde moment werd er in de straat ook geschoten. De gewonde jongen is naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd in Rotterdam.

0: Formule 1 race in Miami start vanavond 3 uur eerder dan gepland om 7 uur Nederlandse tijd. De organisatie heeft de Grand Prix naar voren gehaald vanwege voorspelde regenbuien. Max Verstappen start bij de wedstrijd vanaf de tweede positie. Hij was tijdens de kwalificatie een fractie van een seconde langzamer dan de Italiaan Antonelli, die vanaf pole position start. Dan nog het weer, vanochtend vooral in het oosten zon, daarna vanuit het westen meer bewolking en regen. Vanmiddag naast buien ook kans op onweer, het wordt ongeveer 20 graden. Op morgen wisselvallig, dan wordt het 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
2: Voor een nieuwe Fiat, Haima, service en auto's, is er voor Elsen.
3: Is jouw keuskebit stikken? Dan wollen jou dat ze gauw als mogelijk weer makken ha. Wij van Kunstgebit en Huis, binnen al onderwijs. Ontdek het gemak van uw snijen en vlugge haal- en brengservice voor reparaties onder het kunstgebit. Bel je nou mijn Kunstgebit en Huis 06 83 242 162. Zorgeles leidt je mijn Kunstgebit en Huis.
4: Personeel tekort? Zet net langer maar de hand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online. Breng die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor elk budget. Hoe werkt het krijgen en waar moest om denken? Daarover gaan wij graag met die inpeteer. Show of vesteren op omroepfriesland.nl/adverteren. Of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
5: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
6: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
5: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
7: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
8: De tuinhortensia van Forever and Ever maakt meer bloemen, dus langer genieten. Snoei niet nodig. Te koop bij je tuincentrum, herkenbaar aan de paarse pot.
9: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
10: Hey Remon!
11: Je vermindert eczeemklachten met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
12: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
13: Hey,
11: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
12: Je kiest niet voor Star. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
14: Noi Friesloon.
15: Jacob Stelwagen.
16: Alles wat te spelen. Omroep Friesloon.
17: Goedemorgen en welkom bij een korte snijseditie van Noi Friesloon. Dit is Tredde Maaien. Onder het Jan Rodenhuisplein in Frentse had vannacht een coniferenhagen in de brandstien. De brandwacht waard om Tjintrije oren hinnen alarmeerd. Toch op mensen die het wekker worden hier. Een bestelbus en een oorhinger koenen aan de kant zet worden. En jongen is de bouwketen ontskeer op. Het is natuurlijk goed op brand ontsteen koe. Een bakwijn is juist een slim scorsera rekken nadat hij vast kan te zitten in het viaduct onder Knossenlaan in Bolzet. De bestuurders hoe de hichten van het viaduct verkeerd inschatten hebben. Toch de klap rekken het dak en de zijkant van de wijn los en de soer daarbij green voelen rekken wijzen. Onder route, voor de televisie of online. Je kent de huldiging van Cambuur, Joert, op allerhande wijzen volgen. We zetten de belangrijkste informatie op Mliegje. De selectie en staf van Cambuur die stappen snijn, Joert dus, om kritieven treinen met het stadion in een Iepenbus. Er die dan stadig gewoon naar het Oudehouse Tjerkhof. En de bedoeling is dat de bus uiterlijk om 4 uur bij de Oudehouse is. En aan de Joren betreft voetbalclub, SC Heerenveen. Vasilios Zagaridis is dit seizoen uitgroeid aan verste weer bij sportclub Heerenveen. En als linksback is hij haast net meer te missen factor. En het zelfs zo goed dat Panathinaikos hem meldde. Verslaggever Roel de Vries praat mij Zagaridis.
18: The season is going pretty well. So for your question, is it going good or very good?
19: I just want to be humble. Nice. I will say it's like a good season. It's good season.
18: You're a humble Greek.
19: I don't want to say a lot of things. It's better to show this on the pitch. Of course, yeah, we can speak about stats. We can speak about assists and goals. But I think, as I said before, we need to speak about performances. And I think if you try to keep the performances in a high level and to maintain them, then it's really good.
18: It's going good. And Heerenveen was going that good that your dream club, Panathinaikos, was interested. Tell me something about it.
19: It was good. There was no like a specific offer or something. It was just interest and some talks. But that happened like on January. I wasn't really interested back then to leave the team. And I didn't want to go because we built something really good here. And we wanted to achieve big things, and for me that's the most important, that I have something to achieve, and yeah, talks stopped there, and also me speaking with my agent, we said that was not the best idea right now. I don't know what happened with Johan, because also
18: Johan Hansma,
19: because also I think he has the last talk, and of course he will be the guy that will decide what will going to happen. Now we will see what is going to happen on summer.
18: Maybe in the summer.
19: We'll see.
18: Never know.
19: We'll see.
18: First, European football with Heerenveen.
19: European football, yeah.
18: How big are the chances?
19: There are big chances, I think. Now for us, the objective is to have a semi-final in our home. Of course, first, if we want to see like step by step, is to be sure that we're gonna be playoffs, because a lot of people, they believe that yeah, this is already happened and we just need to look about the semifinals. But we have three very hard games, especially falling down right now. If I'm correct, they haven't lost from any top 8 team. This
18: I think so.
19: NSA,
18: yeah.
19: Only NSA
18: at home. Yeah.
19: At home.
18: Yeah.
19: So I think it's also a little bit.
18: Not easy,
19: but it's a little bit that something that motivates us, to be honest. I don't see that, of course, we need to be afraid. We are not afraid with bigger teams like Feyenoord or PSV, and we try to look them in the eyes. But I think it's something that motivates us, and we want to play a very good game there. And then, as I said, to have a semi-final in our home.
18: Yeah, then you win the semi-final, you have to go to the final.
19: And then we go to Europe.
18: And then you go to Europe, of course. But you have to choose, which club do you want to compete in the final? Would it be Ajax, Twente or NEC?
19: For me, Ajax.
18: Why?
19: Ajax. I believe that right now they have the most pressure. I believe also that it's really good that they will not play in their home. And when we play against them, I felt that we could win the game.
17: Het Waarbrug nou mij, Jan Jokman. Jan, een goeie morgen.
20: Ja, Jacob, ik een goeie morgen.
17: Ja, ik hoop nog op een beetje zinnen van de morgen, maar ik rijd in de rij hierin.
20: Ja, maar dat wist ik al betijd van de morgen, denk ik. Want de Rijn die lust al gauw rap naar het Madentafut. Ja, het weer vannacht dan wel wat zoel. De temperatuur is om de 10 tot 12 graden. Maar ja, er voelen vannacht ook nog een aantal buien. En op die ene plaat voel meer dan door. Zullen we dan even hier in Bejegemariep, bij hier een goed zien, een hele millimeter. De pijn 6,6. laagst een 4,8. Maar ja, dat je nu een bak of een, betraai je het zingende dan wat. Ik draai een heel dwijm, 1 millimeter. Ik draai een hele millimeter. Schimar, zo'n halve millimeter. En Akram, ik zo'n 100 millimeter. Nou ja, die buien, wat ik al zei, die ben ook nooit matten te futlutsen. Het is nog diesig van de morgen. En van het zuidwesten kwam er even nog een glimpje zin erbij. Maar het is rustig. Bos weer de bewolking, die neemt haast weer in de rim van de morgen, die rimt daar. Maar we zien ook dat er zijn oers 12 luidt er weer een steuring. Die luidt dan op de westkust en die loopt van de midden loopt die naar het eerste ta. En van die steuring uit kunnen nog een aantal buien ontstaan. Zelfs even met tonger. Ja, en hoe actief die buien binnen. Het zijn tongerbuien. Dat is altijd een verhaalwachtzin. Hoe eerstelijker dat ze komen, hoe actiever dat ze binnen. Dan kunnen er bij die tongerbuien kunnen dan wat hagel in zitten, windpoesters. En dan kunnen er de nedige millimeters vallen. Ja, en wat het valt, dat moeten we maar even afwachten. Dat is Joert even gewoon de zaak van in de gaten horen. Voor die buien uit hebben we nog temperaturen van zo'n 15, 16 graden op een waadeiland. Dat is een jongetje 20 graden meer de provincie. En ja, maar als die buien binnen, dan zakken de temperaturen eerst naar zo'n 15 graden. Jong, en vannacht wordt het dan weer droog. Het wordt weer rustig, het is wat skier en diezig. En dan hebben we temperaturen om de 10 tot 12 graden.
17: Ja, het is de officiële opening van het keerseizoen in Weinen bij de Bankmoorpartij. Dat is net heel gunstig dus.
20: Ja, nou, de een beetje wettervallen. Dus ik denk dat het voor de groen op zich net verkeerd is. En ik verwacht je net dat er bakken maar wettervallen. Het zijn ook van media, zijn ook dan eens even een stouwer, een bui. Ja, droog zult net bloeien.
17: Nee, en hadden we een mooie sjoggel, hoe is het dan?
20: Nou, we keer sjoggel, maar hier hebben we nog temperaturen van zo'n 10 tot 12 graden. Ja, en dan gaat de wind, die gaat in de rin van de maand, die gaat om van het zuidwesten westen naar het matwesten. Ja, dan stroomt er weer koude lucht van oude, nou ja, van een matzeeuskant op. In de maand hebben we nog een kans op een enkele matzeestoor. Het brengt geen millimeters om, maar het is ook niet droog. En dan in de rin van een dag, ja, dan wordt het weer droog. En dan hebben we een afwisseling van wolken en zinnen. En dan temperaturen, die liggen naar zo'n 12 of 13 graden op een waterland. Zo'n 14, 15 graden, misschien zelfs meer de provincie. In de nacht is het droog. En dan hebben we temperaturen van zo'n 6 tot zo'n graden. Dus ik denk dat mooi de derde betekening is, mooi droog.
17: Ja.
20: Moet wel even een jaar zongen.
17: Ja, het is wel een beetje een omslagje. Als je zocht al door een week.
20: Ja.
17: Hoe lukt het voor de dagen daarna? Komt die zin er weer om of net?
20: Nou ja, zeker. Deze bevrijdingsdag dan is de hele dag droog. Maar ja, we zitten nog steeds in die noordwestelijke streming. En dan komt er nog wat koudere lucht die komt op. Dan wordt het net warmer als zo'n 12 graden. En dan komt daarbij ik nog matige tot krachtige noordwestelijke wintersteen. Zit ik wel uitzitten in 5. En ja, dan moet je naar een bevrijdingsfeest gaan. Dan moet de jas wel even een jas om een poncho kunnen thuis bloeien. Nou, en datzelfde waarbeeld, dat hebben we als ik. En dan heb ik nog een keer de temperatuur weer ietsjes omheen. Maar zitten we nog steeds in die noordelijke streming. En Thomas, dan bloedt het ik nog droeg. Zit ik nog steeds in die noordwestelijke streming. Ik zo'n 13 tot 15 graden. Nou ja, als al even maar zo geërfetsend ingezweld. Maak het nou geen zemmer, maar in je bui lost de droogte ik net op.
17: Nee, zei ze precies. Jan, dank u wel. Op de radio nou, het programma Meidouwe.
0: Omroep Friesland. Meidouwe. Presentatie Douwe Heringa.

Een hele goede morgen en welkom hier bij een speciale uitsturing van Mai Douwe. Met eer op de 4 mei, betinking morgen. En daarom draaien we nou muziek wat er met te krijgen had. En in de 12e oren muziek die met de bevrijding te krijgen had. En ik denk dat het meer dan nodig is dat we stilstaan bij bevrijding, bij herdenken en neem het maar op. Er komt een soort muziek voorbij in het eerste oren, twaalf oren. Claudia de Breij had een mooi stikskreun tot de merel zingt. En dat herkent Elsen Ingenwol, die nou een betinking geeft.

Wiegala van Ilse Weber, die had het Skreun. En dat waren je zongen vroeger Bente Kahan. En het Veske Skreun in Theresienstad, in het concentratiekamp. Ilse Weber, die wierde verpleegster. En ze wierde zelf ik gevangenen. En zij zong dit van de Bern, heel liefdevol. Hoe de manneskind en dat het Bern reisde in sliep, volle mooi. Maar de context van dit lied maakt het er toch wel heel oors. Want ze zong het ik. Dat de band naar de gaskamer waanbrocht, zong ze dit lied, maar de band op eren. Verlui in Schweden, genedigen.

Stel je voor, je zag die foto van de man met vlinderdas. En je zou opeens ontdekken dat het je eigen vader was. Soms moet ik er ook aan denken hoe die andere zoon vergaat. Die ontdekte, kijk, mijn vader is die lachende zoon.

Een foto van Herman van Veen. En de tekst die spreekt voor zich natuurlijk. Een chanson, een lied van Jean Ferrat. Hij schreeuwde het in de Njontje Trein 60. Maar een hele duidelijke bedoeling. En de onklacht van het systematische karakter van de Holocaust. En het heet Nuit et Brouillard. En dat betekent letterlijk nacht en nebel of nacht en nevel natuurlijk. Het wie de namen van een nazi-bevel meesten waren s'nachts oppakt, zonder spoor, wooi maken. En de familie wist vaak niet eens wat er met hun gebeurde. Dus het lied, dat is echt hier, dat herinnert je rond. Nuit en Brouillard. En de najaren hier met Hooglied, de Song of Songs van Mikis Theodorakis uit de Mauthausen-cyclus.

Song of Songs, oftewel het heeglied uit de Mauthausen-cyclus van Mikis Theodorakis. En dat waren je zongen toch, de Israëlische Elinor Moave Vianedis. Zij zong het ook in het Hebreeuws. Het is het eerste lied van de cyclus van vrouwenlieden die schreun brengen binnen toch Jacobus Kambanelis uit Griekenland, een Jood die gevangen zit in het beruchte Mauthausen-kamp. Hier is Paul van Vliet met het residentieorkest onder leiding van Jurre Haanstra. En hij zong toen zijn squal genoemd, Jaapie Groen.

door de kampen en de treinen. De eeuw is straks geschiedenis en het is goed dat dat zo is. Die wordt netjes

0: Geachte luisteraars, binnen en buiten het Koninkrijk der Nederlanden. Onze vorstin, Haar Majesteit Koningin Wilhelmina, zal aanstonds tot u spreken. Hiermede wordt ingeleid een geregelde radio-uitzending op dit uur van een Nederlands programma dat onder de auspiciën staat van de Nederlandse regering. Geachte luisteraars, Haar Majesteit de Koningin.
1: Het verheugt mij bijzonder dat dankzij de welwillende medewerking van de Engelse autoriteiten dit Nederlandse kwartier in de uitzendingen van de Britse radio is ingelast. En ik spreek de hoop uit dat vele landgenoten, waar zij zich ook mogen bevinden, voortaan getrouwe luisteraars zullen zijn van de vaderlandse gedachten die hen langs deze weg bereiken. Ik heb gezegd,

Zimmernjontje 44. Jontje 44, mijn excuus. Dit wie is Janine Jansen. Mooi, dit is een prachtige filmmuziek in Jim Jijnen van Selzer. De Oort kennen je in Wilhelmina. Ja, litten we mogen betinken. En litten we dat ik maar zijn omdwan in stilte. En het is meer nodig dan ooit, denk ik. En litten we ik dan stilstingen op 4 maart bij de bevrijding. En de dolle weierik takken me naar het Nijs. Het oren Maidouwen, daar komt dan muziek voorbij van de bevrijding. Hier is een Hymn to the Fallen uit de film Saving Private Ryan van John Williams. Graag om dadelijk.

0: Ja, dit is 16 een rollercoaster, hè?
1: Cambuur is wederom in de eredivisie.
0: Ja, 4 wedstrijden van einde, onvoorstelbaar, hè?
1: En van de midden is het grote promotiefeest. En Omroep Friesland is erbij.
0: Dit is zo leuk, maar dit is een unieke club.
1: Op radio, televisie, online en uw socials.
0: Geweldig, om mij te meiden.
1: Sjog mooi hoe de jongens van Henk de Jong huldigen worden bij de Orenhouw in Ljouwert.
0: Machtig, hè?

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, snel, zonder te rellen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel nu bij Prominent. Tot €750 korting op stoelen, 15% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent. Het draait om jou.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
4: Maak kennis met de EmiHeat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op EmiHeat.nl.
5: Vries een steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
6: EasySit.nl, dan zit hij al goed.
7: Voor een vertrouwde occasion. Heima, service en auto is er voor El Sunien.
6: Kom naar EasySit in Burgen. Nou, ons zo noemt het €50 kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl, dan zit hij al goed.
8: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
9: Dit is Omroep Friesland.
10: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
11: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In IJsselstein in Utrecht zijn vannacht het gemeentehuis en het theater vernield. Verschillende ramen zijn ingegooid met bakstenen en ook de deur van het gemeentehuis is beschadigd. Verder zijn er stickers geplakt van de Nederlandse vlag met daarop het woord corruptie. Het gebeurde even voor 2:00. Er is nog niemand aangehouden. Het is al enkele weken onrustig in IJsselstein na een besluit voor een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. Het Oekraïense leger heeft vannacht 2 olietankers uit de Russische schaduwvloot getroffen in de haven van Novorossiysk aan de Zwarte Zee. Dat zegt de Oekraïense president Zelensky. Hoe erg de schepen beschadigd zijn is onbekend, maar volgens Zelensky zijn ze niet meer in staat om olie te vervoeren. De olietankers varen onder de vlag van een ander land. Rusland gebruikt ze om vanuit eigen land olie te verplaatsen en zo internationale sancties te omzeilen. Docenten geschiedenis en maatschappijleer worden in de klas regelmatig geconfronteerd met desinformatie over de Holocaust. Dat blijkt uit een rondgang van NOS Stories onder bijna alle middelbare scholen in Nederland. De desinformatie komt van sociale media, waar bijvoorbeeld wordt beweerd dat er tijdens de Tweede Wereldoorlog geen 6 miljoen Joden zijn vermoord, maar een paar honderdduizend. Ook zien leraren vaak AI-beelden van historische gebeurtenissen waar leerlingen mee aankomen. 4 op de 10 docenten geeft aan dat sommige leerlingen de ernst van de jodenvervolging bagatelliseren. In Bretagne in Frankrijk moet een kleine brouwerij stoppen met de verkoop van een populair speciaal bier met de naam John Lemon. Yoko Ono, de weduwe van John Lennon, kon de woordgrap niet waarderen en gaf de Bretonse brouwer een ultimatum: de naam aanpassen of een boete riskeren. Dan het weer vanochtend vooral in het oosten zon, daarna vanuit het westen meer bewolking en regen. Vanmiddag naast buien ook kans op onweer, het wordt dan ongeveer 20 graden. Ook morgen wisselvallig en 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Dadelijk zien Bureau de Vries het verhaal van borgemaster Sybrand Buma. Hoe zien Paken, die als borgemaster in de Tweede Wereldoorlog een bijzondere rol hier. En we zijn vanzelfs weer even te zien in Blauwhoes.

0: HWO hinder van een loszittend keunsgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij jou in hoes en lost het voor jou op? Wolle jou weer zwargel is leidje, eten en praten kennen? Bel je dan mijn kunstgebit aan huis via 06 83 242 162. Zwargel is leidje, mijn kunstgebit aan huis. Of zoek op kunstgebitaanhuis.nl.
1: De garage in jouw omkritten? Heima, service en auto's is de voor Els.
2: Personeel tekort? Zet net langer maar de hand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online. Breng die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor Els budget. Hoe werkt het krek en wij moesten om denken? Daarover gaan wij graag met die importeer. Sjoch of vester is op omroepfriesland.nl/adverteren. Of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
3: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen litten. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
4: Trommeestje mij in beëining.
5: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
3: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
6: Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Marinier Jan van Garsel bijvoorbeeld. Samen met 100 andere mariniers waagt hij een ultieme poging om de Rotterdamse Willemsbrug weer in handen te krijgen. Hij was 28 jaar. Laten we er wat van leren. Ontdek het verhaal van Jan op mariniersmuseum.nl/vrijheid.
7: Nu, later en altijd.
8: Ga je bijna met pensioen?
9: Ja.
8: En heb je daar zin in?
9: Ja.
8: En is de uitbetaling van je pensioen al geregeld? We snappen dat niet iedereen zin heeft om het te regelen. Daarom hebben we alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. Zo weet je nu welke keuzes je kan maken over hoe je later je pensioen uitbetaald wilt hebben. En draag je altijd bij aan een financieel gezondere samenleving. Je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
10: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
11: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
12: Ik krijg een vakantiebroertje.
13: Huh?
12: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
13: Cool, wil ik ook.
14: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
15: EuropaKinderhulp.nl.
16: Goedemorgen en welkom in het bureau met 2 mooie reportages en opinie. Dadelijk het verhaal hoe de paken van burgemeester Sybrand Buma, die wie in de Tweede Wereldoorlog belutsen bij het opzetten van het verzet tegen de Duitse bezetter.
17: Zoals het in de herinnering is, op de dag van de Elfstedentocht werd hij vrijgelaten. En het interessante is dat eigenlijk dan het pas begint, want hij mag vrijgelaten worden als hij een verklaring ondertekent dat hij het speldje van zijn eenmalige koningin gedragen heeft. En dat weigert hij.
16: En we doeken in de vraag van de rede koekoek. Dat is een uitstoorn hinneras dat we naar Libben hier op een is.
18: Is juist de kleur beter, daar ben je niet in het hok, dat is wat juist. Ja, de groenkleur is red. Dit lijkt het hard bruin, maar dat wordt nog een keer verneemd.
16: Ja, en in uw regen op blauw hoes binnen we op het voetbalveld.
19: Dat dorpsgevoel, zeg maar, wat je hier hebt, onder elkaar, ook met elkaar. Alles met elkaar, en dat is eigenlijk altijd al zo geweest.
16: En na tolvoeren is het dan weer tijd voor het Nijsforum.
20: Omroep Friesland. Bureau de Vries.
16: Het is zo minuten oer olven. Sybrand Buma, die het in kwatten als burgemeester Aaskier neemt van Ljouwert, komt uit een echte burgemeesterslaag. Zijn heit Bernard, wie burgemeester van Warkum en van Snits. En zijn paken, naar waar hij verneemd is, wie burgemeester van Starem en Wimbritsradiel. Deze Sybrand Marinus Buma, Ines voor familie en kunde, wie de eerste burgemeester in Nederland, die het al 3 maanden na de bezetting in 1940 actief meihulp om de opbouw van een grutskalig ondergroens netwerk. Maar benammen het eerlijk agerend in de Duitse naziregime maakt het hem uniek. Hij maakt zijn provocerende gedrag uiteindelijk met zijn lippen bekeerpje. Documentairemaker Gerard van der Veer spruts met zijn pakensisser Sybrand Buma al in het Jatietse gemeentehuis van Wimbretsradiel, dat Ines in de oorlog burgemeester weer. Dat gemeentehuis die doet in de stad Snits en wordt nu gebruikt als bestuurshuis en rietzeel van de gemeente Zuidwest-Friesland.
9: Zo. Je hebt dus ooit ook de oude rietzeel van Wimbrits West.
17: Ja, dat weer dit deel.
9: Ja.
17: Dit weer de oude morgen. En dit weer de rietzeel.
9: Ja? Dit stukje. Ja. Oh, volle liter, hè?
17: Ja, maar ik denk voor dit die het groot genoeg.
9: Ja.
17: Ja. Zijn groot weer hier net?
9: Nee.
17: Maar ik vind het geheel nou een hele mooie zeel.
9: Ja.
17: Een hele mooie heet zeel.
9: Ja.
13: Er is net volle meer oer van de rietzeel van Doe. Heeguit een squastje mantel. Die zit ik op foto's uit 1938 van de installatie van Sybrand Marinus Buma als burgemeester van Wimbritsradiel. Zelfsbewust zucht er op die dij rucht in de camera. Zoals hij dat eens haast op alle foto's docht. Sympakis is er Sybrand Buma, weet van jong zo wol wat er met Sympake gebeurd is. Maar wat het betjutten had van zijn vrouw en bern, dat beeld werd vooral de laatste jaren duidelijker.
17: Nou, hij was zelf echt een conservatieve christelijk-historische burgemeester. God oranje vaderland. Maar er was een onoverschrijdbare scheiding tussen dat en alles wat aan de rechterkant naar fascisme of iets anders rook. Dus heel erg bewust van democratie, van recht, en van de ordening die Nederland zou moeten zijn. En ik geloof dus inderdaad dat hij in de jaren 30 zich daar al heel erg bewust van was.
9: Maar wie heel vol anti-Duits.
17: Nee, dat zou ik het niet zeggen. Want ze gingen ook gewoon in Duitsland met vakantie. Er zijn ook foto's van vakanties in Duitsland in de jaren 30. Waar je dan zelfs de nazi-vlag op de achtergrond ziet, omdat dat overal in die tijd was. Dus Duitsland was voor hun een gewoon land waar je met vakantie ging. Maar daar zat tegenover dat ze zagen dat het een dictatuur was die steeds vreder werd. Ik heb dat ook een keer gehoord dat hij gelezen, al vrij vroeg gelezen had over concentratiekampen. Dus al heel snel erachter kwam dat niet Duitsland het probleem was, zeg maar dat het nazi-regime levensgevaarlijk was.
9: En doet steeds maar Nederland bezet waard in 1940. Ja, toen kwam dat nationaal socialisme hier.
17: Ja.
9: Wat had dat bij hem in gang gezet?
17: Nou, eigenlijk begint voor mij ook de kennis meer bij dat. Want eigenlijk op de dag dat de Duitsers binnenvallen verandert al. Mijn vader heeft verteld dat op een gegeven moment ze woonden langs wat toen de hoofdweg was van de Amsterdijk naar Groningen bij Isbrechten. Mijn vader vertelde dat hij herinnerde dat eerst de Nederlandse troepen zich terugtrokken daar langs. Dat daarna de Duitsers kwamen en dat zijn vader de gordijnen dicht trok. Daar mag je niet naar kijken. Dus vanaf dag 1 was dit al zo. En ook bekend is dat hij vlak na de capitulatie een gemeenteraadsvergadering in Isbrechten uitschrijft. En eigenlijk als een van de eerste ook de vlucht van Wilhelmina verdedigt. Terwijl daar dus heel veel kritiek op was. En eindigt met het Wilhelmus. En meteen al zegt, wij kunnen geen compromissen sluiten met deze terreurbezetter. Dus eigenlijk vanaf dag 1 is dat er al geweest.
9: Okay. Dat zei hij in de Ypenbierhit in een Rietsgeerkomst.
17: Ja, dat klopt. Ja.
9: In bezet Nederland.
17: Ja. Vergeet niet, vanaf dat moment in die eerste dagen wist men nog niet waar het heen ging. Maar vanaf dag 1 heeft hij die compromisloze anti-Duitse houding gehad.
13: In oktober van het eerste oorlogsjaar komt beauftraagde Werner Ross, de hoogste Duitse bestuurder in Friesland, op bezoek in Wimbredsfradeel. Buma liet bij die bezoek voortblikken dat hij van het nazi-regime niet hamat.
17: Die beauftraagde heeft van tevoren aangegeven dat hij op de belangrijkste stoel wil gaan zitten. Eigenlijk de stoel van de burgemeester aan het hoofd van de tafel. En het was ook een tafel rechthoekig met inderdaad de burgemeesterstafel aan het hoofd. En wat doet mijn paken? Die haalt die tafel eruit, laat er een ronde tafel neerzetten met allemaal dezelfde stoelen. En geeft vervolgens een plek aan de beauftraagde, die dus niet op een ereplek kan zitten, want alle stoelen zijn gelijk. Daar is hij later ontzettend boos over geworden. Tegen de commissaris in de auto terug.
13: Ross.
17: En hij heeft lucifers bood hij aan. Hij bood sigaretten aan van het merk Wilhelmus.
9: Provocerend eigenlijk, hè?
17: Nou, dat is een interessant woord. Zo heb ik dat nooit meegekregen. Maar ik heb wel stukken gelezen van collega's die dan beschreven wat er gebeurde. Die inderdaad niet het woord provoceren, maar wel zo van, is dat nou wel verstandig wat je doet? Dat soort woorden gebruikt, zeker.
9: Ja, wat hier ik, een vrouw en een huishouding, maar jouw ben.
17: Ja, zeker. En ik moet zeggen, als kind was het bij mij altijd zo, er werd niet heel veel over gesproken, maar ja, het was oorlog en Paken ging dood. Zoals dat in oorlogen ja. gebeurt. Pas later ben ik mij gaan beseffen wat het betekende. En toen mijn kinderen zo oud waren als mijn vader in dat tijd, dus zo rond de 10, toen dacht ik ineens, zou ik dit kunnen? Mijn kinderen, daar ben ik ook voor. Hoe ver gaat principieel zijn? Ik ben altijd opgevoed met de volstrekte logica van de lijn van mijn paken. En later snap je ook wel dat heel veel mensen die keuze niet maken. Hoewel bij ons thuis altijd gezegd werd, dit is de keuze die je moet maken.
9: Ja, ja. Zeg jij het gevaar net?
17: Dat weet ik niet. Ik weet niet of hij het gevaar niet zag. Of dus besefte dat het er was. Maar zo principieel was dat hij het deed. Het is wel zo, het was echt het begin van de oorlog. Ook, vergeet dat niet, oktober 40 is nog echt aan het begin. Dus alle anti-Joodse maatregelen en zo zijn er nog niet geweest. Dus ik denk ook dat veel Nederlanders dachten, uiteindelijk zijn die Duitsers qua cultuur vergelijkbaar met ons. Dat zijn nette mensen. Ik zei eerder, ze gingen er gewoon naartoe met vakantie. En er zit een heel raar regime, maar zo hoeven ze niet allemaal te zijn. Dus ik weet niet welke van de twee het is. Maar het is zeker anders dan in 1944 als iedereen weet wat er gebeurd is.

0: Net volle letter roept Ros alle Friese burgemeesters bij me koor op zijn haardkwartier in Ljouwt. Daar zullen ze instructies krijgen over hoe ze haar gemeente in de geest van de bezetter besturen moeten.
1: De burgemeesters worden begin februari 1941 opgeroepen door de SS. Ik vermoed dat dat in het gebouw is van het, toen het Oldburger Weeshuis, wat aan het eind van de oorlog door de Duitsers in brand is gestoken. En dan krijgen ze een preek van de SS hoe ze zich moet gedragen of iets dergelijks. Maar hij gaat daar naartoe, maar op zijn revers een speldje met een uitgezaagd kopje van koningin Wilhelmina. En over provoceren gesproken. Hij wordt dan na afloop apart genomen en gearresteerd en opgesloten in het huis van bewaring, dus het blokhuispoort in Leeuwarden, vanwege het dragen van dat speldje. En daar zit hij 3 dagen, zoals het in de herinnering is. Op de dag van de Elfstedentocht werd hij vrijgelaten. En het interessante is dat eigenlijk dan het pas begint, want hij mag vrijgelaten worden als hij een verklaring ondertekent dat hij het speldje van zijn eenmalige koningin gedragen heeft. En dat weigert hij. Want hij zegt, het is niet mijn eenmalige koningin, het is nog steeds mijn koningin. Dus jullie kunnen zeggen wat je wil, maar ik ga het niet tekenen. Dan wordt er heen en weer gebeld met Den Haag. En uiteindelijk, verrassend genoeg, wordt het aangepast en wordt het gezetzliche koningin. Dat tekent hij. En dan komt hij weer vrij. En mijn vader heeft altijd gezegd, toen zei hij wel, ze gaan me niet met rust laten. Dus dan weet hij wel dat hij in het net zit. Dan moet hij naar Den Haag en daar wordt hij verhoord. Maar ook is er geen enkel beeld dat dat zo'n een martelverhoor was. Het was een verhoor met een Ernst Althaus. Dat was een Duitse burgemeester die hier neer was gezet om dit soort irritante burgemeesters tot de orde te roepen. Daar moet hij op gesprek. En blijkbaar is daar als conclusie uitgetrokken, deze man moeten we ontslaan. Maar ook nog niet meer dan dat. En dan eerst wordt hij geschorst en even later wordt hij inderdaad ontslagen. Blijkbaar is toch meer het feit dat hij zo'n zichtbare anti-Duitse, anti-Nazi burgemeester was, meer het bepalende geweest dan dat ze zijn gaan doorzoeken in zijn verzetsactiviteiten.
0: Ja. En waarom wie dat voor de Duitsers zo belangrijk om hem steeds maar onschadelijk te maken?
1: Het precieze antwoord is nooit duidelijk geworden, omdat dit hoort bij alle stukken die de Duitsers hebben vernietigd. Dus er is geen enkel verslag. Hij is ook nooit voor een rechter gebracht of zo. Dus er is nergens op papier iets. Dus dat is interpretatie. Moet ik het ook weer hebben van wat mijn vader altijd zei. En die zei gewoon, hij werd gevaarlijk. Hij werd te irritant. Hij schikte zich niet en moest weg. Maar hij blijft gewoon vergaderen met de wethouders en de politie. Die dat dus ook met hem doen. Want ze hadden echt wel ontzag voor deze man. Dus hij gaat ook gewoon door met dat soort dingen. Over dat provocatieve gesproken. En dan op 7 mei wordt er thuis huiszoeking gedaan. Wordt hij opgepakt. Daar heeft mijn vader ook wel over verteld mij. Omdat dat achteraf dus de laatste keer is dat hij zijn vader in leven zag. En mijn vader vertelde, hij was op zijn kamer aan het spelen met een vriendje of zo. En er komt een NSB'er binnen, de bekende grote NSB'ers uit Leeuwarden. Kijken wat rond in zijn kamer en dan kunnen ze afscheid nemen van zijn vader en dan gaat hij weg. En komt nooit meer terug.

0: Ines werd oelbracht naar het Oranje Hotel, de beruchte feestnis van Skeveningen. Zijn vrouw Marca bloot met haar fjouwerbein achter in Isbrechtum. Ze zal haar man nog een paar keer zien, maar in het laatste oor mij hij in het Oranje Hotel geen besite meer ontvangen. Van Sybrand zijn heid Bernard, amper 10 jaar oud, is het een traumatische periode. Pas 60 jaar later begint hij er bietje bij bietje hoe te vertellen.
1: Het meest bijzondere eigenlijk vind ik dat hij op een gegeven moment... Nou, hij was al ver in de 70, was ik in Leeuwarden bij hem. En ik merkte, hij wil iets vertellen. En toen zei hij, ja, dat weet je wel, ik vertel over de oorlog op scholen. Nou, ik wist van niks. En ik heb zo ook nu eens dat verhaal verteld wat je wel kent over Paken. Nou, ik wist ook van niks. En dat schijnt ook een methode te zijn om indirect aan je kinderen het verhaal te vertellen. Dus hij zei, nee, ik vertel dat verhaal. En ik vind dat ook inderdaad wel een ontroerend verhaal. Het was herfst 42. Hij was dus 10. En zijn moeder, heel enthousiast, er ligt een pakketje bij het postkantoor. Wil je dat halen? Dus hij ging heel blij op zijn fietsje van Isbrechtum naar het postkantoor in Sneek om een pakketje op te halen. Het was oorlog, je krijgt nooit pakketjes. Hij komt bij de balie, er komt een pakketje en dan ziet hij, dat is het voedselpakket wat ze aan zijn vader hadden gestuurd en wat onbestelbare toer komt. En dan zei hij tegen mij, toen wist hij dat ik mijn vader nooit meer terug zou zien en ik wist dat ik met dat pakketje terug moest om dat aan mijn moeder te vertellen. En dat is eigenlijk het enige moment dat ik hem met emotie over dat hele verhaal heb horen vertellen. En dat vond ik ook zo tragisch. Dat kleine ventje zie je blij op zijn fietsje naar Sneek fietsen. En met dat loodzware pakket terugkomen.
2: Hoe oud was hij toen?
1: Ja, hij was 10. Ja.

0: De familie werd net informeerd dat Ines oerbrocht is naar kamp Amersfoort. Als tussenstation van zijn eindbestemming Neuengamme, een concentratiekamp zuidelijk van Hamburg.
1: Hij kreeg in Amersfoort grote wonden aan zijn voeten. Heel veel mensen hadden dat. Je moest werken, je had kleine schoenen klompen aan. En Amersfoort was in 1942 ook extra slecht. Dat was een heel wreed kamp. Dus daar is hij echt ziek geworden. Al heel verzwakt naar Neuengamme getransporteerd. En daar moest je in de steenbakkerij werken en steen sjouwen. En dat heeft hij helemaal niet lang volgehouden. Er is ook wel een brief teruggekomen van een medegevangene die zei dat ze hem op een gegeven moment ook droegen omdat hij niet kon lopen. Dus je voelt, daar is het gewoon heel snel geëindigd. Een medegevangene antwoordt wel, hij is in de ziekenbarak overleden. Maar ja, een ziekenbarak was helemaal niks. En de Duitsers hebben bij zijn overlijden opgeschreven dat hij is overleden aan cardiale insufficiënt. Het hart stond stil. Dus het is gewoon uitputting, ellende en daarna overleden. Ja.
0: Wanneer jeerde de familie dat je paken niet meer leefde?
1: Dat is iets later gebeurd, niet eens zo veel later, ook in december nog. En ik las een dagboek van de burgemeester van toen. Die kreeg het bericht. En de burgemeester van die Britse deel. En het gekke is, die schrijft zelf, ik vond het te moeilijk om deze boodschap te brengen. Dus het is de dominee die bij hun binnenkomt en het vertelt. Ik geloof dat mijn vader zei, we zagen hem in het zwart aankomen lopen. Ja. Toen ik op een gegeven moment vroeg, ik heb dat wel gevraagd, weet ik een keer, toen je hoorde dat je vader dood was. He, dus die dominee kwam, wat deed je toen? Wat ging er toen? Gebeurde er toen? Ja, ik geloof dat ik naar mijn kamer ging. Maar niets in de emotie. En het is ook natuurlijk gewoon de manier waarop je je beschermt. Hè? Iedereen gaat er op zijn eigen manier mee om. En mijn vader was de oudste van vier. En heeft volgens mij direct de knop omgezet. De enige man in huis. De knop omgezet van nu heb ik de rol. En heeft ook altijd een beetje die vaderrol naar dat gezin gehad. En ik denk dat hij die tot zijn dood heeft meegenomen. Ja. En daardoor ook eigenlijk bij ons nauwelijks emotie had. Hij was er wel hoor, want dat weet ik van mijn moeder. Ook hierover. Maar was niet iemand die dat uitte. Zoals overigens, moet je niet vergeten, die hele generatie dat heeft. Hè. En ook, hier is de vader, zeg maar een held. Maar er zijn ook heel veel mensen die hadden een vader of moeder die fout was. Die hebben datzelfde trauma aan de andere kant, zonder dat je kan zeggen, zoals ik hier nu ook zit, van het was een heldhaftige man. Dus die hele generatie heeft een trauma. En bij ons thuis wist ik wel precies wie in de stad Sneek ooit NSB waren geweest en wie niet. Want zo waren ze wel. En je had eigenlijk drie categorieën. Goed, fout of zoals mijn vader dat zei, slap. En slap was misschien nog wel erger. Dus ik wist ook van ja, maar die waren slap. En ik denk dus dat die hele generatie buitengewoon hard nog onderverdeeld is in deze categorieën.
0: Hoe lang werkt zo'n trauma terug in een familie?
1: Waar ik wel in deze tijd over nadenk, denk nu aan de oorlog in Oekraïne, Gaza, nu Iran. Stel, daar zijn kinderen van de leeftijd van mijn vader toen, die gaan hun ouders kwijtraken. En het is nu 2026. Mijn vader had dus 80 jaar later dat trauma nog. Dus de oorlog van nu, die gaat na het jaar 2100 nog in de hoofden van mensen doorwoeden. En dat, moet ik zeggen, dat raakt mij wel enorm. Dat je dus inderdaad een oorlog hebt waarvan wij straks denken, hij is uit het nieuws. En waarvan dus die kinderen die allemaal dat leed hebben, die hele generatie, nog 80 jaar de gevolgen van ondervindt. En dat heb ik dus beseft. En toen mijn vader overleed, toen gingen we hem begraven, dat had hij allemaal goed opgeschreven. Daar lazen we de tekst uit Johannes 15. Die de laatste tekst was waarvan wij weten dat mijn paken in het concentratiekamp met een groepje mensen had gelezen. ook wat we zongen kwam uit die tijd. En toen besefte ik, tot zijn dood heeft hij dit meegedragen. En de begrafenis van mijn vader is eigenlijk de nooit plaatsgevonden hebbende begrafenis van zijn vader. Dus ook weer dat beeld dat nooit weggaat. Ja, dat vind ik wel heel apart. Ja.

0: Dit is het borstbeeld van je paken.
1: Ja. Ja, dat is volgens mij in 1947 hier onthuld.
0: Wat is dit, hè?
1: Hij knibbelt alleen nog voor God.
0: Ja.
1: En ik moet zeggen, dat is wel een tekst waarvan ik weet dat mijn Beppe hem heel mooi vond. Want dat is eigenlijk wel wat hem typeert.
0: Hoe belangrijk is dit borstbeeld van de familie? Van Jim, van jou?
1: Dit hebben ze altijd wel heel mooi gevonden dat er geweest is, ja. Ja.
0: Want er is geen graf?
1: Nee, er is op de familiebegraafplaats in Weidem een monumentje voor hem. Wat op oorlogsgraven neergezet is. Dat is een gestileerde kandelaar met vlam. Dat zie je op de verzetsgraven in Friesland. Hij ligt daar natuurlijk niet, want zijn lichaam is niet meer teruggekomen. Maar er is dus wel een plek. En mijn Beppe ligt naast dat monumentje begraven. En mijn ouders liggen daar weer naast. Wat ook wel weer heel mooi is, dat dat zo bij elkaar is. Ja.
2: Sybrand Buma is zelfs goed zijn sierbargemaster van Ljouwt. En hij vreegt hem wel eens aan als hij krijgt als pake Ines extra voel in verzet komen zo in tijden van bezetting.
1: Nou, daar heb ik echt wel over nagedacht. En die gedachte kwam bij mij heel sterk. Toen was ik trouwens nog kamerlid. Maar mijn kinderen, die waren, bedacht ik me ineens, hey, die zijn net zo oud als mijn vader en zijn zussen in de tijd. En toen dacht ik, het idee dat ik tegen hun zeg, er is iets belangrijkers dan jullie. En het kan zijn dat ik opgepakt word en doodga, maar ik doe het toch. Nou, daar kan ik geen antwoord op geven wat ik zou doen. Ik weet het gewoon niet. Ik weet van mezelf dat ik mijn grenzen heb. Hè? Maar ik vind het zo makkelijk om in deze vredestijd te zeggen, ik zou de meest principiële zijn. Omdat ik denk dat je het pas weet als je ervoor staat. En daar, iedereen die zegt, ik weet het wel, zit er gewoon naast. Omdat je het gewoon niet kan zeggen. Nogmaals, ik weet dat ik mijn grenzen heb. En ik denk dat ik die hou. Maar nogmaals, toen mijn kinderen een jaar of 10 waren, en ik dacht, zou ik ze kunnen loslaten voor iets hogers? Is er iets hogers? In oorlogstijd wel, blijkbaar. Maar ik ben zo ontzettend blij voor onze hele samenleving dat wij die vragen niet hoeven te beantwoorden.
0: Ben je grutsk op je paken?
1: Ik heb altijd geleerd dat we dat niet mogen zijn. Want hij deed gewoon wat nodig was. En dat heb ik dus ook altijd uit mijn systeem gewist. En mijn vader was ook altijd zo. Ik heb dus wel een heel diep respect voor wat hij deed. Door deze mensen verzetten we ons en wint uiteindelijk het recht. Dus je doet het voor een groter doel. En dat is het respect wat ik heb, dat je dat ziet, dat je dat doet. En er brandt ook een lampje dat zegt, het is ook wel een hele, hele zware keuze die je hebt gemaakt. Maar de basis is dat respect. En met name het meteen zien, het klopt niet en ik ga niet meebuigen. Dus ook niet een beetje kijken hoe de hazen lopen, een beetje kijken hoe de wind waait. Nee, ik doe het niet. En ik heb wel, geloof ik, meegekregen dat je dus inderdaad gewoon een keiharde grens hebt die je niet over moet gaan. En dat geloof ik echt wel. En dat is mijn respect ook wel. Mensen kunnen nog wel eens te ver een grens overgaan en meebuigen. Nou, dat doe ik dus niet, dat wil ik dus niet doen.
0: Als je zucht naar deze tijd, hè, want wij leven nu ook in een geopolitieke, hele onrustige tijd. Zul je dan ook parallellen bij doen?
1: Ik vind het altijd heel gevaarlijk om parallellen te zien, maar bedoel, je hoeft niet zo diep te kijken om te zien dat de verzwakking van het democratische proces in West-Europa beelden oproept van de jaren 30. En ook, denk aan, nou ja, zelfs Amerika, dat zo snel afscheid neemt van waar wij denken dat het stevige instituten zijn. Dus er is wel degelijk, vind ik, reden om heel alert te zijn. En ook na te gaan van wat is die schaal waar je op zit? Is dat een glijdende schaal? Kunnen we die makkelijk weer rechtbreien?
0: Wat vind je het meest zwaarlijk?
1: Wat ik ingewikkeld nu vind, is dat ook onze basis mensenrechten niet meer vanzelfsprekend zijn. Ga ik toch even naar Amerika, maar hoe zo'n ICE optreedt is iets wat je echt in dictaturen verwacht. En als het al bij ons gebeurt, na een hele lange voorbereiding, maar niet, er komt een nieuwe president en die kan gewoon met een vingerknip zorgen dat er toch een bijna terreurorganisatie ontstaat met slecht opgeleide agenten die mensen van de straat halen, waarbij eerder wordt geschoten dan dat er wordt gevraagd wie ben je. En dat in de democratie Amerika, die we altijd zagen als het voorbeeld van onze westerse beschaving. En het gemak dus waarmee instituties daarom verrollen, dat vind ik ingewikkeld. En dan denk ik natuurlijk, hoe zijn de instituties bij ons? Er zit gelukkig een verschil in. En dat is dat Amerika heel veel macht geconcentreerd heeft bij de president. En je hebt twee partijen. Waardoor als de ene partij de meerderheid heeft met de president, al heel snel de deur dichtgaan. En als wij maar de macht houden. Wat altijd macht wil, die wil de macht houden. Wij hebben hier een systeem met meer partijen. Denk aan het huidige kabinet, dat heeft de minderheid. Nou, dan heb je al een deel van de deur dichtgedaan van de problemen die je krijgt. Hier zit ik meer met het punt, doordat we zo versplinteren, is het zo moeilijk om nog beslissingen te nemen. Want we staan voor een aantal hele grote uitdagingen. En dat kan een land ook verrommelen, dat je niet meer door durft te pakken. Dat is een beetje het verschil wat ik zie. Maar die dingen zie ik in West-Europa. Ik ga ook één goed ding zeggen. We zien wel dat als het bijvoorbeeld gaat om Rusland, dat we ons gewoon moeten gaan verweren. En dat er geen keuze is. Dus dat we daadwerkelijk met z'n allen hebben gezegd, wij moeten ons defensie weer op orde krijgen. Ook al is Oekraïne een paar duizend kilometer verder weg, het raakt ook ons. Dus het is dubbel. Maar er zijn best wel genoeg dingen om alert op te zijn.
0: Hoe zoe je op akende deze tiertje?
1: Ervan uitgaande dat de kern is het democratische proces, zou hij de verzwakking van de instellingen die dat proces dragen ook heel kwetsbaar hebben gevonden. En naar ik mag aannemen zich er ook over uitgesproken hebben.

0: Een ode van Tim Dausma aan ons provincie. Het noemer je te Friesland. En dat na het verhaal van Sybrand Buma oor zijn paken en ik oor de joodduistige situatie. Na 24 jaar van beziekjen is het slag om een uitstoren Friesk hinneras waarom te fokken. De reet koekoek had zo'n kwad een officiële erkenning kregen als 12e kleurslag van het ras Frieshoen. Joop Petter van Langswegen, hier deze opdracht op hem naam, doet hij in een kranten uit Nieuwtje 100 lees dat de reet koekoek doe op verskate plakken in Langswegen te vinden weer. Maar de kleur verdwoen en na een soort bloed, zwit en trennen hip de hoen nou weer terug zien hokken hinnen. Het bureau koer net wachtje om die nije hin in de spotlights te zetten.
1: Ja, ik ga een werk in actie.
2: Nou, dit ben ze net.
1: Nee.
2: Die reden.
1: Nee, dit ben ik geen, geen hin. Maar ze leden wel een. Elke dag een. Beter dan de hin.
2: Nou, we maken eens even zin bij de haterospielers.
1: Ja, zo we dat man. Dan moeten we hier niet achter een dag.
2: Daar komt al wat meer leven.
1: Dit zijn de hokken waarin de hin zitten. Dit zijn de lopen. Nachts gaan ze automatisch naar binnen. De loekjes gaan zelf naar beneden. Want dan komen de nacht de steenmutten. En die mjaas je de hele keet uit. Dat is dus maar reed koekoek. Ik al het bad. Dan hebben we de mooiste nalig eruit selecteerd. En zoals dat naar leeuwen, die steenmaten zien dezelfde smaak als ons. Die pakken, die mjaren zijn heel hak uit, toen kunnen we weer opnieuw beginnen.
2: Nou, dit is binnen nog in elk geval, maar dit is net weer om we te verbinden. Want dit is binnen wiet, maar zwart.
1: Dit is de wietwijten.
2: De wietwijten.
1: En hierachter kun je even zien naar de koekoek.
2: De koekoek, maar ook, de kinderen een hakje.
1: Koekoek, zerg.
2: Ja.
1: En deze stenen binnen eigenlijk de stamoosten van dus naar je kleur. Ja.
2: Dus we zorgen allemaal wat er aan de hoorn is. We zorgen verskaten hin. Een Fries hoen. En daar is wel ja, iets unieks in gebeurd. We hadden papieren buis. Ik ben net al innig. Hier heb ik nog even de vastzitter mijn naam. Waar is dat?
1: Dat is Harm-Jan Brink.
2: En Harm-Jan, dat is eigenlijk de missing link west. Hadden we het hebben oer. Nou, die koekoek die er nou is.
3: Inspireren terug Joop en Geert doet iets inderdaad. Die man die win fanatiek maar het weberomvak van die reekoekoek vergen. Er win een recept voor schreun decennia weberom. En daar win de man wakker met dwanen dan om die kleur weberom te vakken. En dat ging net helemaal naar Weensk. En daar ik doet iets om een beetje een idee bij van god, ja, hoe zullen we het oors kennen en hoe oors matten. Ja, dan moet je soms ook wel in bewijzen van hoe het oors kennen en ik hier nog toen. Dus ja, toen heb ik wat oren stappen die en dan Joop en Geert die en hier doet iets. En ja, daar ben we weer een stapje met vierde gong en vierde kamer eigenlijk ik.
2: Ja. Nou, dat is genetica en biologie weer. Dat vond ik altijd het allerlastigste. He, wat is nou oorheersend en hoe kruis je mekaar? Deze we daar zo blijven doen, hè? Eerst naar het succesverhaal. Want zo'n... Nou, een paar maanden is hij officieel erkend. En hebben dus... En hoe nemen we hem nou officieel?
1: Een roodkoekoek, reekoekoekverg.
2: Ja, en we hebben dus een volslijn naar je heen.
1: Klopt. Kruist uit reewijten heen en koekoek heen.
2: Okay, dan herinneren we nog een slagje om het heen, want waar ben je?
1: Ik zal even een hakje tippen, want dan gaan we even naar binnen.
2: Oh, maar ben je zo er wel?
3: Ja, ja, ja.
2: Ik zie er wel zijn wieten in. Wieten wannen. Dit ze?
1: Ja.
2: Oh.
1: Dit ben ze. Dat is even naar boeten toe, maar toen dan rennen wij aan naar boeten toe. En dan binnen zijn we binnen en omgekeerd. Dus ik doe even het hokje dicht.
2: Hokje dicht. Dat roept trouwens wel aardig, hè, naar je heen. In de hokjes.
1: Ja.
2: Ja, dat ken ik. Dat is dat door.
1: Gelukkig, man.
2: Ja.
1: Maar geen bretten heen.
2: Nou, dan rennen we nou om het hok heen en dan komt je weer een dwarkje iepen. En dit ben ze.
1: Hier, deze. Hebben... Ik heb er niet een verwieten bij, maar die jaren eigenlijk in het hok dan net, maar het net is tekken dus.
2: Oh, ze vliegen helemaal op.
1: Ja, ik ben krek protus.
2: Maar we zien hier nou een... Ja, dit is helemaal net reed. Dit is binnen brune heen. Waarom
1: ja,
2: niet
1: maar
2: ze nou
1: in de beste verhaal is dat zo. Dit wordt reed nam. Reed wijten, dat had ik deze kleur.
2: Maar ze springen op?
4: Ja,
2: is het
4: ja.
2: wel goed dat we zo dichtbij binnen?
4: Ja hoor, ja.
2: Kun je het er een keer in pakken?
1: Ik zal het in pakken. Dan moet ik net trekken van het lawaai en dat spel.
2: Ze springen alle kanten op.
3: Nou, Friese pieken.
2: Die... Ja. Dat... Oh.
1: Mevrouw, net over.
2: Nou, Joop, dat vind...
1: komt op de radio.
2: Vind... Ja, dat vindt ze net zo leuk. Oh ja, hij is een nou zo'n mooi vest.
1: Is juist de kleur beter. Daar ben je niet in het hak. Dat is wat je... Ja, de groenkleur is red. Het lijkt het hard bruin, maar dat wordt nog een keer verneemd. Red en er zit een koekoekfactor in. En de koekoek is een genetische factor. Dit is de groei, de reden onderbreekt als het ware. Daarom is juist als het ware witte band, witte en luchtere band daarom. Dan zie je hier in de verre, juist het heel mooi. Dus ja, ik heb hem nog bij, dus het type is nog net als hen. Maar normaal heb ik een mooie volle stut.
2: En witte poorten, klopt dat ook?
3: Ja. Dat is nevens de standaard. Die koekoekfactor die lemmert namelijk een stukje pigment. En daardoor kennen de blauwe poorten die de meeste Friese pieken hebben. Die zelfs nooit op een koekoekfjerre bist zien komen.
2: Nou, dit is de slag. Is dit nou jouw kroon op het werk?
1: Zeker. Net de kroon op dakken, maar de kroon op de frietje heen, ja.
2: En waarom? Waarom is dat zo?
1: Nou ja, als je er zo lang mee bezig bent. Van oud wat voor een fjouwer ben we eigenlijk begonnen. En het begon gewoon eigenlijk als een aardigheid. Gewoon let weer proberen dat het werkt. En ja, het werkt uiteindelijk. Maar wat kunstgrepen. En dan ben we nu eens kruiskop.
2: Nou, dat, zullen we haar weer even waarom van?
1: Ja.
2: Want ze zit nou zo beetje in een soort van houtgreep.
1: Ja, als je in het donker bent, is rustig, hè? Nou, dit is de Vianne. Je ziet de Vianne. Die is volle grauwer erheen. Je ziet eigenlijk hetzelfde. Mooie tekening. Zit dat in de poortjern, zeg maar. Je ziet de vleugel, de onderkant van de vleugel. Je ziet die hele pelling. Deze is wat luchter dan die hen. Dat komt omdat die koekoekfactor wat sterker aanwezig is.
2: Joop is een beetje achter de poest, hè? Maar die heeft een wanne. En dit is uiteindelijk wat er gebeurt. Hè? Dan zie je een wanne bij een hin. En zo crucium en heen pfjouwen 20 jaar lang. Dat er een gong best. Ongelooflijk. Ja. Ja, wanneer weet je, oké, die crucium is nog pfjouwen 20 jaar is nog clear?
3: Nou, dat is eigenlijk in die standaard. Werd zijn kleurslag of zijn piek aan maat voldaan. Op een gegeven moment, dat is juist wel een piek, die liep het op die tekening die is haar worst. Alleen voordat hij dan ik aan de hege eisen van een standaard voldocht, hè, dan is een kwestie van combinaties, maatjes selecteren. Hè. Dus de vakste 20, 30, 40, 50 piekjes. En daar zie ik de mooiste steeds van uit. En die zijn ze bij elkaar en dat is eigenlijk valkerij.
2: Ja, maar dat wordt het wel lang.
1: Dat wordt het heel lang, maar je hebt er ook wel eens hier tussen dat je denken van, nou, als ik nou die selecteer en die Jan en die hintjesbalken zet, en dan komt er opeens helemaal niks uit, zeg maar. Wat je iets heel anders dan je verwacht. Alles zonder tekeningen, ja, nou, dat wou je juist net. En ze hebben wel een aantal jaren gewoon stilstaan. Ja.
2: En dan nou, hè, dus 100 jaar nou dat eigenlijk die red koekoek dan hebben we hier. Of uitstonden wie in Friesland is je weer veromfakt. En dan heb je hem een certificaat. Nou, dat heb ik hier even. Dat is er hierbij, hè? Dus dit op jouw Petter, Geert van den Berg en Harm-Jan Brink. De Fries Hoen in kleurslag roodkoekoek. Een bewijs van erkenning.
3: Ja.
2: Hoe belangrijk is dit?
3: Tiergewichtig, hè? Want als Friese Hinnenclub heb je als doel eigenlijk hè? De Friese Hinnen te bewaren en de kleurslagen die erbij jaren. En die Reerkoekoekvierge die binnen een heel skof lien binnen die uitstongen. En die jaren toch ik weer thuis bij het Friese Hin. En Friese Hin, dat is een Libiënd cultureel erfgoed. En dus krijg je als een Friese kop als rompleert of zo. Hè? Jaren die Friese pieken, die jaren hier ik gewoon thuis. En een hiem in Friesland is ijs net compleet zonder een mooie team Friese pieken, vind ik ijs. Hè? Dus, het is Libiënd, dus daar mag ik met wanen wijzen. En het is natuurlijk voor u is gewoon een hobby. Dus dat is ik verschrikkelijk mooi werk om daar met wanen te wijzen.
2: En voor jou, want ik weet dat jou, hebben ze hier zelfs nog een artikeltje van, nou ja, een jontje 100 of zo, dat er een man ja, bij Borkerij in Delroenen die in het zo mooi vond, dat die kleuren weer, nou, die kleur is verdoen, dat had jouw droogveer West.
1: Ja, dat ben je nou een kaartmaster in die tijd, en die rond van langs wegen naar naar Drachten gaan en dan zeggen de boeren hem, zeggen een schitterende hem, die man erin. Hij is krouwer, heel lyrisch, zeg maar. Ja, en dat spreekt mij ook. Ben je langs weg en dan denk ik, verdorie, dat is toch wel aardig om dat nou eens een keer te proberen. Die man die hier een beschrijving van hoe je dat aan het waan kon, welke koekoek heen en wie aan je bij elkaar zetten moesten, welke kleuren en goed, dat heb ik gewoon geprobeerd.
2: En had je nou denken, ik wil wel zo'n Friese hoen rood koekoek hebben, red koekoek, wat doe je dan?
3: Ja, dan heb je wat speciaals in het hok.
2: Maar kun je dan naar Joop bellen en zeggen ze nou, doe me een peer?
3: Dat ze best kennen, ja. Ja. Joop met brievenmachine volgens mij weer aan, dus daar komen wel pietjes van te hier.
1: Ik moet alleen naar de witte daarna intussen nu halen.
3: Oké. Dus voor de liefhebber, zeker weten. Dan helpen we als club zijn en als ploegje fokkers. Dan helpen we Nijl Leerfhammers. Die helpen we heel graag op bij. Met de fokkerij of met het film van het Hinnenhok.
1: En dat die ook net alleen voor Reekoek, maar ik voor alle oren 11 kleurslagen die er binnen. Ik probeer mensen te helpen. Hè. We willen graag het Friese Roos promoten, zeg maar. Het Friese Hinnenroos.
2: Nou, dat is mooi slagen hier in die squarren, in Langswegen. Op het plak werd ze schoen binnen 100 Ierlien, hè? Terug die man in dat artikeltje. Ben ze nog weer om?
1: Ja, dat klopt. En daarom hebben we er gerutkoop.
0: Ja, dat is een reportage van Roelof Lausma. Hobbyhinnenhandler, hinnenhouder Joop Petter van Langswegen, Jernje. En op de oorkonde stiet ik de namen van Geert van den Berg en Harm-Jan Brink, die we ik in deze reportage jern. Dit hoeren van Bureau de Vries eindig je wel alle weken met een verhaal uit Blauwhoes. Een verhaal dat optekenen is in het rand van een Europees project, waarbij het inwenners uit fjouwer Europese dwarpen vertellen over haar dwarp en de Minskip. Het gaat om dwarpen uit Kroatië, Litouwen, Slovenië en Blauwhoes in Friesland. Joert vertelt John Dekker over voetbal.
4: Netjes, andere kant, ga alles in. Ja, keurig. En dan meteen weer aanbieden, doe maar. Blijf in beweging.
5: Dat dorpsgevoel, zeg maar, wat je hier hebt, onder elkaar ook, met elkaar. Alles met elkaar, en dat is eigenlijk altijd al zo geweest. En dan zeiden we, joh, dat is wel heel, heel bijzonder. En dat voelt ook. Nee, ik was hier op een gegeven moment. Ik was hier trainer, ben ik hier 5 dagen in de week. Maandags niet, maar dinsdagavond trainen, woensdagavond trainen, donderdagavond trainen, vrijdagavond trainen. Zaterdagochtend deed ik dan nog met die jonge jongens, met die jonge spitsen. Gaat die Koos? En dan stonden ze de wedstrijden voetbal. En dat was. Ja, ik weet het niet. Op een gegeven moment ben je er gewoon mee vergroeid. En toen ben ik ook nog eerlid hier. Nou, dan is het een helemaal connectie natuurlijk. En dat is leuk. En dit helemaal. Ik zeg wel eens van, ik vind dit het allerleukste wat ik ooit gedaan heb. Zeg maar. ik, bij elke club heb ik het vreselijk naar mijn zin gehad. En veel plezier beleefd. Maar ik vind dit gewoon het leukste. Met die oude man, dat omknoeien, ompielen. En dat is echt, ja. Dat was de opzet van het walking voetbal. En dat je, nou ja, gewoon het bezig zijn en het competitieelement er een beetje uithalen. Maar ja, je ziet zelfs hier wel. Zeg maar, hier vliegen ze ook over en weer, zeg maar. En dan, ze willen toch winnen. Maar dat proberen ze dus uit te halen. Maar het gaat dus echt om het spelletje en verder niet. En dat vind ik, ja, dat is ook wel heel leuk. Want ik vind het spelletje ook leuk. En ik kan ook verschrikkelijk genieten als ik naar de tv zit te kijken en ik zie Frenkie de Jong daar dartelen op het middenveld met paasjes strooien. En dan denk ik, jongen, dat heb ik. Ja! Dan kan ik ook vreselijk van genieten.
1: Alle tijd.
5: Wel, 3-2. Niet rennen, Bonte. Lekker. Prima. Oh, Gerard.
1: Andries.
5: Dat is dan ook zo'n uitdrukking van mij, waar ik zeg dan van, je moet elke bal moet spelen met liefde. Je moet hem geven zoals je hem zelf zou willen hebben. Zo moet je elke bal spelen. Dus elke keer dat er nou wat misgaat, dan is het, waar is de liefde? Hé, hey, weet je, kom. Doe maar. Hou vast, draai om. Nou, nu, koos in. Ja, te laat. Hé. Hey. En we gaan nou straks wat clinics ga ik doen bij Van Woking Voetbal. Bij Wout Sint. Die hadden mij gebeld erover. En bij Oudegaard gaan we dus met een ploegje van Blauw Huis heen. Om ook de demonstratie en dat even laten zien van wat is het en waarom doe je het. Oh, wat mooi! Oh, wat mooi!
0: Ja, het maakt ik heel dan net uit op hockeyniveau de voetballen wordt of sporten. De blitzkip om een doelpunt is altijd grut. En dat jaren we aanst hopelijk ik in het Nijsforum van Bureau de Vries, want daarin bepraat ik alles wat de Arune Wieke spelen had, met deputaire Abel Kooistra, Onno Valkenhuis, eigen journalist, en Hapte Moederhoop van Pro of GreenLinks PvdA. Maar we willen ik op hichte houden van de wedstrijd Volendam SC Heerenveen. Dat naar het Nijs uit de Vrat.
6: Omroep Friesland, Radio Noord en Radio Drenthe bestaan dit jaar 80 jaar. En dat vieren we mijlkoor. Komende sneun, waar het verslag van de drie provinciën wandeltocht. Live van het punt A dat het Friesland, Grijnsland en Drenthe bij me kon komen. Bakkeveen. Kuierie mij, of Harkje en Sjogmaai naar de kuiders, de vrijwilligers en het prachtige landschap in het noorden. Sneun van Tolven en Fjouden bij Omroep Friesland.
7: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
7: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar €26,75 per maand. Bij een tweejarig abonnement ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
8: Je kiest niet voor Star, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
9: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
10: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan, bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
11: Ik krijg een vakantiebroertje.
12: Huh?
11: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
12: Cool, wil ik ook.
13: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
14: EuropaKinderhulp.nl.
15: De tuinhortensia van Forever and Ever maakt meer bloemen. Dus langer genieten. Snoei niet nodig. Te koop bij je tuincentrum. Herkenbaar aan de paarse pot.
16: Is jouw keuskebit stikken? Dan wil je dat ze gauw als mogelijk weer makken ha. Wij van Kunstgebit aan Huis, binnen al onderwijs. Ontdek het gemak van uw snijen en vlugge haal- en brengservice voor reparaties onder het keuskebit. Bel je nou mijn Kunstgebit aan Huis 06 83 2421 62.

0: Kan ik goed zien met de kruiden vol zitten.
1: Doch ek mij, meer hoe dij. Grutskopjes Grijdevogels. Zoek voor meer informatie op grutskopjesgrijdevogels.nl.
2: Dit is Omroep Friesland.
3: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In IJsselstein in Utrecht zijn vannacht het gemeentehuis en het theater vernield. De glazen pui is aan diggelen en zijn stenen doorheen gegooid. Op de draaideur is een omgekeerde Nederlandse vlag opgehangen. Ook zijn er stickers geplakt van de vlag met daarop het woord corruptie. Dat gebeurde allemaal even voor 2:00. Er is nog niemand aangehouden. Het is al enkele weken onrustig in IJsselstein na een besluit voor een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. In de stad worden tussen de 100 en 150 mensen opgevangen voor een half jaar. Het Oekraïense leger heeft vannacht 2 olietankers uit de Russische schaduwvloot getroffen in de haven van Novorossiysk aan de Zwarte Zee, dat zegt de Oekraïense president Zelensky. Hoe erg de schepen beschadigd zijn is onbekend, maar volgens Zelensky zijn ze niet meer in staat om olie te vervoeren. De olietankers varen onder de vlag van een ander land. Rusland gebruikt ze om vanuit het eigen land olie te verplaatsen en zo internationale sancties te omzeilen. Docenten geschiedenis en maatschappijleer worden in de klas geregeld geconfronteerd met desinformatie over de Holocaust. Dat blijkt uit een rondgang van NOS Stories onder bijna alle middelbare scholen in Nederland. De desinformatie komt van sociale media, waar bijvoorbeeld wordt beweerd dat er tijdens de Tweede Wereldoorlog geen 6 miljoen Joden zijn vermoord, maar een paar honderdduizend. En ook zien leraren vaak AI-beelden van historische gebeurtenissen waar leerlingen mee aankomen. In Bretagne en Frankrijk moet een kleine brouwerij stoppen met de verkoop van een populair speciaal bier met de naam John Lennon. Yoko Ono, de weduwe van John Lennon, kon de woordgrap niet waarderen. Ze gaf de Bretonse brouwer een ultimatum: de naam aanpassen of een boete riskeren. Dan het weer vanuit het zuidwesten, meer bewolking en regen. Het is 16 tot 20 graden. In het oosten en noordoosten kan het nog 23 graden worden. En daar vanmiddag ook kans op stevige regen- en onweersbuien. Vanavond minder buien. Dit was het NOS Journaal.
5: En dit is het Nijs Zuid-Friesland. Twaalfvoudig PC-winner Johan Halbesma is verstolen. Halbesma kwam van Haas en keerde zijn PC's tussen 1959 en 1964. Hij woonde dus 2 keer, die 64 en 67, waar het 1 keer twadde en 3 keer redden. In 1964 weer keding van de PC. Johan Halbesma waard 84 jaar. Een bakwijn is juist een slim schorsierde rekken en uit die vijfkant te zitten in het viaduct om de Knosserlaan in Bolzert. De bestuurder zou de hichter van het viaduct verkeerd inschatten hebben. Door de klap rekken het dak en de zijkant van de wijn los. Heerenveenspeler Maxence Rivera is er juist net bij in de wedstrijd in Volendam. De linksboeten vol in de wedstrijd in Fortuna blesseert uit. Hij had wol minder pinnen als in hamstring, maar een scan moet nog uitwijzen of hij dit seizoen spelen kan. Nicolai Hopland had last van zijn ankel. De wedstrijd in Volendam begint om 11:45. Onder route voor de televisie of online, de huldiging van SC Cambuur is jouw goed te volgen. We zetten de belangrijkste informatie op Marietje. De selectie en staf van Cambuur stappers Joert vermid je dus om 11:45 bij het stadion in een Iepenbus en die dan stadig gewoon naar het Oorhuis het Zerkhof. De bedoeling is dat die bus uiterlijk om 4:00 bij de Oorhuis omkomt. Vanmiddag loopt een steuring hoor met buien en mogelijk een klaptonger. Temperaturen van 16 graden op het water, ontzettend of 20 graden verder de provincie. En in buien zakken de temperatuur richting de 15 graden. Na het weekend is het tredje rond 15 graden. Het waarbeeld is dan een afwisseling van wolken en zinnen. Maar op maandag te morgen nog een spotrein.
6: Dadelijk het Nijs Forum van Bureau de Vries, maar Haptemoeder Hoop, Abel Kooistra en Onno Valkena bespreek ik het Nijs van de Arroende Wieken. En we worden op de hichte hoden van die wedstrijd zonder Rivera. Volendam, Tsin Jereveen.
7: Vriezen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
8: Easyzit.nl, dan zit hij al goed.
9: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Een gezond lijf begint bij jezelf. En Vitepro helpt je daarbij. Vitepro bevat namelijk vitamine D voor je spieren en Boswellia serrata voor je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Kom,
10: Nee,

0: crisis zit in Burgum. Nou, ons zal noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. Easysit.nl. Dan zit hij jou goed.
1: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
4: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
5: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Multiple sclerose is grillig, onvoorspelbaar en brengt veel onzekerheid over de toekomst. Een snelle en betrouwbare diagnose geeft duidelijkheid en de kans om vroeg te starten met behandeling. MS-wetenschappers doen elke dag onderzoek hoe ze MS kunnen stoppen en uiteindelijk genezen. Met uw steun kan het MS-onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Maartje van Wegen, ambassadeur van Stichting MS Research.
7: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
6: Elke dag krijgt iemand in Nederland de diagnose MS. Onderzoek geeft mensen met MS hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
7: Met een Bouwgarant-aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
8: Goedemiddag en welkom. De komende uren bespreek ik het Nijs en oren maatschappelijke thema's met drie gasten. Deputaire Abel Kooistra van BBB, Hapte Moeder Hoop, Twadde Kamerlid voor Pro, GroenLinks PvdA, en dus eigen journalist Onno Valkena. En je binnen al je tieren benijd voor zelfs. We worden op een hichte houden van de wedstrijd Volendam-Jereveen. Roelof de Vries is in Volendam. Goedemiddag, Roelof.
9: Goedemiddag, Simone.
8: Ja, we hadden in uw eigen Nijs al dat Rivera er net bij is. Hoe slim is dat eigenlijk?
9: Nou ja, best wel slim. Hij is wel redelijk in vorm. En dus is het wel spietig dat hij er net bij is. Het is geen key player, om maar een mooi gamefries te nemen. Het is net zo dat als je van Overeem, Linde, Maas Willems, Klaverboer, zulke soort spelers missen, dat je tikken nou dan pakken we deze wedstrijd net. Hij werd vervangen door Luca Ooyen. En daar ben ik denk ik wel weer naar skierig naar. Talentvolle speler uit België waar hij die in de winterstop oerkam is. Heel lang blesseerd best had, maar wel talentvol is. Dus ben van benieuwd hoe die speling gaat. Er is trouwens nog een wijziging in de opstelling ten opzichte van vrienden Wieke Tjen Fortuna Sittard. Ik wil een beetje verrassend, want net Lasse Noer als speler. Nee, Dillefente die zit in de basis. Toch meer een spits die beter mooi voetballen. Botje wat meer vast houden kan. En toch ik wel wat meer een speler die druk zetten kan op de opbouw van Volendam. Dat is de twee wijzigingen bij Volendam sinds Sportclub Jervingen in de opstelling van Robin Veldman. Belangrijke wedstrijd van zelfs ik van Volendam. Die strijdt in degradatie. En als Jervingen Jerjoet wint. En eigenlijk ik wil als het een punt pakt. Dan is ze goed als wis van de play-offs. Dus een belangrijk wedstrijd aanstond Katiele Tolven.
8: Ja, en we hebben hier opraad, want ze bent tegen een skerig al en hoe het verdient. Ja. Dat alleen nog de doelpunten van Jereveen, dat ze dan in de uitsturing komt. En dat de 10 doelpunten, dat we die zelf al even melden. Is dat een goede deal?
9: Nou, ik vond ik even van is er gelegen niet in broekmaatje dat het wordt. Maar wat zeer valt, dat was supporters van Jervingen nou net je binnen, maar niet in de studio bij Dijs zitten. Dat ben natuurlijk echt wel nep supporters. Nee. Heel natuurlijk wel. Nee, ja.
8: Dankjewel, Roelof. En we jaren die bij alle doelpunten aanst in dit programma.
10: Omroep Friesland.
8: Tjoentje.
10: Bureau de Vries.
8: Ja, wij hier nog een tuntje ertussen. Drie gasten aan tafel. We hebben allerhande onderwerpen erop staan. Maar we beginnen altijd met een eigen rondje. Abel Koistra, wat is die eigen eigen Nijs van de Arune Wieke?
10: Nou, Arune Wieke werd bekend dat de RVO 54.000 verkeerde brieven stuurd had naar je boerenbedroven. De boerenbedroven moesten de Arune hier hun bedrijfsgegevens even bij een meidje. Nou, daar had vol om te westen ervan. En de RVO had uiteindelijk wie de mogelijkheid om daar bezwaar op te maken. RVO had de brieven naar Stuart.
8: RVO, zei ze even
10: wat. Ja, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.
8: Ja.
10: Die had uitgelegd dat die gegevens openbaar maken worden. Maar die gaan foutje maken in die brieven. Dat ze, er is nog mogelijkheid op bezwaar. Maar dat is dus dat is al gaat op plak voelen. Er is alleen nog mogelijkheid dat beroep. Maar nou halen meer dan 2400 bedrijven dat wel dient. Maar griffiekosten van onder andere bij €400 per item. Dus dat is wel een flinke flater op een dossier wat ik best wel spannend is. Hè? Want het gaat ik om gegevens van boerenbedrijf, maar ik gezin die erachter zitten. Dus ja, dat is een foutje die best wel duur uit te rekken. En nou, wat ik daar echt spietig van vind is dat je de zorgen dat het dus even net goed opletten is. En dat vanuit overheidswegen net een night achter werd. Hey, Dove Nowelt, het goeie hiervoor. Ik wil net de taslagen verder direct erbij pakken, maar die is juist wel weer zo'n tendens van een terugtrekkende oerhiet die de zaak net goed varenkoor had ik net op dit vlak.
8: Maar wat bedoel je met een terugtrekkende oerhiet en de link met zo'n flater?
10: Nou, de flater zit hem vooral in dat dit is een juridisch traject. Er is echt een wezenlijk verschil tussen een bezwiermeintje en een beroepintje.
8: Ja.
10: Nou, had je dat al net
8: en dat ze die kennis net hebben.
10: Blijkbaar had ze de kennis net of had ze net goed opschreven. En je stuurde wel 54.000 brieven. Dus het is net dat het nou in je brief...
8: Het is net leads.
10: Het is net leads.
8: Nee.
10: Er komen, denk ik, wel flink wat kosten achterwaai. Mienskip Shield, wat natuurlijk veel beter besteed wordt in. En jonker dat, in de toekomst had de minister ik zei van... ik wil eigenlijk een brief besturen. Men moet het maar uit de staatscourant lezen. Dat ze daar mogelijk iets op hebben. Nou, dat vind ik dus zo'n geval van een terugtrekkende oerhiet.
8: Ja.
10: Want ja, je moet gewoon... meestal persoonlijk of op bedrijfsniveau informeren wat hun mogelijkheden zijn juridisch en wat hun zit te wachten. Dus ik vind dat wel een kwalijke zaak. Tuurlijk mooi fout meisje.
8: Ja.
10: Maar het is ook net zo dat ze direct zeggen, we lossen dit.
8: Er komt nog geen oplossing.
10: Nee, daar ben ze nog wat ze dat zet.
8: Nee. Nou, krijgt vast een vervolg.
10: Zeker.
8: Ja. Hap de Moe, wat is die nijs van de Arune Wieke?
11: Ja, het wie Arune Wieke, de dag van de arbeid.
8: Ja, die stier ik op mijn lesje. Daar moet
11: ik natuurlijk zelfs wel bij stilsteen. En wat ik daar heel mooi om voel, allereerst de dag van de arbeid is een dag dat we stilsteen bij werk van mensen en sociale zekerheid. En dat is een strijd die het heel lang viert is over de hele wereld. Mm-hmm. En ik in Nederland, we hebben een 8-urige werkdag, week al een fatsoenlijk salaris, is heel wichtig. En dat werd eigenlijk overal in Europa haast viert, behalve in Ierland, Denemarken en Nederland.
8: Ja.
11: Dat is natuurlijk super jammer, omdat ik in Nederland die strijd heel belangrijk west is. Maar als just een heel soort mensen denken, misschien vieren oren dat net, maar dat doggen wij toch wel. En ik vond het heel mooi om te zien dat er bijvoorbeeld een mars organiseert door de FNV, daarna je vastzitter Hans Spekman, in Amsterdam werd
8: een 18.000, echte PvdA.
11: Een echte PvdA, die werd 18.000 mensen op elkaar. En dat werd behoorlijk mooi waren op de dag van de arbeid. Dus het is ik echt net samen zal dat mensen dan toch de door uitgeven om ja, op stritte actie te voeren. En het maakt mij ik wel duidelijk dat het nog steeds een belangrijke strijd is. Überhaupt voor fatsoenlijk werk en een goed salaris. Omdat ja, de WW werd aanpakt door dit kabinet. Pensioenen, dus een heel soort zekerheden werden we heel lang onwerken haar mooie koor. Die kan best wel snel weer afbrokkelen.
8: Ja.
11: En ik vond het mooi dat zo'n soort mensen zeggen, hey, we gaan jullie toch wel de stritte op. Ik al is het in Nederland net een officiële vrije dooi of feestdooi. Wij moeten de keuze om toch eens loert. Ja. Ja,
8: maar dan wil ik dit toch, want ik hier mik op het lijstje staan. En dan is het minder oer heel Europa, want daar hebben we het wel vaker oer gehad. Maar het feit dat GreenLinks PvdA een fusiepartij worden is. Jet iets, weet ik echt nog vanuit wat er in Bos het werk opgroeide gebeurde. Al die afdelingen hier in een IMA-viering. Ik leeuw, de bekeep, wie de jennige hier in Friesland nog die dat die. Dus eigenlijk is dat erfgoed voor ik bij je partij.
11: Nou, ben ik net helemaal mee eens dat we in Friesland. Ik een lezing deze keer dat Julian Bushoff dat die een. Dus er ben bij alle provinciale oordelingen binnen momenten. Ik ben altijd lokale oordeling, dus dat gebeurt nog steeds.
8: Ja, maar hoe haal je dat vast?
11: Meestal ben in die zin, zou je zeggen, wat minder op die manier politiek actief. Als misschien
8: dan
11: in die jeugd.
8: In strijd voor meer.
11: In Bos het misschien, denk ik. Maar wat ik wel zeg, is dat wij, ik als progressief Nederlands, met hier meer dan 100.000 leden had die een stem litteren. Nou, wie deze week een peiling wijzer. Wij zijn de enige partij die rond boven de 24 zitten zit nou op dit moment. Dus de just wel dat er behoefte is onder dat sociale loer. En dat het op de dag van de arbeid in ieder geval in Friesland ik een plak kregen had. En op een heel soort oren plakken. En dat 18.000 mensen de strijd op hier binnen. Dat gebeurt net meer elke dag. Nee, dus lid dat ik maar vieren mag.
12: Het ontwaakt verworpenen der aarde. Dat klinkt wel.
8: Ontwaakt verdoemd in hongersfeer.
12: Dat jij je minder als 20 of 30 jullie.
11: Het wordt nog steeds bij u op elk congres jong. Ja? Ik bij de nieuwe beweging zal dat gebeuren.
8: Echt?
11: Heel eerlijk zo, en toen ik voor het eerst op een congres van de Partij van de Arbeid kwam, dacht ik, moet dit nou? Dat is net per se. Volgens mij kun ik op hele oren manieren je solidariteit schenlitten. Maar heel soort orenleden hechten een heel soort waarde onder. Het gebeurt samen met hier met Progressief Nederland. Ik werd, en dat is volgens mij een mooie traditie.
8: Maar even hoe die dui van de arbeid, Abels, hoe is dat, zei ze van, ja, in al heel Europa wordt dat viert, die dui van de arbeid. Mat dat je net invierd worden, dat, ik bedoel, het land dreut op arbeid.
10: Ja, maar het dreut ook op vrije dagen. en dat is denk ik, en dat ben vrij gevochten rug vanzelfs. Ik denk dat het goed is dat je er wel bij stilstaat. Dat is heel wichtig. Maar dat je daar al direct een heel dag in wezen is het duidelijk of er in Europa. En hoe je hem zelf in kleuren. Nou, ik denk dat ik de vrijheid is. Wat ik heel heeg steeds hier.
8: Ja, hier in Nederland is het heel bot linked onder linkse partijen. Hè? Of benamen de Partij van de Arbeid. In andere landen is dat helemaal net zo. Het is gewoon de dui van de arbeid.
10: Ja, maar als je een cultuur of een traditie kun je net opdragen. Dus dan maakt het echt van onderop komen, denk ik. Dus wij houden ons vrije dagen op dit moment samen in het systeem. Ik daar voor inruchten. Deze dui herinnert ons daarom dat er inderdaad een hele strijd om vooruitgang is. Voor betere omstandigheden om uw arbeid te verruchten. En volgens mij is dat ik altijd een ongoing proces. Maar die duistere problematiek. Dus ik denk dat er, ja, maak je dat altijd om in je dag. Volgens mij hebben we elke dag wel de dag van.
8: Ja.
10: Ik hou er net mee bij inmiddels. Nee. Maar ik denk dat dat daar toch ik wel een beetje de tijd in helle.
11: De reden dat het net duggen is overigens geen in je dag en geen dag.
8: Bij jullie in het tijd van jullie aan,
11: toen Beatrix. Ja. Dat is de reden dat wij toen in Nederland net dien hadden. En dat is net meer verroren. Nee. Dus dat is de logica.
8: Ja.
11: Waarom er zit net een breed ideologische discussie.
8: Nee, oké. Okay. Nou, dan litten we dit onderwerp voorlopig even. En komen we weer even op die Koningsdag. Maar eerst wil ik Anno zien eigenijs hebben hier. En dat gaat over de Defensie, Anno.
12: Ja, dat gaat over zwaargen over de militaire infrastructuur in Friesland. Groot verhaal in NRC hier deze week. De vleerbasis en ik de radarpost in Wier, die had natuurlijk ik verschenningen nodig in de vorm van stroom. Stroomkabels, maar ik een kerosinebuis voor brandstof, voor de F-35's. Nou, die informatie over wat die buizen krijgt erin, ja, dat moet vooral net hier op een bier worden, zei het ministerie van Defensie, want de veiligheid kan de staat schaden. Essentieel voor de brandstofvoorziening van de krijgsmacht en een sleutelelement voor onze militaire paraatheid. Dat zei het ministerie van Defensie. Maar wat zit er in een grote atlas van het ministerie van INW? Kan je gewoon vinden waar die buizen liggen?
8: Wij kunnen googlen op.
12: Ja, er is een oud beroepsmilitair, die had alarmslijn richting de redactie van de NRC. Die is mijn NRC-journalist, de oude maat, die het een paar keer tot de Grijderoen, hier in Friesland, in de omjouwing van de vleerbasis, en ik in de omjouwing van de radarpost in Wier. En die had gewoon voen van waar de stroomkabels rinnen naar die radarpost dus in Wier.
8: Als hij dat kent, dan kennen de Russen dat ik.
12: Nou, had je kweerwollen, dan schijnt het net zo ingewikkeld te wijzen.
8: Of wat dan
12: om
8: ik
12: de radarpost van de stroomauto helien. En ik
8: om die u te skerkelen.
12: Ja, en dat. Ja, ik moet zeggen, dat maakt het toch wel wat een naïeve indruk. En ik ben wel verbijsterd over het feit dat het ene ministerie zei van het is geheim en dat moet vooral net hier bekend worden. En het andere ministerie publiceert dat gewoon. En ja. Liander publiceert die gegevens gewoon.
8: Oké. Ja. Nou, heren, je zit in de politiek. Komt het op de agenda?
10: Nou ja, als je het voor de provincie is natuurlijk wist wat ik wel waar die leiding loopt. Maar ik van mij weet ik gewoon publiek geheim. Dus want het zit inderdaad op die atlas. Dus ik ben wel verbijsterd over de reactie van de Defensie. Ik snap wel de argumenten erachter vanzelfs. Kwetsbare infrastructuur moet je goed beschermen. Het je wordt wel heel veel op stritten. Of kun je heel veel op stritten krijgen. Dus dat is zeker wel een zwaar punt. Wij was goed, ik in de toekomst goed en uitdenken. Maar van hoe geven we daarin? Ik in informatievoorziening, maar ik herken dat verschillende ministeries mogen communiceren of net mogen communiceren. Dat signaal mensen herkennen.
12: Dat is de verkokering.
10: De verpoedering.
8: Ja, verneemt dat ik heb te moe?
11: Nou, ik zit dan in de commissie infrastructuur in het Tweede Kamer. En daar spreken wij heel vaak over militaire infrastructuur. En bijvoorbeeld ik wat binnen kwetsbare plakken. Bregen, wegen, rondom Schiphol, de haven van Rotterdam. En hoe bescherm je die beter?
8: De Oslo-Diek.
11: De Oslo-Diek is zeker ik een belangrijk plak. En wat wij daarover praten, dat ik heel vaak in situaties, in omgevingen waar dat net even bier is. Omdat we weten dat het best wel kwetsbare informatie was. Ik in deze ding ben vrij algemeen bekend. Maar er zijn natuurlijk een heel soort zaken waarvan je weet dat we wel net dat de vijand, of de Russen, of dat het nou China of oren binnen, dat die daarvan op de hichten binnen. En op dezelfde oerhiet op een oren manier dat toch wel werk even bier communiceert, is dat problematisch. En ik denk dat het heel belangrijk is om op korte termijn heel goed naar boven te krijgen. Ja, wat dealen wij nou eigenlijk, wat we net meer dieren moeten in deze tijd. Daar ging ik denk ik wel met mijn collega Katten die is wat via de Defensie, dus ik zul dat ik mooi heb bespreken, Shen, ja. Je net een vragen moet stellen en Shen hoe dit precies in elkaar zit. Ik hier het artikel van het Onno het zo en eerlijk zo nog net lezen.
8: Nee.
11: Maar ik denk dat het wel goed is om je nog te
8: zien. Ja, toen dat de journalistiek toch nog een redelijk grote rol had in dit land.
12: En wat ben je ook nog de dij van de passenvrijheid?
8: Nou, alles komt bij me komen.
11: Ik zou zeggen vrije dag.
8: Ja, vrije dag. De hier zit al even over de infrastructuur. Ik van Defensie, maar ik oorzaken. Ik ben even het plak naar me kwijt. Maar hier in Friesland heeft hij het weer plakken. Mijn bregen.
12: De
8: skaster in bregen. Dat wie hem. Dat achterstallig onderhoud van dieken, bregen, sluizen. Hè, de Oosterdiek is wel eens dicht. Omdat ze er iets net iepen of dicht wil. Hoe slim is het eigenlijk?
10: Ja, nou, ik denk dat het best wel slim is. Ja, het is schrijnend om het worden. En wat de oorzaak, daar kunnen we het heel lang over. Hè? De probleem weet ik overal wel te duiden in onze provincie. Het is net alleen een provincie Friesland probleem. Ik zit in heel Noord-Nederland.
12: Het is vooral een Rijksprobleem.
10: Het is een probleem van het Rijk. Maar wij hebben zeker in het noorden van het land daar protte lijst van. Je wil ook net direct je kalumero pet opzetten. Maar dit nice was kasterie, ja. Voor de automobilist is het misschien goed nice, want hij gaat net omheen.
8: Nee.
10: Maar we gaan natuurlijk ook andere sectoren die we chingen matten. Als je zorgen wat er al je nog omkomt en landelijk, die herprioritering van minister Karremans. Ja, ik maak het meer als provinciaal bestuurder. De infrastructuur is net heel dan mijn portefeuille, maar in het algemene zin maakt het me daar wel botswaren. Hoe ik in van de economische toekomst van dus provincie hebben wij verlet van een goede weerbare infrastructuur. En die is op de staat op dit moment, zeker vanuit de Rijkswegen, is erbarmelijk.
8: Ja.
12: Het rare verschijnsel dacht hem voor. Dus we gaan in Friesland bregen van het wetterschip, van gemeentes, van de provincie en van
8: alle
12: het
8: oerheden.
12: En de categorie die er vier waar het beroerdst ontaar is, dat ben, is de Rijksinfrastructuur.
8: Ja.
12: Misschien zul je er wel voor pleitje motten dat de provincie dat oerneemt. Maar je
8: dan moet ik financieel wat zin hoesten in, neem ik hoor.
10: Ja, daar ben ik al wel discussies over viert. En de deputeren worden daar ik wel over viert. Maar wat je dan wel zeggen is dat een oerhit die zijn taak dus net, of een rijkshoerhit in deze zijn taak net nakomen kan, het probleem dan bij een oren deze trale oerhit deluit. En dat is net op het gebied van infrastructuur. Ik zit wel op orenbeleidsterrein, zo'n reflex. En volgens mij had het ik gewoon een uitersteen maar Chris Boekhard. Had je een brei onlezen of een oorkunstwerk vanuit de infrastructuur, maar je dat gewoon op langjarig traject Auskro. En dan weet je na 30 jaar of 40 jaar naar je brei komen.
12: Dus moet je verreserveren?
10: Ja, moet je verreserveren. Dat is voor de lange termijn. En daarvoor ben ik bestuurder en zit ik in de politiek om ik de lange termijn naar te strepen. Nou, je zorgt dat op dit moment dat dus net het geval West het. Ik zorg echt wel kansen en oplossingen. Maar de matrixhoer hiet ik een keer een stap durf te zetten. En dan maak ik breder denken dan alleen de infrastructuur. En wij op dit stuit, soms ik als bestuurder van Friesland, ik wil een beetje de winningsprovincie van Nederland. Als hoe hij mijnbouw en dat soort zaken hebben vregen, hoe wat meer revenuen, hoe de winsten die uit onze baim komen, los van het feit wat verfine van gaswinning uit onze baim. Hoe terughoudende reactie daar uit voortvloeit. Maar er zijn ook wel mogelijkheden wij dit soort problemen financieel oplossen kunnen. Maar dat wordt net in zo'n tinkniveau wordt nog net geleverd.
8: Nee, is dat zo? Wordt er op zo'n tinkniveau net...
11: Nou, net genoeg. En de afgelopen jaren hebben heel soort kabinetten gewoon veel te weinig geld uitlutsen van infrastructuur. En dat is dit kabinet werd dienen. Het vorige kabinet werd BBB in Siert overigens ook. Er is gewoon veel te weinig geld werd uitlutsen van infrastructuur. Terwijl we weten dat in de jaren 60 en 70, maar de wederopbouw, 50 jaren, ik al een deel, ben heel soort bregen en wegen online. Ja, er zit een termijn op wanneer die, nou ja, wanneer dat krakkemikkig wordt, zeg maar. En ja, dat komt nou alle tegelijkertijd. En als je denkt in geld voor uitloeken, ja, dan levert dat heel gauw problemen op. En dat het in Friesland levert dat een heel soort problemen op. En om dat dan weer te decentraliseren, ben ik echt net vaar. Ik vind dat het riegel met zwaar van genoeg financiering daarvan. En bijvoorbeeld zo'n bruidsgacht wat Onno onhelft, dat levert bijvoorbeeld in de Schelling nou een heel groot probleem op. Want daar met de haven van het tientallen een miljoen verbouwd worden, dat geld had de gemeente net. En daar wint toen een bruidsgacht van ook 12 miljoen of zo. Nou ja, dat niet natuurlijk helemaal nergens hoor, dat je toe zo'n wichtige haven. Hè? Dus zwaar je nou gewoon als riek dat je denk nog geld voor uitloeken. Maar de infrastructuur...
8: Maar wat doe je
12: er dan? Nou, ja, baas.
8: Ja, je bent de baas.
11: Zeker, maar ik stel net de begroting van dit kabinet
8: maar die keer, als het ware keer, keer daar
11: zeker,
8: wat van
11: zeker, en daar wij ik vaak voorstellen om er meer geld voor uit te loeken. Maar ja, wij hebben maar 20 zitten. En dat is natuurlijk wel gewoon de rondte die ik ga. En die zul ik weer nemen de komende periode. Maar het is gewoon breed, zo, helaas, dat partijen weinig geld uitloeken van infrastructuur, omdat het net populair is.
12: Ja, maar het kan het wel je heel sfeer bij het kabinet. Ja, want als die een geëkomsten plant, om hierover te praten, een commissiegeëkomsten, die is ik weer een aantal weken naar achteren schoot, richting het simmerreces.
11: Ja, nou ja, ik weet wel waarom dat zo is. Omdat ze geen extra yield al hebben. Dus dan moesten ze dat gesprek maar een keer met het doen. Want dan wil dat weer, en dan krijgt de minister weer de volle laag natuurlijk. Maar ja, uiteindelijk, Karremans, die zit met de hand niet hier. En zijn eigen partijgenoot Heijnen, die wil geen extra yield uitloeken. Dus het is wel een beetje een VVD-probleem op dit moment.
8: Ja, nou, dit is voorlopig nog net oplost.
10: Nou, het moet wel voorlopig opgelost worden. Want ja, de staat is net best op dit moment. En wij zorgen ik in de planning wat er aan zit te komen. Dat het net beter wordt. Als het zo gaat, dat het nog gaat. En als ik zorg naar de landelijke tendens. De ontwikkeling die nou gaande is. Is dat de middelen nou ik op één bult gedrukt worden. Dus ik de middelen varen vanuit het Delta Fonds. Ja. Dus ik de verdediging van u's. Komt Roelof erom?
8: Roelof komt erom.
10: Oh, dan...
8: Roelof, vertel!
9: 1-0 van Sportclub Heerenveen. Het is Luca Ooyen. Je weet hem wel. Je weet hem wel. Die linksboeten die nou speelt. Die plak van Maxence Rivera. Hij maakt het hier de 1-0 in het Krasstadion in Volendam. Facet gaat over de linkerkant. Zagaritis die krijgt hem van Meerveld. Jout hem eigenlijk bij de eerste pil. En ja, dan is het een soort van spits. Het is net Dillefente. Het is net Lasse Nouros. Nee, het is Luca Ooyen. De Belg die hem erin prikt. Beetje vertien ik al. Al ben we nog maar achter een hele minuut onderwijs. Want Heerenveen zette al flink druk op de goal van de FC Volendam. Kriegen al 12 liedse mogelijkheden. En in wie het er als een duweltje te wasken. Luca Ooyen met de belangrijke 1-0 van Heerenveen.
8: Nou, dat is good nice. Dank wel, Roelof. We hopen je op meer van deze kant. Lid van het verhaal van de infrastructuur hier even mij aanronden. Ik wil even naar dat provinciale verhaal van de commissie voor het landelijk gebied. Dat op non-actief stelt is. Ik weet net, ik moest even opzieken wat het al je precies inhouden. Doe wisten ze dat natuurlijk wel. Maar deze Biden, die weten er alles van. Anno, vertel. Wat is er misgegaan met deze commissie?
12: Dat is heel lastig om te zien als journalist. Want die commissie vergadert altijd achter sluiten dwars. Dus het is geen voorbeeld van transparantie. Die PCLG hier natuurlijk best nieuwsgierig geweest om daarbij te zitten in de organiteit. Want ze zijn blijkbaar net al te vaak in je zwest.
8: Wat toch is de commissie?
12: De commissie adviseert de provincie. En hield ik als een van de wichtigste adviesorganen van de provincie. En de provincie had nou om die commissie schreeuwen. Wij hoegen geen adviezen meer van je. Je moet eerst zwaar zorgen, tenminste dat is mijn kwarte interpretatie, dat je de boel beter op wadder had, dat je hem daar een oren werkwijze komen, misschien ik daar een oren geerstalling, maar ja, lid werd om een Abel Koistra zelfs vreetje van waarom had de provincie dat watskip Aujoen richting dat PCLG?
10: Ja. Nou ja, sond 1996 is deze commissie actief voor de provincie. Het is inderdaad een adviescommissie die gevraagd en ongevraagd adviezen jouwt op uitvieringszaken. Maar ik nabeliert ongeveer in het landelijk gebied van onze provincie. Nou, er zitten drie sectoren in Vertsinburgen. Vanuit landbouw, leverens, slash recreatie en natuur. En er zitten wat adviseurs vanuit kadaster, waterschap en de gemeentes.
8: En er wie een onafhankelijk voorzitter?
10: En er wie sinds 2023 een onafhankelijke voorzitter.
8: Roel Kazemier.
10: Roel Kazemier, burgemeester van gemeente Skielgen nog. En sinds 2023 is die PSG op de schop gong. Nou, dat politiek dat ik vregen heb. En sindsdien zit er dus een nieuwe structuur onder. Inderdaad, ze adviseren achter besluiten dwaren. Dat is juist ik, omdat wij verstikken, met name mijn concept. Vallen is aan deze commissie en wij vragen ze om een integraal advies. Dus vanuit alle sectoren beklonken om dat ik mee te nemen in nader besluitvorming. Nou, daar hechten wij als provincie een protte volle weer om. Want je hebt gewoon vanuit de sectoren met name die input op die het Friesland vaak wat verder brengt. Maar de oude tijd winnen wat te volle ontwikkelingen aan de plak voen. Nou, het ontslag van onafhankelijk voorzitter van Kazemier.
8: Die leuk opstapt is, heb ik begrepen.
10: Hij, ja, dat is de waarheid. Ik weet net dat hij echt leuk was, maar hij was hier nog ervan. Dat had ik in het maakje koffie.
8: Maar wat gaat er dan mis in die commissie? Ja, je hebt natuurlijk drie partijen die nou, oren belangen hebben.
12: Laat ik een complicatie schetsen. Vaginnen wie LTO, wie een belangrijke partner in PCLG.
8: Die winnen er al uitstapt.
12: Die winnen er al jij al uitstapt. Want het weer voor LTO. Had ze zelfs verklaren heel lastig om geer te werken met een paar radicalere boerenorganisaties die er ik in kan binnen. Farmers Defence Force en ik de Dutch Dairyman Board. Nou, dat accordeerde net tussen die clubs. LTO vond ik die orenorganisaties minder professioneel, net representatief. Ja. En die had doel zijn van wij stappen eruit. En datzelfde had doel de AJF, had dat ik die in de agrarische jongeren Friesland. Nou ja, dat wie je al. Een lastige situatie.
8: Ja, maar wat missen we nou in deze commissie?
12: Of kan je gewoon 40 zonder die
8: kunnen
12: commissie?
8: We er zonder? Nou ja,
10: je kan altijd zonder, maar het is wel heel waardevol. Ik vanuit participatie dat je een integraal advies vanuit breed van onderop meenemen kan. Vanuit de sectoren die ze daar ik voor inzetten. Dat is vinden wij als provincie heel waardevol, zeker in de juridische maatschappij. Dus daarom heb ik dit besluit eerst naam van de PCG. Wij komen de komende tijd even net maar stikken van advisering naar je ta. Je bent even machinaal even het hak in. Even de klokken weer gelijk zetten. En ik even mijn plan komen van hoe willen we nou de toekomst weer verder. En ik geef werkje met de provincie. Want
8: wat wij wel heel... Ja, maar heeft het signaal oppakt?
10: Ja, zeker. Ja, denk ik wel vanuit. Ik kan mijn wethouder Bouke Dam, die dan de vicevoorzitter is.
8: No voorzitter dus.
10: Dus no voorzitter, interim. Haak dit ik mooi deelt en de rode hand. En als je ziet dat het hem slaagt om van in juni maar zo'n plan, dat hoeft natuurlijk net een uitbreid plan te wijzen, maar wel een plan van aanbevelingen naar uw stad te komen. Dus wat wij heel wichtig is, dat wij in vertrouwelijk iets tikken om de vakant dealen met deze adviescommissie. En nou, op zo'n mooi bespreken we straks het plan van aanpak stikstof, provinciaal plan.
8: Tegenwichtig,
10: maar dat had jij er wel lekt west naar de jouw kranten. Dat had jouw de kranten
8: vanuit die commissie.
10: En dat is ja, dat had jouw de kranten ook zelf gewoon, jongen, in het artikel dat het dus ik futvallen is bij die commissie. Nou, dat tillen wij wel zwier hoor. Want het is gewoon inbreuk op artikel 12.4 van algemeen bestuurs. Dat je een geheimhouding plicht hè. Nou, dat had net jij de plak voor binnen PSG. Nou, dat is ik zo'n ontwikkeling. Plus het futvallen dan van de vastzitter. Ja. Nou, dan is er een tijd van bezinning.
8: Misschien
10: nee,
8: wel vanwege dat soort zaken zijn.
10: Nou ja, had ongejong dat het daar wel heel erg marcheert. Dat plak voor het vanuit PSG. En daar ik me aan slag wil. Maar daar haal je ontwikkeling. Daar plak voor werd toch eigenlijk de conclusie lutsen had van ik wil niet meer voorzitter wijzen. Nee.
12: Volgens mij had er een stukje polarisatie plakvoen binnen in die PCLG.
8: En komt dat dan toch de invloed van inderdaad de Farmers Defence Force? Of is dit...
12: Nou, dat had het er net makkelijker op maken. Nee. Dat is, want we hadden natuurlijk te maken met grote uitdagingen in het landelijk gebied. Ik bedoel, het werd een botskinner, het werd een paal wat omheen, het stikstofprobleem wat opgelost werden. En dat betekent ik natuurbeheersorganisaties en de landbouw, die zoeken ik wat meer gearwork.
8: Nou ja, dat liep ik wat van meer lang.
12: Finematten, dus een beetje oer het eigen skaat binnen stappen en zorgen naar die schippelijke oplossingen.
8: Nou ja, dit probleem is nou wel Friesk, omdat het hier een afspeelt, maar dit is toch een landelijk probleem, dat natuur en landbouw mooi met gearworkje matten.
11: Het is een teken onder wand, denk ik, van deze tijd. Volgens mij begon Abel Derek mooi en ik vind dat heel terecht. Je moet je natuurlijk wel afvragen bij zo'n commissie, ik zou er nou van afstand zien, maar dat zo'n commissie heel lang besteedt en je zet er een organisatie in, Farmers Defence Force, dezelfde organisatie die het maar trekken, naar de provincie, hoe is daar het op hun iets net bevolkt. En ik wil dus nog verder de grenzen ook iets. Vreeg ik mij al, is het verstandig om zo'n organisatie binnen zo'n commissie een plak te jaan, terwijl je weet dat zo'n commissie al heel lang
8: ook... Maar
11: maar toch, hè, LTO, de Agrarische Jongenvereniging, dat zijn organisaties die het heel prima dat boerenbelang voor het Sint-Wurgen kennen. Ja, ik vreeg me al, leer daar even op bezin en of dat wel verstandig is dat die FDF erin zit. Zeker omdat je weet dat er ik toch heel eerlijk zo'n wel een radicalisering plaatsvak van net.
10: Ja, als je wat wil waken dan we nou net in je partij aangeven, of meerdere partijen, daar had volle meer plak voor dan wat we nou benemen. En dat is denk ik goed dat ik achter besluit een dwarm bloot. Hè? Dat had ik, soms had het wel, Arno referent is net heel transparant, maar soms haal je dat nooit nodig, hè? Want je krijgt een oor naar je.
8: Ja, maar er hadden meer afspelen als alleen echt dat.
10: Nee, er zijn meer ontwikkelingen, wetroog.
8: Maar gaat dat om omgangsvormen?
10: Nee, dat valt, gaat echt op inhoud. Hoe adviseer je de provincie op bepaalde beleidsterrein? Het gaat erom dat je een integraal advies hebt. Dus dat is net iets oors als een unaniem advies. Hè? Nee. Unaniem, dat maakt Marco Rienis wijzen. Maar je wil dat van alle kanten belachtje. En dat wil ik mooi aan onder de politiek. Want dat is ook nog een rol van de PCG uiteindelijk. Waar het advies van functioneert. En inderdaad, sinds de herrijking van de PCG... is er wel hier en daar wat gedoe ontstaan. Daar moet de PCG nou op reflecteren van hoe kunnen we dat weer op een goede manier bouwen.
8: Zij moeten ontwerk.
10: Zij maten.
8: Maar hunzelf.
10: Ja, maar hunzelf.
8: Ja, in therapie, steeds maar. Ik wil even naar Haptemoe, want hier is een mooi succes. Het Nederland-ticket. Uh-huh. Wat houdt het in?
11: Wij willen het al heel graag als progressief Nederland. Ik had het in 2023 al een keer in ons verkiezingsprogramma schreeuwen. Dat wij heel graag willen dat het IPMI 4 goedkoper wordt in heel Nederland. En we zullen eigenlijk willen dat mooi in een ticket van een vers bedrag de hele mannen gebeurt. En dat is in coronatijd in Duitsland voor het eerst invoerd. En dat is een heel groot succes worden. En sinds die tijd pleit wij daarom voor in Nederland.
8: Er is in Duitsland trouwens geen trein die het op tijd riet. Maar
11: dat is wel heel erg generaliserend en stigmatiserend. U ziet me weer een heel soort klachten hoe in Nederland. Maar met weinig plakken werd het toch zo accuraat is nog steeds en zo betrouwbaar als in Nederland. Dus,
8: soms ik niet op Duitsland.
11: Nee, snap ik. Ja. Het is wel heel duur. Als het bijvoorbeeld van Lauwert naar Den Haag in de weg is, ik denk, dat
12: hij
11: dat
12: wel
11: 60 inderdaad,
8: dus van een
11: retourtje. Dat is een gigantisch soort yield. Nederland ticket keer nou van 49 euro per maand. In de zimmermaanden, waarschijnlijk van juni tot een mooi augustus, het IPMB 4 nemen. En ik denk dat het van heel soort mensen in de vakantie van een uitje hartstikke fijn is. Ja. Maar dat het ik af en toe echt een alternatief
12: ben. Net in de spits,
11: net
12: van mijn werkverkeer kan je het net proberen.
11: Nee, dan kinderen de NS en Arie van kinderen gewoon net om.
8: Nee.
11: Maar het is een begin om het OV betaalbaarder te mooi te zien. Is het het ei van Columbus? Dat denk ik net. Maar ik denk wel dat het voldoet onder behoefte van heel soort mensen om toch betaalbaarder te
12: maken. Dus het is nou tijdelijk regelen van de trein, maar je kent net mij datzelfde Nederland ticket. Ik in de bus stap. Heel veel plakken in Friesland. Nee,
8: dat is de afzwakking, toch?
11: Nou ja, het is net zozeer een afzwakking. Het is dat het nog net kan op deze termijn. En ik hoop dat of het een succes wordt, dat we bijvoorbeeld in september bij de begroting dit trolhoeken kennen. En dan zoen je van, oh ja, nu januari bijvoorbeeld dat ik bij de bus en de tram en de metro dwang in. Maar dat gaat gewoon wat tiert hoe qua systeem. Het is best wel ingewikkeld in de uitvoering. Zult het even weer vervier helemaal bij de oer hier tien dienen, dan weer het volle makkelijke west. Maar kleren dat hebben we onder marktlitten. En dat maakt het dat dit soort dingen heel moeilijk binnen om heel snel op OV breed in te voeren. Maar het is wel van het eerst in 4 of 4 jaar dat er echt iets dienen wordt trot de politiek om OV in ieder geval landelijk betaalbaar te maken. Ja. Dus daar ben ik wel blij mee.
12: Ja, bakjes koffie dronken, loop ik maar de op IMV4 specialist van D66 om dit wat dichterbij te brengen.
11: Zeker, en heb ik met het kabinet een heel soort contact gehad de orde weekend. Dus dit is wel iets westen dossier werd van het eerst woord, denk ik, tussen progressief Nederland en het kabinet best wel serieuze gearworking is west. En op zichzelf smakken dat wonen meer, vind ik.
12: Maar 12 mannen is te kwart, hè?
11: 3 maand. Ja, ik zie net dat dit de oplossing voor het hele IMV4 is. Maar ik denk dat in de simmer dan heel soort mensen dit echt wel prettig vinden.
8: Ja, ja. Abel, is dat een broek van Maatje?
10: Ja, hoe dat goeie. Nou, ik blijf vaak in Friesland.
8: Ik blijf
10: vaak in Friesland.
8: Omdat dit is een keer vier, ja, te min,
10: dat
8: vaak.
10: Is, maar... Dat is weer, maar vaak keer dat ik wil op een fiets of mijn auto. Ik maak graag mijn auto. Maar ja. Ik denk dat het voor zeker een heel grote groep mensen een uitkomst wijzen kan. Dus ik denk dat het op zich een heel positieve initiatief is. Ik vraag me wel, waar gaat dan de kosten van? Want als je iets
8: Je
10: maakt het wel begrutje kennen. Dus daar ben ik dan wel in mijn
8: van een infrastructuur.
10: Die randvoorwaarden maak ik op harde wijze. En we weten dat ik de poort naar Noord-Nederland nog net heel dal op een top is. Dus, dat is een oorprobleem, denk ik. Dat wat was je vast zit.
8: Maar het gaat ten koste ergens van.
11: Ja, als je bij een begrutting bloot er altijd yield listen. En bij het begrutting van IMB van infrastructuur is er best wel wat yield. Dat nog net uitjoen wordt en pas vanaf 2029 uitjoen wordt. We hebben het Waaiheli en het Klimaatfonds. Er wordt altijd een hele pot miljoen beschikbaar gesteld. Werd net altijd alles van broek wordt. En in totaal wordt er 118 miljoen van uw T2-potties broekt om dat Nederland-ticket in de simmer in te voeren.
8: Daarop vierde geënt, want dit is natuurlijk voor meesten maar een smellere beurs, is dit goed nice. Maar we hebben meer problemen op dit moment. Meesten kunnen hun energiekosten minder goed betellen, kunnen net meer maar die auto enzovoort. Hoe slim is het? En wat kunnen we er rond aan?
11: Nou, het is echt wel een groot probleem. Ik denk van heel soort mensen. Als je bij de pomp steen, dan binnen bedragen echt schrikbarend. Bijvoorbeeld dat je nodig binnen om naar je werk of naar squallen of al is het een uitje dat te gaan. Maar ik de energierekening, dat valt misschien nou nog mooi. Maar zometeen in de winter, dan rint dat echt wel op. Zeker als je net een vers contract hebt. Zeker dat in huis net zo goed geïsoleerd is. Dus ik denk dat daar in september bij de begroting echt nog wel extra dingen gebeuren. Dus dat we dus grootste klap nog krijgen. Inflatie in het op. Nou, er gebeurt dat de huren weer heger worden. En ondertussen ben ik gewoon profiteurs van zo'n crisis. Hè? Want die grote oliebedrijven die verdienen bij per minuut 10.000 euro's onder die oliecrisis. En uiteindelijk met de rekening, ik wil ergens bij de grote vermogens en bij meestal niet een heel veel yield of verdienen komen te lezen. Ja. Dat adviseert de Europese Commissie. Ik kom te zien, hoe kun je die oliebedrijven dan toch een beetje belasten? Mm-hmm. Want het kan net zo zijn dat wij dat olie hebben op. Maar het is uitvoeringstechnisch nog wel lastig. En dan merkt het sommige partijen, maar namelijk de VVD, dat altijd al wel ingewikkelder vinden. Maar ik verwacht je wel dat er de komende maand ik wat gebeurt.
8: Zou je hem ervoor wijzen? Grote bedrijven die hier gigantisch van profiteren?
10: Ja, het is wat lastig omdat vanuit de provincie natuurlijk.
8: Nee, maar dat is Abel Kooistra.
10: Als Abel Kooistra, ja. Nou, als je inderdaad je maat wil breedje en wie steen je voor onder latten? Ik vind echt wel dat een Rieks Hoer hier op acteren maat. Maar dat de grote bedrijven net als een pinautomaat geen bescherm. Want als je daar de les en ik weer verheegje. Dan
8: maar hun wezen geen omheen.
10: Ja,
8: maar
10: dan zit ik ergens zoals altijd wel weer verrekken je.
11: Maar dit is niet specifiek hoe de oliebedrijven. Ja, dat niet net hoe de MKB erin.
8: Niet hoe de grut.
10: Maar als ik inderdaad zeg naar het noodpakket wat nu in Den Haag onkundig is. Dan vreek
12: ik me vergoeding die zullen een peercentrum
10: dan vreek ik me in hoeveel dat nou echt een noodpakket is. Want voor mij als het net uitrekent, smiet het ik nog heel op. Dus dat boekhoudkundige is daar best wel een slimme set, dient. Maar of het inderdaad daadwerkelijk waarneembaar is in die smelle beurs, dat vreek ik me oprecht houden. En daar maak ik me wel meer zwaardig een hoer. Van door die maatregelen die nou troffen werden, door ik daadwerkelijk had hij dat effect ik om die.
12: In Frankrijk hadden ze een soort van oplossing betocht. En dat nemen ze social lease. Dus daar ben je meesken met wat legere inkomens die het op het platteland wijen en van het werk afhankelijk binnen van een auto. Die kennen via een soort van oerietsconstructie, een semi-oerietsbedrijf, voor een redelijk bedrag een elektrische auto leasen. En dat is dat weer een experiment.
11: Goed vaststel, maar in zekere zin is het allerbelangrijkste, net zozeer voor de korte termijn, voor de lange termijn, dat we verdwarszamen.
8: Ja.
11: En dat is tegenwoordig totaal impopulair. Ik weet net waarom. Het is onze belangrijkste manier om onafhankelijk te worden van de Russen, van de Verenigde Arabische Emiraten. Dus als je het klimaat vanuit je ideologie, zat ik dat misschien wat meer, hè, net zo belangrijk vinden, dan is het ik vanuit financieel eegpunt en vanuit strategisch eegpunt heel belangrijk.
8: Echt ja, maar het is een hoop geld om mee investeren.
11: Ja, maar we loeken al een heel soort geld uit om de klappen te vangen. Mogen, ja, hoor. En dus eigenlijk investeringen in duurzame energie leveren je op termijn gewoon geld op.
8: Ja. Roelof?
13: Simone.
8: Hoeveel kilometer is Volendam en wat kost het tijd dat dan, zo'n tankje?
13: Wow, ik heb hybride, dus ik 60, 70 kilometer op elektrisch. Maar ik heb 26 zonnepaneel, dus ik moet wel heel veel rond betellen. Maar ik zal dingen niet eraan zagen, dus ik ben wat dat betreft net zo blier, maar dit blier. En het wie de oorloren in ongeveer.
8: Oh, ja.
13: Nou, ja, ik ben net zo goed in. Ik had het net bij Max is hier.
8: Nee.
13: Net zo
8: van, maar, nee. Ja, dan wil ik jou ook betellen.
13: Ja, uiteindelijk wel, ja. Ik kan er wel een paar dubbeltjes bij, trouwens.
8: Hoe is het er?
13: Maar ik, zonder vergoeding, wie ik je naar Tarien, kan ik die vertellen. Want het is nog een leuke wedstrijd om bij de Sjent. Het is nog altijd 1-0 voor Jervin in de 26e minuut van het duel. Jervin had de wedstrijd aardig onder controle. Vooral die eerste 10 minuten, wie het echt wel een stuk beter. Nou is het een beetje beter. En toch kreeg Volendam een hele grote kans. Die er echt wel iemand goedelt. Henkie Veerman had natuurlijk nog 4 weken lang bij Jervin voetballen. Hij kreeg een geweldige vastzet van Old Sheik en hij kon gewoon vrij inkoppen. Maar hij kopte precies in de handen van Ben Klaverboer. Als hij hier trouwens de speaker van de wedstrijd omroepen was. Brent Klaverboer. Hij draaide even de E en de R om. Maar ja, dat was een prima redding van Klaverboer. Maar ja, grote kans is ik van Henk Veerman. Daarna hier Jervin en ik mooi Meerveld nog wel een aardige mogelijkheid. Waarvan ik zie eens een keer, had hij nou gewoon zelf op goal zit in plaats van die bal bezig het altijd aan Ovente, dan hing het hij er waarschijnlijk in. Hij wil eigenlijk net zelfzuchtig, wil hij dat in dit geval wol wijzen, maar hier. En dat wil hij dus net. En dus is het nog altijd 1-0 voor Jervin. 27 minuten haast onderwijs. Maar het is nog net spelen, want je Volendam die triet echt nog zijn degradatie. Dus die keert Savisa nog in deze wedstrijd alles of neer spelen. Maar Nauta zorgt dat het goed uit voor Jervin, maar die 1-0 vastsprong.
8: Dat is goed, nice. Als er weer wat is, dan Jervin Dijven. Hint hier over de energie kosten en hoe je daarmee omgaan moet. En dat brengt me ik even bij de minister van Wenen, zeg maar. Je stond erbij en keek ernaar. Die het net wist wat een midden hier wenning kost het. Als ik dat zag, dan denk ik, ze hebben eigenlijk geen flauw benul. Wat gewone mensen mooi maatje.
11: Ja. Ik denk dat het goed is om te zeggen dat het kabinet de vaststel het dienen om de kosten van de middenhuurwedding, die huurwet te verhegen de komende jaren. Omdat de versoepeling de regels die daar vaar binnen. En op zichzelf keer daar vaar wees. Ik ben er net vaar, omdat ik vind dat de wenningen al heel duur binnen in Nederland. En dat ja, iemand die verhuurt best wat minder rendement mooi heeft. Vaar dat iemand de oorzaak die in de wenning zit gewoon een betaalbaar leven had. Maar nou ja, het kabinet die is vaststelt om die huren te verhegen. Maar ik vind dat wel belangrijk dat je weet wat de consequenties van je blier binnen.
8: Ja, maar dat bedoel
11: ik. Precies, en ik merk wel dat toch deze 60 minister dan blijkbaar best op een oorstand stiet van heel soort gewone mensen niet de helft van hun inkomen kwijt binnen onder huur. En dat kan pijnlijk nooit varen in dat vragenuur.
8: Ja. Heeft het jongen Abel?
10: Ja, ik had filmpje gezien. Daar zit ook wel mooi het jongen van Weekend Millionaire onder. Dus dat vond ik wel, het weer wel leuk bedacht.
8: Maar,
10: ik heb het idee dat ze het ik op dat moment even net wist. Dus een soort blackout. Want je maakt er wel van als bestuurder en zeker als minister. Maar je wil van heel veel dingen afweten.
11: Dat is ik zo.
10: Ze proberen het wel. Maar ze kon er net op komen. Maar ja, jou dat dan ik eerlijk onwonnen probeerde net dan wat te verfrommelen. Want ze hield wel fout uiteindelijk. Maar dit is wel bepaalde basiskennis. En zeker dat je daar mooi ontsleutelt.
8: Als je daar in debat hoe binnen.
10: Dan moet je wel weten waar het van iets wel waar komt en waar het naar taggeert.
8: Is die wel zoek aan dat ze het echt net wisten?
10: Ja, zeker wel. Dat zal in de toekomst. Maar dan moet ik gewoon eerlijk hoe wijzen. Want ja, je kent net meer alles witte tegenwoordig.
8: Nee.
10: Tenminste, die binnen misschien wel. Maar ik denk dat je gewoon heel eerlijk hoe wijzen. Want eerlijkheid wordt het langst. Dus ja, dat het echt basisfeiten binnen, maar misschien wel paraat. Hè? Maar ja, soms dat je druk hebt, dan kun je het net altijd in op dat juiste antwoord.
8: Nee.
12: Ik investeer en ik wil eens een antwoord van dat weet ik net hier en dan krijg. Dat moet ik even een opziekje. Dan krijg je hem letterlijk een brieven voor.
8: Ja.
11: Ja, maar het gaat er net om dat je altijd alles precies tot achter de komma weten moet. Maar je moet als politicus en zeker als bestuurder moet je wel weten wat de consequenties binnen van het beleid wat je maakt. Ja. Uiteindelijk gaat het daarom. En ik vond dat wel belangrijk om dat duidelijk te maken zien dat denk ik dit kabinet dat op sommige punten net scherp genoeg had. En zeker deze nieuwe minister van Wenning die gewoon die moet nog wel even inkomen. Ja. En ik vind dat je met mensen even de tiert, Jan. Maar D66 heeft natuurlijk hele grote beloftes die je op Wenen. Zien je nieuwe steden, ja, zien dit hier nog 100.000 Wenningen bij komen.
12: Waar komt de eerste nieuwe stad?
11: Ja, ik weet het net. En de minister is maar een heel bombardie onkomt. En dat mooi al jaar. Maar dan moet je ik leveren. En dat gebeurt tot nou dan net. En dat baat mij wel zwaar in, omdat de Wenning niet doen voor mensen misschien wel het grootste politieke onderwerp op dit moment is.
8: Wat ik zwaar baat is. Krijg ik weer in het nijs bij IJsselstein, dat het gemeentehuis de ruten van insmieten worden. Loosdrecht, dat zijn AZC's, of een komend AZC, protesteert wordt, dat het aantal mensen dat er nou commercieel al volle minder worden is. Dus er wordt onder druk van die protesten toch wat dien. Het liek het op eigen gerecht wat hier gebeurt. Hoe moeten we hier nou mee omgaan? Want er zijn vluchtelingen en ze moeten plakken.
10: Den Haag moet wederom in de spiegel Schengen. Ik denk de behandeling in de Eerste Kamer, los van wat je ervan vindt, van het voorstel. Maar de behandeling en het proces eromheen, wie gewoon amateuristisch. De Eerste Kamer moet de wetten toetsen. Maar dit is gewoon koehandel.
8: Het is gewoon politiek spel.
10: Politiek spel. Er lag blijkbaar al een alternatief kleer. Dan hier de onderhandelde partijen direct met zes matten bij het coalitieakkoord. We loeken de wet in. En we bouwen een wet. En die lid zo snel mogelijk naar de Eerste Kamer te komen. Maar dit had effect in de maatschappij. Want nou, dat je gemeenschap en ik. Ze worden het net eens in Den Haag. Of ze wordt het net eens worden. En ja, dan krijg je dit soort gevallen, wat heel betreurig.
8: Zou dit nou alleen nog maar dat eerste keer mijn verhaal lezen? Hoe zus er nou je?
11: Ik denk dat eigenlijk de oude tien, misschien wel 20 jaar, de indruk wekt wordt dat de politiek een heel soort dwang in om migratiestromen. Terwijl we eigenlijk weten dat als er een oorlog komt, of dat nou Israël-Palestina is, of Oekraïne, of andere plakken, meestal hebben we opvang nodig. En eigenlijk, als ik meestal spreek, als ze nou op mijn partij stemmen of op die van Abel, meeste mensen zeggen, wij willen best wat van vervlechtelingen. Dat het een grens, maar dat willen wij best van. En ik denk dat als je in de politiek eerlijk binnen, dan moet je ik zeggen, dat kan ik wat betekenen in hun ogen om jou. Mm-hmm. En we moeten ook in de politiek zien, hoe doe je dat ze eerlijk mogelijk en op een schaal dat voor iedereen behapbaar is. Maar ik denk dat een heel soort politici van Alain Fortuyn, nou Wilders, en ik oren politici, nou Baudet, Liedewijde Vos, meesten de indruk litten wekken dat je dat voor zin horen kennen. En dat er mogelijkheden binnen om dat net te doen. En dat is eigenlijk gewoon net zo. We moeten in Nederland vluchtelingen opvangen. En dat moeten we eerlijk verdelen in Nederland. En elke gemeente heeft er een rol in. En doordat maar, politici daar een oneerlijk verhaal vertellen. En dat het nooit duidelijk wordt. Ja, je moet ik wat gebeuren. Ja, rot je mensen het vertrouwen kwijt. En worden mensen boos. En daar ben ik eigenlijk wel een beetje het meeste chagrijnig hoor. Dat elke keer radicaal rechtse politici de indruk wekken dat je niks hoeft te doen. Daar worden mensen er nooit weer boos over. En het is elke keer weer het realtie op night. Terwijl we eigenlijk alweer wel weten wat er gebeuren moet. Mm-hmm. Een eerlijke verdeling in Nederland van alle gemeenten die vluchtelingen opvolgen.
8: Dat is waar het ik hier weer hoe giet. Oh no.
12: Ja, als we dan naar de gemeente Leeuwarden zorgen, die hebben we hier te maken met een gemeentebestuur dat zei van ja, wij willen uw bijdrage leveren en we willen een volwaardige asielopvang, maar dan wordt er een locatie uitkezen. Njonkende vleerbasis.
8: Waar die kerosinepiep leidt.
12: Oh ja. Dat je in het voorbeeld van wie te kennen, dat ken wel eens problemen aan. Leeuwarden is een grote gemeente, Njonkende stad, 34 dwarpen. Het krijgt een van de meest onmogelijke locaties uitkezen. Maar als gevolg dat ja, ik toch juridische problemen, dat er voorlopig niet het bad.
8: Nee.
12: Dus dan had denk ik X aan gemeentebestuur net heel handig opereert op
8: ja, maar
12: op
8: wat,
12: dat
8: wat zo'n oorplak wijzen kennen.
12: Ja, maatje maar een rondje tot de stad, vind ik. Of tot de gemeente. Er zijn wel verschillende locaties te betinken die het, die het geschikter binnen als de
8: maar
12: locatie
8: die hele spreidingswet, als je overal protesten krijgt, dan zit het net op natuurlijk.
11: Toch hoe die gemeente, laat ik Loosdrecht even als voorbeeld nemen. Loosdrecht is een van de 24 rijkste gemeenten van Nederland. Als dat juist de 24 rijkste gemeenten in Nederland vangen 4 keer minder vluchtelingen op dan de 24 enige gemeenten van Nederland. Er kwamen mensen in Porsches omrijden van de protesten. Nou, ik vind het gênant. Er werden in die hele gemeente amper vluchtelingen opnamen. In het hele Gooi werden amper vluchtelingen opnamen. Bij mensen niet helemaal net de consequenties ervaren van schaarste, onwenningen. En die gingen dan een mooi gênant en een beetje in protest voor. Terwijl in Ter Apel, maar ik in Friesland, een heel soort gemeenten volle meer doggen dan goed. Ja. Ik vind het echt schandalig dat je dat op zo'n manier duggen. Solidariteit, maar ik wil een keer van de andere kant komen. En in Noord-Nederland werden bij voor de meeste vluchtelingen opvangen. Ja. En dat vind ik gewoon heel erg oneerlijk.
12: Friesland levert zijn bijdrage.
14: Ja, ja. Friesland levert zijn bijdrage.
12: Net alle gemeentes.
10: Nou ja, nee. En dit is ook onderdeel van een groot probleem waar krek en bestils toen. De haak gewoon te maken met een wenencrisis. En daar zit denk ik een oorzaak. Hè, dat inderdaad mooie voorrangsregels vanuit vlechtelingen, maar ook vanuit statushouders. Men wil het gevoel krijgt van hey, zij wil en wij net. En dat wij-zij gevoel, dat maakt je denk ik ergens zijn futten nim. Dus dan maak je ik bepaalde oorzaken ik snel oplossen gaan. Nou, van werkbouwen is het gewoon een zaak om zo snel mogelijk huizen bij te bouwen. Juist voor de starters, maar ik voor de senioren, zeker in Friesland. En nou ja, voor de status, voor de spreidingswet, ja, er komt nou naar je vaststel. Maar ik maar zien hoe lang dat dan met worden gaat in de Haagse molen. Want nefens mij hoe de vaardige kabinet ik net spoedwet voor ook al krijgen. Wil het probleem wel echt, we zullen het wel tanim. En ja, hoe ga je daar mooi om? Ja, ik vind dat dan wel flink opjeften. En ik vind gewoon, ja, het proces, daarvoor word ik de politiek in. Je maakt gewoon eerlijk en transparant wijzen. Had je dus bij voorbaat weten, wij gingen het net stiepje en wel langs naar een hele oren wetregeljouwing. Ja, zeg dat dan ik gewoon de vakkant. En ga nou net op is de bal bij oorpartijen del is. Je die campagne woen, je had verkiezingen woen, maar een goede campagne. Dan maak je dat ik gewoon wie je maatje. Dus dat vond ik wel. In opinie vond ik dat wel een kwalijke zaak. En los van dat je iets of net of goed praten wilde. Inderdaad, er zijn gemeentes die hun verantwoordelijkheid pakken matten. Maar we zullen ik inderdaad, het maat ik al je draagbaar wijzen. En ja, daar heb je nou wat zin in.
14: Nou ja, wat Haptoe moest uit Loosdrecht is een van de rijkste gemeentes van Nederland. Het verhaal over de Porsches heb ik gelezen. Maar het feit dat gemeentehuizen de ruten van ingesmieten worden, dat er echt rellen binnen. En dat daar dan toch toch zo'n AZC er net komt. Waar eindig je we dan misschien om?
10: Ja, dat is denk ik een hele goede vraag. Dat gedrag mag ik nooit goed praten. Ja, democratische processen wij jongen horen moeten. Maar ik vind wel dat je bestuurder bent en ik in de politiek actief ben, maar ik een voorbeeld rol Jan. Er is de oude Jeren is hier heel volop stegeld. We zitten nog maar in minderheidskabinet. We zijn hier voor een kabinet. Daar mag ik alles van vinden. Maar daar ben wel bepaalde producten niet voorkomen. Ja, er is een meerderheid van strenger migratie- en asielbeleid. Nou, zet dat dan ik terug. En los van wat je op de inhoud, hè, want daar zitten wel bepaalde zaken die gewoon wettelijk net koen. Maar dat luidde nou op dit stuit voor. Dat is ik verantwoordelijk niet nemen. En dat had op dit stuit net plak voor.
14: Nee, maar dat zei het had moeten hopen. Dat kan het helemaal net.
10: Nee, maar daar komt het decentrale oer heen wel. Maar de vingers tussen de door, want die maat het hield dit uitlezen. Ja,
14: het komt vanuit Den Haag.
10: Ja.
14: Ja, en die moet het voor een grut wat oplossen.
12: En als het net vanuit Den Haag komt, dan komt het vanuit Brussel. Want dan kom ik naar je Europese regels.
11: Ja, ja, er zijn een heel soort partijen die hebben gemeenteraadsverkiezingen voor maar de belofte hier geen AZC. Dat helpt natuurlijk net mooi. En als je elke keer mensen een bepaalde worst en belofte voor hoorde dat je wel even iets regelt waarvan je eigenlijk weet dat het best wel lastig is, dan bouw je de volgende teleurstelling alweer in. En dat doet de hele politiek ging goed los van hoe je er nou zuggen. Ik vind dat we minder migranten opvangen moeten. Maar het een bepaalde ronde waarin je de sturen kent. Ja. En ja, die ronde is toch heel eerlijk zo'n best beperkt.
14: Ja, nou dat brengt me, ik even nog, want hij nog een minuutje, dat minderheidskabinet, hoe lang is dit, leeft dit? Er komt.
11: Tot nou, dat waren een hele maand.
14: Ja.
11: Maar dat wil je niet vragen.
14: Maar hoe lang zal het nog leven op deze manier?
10: Ja. Ja, Hapmoe zet het echt maar op.
12: Ik ben heel benijd naar de eerstvolgende Rijksbegroting.
10: Ja.
12: Dat is denk ik echt een testcase van dit kabinet. En als ze daar goed uit komen, dan kan het denk ik nog wel een kofke vol worden. Maar ik denk dat dat heel lastig wordt.
14: Een dreig verhaal?
11: Ik denk dat de politiek behoefte heeft om een besluit niet namuren voor de lange termijn. Ik had ze moeilijk binnen. En daarbij helpt het woordje meerderheidskabinet. Er is nou net verkozen. En bijvoorbeeld de Partij van Abel, maar ik die van mij, hebben een hele belangrijke rol. Ik in de Eerste Kamer en sowieso in het parlement om dit kabinet om meerderheden te helpen. En die hebben volgens mij beide dat bereid. Maar ik denk natuurlijk net ding van, weet je net vaak binnen. Nee. En dat is natuurlijk wel heel ingewikkeld samen hier bij Sampe Grutting. En ik weet nog net hoe ze dat wanbollen was. Een mooi BBB wat meer geerwerkje, wat meer mooi progressief Nederland of maar Biden beatje. Nou, dat is alweer best ingewikkeld. En ik denk, heel eerlijk zo, dat het net slim wie om dit experiment zat te dwan. Maar we zitten nou in en dan moet je van die oppositie het beste vermoordje. En dat sjoch ik.
14: Saai is het. Dank u wel, alle drie. Abel Kooistra, Hap de Moed Hoop en Onno Valkna voor dit tige informatieve Nijsforum. Dadelijk giet Maaike verder, mijn snijden in Friesland, mijn mooie muziek uit de jaren 60, 70 en 80. Dus ik zei, zo zei ze, stay tuned.
15: Het freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. Omroepfriesland.nl/freun.
16: Het lid en lid Shen dat Friesland die on het hert kiet.
17: Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Marinier Jan van Garsel bijvoorbeeld. Samen met 100 andere mariniers waagt hij een ultieme poging om de Rotterdamse Willemsbrug weer in handen te krijgen. Hij was 28 jaar. Laten we er wat van leren. Ontdek het verhaal van Jan op mariniersmuseum.nl/vrijheid.
18: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
19: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
18: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
20: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo.

0: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
1: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
2: Oh yeah.
1: De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Kou, tocht of vocht in huis? De Friese gemeenten betalen mee aan het isoleren van je woning. Aanvragen is eenvoudig. De gemeente helpt. Ga naar laatjegeldnietwegwaaien.nl.
4: Hasto Excel-lijst van kalkomslag? Bij de Big Green voorkomt kalkomslag en haast heerlijk filteren drinkwater. Het werkt zonder zout, zonder stroom en had geen afvuur nodig. Big Green is krekt zo effectief als een traditionele onthudder en verbetert de geur, kleur en smaak van die drinkwater. Voor meer informatie, check op big-green.nl.
5: Goeiedag! Welkom bij de grootste Scootmobiel showroom van Noord-Nederland. Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasgat. Wij repareren, onderhouden, leasen en verkopen scootmobielen en fietsen, ook gebruikte. Wij staan voor goede service en we leveren uw scootmobiel of fiets bij de deur af. De koffie staat klaar, dus ontzien in Sint-Nicolaasgat.
4: Big Green Funny's actie. Kind 1034 maar 924 euro, inclusief installatie.
6: Dit is Omroep Friesland.
7: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
8: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Minister Yesh Yılgız van Defensie zegt dat we het hoofd koel moeten houden. Yesh Yılgız reageerde in het tv-programma WNL op zondag op het besluit van president Trump om duizenden Amerikaanse militairen weg te halen uit Duitsland. Volgens de minister heeft de VS de plekken in Duitsland nodig om inlichtingen te krijgen. Verder zegt hij dat de Amerikaanse krijgsmacht verzwakt als er veel militairen weggaan. Yesh Yılgız verwacht dat de meeste Amerikaanse troepen alsnog in Duitsland blijven. Op dit moment heeft de VS 39.000 militairen in Duitsland. In IJsselstein in Utrecht is vannacht het gebouw van het gemeentehuis vernield. De glazen pui is aan diggelen, er zijn stenen doorheen gegooid. Op de draaideur is het omgekeerde Nederlandse vlag opgehangen. En ook zijn er stickers geplakt van de vlag met erop het woord corruptie. Het gebeurde allemaal even voor 2 uur vannacht. Er is nog niemand aangehouden. Het is al enkele weken onrustig in IJsselstein na een besluit voor een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. In de stad worden tussen de 100 en 150 mensen opgevangen voor een half jaar. Het Oekraïnse leger heeft vannacht 2 olietankers uit de Russische schaduwvloot getroffen in de haven van Novorossiysk aan de Zwarte Zee, dat zegt de Oekraïnse president Zelensky. Hoe erg de schepen beschadigd zijn is onbekend, maar volgens Zelensky zijn ze niet meer in staat om olie te vervoeren. De olietankers varen onder de vlag van een ander land. Rusland gebruikt ze om vanuit het eigen land olie te verplaatsen en zo internationale sancties te omzeilen. De bouw van tienduizenden woningen in Nederland wordt vertraagd door regels rond zogenoemde spuitvrije zones. Dat zeggen gemeenten en provincies tegen Nieuwsuur. Gemeenten houden vaak een minimale afstand aan van 50 meter tussen nieuwe woningen en landbouwgrond vanwege het gevaar van bestrijdingsmiddelen voor de gezondheid. Dan het weer vanmiddag op de meeste plaatsen bewolking en regen. Lokaal kan het gaan onweren. Het is 16 tot 20 graden. In het noorden en noordoosten kan het nog iets warmer worden. Morgen in de loop van de dag weer zon. Dan wordt het 16 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Goedemiddag, dit is Snijni Friesloon. Mooi dat je erbij bent. Dat we doen. Alle oeren brengen we terug in een oor hier. Dadelijk draaien we de tiertmachine. Maar eerst gaan we gauw naar Volendam voor de wedstrijd in SC Heerenveen. Roelof de Vries, goedemiddag.
10: Goedemiddag. Nog altijd 1-0 de voorsprong hier in het Krasstadion in Volendam. De voorsprong van Sportclub Heerenveen. Terug een doelpunt al petit van Luca Ooyen. Heerenveen is de betere ploeg. Krijgt ik de beste kansen. Maar moet wel oppassen dat ze nou en dan op een counter Volendam net scherp wordt. Het is dan net spelen. Die 2-0 moet eigenlijk even vallen. Dan liep het me de wedstrijd als Sagoede Zoer. Had Heerenveen ik wel echt wel de kansen van Hoorn. Ik heb nou nog maar een hele minuut te gaan in die blessuretijd van de eerste helft. Nog een keer Gosjan. Dan gaan we nu dat we mijn 1-0 rest de klijkimmers in.
9: Roelof, dankjewel. En dadelijk komen we bij die waarom. We binnen van de middie ek bij de huldiging van Cambuur bij de Orenhuis. Ik rint het plein al aardig vol. Maar eerst dat wie je doet. En daarvoor moeten we weten hoe hier we zitten. En dat we het

0: bepaald door de typemachine.
1: Jongetje Santig.
0: We zien je de hitlijst er gauw bij en dan juist dadelijk al de eerste hit uit Jongetje Santig.
2: De eerste snedematten van het loon. Maar hoe denkt deze leerwerker om de grijdevogels?
3: We menen van binnen naar buiten en een tosje langzamer, zodat de grijdevogels voortkomen kunnen.
2: Toch ik mij, jou de grijdevogels en Utwij. Grutskopjes grijdevogels. Zoek voor meer informatie op grutskopjesgrijdevogels.nl.
4: Personeeltekort? Zet met lange maar de hand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online. Breng die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor elk budget. Hoe werkt het krek en wij moesten om denken? Daarover gaan wij graag met die importeer. Show of vesters op omroepfriesland.nl/adverteren. Of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
5: De garage bij jou in de buurt. Heima, service en auto's. Is er voor Elsie.
6: Huh? Deze duikinstructeur wil subsidie voor een balletvoorstelling?
7: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld als je subsidie aanvraagt. Zonde, want zo wordt je aanvraag mogelijk afgewezen. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
8: Multiple sclerose is grillig, onvoorspelbaar en brengt veel onzekerheid over de toekomst. Een snelle en betrouwbare diagnose geeft duidelijkheid en de kans om vroeg te starten met behandeling. MS-wetenschappers doen elke dag onderzoek hoe ze MS kunnen stoppen en uiteindelijk genezen. Met uw steun kan het MS-onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Maartje van Wegen, ambassadeur van Stichting MS Research.
9: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus, maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
8: Elke dag krijgt iemand in Nederland de diagnose MS. Onderzoek geeft mensen met MS hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
10: De tuinhortensia van Forever and Ever maakt meer bloemen. Dus langer genieten. Snoei niet nodig. Te koop bij je tuincentrum. Herkenbaar aan de paarse pot.
11: Snijden in Friesland.
12: Maaike van der Hoek.

0: Jackson 5, ABC.
1: Het gevoel.
2: Het nijs.
1: En de muziek.
2: Fondue. Ontzijn zoeren.
1: Snijnie Friesland.
2: Dat.
1: Die.
2: Doe.
0: Goeiemidje en welkom. Op Snijntemiddie bepaalt de tierpachine alle oeren. Het ier van Doe en Jest het nijs uit Binnen en Boetloon. En de muziek uit de hitlist Zelfde Wieke Doe. Deze oeren is het ier al bepaald. Het is Njontje Santig. En het is het ier dat van de hippies, de popfestivals en de dolomina's. De kleur bruin, oranje en peers. De mode van broeken, mooie wierdeboksen, kwattenrokjes en suede Afghaanse jassen. Nou, de huiskamers die binnen versierd mooi macramé, visknetten, zitzakken en biezenmatten. Maar het is ik het nice verder. Het is ik het ier dat de opkomstplicht bij de verkiezings afschaft wordt. En het Eurovisie Songfestival wordt holden in Nederland. Dadelijk nog volle meer nijs uit Njontje Santig. Eerst naar de muziek.
1: Dit is
2: de top 3
1: van Doe.

Dana, mooi All Kinds of Everything. En op 12 Steve Roland en The Family Dog, My Sympathy. Op nummer 1, een van origine uit Peru afkomstig volksliedje uit Njontjen Tretjen. Paul Simon die had het nummer voor het eerst in Parijs in een uitvering van de band Urumbamba. Dit letter bekend is als Los Incas. En Simon en Garfunkel's Engelstalige El Condor Pasa, If I Could, is een krekt wat grotere hit als die van Los Incas. Ze staan op nummer 1.

0: uitspraak van Melanie bij het grote publiek Lay Down.
1: Snijn in Friesland.
2: Dat
1: weer doet.
0: Elke snijntemiddag bepaalt zo elk oren mijn hokkenplaat we het oren afsluiten. Behalve dat ene oren waarin we de crypto quiz spelen. Maar dat is net deze oren, dus haal ik weer 12 platen voor die kleersteen. Besto uit kiezen meest. Ze komen altijd uit de hitlist deze week doen en haal wat mooi kort te krijgen. En deze oren binnen het 2 Nederlandstalige platen.

0: Gisto voor A, Corrie en de Rekels. Huilen is voor jou te laat. Of voor B, Voortak. Mooi, kus me voor de laatste keer. Hokkerplaat was to onder een van deze oerieren. Doe kist stemmen in de Omroep-app. Rugsboppen stiet de pol voor de kleer. Ik ben benijd. Dan nog het Nijs, het Njontje Zondag. Bevrijdingsdag 5 mei wordt troeg de Dolomina Workgroep Ongehuwde Moeders uitroepen ta Nationale Kraakdag. Ze kraken dan ook een pand in Amsterdam uit protest tegen de discriminerende wenningtawiezing voor net trouwde memmen. Maar deze 5 mei is het echt 25 jaar dat ons land bevrijd is en daar wordt troeg elke nien wel bij stilstingen.
1: Dat jubileumfeest ging aan velen voorbij, maar niet aan allemaal.
2: Nederland is vrij. De mens is vrij. Wij allen mogen ons wel eens afvragen waar wij voor zouden willen leven en sterven.
1: Met turn, kaats, voetbal en behendigheidswedstrijden werd de bevrijding herdacht. Ook met de anno 1945 nog onbekende popmuziek.
3: Van Doe. En dit is de muziek uit
4: Joris Santig.

0: Wat een heerlijk groovy plaatje. Down South Part 1 van Rob Hoeken. En we gaan naar Volendam voor de wedstrijd Volendam. SC Jereveen voor de Twadde Hilte. Mooie Roelof de Vries.
1: Ja, ik krijg los. Dikke. Nou, liefst de 3 minuten los in die tweede helft. Bij die 1-0 voorsprong dus waar Jereveen. Jereveen is echt beter, de bettere ploeg. Maar dan maakt eigenlijk wel even gauw die 2-0 maatje. Misschien dat nou een keer, want dit is een fraaie aanname van de spits Dylan Vente. Die dus speelt in de plak van Lasse Nooras. Tikje naar achter het aan uit Trensko. Die zoeken we rond kunnen naar Vente. Maak iets waar de paas in de as. Jereveen is dus de bettere ploeg. Had een soort kansen, maar ik een heel soort kansen op kansen in de eerste helft. Dan moet dat toch ik wel denken dat Volendam op een counter zijn houden dan rap komen kin. Want die gaan we in de naam van Henk Veerman toch ik 2 hele dikke kansen horen in de eerste helft. Dus ja, zolang het 1-0 bloot, bloot het wel spannend. Maar eigenlijk eventjes verzwarigen dat Jereveen die 2-0 makkert. Misschien nou, maar Linde, goede loopactie naar de linkerkant. Naar de doelpuntenmaker, Luca Ooyen. Had Tjedoeren misschien direct de tegenstander loopt dan naar binnen. Ta jouwt dan in de as op Joris van Overeen. Mooi inspeelpas op Trensko. Wollen in 2 een keer, maar Vente slag net. Maar Jereveen zit er dan wel weer gauw vol op het moment dat in dit geval Kutju van Volendam de bal krijgt. Maakt het dan wel een uittreding, Luca Ooyen. Maar zij is de counter de revolver uit. En dat doet Jereveen goed. We zullen toch even naar de ranglijst, want trof deze overwinning zul Jereveen klimmen naar het 6e plak. Het weet wel dat AZ op dit stuit op het Sanderplak zit. 1 puntje achter Jereveen. En dat die letter juurt op kwartier van 4 van nog het Sint Twente spiliematen. Die kunnen wel bij hoe Jereveen heen gaan. Dat zou het op een Sanderplak steken. Het is een hele nieuwsgierige einde van deze competitie. Jereveen had als doel stelt om te eindigen tussen plak 4 en 6 eigenlijk. Want dan weten ze dat ze in elk geval een thuiswedstrijd hebben in het eerste duel om de playoffs. Nou, daar liep het wel naar dat te gingen. En heel stiekem show je toch ook nog een beetje naar dat 5e plak. Want dat 5e plak, dat zou rochtstreeks Europees voetbal wezen. Nou, dan mag het wel zelf eigenlijk nog alles winnen. En hopen dat bijgelijks een Twente of een Ajax alles verliest. Dat zou kunnen, maar dat is misschien wel wat te volle van het goeie. Dus Lidwus, eerst maar even een beetje rochtje op het helling van die playoffs. En mocht Jereveen hier nou winnen, dan is het in elk geval maar nog 12 wedstrijden te gaan. Alwis van de playoffs. Vastzet of een lange bal van Volendam. Komt ver. Wer eigenlijk nergens te lanen. De Scott, de linksboete van Volendam, maar in het achterom een kinderen erbij komen. Nee, Jereveen had de wedstrijd redelijk onder controle. Is de bettere ploeg. Maar zoals ik zeg, mat eigenlijk eventjes die 2-0 maatje. Maar voorlopig is het na 50 minuten spinning 1-0 van Jereveen.

0: Ramos, my house of the rising sun. En als dan ook goed oplest, dan wist dat dit nummer uit Njontje Fjouden 60 komt en net uit Njontje 60, maar het waard doen we op Nij Utbrocht in een rockversje, maar dit weer het origineel.
1: Snijden in Friesland. Dat hier.
0: Nijs dan uit Njontje 60. Een lits detail bij het Songfestival, dat dus in Nederland holden waard. Tijdens de generalist wat een deal van het podium in. Maar tijdens de uitsturing gaat het geluk gooien goed. Nou, Nederland wordt vertegenwoordigd door The Hearts of Soul, My Waterman. Maar omdat de festivalregels in Njontje 60 nog geen groepentast zit om mooi te doen, wordt de groepelijk tijdelijk Patricia en The Hearts of Soul neemt. Krek als zij een solozangeres is, mooie twee achtergrondjongen. Maar

0: Waterman dus van Patricia en the Hearts of Soul. Ja, die mooi voor Nederland in dat Songfestival. En Jontje Santig in hun eigen loon. En Erik Enema is er van de middag weer bij. Van het Nijs uit de kranten. Erik, goeiemiddag. Wat leest u in de kranten van Jontje Santig?
1: Ja, goeiemiddag, Maaike. 500 muzikanten bijten spits af van 24-uursfeest. Wat is er onderhoud in Jontje Santig? Nou, precies om 12 uur, 6 grote kranten, vertrekken vanaf de Oude Veemarkt ter hoogte van Hotel de Kroon 500 muzikanten van alle Leeuwardenkorpsen naar de Frieslandhal. Daar aangekomen zullen ze met een show de spits afbijten van het 24-uursfestival dat in de Frieslandhal wordt gehouden. De muzikanten marcheren in rijen van 25 over de Lange Marktstraat en de Tisselschadestraat naar de hal. Ze zullen door een zijingang binnenkomen. Het inmiddels aanwezige publiek wordt zolang door een tamboerkorps geamuseerd. Dat koert toen nog. Een bevrijdingsfestival, want dat viert uiteindelijk een bevrijdingsfeest. Muziek en bal, 24 uur in de Frieslandhal. En dat wordt dan ook in de Sherlock de commissie, 24 uur

0: De Bee Gees, Ajo, Ajo. Ja, in Volendam wordt nog heel iets spillets in SC Jereveen. Roelof, is Jereveen nog heel iets om de betere hoorn?
1: Ja, zeker. Ze binnen de betere ploeg. Maar het is een repeterende verhaal. Intussen. Ze maakt het zelf nog even een armuitje. Door Suis de Wut en voetballer nou even laat stil namelijk. Jerik al de heerlijke tune van Volendam op het moment dat er een wissel op plak vindt. Het zijn lekkere redenen. Want de keeper, Kane van Oefelen van FC Volendam, die kwam in botsing met Sam Kersten. En in eerste instantie wuift Kersten dat ik nog vod. Maar Sangaba van Toeje stelde net om. Maar hij stelt nog zeker net om. Want hij is dusdanig groggy. Of misschien dat er wel tos kunnen zien. Ik weet niet wat het precies is. Maar ik heb het idee dat hij goelend van het veld aangong op de brancard. We hopen dat het een beetje mooi valt. Dat het positiever is dan we nou schetsen. Wat zeg je net goed uit van Kane van Oefelen. Ik een goeie keeper trouwens. Die nou dus van het veld aangong is. Applaus is er nou voor Roy Steur. Hij is de tweede keeper die dus nou op de goal staat. Hij had nog keept bij Ajax en bij Leverkusen. En hij is dan ik werd het broeken van Sean Steur. Die op dit stuit bij Ajax wel aardig ontballen is. Hij houdt dan een lange bal. Werd opvangt door Maas Willemsen. Dan werd er nog Volendam naar voren. Daar komt toch ja. Hij is een van de invallers aan de kant van Volendam. Want Robert Muren is in het veldkaam. Hij is in het veldkaam van Henk Veerman. Die toch twee hele dikke kansen hoorn had. Maar ze net maken had. En had die Robert Muren vanzelf in de gaten. Want die kennen wel een doelpuntje. Maatje in zijn laatste seizoen. Natuurlijk vooral verloren maken had bij SC Cambuur. We zitten in de 62e minuut. En die Nijkeeper Steur, die houdt een lange bal. Die komt goed om, denk ik. Onder lekker kant bij Leenendal. Al zorgen we daar Sam Kersten. Dat is net de eerste keer in zijn wedstrijd. Die een geweldige sprint inzet. En dan ten koste van een boetenspeler het sprintduel wint. Tot die nou ik. Volendam bloot wel in balbezit op de helft van Jerveen. Onder de linkerkant. Maar Leenendal die een heel minne bal jouwt. Kan Kersten goed gaan letten. Van Bernd Klaverboer die de bal opvangt. Volendam begint wel iets meer te spelen op de helft van Jereveen. Maar dat had eigenlijk in die hele volslijnde tweede helft nog geen kansen opsmieten. Jereveen, ik net heel vol. Het is ik net heel goed wat Jereveen Sjellit. Maar ik is wel aan alles merken dat ze de betere ploeg binnen meer kwaliteit hebben dan FC Volendam. En dus ik wil die werkmaatje matten, Jejoet. En de play-offs veilig stellen. Dit is een mooie ongeval via Van Overheem in de aas van het veld naar Trentsco. Die zoer daar waar ik wel uit helikken. Ik ken eerst nog Dottie, ik wil. En dan Dottie dat eigenlijk een beetje slap in de vierde hoeken een meterke njokkende goal van Steur. Dus die nou op de goal zit bij FC Volendam. Ja, Volendam strijdt echt nog vol om een plak boppen de degradatiestreep. Ze binnen in elk geval wel wist van dat ze net rochtstreeks degraderen. Want Heracles zit 18e. Santjende zit NAC Breda. Die kan alleen nog theoretisch nog over Volendam heen gaan. Maar dat doelsaldo is maar liefst 8 doelpunten verschil. Dus dat zou ook net gebeuren. Telstar zit dan op het promotiedegradatieplak op dit stuit. Maar die had even volle punten als Volendam. Dus ja, dan weet je wel dat Volendam echt nog gewoon een bak had, Matt. En als ze Jejoet nog een puntje pakken, dan zullen ze daar dat misschien ook wel vieren als een groot feest. Wil ze nou zorgen dat Bernd Klaverboer die bal krijgt net binnen, Harkin. En dat gaat wel ten koste van een corner. Ja, dat ben dan toch wel krijgt even van die momentjes dat je witte, dat je op scherp steen bleu matten. Want nou krijgt Volendam een corner. Die corner pakken we nog even mee. 64e minuut van het duel dus. 1-0 de vastsprong van Sportclub Jervingen. Dat toch de waan is al een geweldig seizoen. Komt als ze deze wedstrijd winnen op een lijst 50 punten. En dat is, kan ik je letten wel eventjes vertellen, nog echt wel een aardig resultaat. Dat gebeurt net heel erg vaak. Dat Jervingen staat volle punten helemaal aan het einde van het seizoen. Maar eerst nou even die corner mee pikken. Waarbij skijochter Guzebiuk assisteert weer trouwens door Patrick India. Uit Friesland vanzelfs. Nog even onjout daar in het 16-metergebied. Ten hoer Brouwde en Muren dat ze net onder zitten maaien. Ik denk dan altijd, dat hoe snel het is, dat willen ze zelf ik wel, let ik wel gingen. En als ze dat wel doggen, fluitje. Hier komt die corner heel leeg. 4 voor de eerste peel. Uit de joen komt die bal in. Twaar, die staat in de voorbij de tweede peel. En dan kan Muren eventueel nog inkoppen. Die wollen corner hebben, krijgt hij net. Gevaar geweken van Jereveen. 64 minuten noemde wijs. 1-0 de vastbrok nog altijd van Sportclub Jereveen.

0: Creedence Clearwater Revival. We'll stop the rain.
1: Snijden in Friesland.
0: Dat
1: hier doe.
0: Dok is de kiezer Hokker Plato's zo dadelijk, Jere Wolst. En er binnen een mooi protsimeeske. Dit mooie stemmen, dank daarvoor. Ze gaat Romke voor B kusmen voor de laatste keer. Ik Ali doet dat. En we zien voor de rest, ben er aardig wat stem van Corrie en de regels.

0: Ja, de meeste stem die ginnen nou dus op voor Corrie en de Rekels. Maar huilen is voor jou te laat. Was toch daar nog wat ontwan? Ja, stuur dan dien berugje even in de oproep-app. Kies gewoon stemmen, omklikken welke plaat het jij was. De poll die zit voor die kleren in de app. Ik ben benijd, wees mijn komst. Het Nijs, Njontjen Santig, ek in Friesland begint de milieuproblematiek te spelen. Voorzichtig beginnen ze ek op Skwalm hier aandacht om te jaan. En zij houdt Ietsen Kooistra, leerkracht in Snit, der lesoer.
1: Ze treffen er bijna een onderwijzer die geïnteresseerd is in deze zaken. Dan zal deze man of deze juffrouw, die zal in alle gevallen de ben vertrouwd maatje en bekend maatje met deze problematiek. Werkmateriaal zag voor de ben is er minder. Nou had het comité ter voorbereiding van het Europees Natuurbeschermingsjaar 1970, die hebben een riege boekjes maken. Een les over het wetter en een les over de Nederlandse kusten. Als het alleen nog bij deze les gebeurt, dan denk ik dat er net volle vanuit geen zijn. Als deze les nou het begin worden van een oriëntering op dit meer, dan zou ik zeggen, dan is dit een prachtig begin. Maar je moet wat achterbij komen. De band die zullen de stad in matten. Ze zullen de stadsgreffens in matten. Ze zullen de troep die in de straten te vinden is. Ze zullen ze in matten. Ze matten maar de skofkoppen er ook kruispunt tegen. Daartoe kan die band dus aardig bewust maken worden dat er heel wat gaande is.

0: Paul McCartney, die schreeuwde het nummer speciaal voor zijn mem Mary. Zij stoorn op 31 oktober 1956 aan kanker. Let It Be van The Beatles, juist. We beginnen naar Volendam. Roelof de Vries. Ja, kan Volendam haar een beetje steende horen dat ze in Jervingen?
1: Ja, ze beginnen zo stadig gewoon richting de eindfase wat meer druk te zetten op de goal van Jervingen. Want het zit nog altijd maar 1-0 voor Jervingen. Dat zelf maar net die 2-0 maakt. En dan weet je, dan maak je op een gegeven moment ik wat meer naar achteren daarinnen. En eens kreeg ik een goede kans, jongen, van Volendam. Maar Bilal Ulcik, die een mooi schot leveren. Maar ik een mooie redding van Ben Klaverboer. Ik nou bissen in de onval, maar is het bal verliezen aan de linkerkant. En daar is Luc Brouwers, die in de veldkamer is van Luca Ooyen. Die maakt hem eigenlijk Jibjaan aast op Brouwde. Ja, daar komt hij. Nou, maar Brouwde een goede vastzet, Jan. Weet ik wat makkelijk van een bal afzetten. Trossien, directe tjistander. Dat is die Rochsbeck. Precious Ugwu. Geweldige naam, hè. Precious Ugwu. Had een Nigeriaanse heid. Een Bosnische mem. En had een paspoort van uit Nederland en Duitsland. Bijzonder Libbens-leven had hij al nou gewoon. Libbens-lijn, als het ware. Maar goed, die krijgt vrij trap maar. Omdat Brouwde ja, toch wat irriteert hier. En daarna nog even een tikje deelt om deze Precious Ugwu. En nou is er een balpshit, dus ik vaar Volendam. We zitten in de 64ste minuut. Op precies 64 minuten spelen. En nog altijd die 1-0, dus toch dat betiende doelpunt van Luca Ooyen. En de lange bal nou van Volendam-keeper Steur. Die dus in ieder geval is voor Van Oefelen. Komt goed aan aan de rechterkant bij Ulcik. Die toch over het algemeen wel een aardige actie of assist in de vatten had. Levert het nou ik richting Muren. Nou, en die brengt hem dan nog. Ja, op een bijzondere wijze richting de goal. Eerlijk zou ik in de keer waar je het initiële of nou een omhaal wie. Of je dat maar de achterkant van zien Holland hier. In duel maar Kersten. Ja, die liet Kersten me toch even het zien van de bal uit. Goed, uiteindelijk weer net een heel gevaarlijke poging. En Koer Ben Klaverboer ik wil goed redden. Maar jij het publiek nou ik te keer in. Die beginnen te feelen dat er misschien toch nog wel iets meer in zit. Dat het je net kans lezen er al goed te keer. Want nou daar wie Volendam wel redelijk kans lezen. Maar ja, had je die 2-0 maar net maatje, dan weet je, dan kun je Dexter nog op een oors krijgen. Ja, speelt hem nou in. Krijgt hem ik weer waarom in het 16 meter gebied. Onze zijkant, met dat uithel ik in de kwarte hoeken. Maar ja, in de kwarte hoeken had altijd voor de keeper wezen. En dat is hier in dit geval ik voor Ben Klaverboer. Die nou daar een foutlezen wedstrijd zit te spelen. Ik net al te volle hoorn de dien hoorn had. Maar toch, nou, in het waar flinke goede reddingen wel te pakken hoorn had. Die had een lange bal, richting Dillefente. Die verliest het wel. Gitty bal, denk ik, via, net via Lindé. Nee, ik toch toch echt wel via Oelers. Ik een van die ongevallers aan de kant van Volendam. Oelers ziet Lindé in. Vindt nou nog een wisselplak bij Jereveen, denk ik. Ja, daar is het Ringo Meerveld die dat field aangeeft. En van hem in de plak komt Lasse Noeros. Dan denk ik dat Vente wat meer naar de linkerkant daar gaat. En dat Lasse Noeros in de punt komt. Ik heb nog een heat kwartiertje in. Want dit duel is nog net spelen. Zolang Jereveen die 2-0 net maakt, bloot het nog altijd spannend. Wilst Zagaritis nou ook nog op de groen zit en een blessurebehandeling krijgen. Maar constateren we dat hij hier nog altijd 1-0 is in het voordeel van Jereveen. Maar nog 14 minuten te gaan.

0: Elkie and Owen with the Rim Ram Band's Groovy Kind of Love. En dadelijk gaan we verder, maar dan in een oorier. Is Jere Hoeker hier dat wut?
1: Njontje
0: 95, maar voordat het zover is, nog een plaat uit Njontje Zontig. Want Doha stemmen kent op een van die twee Nederlandstalige platen. Ja, dat is dus B, kus me voor de laatste keer. Of A, huilen is voor jou te laat. Dank voor je stem al hier, geweldig. Maar de meeste stem, 68% van die stem, die sluiten al een mooie. Corrie en de Rekels, die willen alle jaren. Huilen is voor jou te laat.

0: Friesland.
1: Het freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus omroep, tinks mij en bleust op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. Omroepfriesland.nl/freun.
2: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hart giet.
3: Klaar voor uw allerlaatste nacht? Moulin Rouge The Musical stopt definitief op 2 augustus. Geniet nog één keer van de wereldhits, passie en verleiding. Boek snel moulinrougethemusical.nl.
4: Het is code rood bij Dirk.
5: Wat zeg je?
4: Het is code rood bij Dirk.
5: Oh, code rood. Ik snap hem. Dat betekent dat er bij Dirk honderden producten nog verder in prijs worden verlaagd.
4: Ja, wat op Dirk kun je rekenen.
6: Je werkt al meer dan 50 uur. Je groeit richting de 10 medewerkers. En er is maar één met het overzicht. Jij. Tijd voor de volgende stap. De expertise, tools en financiering van ABN AMRO helpen je bedrijf vooruit. Begin.

0: Dat is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel op.
1: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
2: Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Marinier Jan van Garsel bijvoorbeeld. Samen met 100 andere mariniers waagt hij een ultieme poging om de Rotterdamse Willemsbrug weer in handen te krijgen. Hij was 28 jaar. Laten we er wat van leren. Ontdek het verhaal van Jan op mariniersmuseum.nl/vrijheid.
3: Dit is Omroep Friesland.
4: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
5: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Minister Yeşilgöz van Defensie zegt dat we het hoofd koel moeten houden. Yeşilgöz reageerde in het tv-programma WNL op zondag op het besluit van president Trump om duizenden Amerikaanse militairen weg te halen uit Duitsland. Volgens de minister heeft de VS de plekken in dat land nodig om inlichtingen te krijgen. Verder zegt ze dat de Amerikaanse krijgsmacht verzwakt als er veel militairen weggaan. Yeşilgöz verwacht dat de meeste Amerikaanse troepen alsnog in Duitsland zullen blijven. In Frankrijk zijn twee migranten omgekomen. Ze probeerden om met een bootje het kanaal over te steken naar het Verenigd Koninkrijk. Het gebeurde vannacht vlak voor de kust bij Boulogne-sur-Mer in Noord-Frankrijk. De motor van het bootje viel uit, waardoor de 82 migranten doelloos ronddobberden. Toen het bootje weer op het strand aanspoelde, bleek dat twee vrouwen waren overleden. Volgens de autoriteiten zijn zij door verstikking om het leven gekomen. 16 mensen raakten gewond. De familie van de Iraanse mensenrechtenactivist Narges Mohammadi maakt zich nog altijd grote zorgen over haar gezondheid. Ze werd vrijdag vanuit een gevangenis in het noordwesten van Iran met spoed naar een ziekenhuis gebracht vanwege ernstige hart-, long- en bloeddrukproblemen. Maar volgens haar familie krijgt ze daar niet de juiste zorg. In december werd Mohammadi opnieuw opgepakt na kritiek op het Iraanse regime. Meer dan de helft van de onbekende oorlogsslachtoffers op het Nationaal Ereveld Loenen is geïdentificeerd, dat zegt de Koninklijke Landmacht. Op de begraafplaats liggen 4000 slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog begraven. Militairen, maar vooral burgers die zijn omgekomen bij onder meer bombardementen en in concentratiekampen. Dan het weer vanmiddag op de meeste plaatsen bewolking en regen. Lokaal kan het dan gaan onweren. Het is 16 tot 20 graden. In het noorden en noordoosten kan het nog iets warmer worden. Morgen in de loop van de dag weer zon en 16 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dankjewel. De tiertmachine die had het Ierniskrek bepaald. Dit oer is het njontje 95. Jij is het Nijs van Doe en de muziek. Maar eerst naar Volendam. Roelof, nog hield hij 0-1 voor Jerveen?
7: Het is 2-0 voor Jerveen. En dat is weer de goal die Jerveen Sahut nedig hier. En dan is het Dille Vente. Een hele droege knal in de vierde hoek. Een echte spitse goal. Die koed die wil broeken, denk ik. Tiert net in de basis. Nou maakt hij de goal. En dan is de wedstrijd beslist. Nog 3 minuten te gaan. En Jerveen staat met 2-0 voor.
8: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Klik en klaar internet voor thuis. Voor de verrassend lage prijs van €26 per maand, maandelijks opzegbaar en aansluiten doen we nu helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
9: Het is code rood bij Dirk.
10: Wat zeg je?
9: Het is code rood bij Dirk.
10: Oh, code rood. Ik snap hem. Dat betekent dat er bij Dirk honderden producten nog verder in prijs worden verlaagd.
9: Ja, wat op Dirk kun je rekenen.
11: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
10: Ook in de actie bij Dirk, Silfo kruidenmix voor 69 cent. Ja, dat hoor je goed.

0: miljoen. Dat is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel nu bij Prominent. Tot €750 korting op stoelen, 15% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent.

0: Kou, tocht of vocht in huis? De Friese gemeenten betalen mee aan het isoleren van je woning. Aanvragen is eenvoudig. De gemeente helpt. Ga naar laatjegeldnietwegwaaien.nl.
1: Voor een nieuwe Citroën. Heima, service en auto's. Is er voor Elsenien?
2: Zaken goed bijhouden. Archieven vertrouwd vernietigen litten. Al haar strijdig hier. Product.frl Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
3: Tromeesje maar in beëining.
4: Mark Woon, CA Plus. Een certificering, hè?
2: Digitaal en papier van bedrijf, de zorg en particulier. Vertrouw op product.frl Drachten.
5: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes. Naar schoon drinkwater. En betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
6: Snijden in Friesland.
7: Mai Maaike van der Hoek.

0: dat wie je doet.
1: We gaan naar Volendam, want eigenlijk in de laatste minuten in van de wedstrijd Volendam, Jereveen, Roelof de Vries.
2: Ja, we zitten intussen in blessuretijd. Er komen, maar liefst 6 minuten blessuretijd bij. Dat is flinke skoft. Ja, dat had natuurlijk te krijgen met die lange blessurebehandeling van de keeper van Volendam, die maar met elkaar van het veld al hellen is. En we kunnen constateren dat het 2-0 is van Jereveen en dat het in principe de spiele is. Dus krijgt hij in zijn de kans op de 3-0. Ta frustratie van Brouwers kreeg die de bal van Lasse Noeras net weer waarom. Dat hij die eigenlijk wil krijgen, maar dan hier misschien wel 3-0 West of hij hier maar waarom is. Maar op, dus dit dan een schot is van Volendam. Van Aarstoon, van Bradley Kouwas. Ik een invaller aan de kant van Volendam. Ja, als er nog 2 in wordt en dan binnen nog 6 minuten te gaan, dan wil je het vanzelfs nog wel eventjes zien. Nou binnen nog liefst 6 minuten te gaan. En liek het mij wel zo goed als spelen. En als je naar de ranglijst en dan constateer je dat Jereveen 50 punten had, op dit moment op de 6e plek zit. En dat het maar deze uitslag wis is van wer deelname onder play-offs. En dat we de doelstelling van het seizoen, daar is een beetje een doelstelling bijkam. Beziek je om in die eerste ronde van de play-offs een thuiswedstrijd te krijgen. Want van natuurlijk iets, je naar met Jereveen nog uit naar NAC, dan thuis je naar Ajax. En daarna volg je één of 2 play-offs duels. Vroeger wie het Ut en Tuus. Maar tegenwoordig is het één duel. Dat betekent dat Jereveen nauwelijks gedacht op de tonges spelen mat. En dan als ze die winnen op de snijs de finale. En als we de staan nou aantikken, dan zou het FC Twente wezen tegen Sparta. En Jereveen tegen FC Utrecht. Maar goed, dat kan eigenlijk nog wel alle kanten op. En FC Volendam, Sjove, is nog in de onval. Ik heb dat seksje beter gebied in. Maar uiteindelijk is de vangbal van Ben Klaverboer. En die Ben Klaverboer, die speelde niet, kreeg ik nog wel een beetje een haatrol. Jereveen is 10 nog maar 1-0 voor. En ja, hij wil natuurlijk een beetje tijd onder het winnen. Dat die alles koftke. Ik werd trouwens, en dat begint de fanatieke aanhang achter de goal van Volendam daar. Ik werd te fluitje dat die het niet kreeg. Ik 1 keer, toen 2 keer en toen bij de 3e keer. Ja, toen wint het blik bezet, begonnen ze glazen, bier, misschien zit er wel kool in, misschien wel spaarrit, geen idee. Maar ze gooien in ieder geval de glazen, ja dat is plastic glas zelfs, op het veld. Gewoon bij Ben Westin Derrick nog wel eens verstaakt, dat gebeurde nou net. En dat hier wel samen kind, want op een gegeven moment werd het een rooien om plastic glazen. En Klaverboer die dacht, nou lekker, lid maar komen. En dan kon hij nog even tjeskies, zult de Guus de Bier komen, dat dit wel helemaal gong, dat hij die ikkeliek in. En dat scheelt uiteindelijk toch ik wel weer een dikke minuut. Denk ik, die fanatieke aanhangs, of de hackside, zoals ze de naam worden. Net de F-side, of de Emmy-side, nee, de hackside van FC Volendam. Ja, die belemmer je dan eigenlijk alleen nog je eigen team, maar mooi. Ze binden nog wel in de onval, de oranje hemden. Onder de linkerkant, maar Oelers, die er met een tikje weer omjouwt. Gewoon Leliendal, die naar de as van het veld, naar Amervoor. Ja, Volendam, die shot dat ze nou op de promotie-degradatiestreep te lanen komen. Telstar, maar even volle punten erboven, maar dan krijgt wat beter doelsaldo. En dan wordt het verhaal dat Volendam de laatste van Westerin nog speelt tegen Excelsior, dat op het 14e plak zit met 3 punten de boppen. En nog tegen Telstar. Ja, dat worden dus 2 krakers van duels, om te zien dat ze misschien nog net in die nijcompetitie hoeven. Ze beziek je het ook nog steeds, ja, Volendam. Vastzet, wordt Ruud Heller terug, Jereveen. Dan kunnen ze misschien op een counter komen, want daar is Lasse Noeras. Die is net de allersnelste. Oh, dit is wel een hele pittige sliding, maar die is blijkbaar op de bal van die Rochbeck. Maar die fantastische naam, Precious Ugu. Ja, ze zitten er net heel vol mee op, behalve balbezit. Jereveen hier trouwens, die wissel hier net verteld. Had ik nog wisselen, maar Nolan Koertens, die nu in het veldkamer is, vaart Dylan Vente. Nolan Koertens is een Congolese Belg, die in de Simmeroekamer is van Antwerpen. Zijn PSV hebben dit zo al eens een keer zien debuut maken. En nou, ik denk dat even een Goudmin Holle treden in valsbeurt had. En hij maakt dus nog eventjes my boy. Dit is de laatste 12 hele minuut van het duel. Bij die 2-0 vastsprong dus van Jereveen. Nou, hoe 12 hele minuut ben we er wist van dat Jereveen de play-offs van Europees voetbal helpt. Bal gaat naar de linkerkant. Onderkant van Volendam. Waar het Oelers is. Die nog maar als Oliver Brouwde opziekt. Loopt naar binnen daar. Naar Gibson. Ja, die speelt op derde. Naar de as van het veld. Dat scot is nog wel heel aardig van Leliendal. Die wist van wie hier haast uit de kruising Stitten nog terug keeper Ben Klaverboer. Die werd eens een keer een nul had. Lange ballen vormt daar weer op Noras. Aardige weromlijn. Komt die bal dan daarna volgens net goed te lonen bij Luc Brouwers. Omdat de paas van Petrov, die het veldkamer is van Zagaritis, net goed weer. Nog een beetje afwacht zijn hoed zit. Maar die blessure van Zagaritis, want dat zag er net zo heel lekker uit. Heerenveen komt misschien nog eens een keer op een counter. Maar Luc Brouwers, die wel gretig is. Paaske op Lasse Noras is kijk wat een scherp. Of Lasse Noras is net snel genoeg. Zet nog even druk bij de cornervlaggen ten opzichte van Volendam verdediger Oekwoe. En daarna wordt u inspelen. Oorlogminuut nog een keer. Bij die 2-0 vastsprong vaar Jervingen. En linkerkant is het weer diezelfde Oelers. Zoekert ze Oliver Brouwer dan maar weer eens op. Combineert maar Muren. Wat doet hij nou? Gaat hij daar nou lissen? Oh, ik weet net wat dat weer. Maar volgens mij strukkelt hij gewoon. Die trouwens Nick Verschuren. Die, of het is een hele lelijke zwalbe. Of hij strukkelt heel lelijk. Hier van Twaan. Zeggen in elk geval net wit. Penalty is het zeker net. En dus is het bouwbezit van Jervingen weer. Maar Ben Klaverboer. Die nou ik wil weer resten gewoon door. Maar kreeg wat minder gezeur had van de supporters der achter de goal. Wil het publiek van Jervingen nou ik sjongs van de trainer van Jervingen, Robin Veldman. Dat gebeurde heel iets vaker naar de wedstrijd. Dan wilde zelf net al de volle witte. Hij wist ik naar de spelers constant. Dus hier nog een uittreding maken wordt op een speler van Volendam. Die liek het er flink last van te hebben. En dan krijgt Lasse Noeros nog een gele kaart. Denk ik, jeetje, wat dom. Onder het einde van dit duel bij die 2-0 vastsprong op het middenveld. Daar onder de zijkant van het veld. Ik zo nog een beetje naar de verhelling wat tot die daar nou eigenlijk krijgt. Net zo toe komt daar nog een gele kaart te pakken. Maar goed, hij had er volgens mij nog niet in dit seizoen te pakken. Dus dat kind net volle laaien. Want je maakt er 4 hebben van de scorsing. Volendam gaat nog 1 keer, maar nog 10 seconden te gaan. Het schot van afstand wordt blokt. Terug Noeros. Van de bal is voor ja. Het wordt geen ja voor FC Volendam. Jut. Bal gaat naar de linkerkant op Oelers. Zie ik nog eens een keer min. Gaat door achterlijn heen. En dan zoek ik Gizebioek. Fluitje maar. Jawel, daar is het eindsignaal. En zo weten we dat Jervingen het plaatst voor de play-offs voor Europees voetbal. Na 32 speelronden is dat een heel fraai resultaat voor de ploeg van Robin Veldman. En dus zullen het feest nog viert worden daar bij het Uitvak. Maar dik 400 supporters van Sportclub Jervingen. Jervingen wint terug doelpunten van Luca Ooyen al betiert in de wedstrijd. En aan het einde van de wedstrijd nog een doelpunt van Dille Vente. Trochten van FC Volendam. En gaat dus naar de play-offs voor Europees voetbal.
1: Roelof, dankjewel voor die verslag van de middag. Dit is nou de eerste hit uit nummertje 94, Duke. So in love.

0: Duke, So In Love.
1: Onder Friesland.
0: Deze oren is het hier bepaald. Het is 1995. Het jaar dat het drama Srebrenica centraal staat. Nederlandse blauwe helmen binnen tjoegen van de val van de Bosnische moslim-enclave. Toen ze de man werden executeerd en de Nederlanders kennen neet dwan. Het is zeker hier dat eind januari het wetter in de Maas zo heeg stiet dat het weer oestreemt in Limburg. Maar ook het wetter in de Rijn, de Waal en de IJssel bereiken recordhichtes. Vanwege oestreemingsgevaar worden 20.000 mensen evacueerd. Het is het hier dat de winkels nou zelfs bepalen mooien wanneer zij iepen binnen tussen 6 uur maas en 10 uur jongens. En de flippo's, die worden een grutte rage. Wist het misschien al wel, die zitten dan in die van die poedenchips. We gaan naar de muziek.
2: Dit is
3: de top treien
2: van toe.
4: Treien.
5: I'm a scat man.

je John Scatman, mooi Scatman. En op 12 Celine Dion, mooi Think Twice. Opinion, een soundtrack die pas lang nooit de filmrelease een hit werd. En dat Baranai Conquest of Paradise van Vangelis uit 1992. De soundtrack, jet bij de film, 1492, Conquest of Paradise. Maar de film werd een flop. En de soundtrack, die werd hier dan net opmerken. De bokser Henry Mask broekt het nummer, twee letter. Als zijn buggeleringsnummer nooit de ringta. Gitroch wordt het toch nog een hit. Conquest of Paradise, Vangelis.

0: self-esteem van de American punk rockband The Offspring.
1: Omroep Friesland.
2: Snijn.
1: In Friesland.
0: Ja, en werd het aardig wel feest, denk ik, van de middag is op de orde houden, Tjerstof. Want daar is van zelfs de huldiging van Cambuur. En dan zag ik op de beelden dat het Ordehouster Tjerkhof al aardig voorrint. Maar wat zit er nog meer op het programma? Dat weet Willem vermeld voor. Goedemiddag, Willem.
3: Hey, goedemiddag, Maaike. Ik ben op dit moment bij de bus, want de busrit begint te haasten. Want er zit een busrit op de planning. Want overigens, wat zit er nog meer op de planning? Nou, die Oldehout, daar komen haasten de spielers om voor zelfs. En dat doen ze mooi een Iepenbus. En ook Estoyeren. Dat de sfeer er hier al aardig in zit. De spielers rennen op dit moment de bus in, zitten achterin. En hij vertrekt een kwartierke jeder, want er komt min waar om het verwachten. Dus de verwachting wie je kwartier vertraaien voet, maar dat is nou ongeveer jel vertraaien. Ik ben wel even benieuwd bij de meesten hoe de sfeer erin zit. Ik ren er even met El. Sorry, het was kom. Cambuur trainer Henk de Jong, brek even in. Doe even live in Ustjoen, kerst om mij een beetje verstaan trouwens.
4: Ja, bijna net hè. Begint nou te komen, en dat is goed.
3: Hoe is dat voor je?
4: Ja, mooi. Dat vind ik prachtig, joh. Lekker genieten met je nou.
3: Ja, het is een hip en beuzenrit. Je moet zo even wat jij ervoor, want er komt meer waar om, begrijp ik.
4: Ja, ik denk het wel bij mij. Het komt er al aan. Ik verneem het wel. Maar ik denk het wel bij mij valt, je.
3: Wat verwacht je ervan, inderdaad? Want ik zeg hier om die heen. Is dit nou al een meisje hier voor het Skalje Stadion?
4: Ja, ik hoop dat de hele route wat meisjes binnen, hè. En dan straks op de Tjerkhof dat het geweldig is, hè. Dat iedereen naar binnen komt, geweldig.
3: Is toch stiekem de beelden als Joen van der man?
4: Ja, mooi, begint goed vol erin.
3: Wat dat, Mari?
4: Is dat goed vol? Ja, mooi, ja, geweldig. Daar hebben we met je handen verdiend, toch? Maar Jerry, mooi. Hey.
3: Ah, de sfeer zit er lekker in, hè?
4: Ja, mooi. Bierke is erin, samen kleren.
3: Oh, we gaan voet. Daarom juist om Maaike dat hier in het feest wordt. Henk de Jong zet de microfoon om, de megafoon. De sfeer zit er goed in. Ik zal haast de bus even terug, even jaren hoe het al zit bij de spielers. Want de sfeer een beetje goed zit. Maar lo mij, want het is hier ook, Monkeneline. Het zit wel goed hier, dacht ik. Het wordt een feestje. Ze gaan op naar de Oldehout. Die rit, die wordt het ongeveer 3 kwartier. En lo mij, dat ritje, dat is een kwartier ongeveer. Dus het zal ik nog, dat het zo lang hier rooster is. Ik zeg, ja, hier al een meisje op de stoep. Het is wel een mooi onsje, want ik ben wel benieuwd wat ik met het waard was. Maar je zag ik vlaggen, sjaals de loft in, kampioen, Cambuur kampioen. De blauw-gele vlaggen gaan de loft in, de meesten juichen. En het belooft één grut feest te worden in Leeuwarden. Het is aasten de huldiging om jou of jou en is hier live op televisie te zien. En daarna is ik mooi te krijgen hoe het feest op de Oldehout is. Maar wij zijn onderwijs. We zullen zien hoe het er in de rest van de stad uitzicht, want de bus gaat was door de stad heen.
0: Willem, dankjewel. Ik ben benieuwd hoe het je mijn route wijze zil en dat je me trekken die je helje. Maar het is een groot feest dat hier. En bij dat feest zitten we wel eens een feestplaat. Maar toch is het van Njontje 94. Gompie, who the fuck is Alice?

disappeared. I don't know why she's leaving or where she's gonna go. I guess she's got her reasons, but I just don't know. Gompie, hoe de is Alice? Ja, hokker plaat was zo dadelijk jij onder de ein van de oren. Welke plaat mag ik draaien? Uit Njontje 94, kist kiezen uit twee platen. En deze keer binnen twee platen, mooi twee keer hetzelfde wut in de titel.

0: dan wist al welk wat ik bedoel voor zelfs. A, die Out There Brothers, mooi boom boom. Of B, corona, mooi baby baby. Hokkerplaat was toch dus jaren onder de oog van de oren. Dan is het stemmen in de omroep-app. Rjochtsboppen zit de pol van die kleer. Ik ben benijd, de eerste stem ben al binnen. Het werd al aardig duidelijk. Ik ben benijd welke we draaien zullen dadelijk. We zoeken nog even naar het Nijs, het Njontje 94. En het is dit jaar 50 jaar lien dat Nederland bevrijd waard en dat de Tweede Wereldoorlog ten einde kwam. Dit wordt een hele eer terug betocht, mooie feestelijkheden. Maar de tekst klam luidt vanzelfs rond 5 maaien. Tol van bevrijders binnen Utnogen om dit moois te betinken.
1: Ook de bevrijders van toen, iets wat stramme veteranen inmiddels, werden enthousiast onthaald. Alsof ze weer bevrijders waren. Zo ook hier in Wageningen bij het bevrijdingsmonument en het voormalige Hotel de Wereld, waar 50 jaar geleden de capitulatie werd getekend.
2: 50 jaar na de bevrijding hadden de herdenkingen in Nederland vooral een feestelijk karakter, het hele jaar door. Vanuit het zuiden, via het noorden en het oosten, naar het westen. In mei maakten honderden Canadese, Amerikaanse en Engelse veteranen nog één keer de oversteek. Ze kwamen net als toen, ze werden onthaald net als toen.
3: Dit wie het Nijs van doet. En dit is de muziek uit
4: Njochtje 94.

0: Heerlijke deuntjes van Snap. The First, The Last, Eternity. Willem Doop is toen de Voice, mooi de spielers en trainer van Cambuur op een Iepenbus. En dus zeiden al, we zijn wat jetter vertrokken, want mogelijk zal het nog rijnen. Hou je met nog ietsje droeg daarin?
1: Nou, het begint krek op het moment. Dat is ook mooi de introductie. Het best mooi. Het begint het hier aardig hut te rooien. We zien ik dat de paraplu's nou nooit boppen komen. En voor de meesten die denken, waar rijden zij nou ongeveer? Nou, we binnen een 10 minuten onderwijs. We zijn nog altijd op het WTC-terrein. Want we rijden bij de Helicomweg. We rijden nou hier de diep op. Die werd ik uitzet vanzelf door de politie en door verkeerswachters. Dus sta je meestal midden op de diep. Ja, het is voor, letterlijk voor het WTC-terrein. En meestal zie je nou ook een beetje de verschuiling. We zullen een paraplu's hier de loft in. En je heren nog altijd de sfeer. Daar is dus het sfeer nog in de bus. Maar het begint ze staan gewoon wel een grietse loft te worden. Het begint heel iets wat meer te rooien. En ik ben benauwd, wat docht dat dan maar een meisje? Bloei je dan thuis of kom je wol? Ik moet eerlijk zeggen, het is trok. Er staan riege meisjes hier gewoon op de dijk. Gewoon midden op de rotondes. Ik zie vlaggen. Ik zie hier een band, mooi Camigo. Dat is de mascotte hier in de hand. Ik zie hier een mooi blauw-giele pet. Mooi logo van Cambuur erop. Ik zie hier de shirt van Cambuur. Het is een blauw-giele C on het button. En ja, ze had dus net weer harde letten terug het waar. En wat ik nieuwsgierig is, of tenminste leuk en opvallend, is dat meesken mooi rinnen kennen met de bus. Want hij riep dus zastarig. Dit we zitten dat het een 2 kilometer per uur is, zou je toch ook. Draaien misschien, fjouwer. En de meesken rinnen hier dus gewoon mooi. De knip heeft ik hier naar mij. Ja, zo makkelijk in dat je gewoon. Je kan gewoon mooi rinnen, zo makkelijk is dat. Ja, en dat moeten we dus mooi de orde houden. Het kan nog wel even door hier dus, want we rijden op de Helicomweg. We zijn Crackpot. Dat is een kilometer geschillenwijs en daar hebben we nou een kwartier in. Dus dit wordt het nog wel even. Maar de planning is om je 11 uur ongeveer op het plein om te komen. Ja, nou de vrachtwagenchauffeur en ik doe het hier. Het feest is compleet, Maaike. Het zit er goed in. Want we beginnen richting de Oldenhout.
0: En zij is het. En we liet eens net weer horen terug een beetje Rijn toch. Gewoon de hinnensoek ze voor Cambuur. Want wat een topprestage is dit wel net.

0: De Connells, 74, 75 en de Fraaierist Clouseau mooi. Laat me toch niet alleen. De Voice, Neuet Orde, Haus de Tjerkhof is Willem Vermeld gehoord. Mooi de Cambuurbus, mooi de Cambuur Spinners, mooi Henk de Jong, de trainer. En hij vertelde niet correct al dat er riegelmoe meesten langs de kant van de diekstenen die het hun onthalen zullen. Ja, Willem, zit de sfeer er lekker in daar?
1: Ja, nou jij zit al onder muziek. Dat de sfeer er goed in zit, maar ik zeg voor mij, want ik sta dus nou in die reden hier van bus. En er staan meesten op de diek hier, we zijn bij de Tesson Schadestraat. En ik zeg klopte mijn meesten, de bus moet nou ook even halt horen, want deze meesten letten maar reekbommen en mijn viewers zijn dat ze genieten van de club. Want ze willen zien letten dat ze trots binnen op Cambuur. Ik zeg alle vlaggen nog. En ja, je kunt ze gek net bedenken, maar honderden meesten zullen hier jonken de diek staan. Ik zal even vragen hoe dat bij de meesten die bij Cambuur belutsen binnen, hoe dat is. Paul Jansen, de materiaalman, hoe is dit?
2: Ah, dit is echt fantastisch. Je hebt er een bepaald beeld bij dat je denkt wat er gaat gebeuren, maar dit slaat alles. En als dan die blauwe licht er ook doorgaat, jongens, beter kan het niet. Echt fantastisch.
1: Nou, de buschauffeur moet zo nu en dan wel even in één keer op een rem, hè? Dat merken we.
2: Ja, je zou bijna zeggen dat Evert weer achter het stuur zit, maar ja, dat moet ook gebeuren. Het is hier vrij smal en het is niet zo'n nieuwe bus, maar dat mag de pret niet drukken.
1: Nou, dan kijk ik even om me heen, dan zie ik hier rijen dik met mensen staan. Hoe is dat?
2: Ja, dat is... Ja, dat is gewoon fantastisch. En iedereen is blij. Ook nog in het geel-blauw gekleurd. Ah, mooi kan je het niet krijgen. Ik heb kampioenschap ook meegemaakt in 2021 met de coronatijd. Ah, daar kan je niet mee vergelijken. Dit is zo fantastisch.
1: Ja, want daar mocht in principe niks natuurlijk. Want wie corona, ja, dan is dit heel los.
2: Ja, het is gewoon fantastisch. En dit heb je altijd gedroomd. Wat er in 2013 ook is gebeurd, dat wil je weer overdoen. En dat gaan we nu gewoon helemaal overdoen. Fantastisch.
1: Wat voor dag wordt dit, denk je?
2: Wat zeg je?
1: Wat voor dag wordt dit, denk je?
2: Nou, ik denk dat dit nog maar een topje van de ijsberg is. Maar ik verwacht nog heel wat. Vooral het plein helemaal vol. Ah, we gaan helemaal los. En ik denk dat ik morgen op een andere manier opsta dan normaal.
1: Ja, ik zou morgen maar een beetje wat meer tijd nemen als je opstaat. Hey, bedankt voor je bijdrage. Wij genieten ervan, want wij gaan richting de Oldehoven. Ja. En dan zeg ik Mike even gauw naar rust hier in de bus die constant op de rem geert. Dus ik mag niet beter horen. Maar ik zeg dat we dan het IJs richting het station binnen. Dat station, daar gaan we nou heen. Maar dit wordt het nog wel even. Maar de sfeer zit er heel, heel goed in.
0: Dit wordt het nog wel even. Nou, genieten, genieten, genieten derde. Dankjewel Willem, we jaren die dadelijk werd.
3: Snijden in Friesland, dat wie je doet.
0: Ja, Erik, ik ben even benijd namelijk. Wat baden er al jaren in Jontje 94? Waar gaan we Big Leagues hinnen op stap?
4: Op stap in de Kronie in Jontje 94. Ja, Maaike, de koers naar het bevrijdingsfeest in het Hof van Holland in Belsum. Maar Jen rochte weer dan ik nog een Miss Fotomodelverkiezing. Prijzen onder andere professionele fotosessie te waarde van 1.000 gulden. De twee gemeenten in Jessem, David, ik feest, mijn ontroeren en demonstratie, touwtrekken, bondsteams en recreatieteams.
0: Ah, super, hartstikke gezellig. Dus toe al en no, nog steeds feest, dus je hoort ek. Want 2020 hebben we dan het, de huldiging van Cambuur van Middy.
5: Snijden in Friesland, dat wie
3: doet. Maar ek de jaren 90 doet Peter Jan Rens nog in een blauwe pyjama op tv te zien wie.
6: Niet.
7: Oh ja, die weet ik nog wel.
5: En Ed Nijpels, de grutske commissaris van de kinderen in Friesland is.
8: Een bobbeslag.
3: Snijden in Friesland. Dat weer.

0: En dadelijk gaan we verder, maar dan in een oor hier. Er is Jere Hokker hier het hut. We starten de tiertmachine. Njoggentje 89, maar voordat het zover is, draaien we eerst nog een plaat uit Njoggentje 94. Want toch is stemmenkind op een van die platen. Mooi, twee dezelfde woorden in de titel. Dank voor die stem, het wordt Baby Baby. Corona.
1: Wanker!

0: Omroep Friesland.
1: Omroep Friesland, Radio Noord en Radio Drenthe bestaan dit jaar 80 jaar. En dat vieren we, Milecore. Komende sneun, bij het verslag van de drie provinciën een wandeltocht. Live van het punt A dat het Friesland, Grijnsland en Drenthe bij me kon komen. Bakkeveen. Kuiri mai, of Harkje en Sjogmai, naar de kuiders, de vrijwilligers en het prachtige landschap in het noorden. Sneun van Tolven en Fjouden bij Omroep Friesland.
2: Nu, later en altijd.
3: Ga je bijna met pensioen?
4: Ja.
3: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
4: Nee.
3: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
5: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
6: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
7: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan, bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
6: Met een bouwgarantieaannemer zit je altijd goed.

0: munten, vazen, Limes. 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
1: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
2: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
3: Wist je dat Vitepro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vitepro. Bestel nu op vitepro.nl.
4: Hasto Excel lijst van kalkonslag. Bij de Big Green voorkomt kalkonslag en haast heerlijk filteren drinkwater. Het werkt zonder zout, zonder stroom en had geen afvuur nodig. Big Green is krekt zo effectief als een traditionele onthudder en verbetert de geur, kleur en smaak van dien drinkwater. Voor meer informatie, shop op big-green.nl.
5: Is jouw keusgebied stikken? Dan wil je dat ze gauw als mogelijk weer makken ha. Wij van Kunstgebied aan Huis binnen al onderwijs. Ontdek het gemak van uw snijen en vlugge haal- en brengservice voor reparaties onder het kunstgebied. Bel je nou mijn Kunstgebied aan Huis 06 83 2 4 2 1 6 2. Zorgeles leidt je mijn Kunstgebied aan Huis.
6: Big Green Funny zakje, kind 1034 maar 925 euro, inclusief installatie.
7: Dit is Omroep Friesland.
8: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
9: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De burgemeester van IJsselstein is geschrokken van de vernielingen aan het gemeentehuis. Vannacht zijn ruiten ingegooid en ook de toegangsdeur is toegetakeld. De burgemeester spreekt van terror en noemt de mensen achter de vernielingen gaaiers. De beschadigingen hebben mogelijk te maken met plannen voor een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. In IJsselstein worden tussen de 100 en 150 mensen opgevangen voor een half jaar. Voor de onrust in IJsselstein is nog niemand opgepakt. Het samenwerkingsverband van olieproducerende landen, de OPEC, gaat de productie van olie verhogen. Dat heeft het oliekartel besloten na een vergadering met Saoedi-Arabië, Rusland, Algerije, Irak, Kazachstan, Kuwait en Oman. In totaal worden er door deze 7 landen vanaf volgende maand 188.000 vaten olie per dag extra geproduceerd. De straat van Hormuz, waar de meeste olie doorheen moet, is nog altijd zo goed als dicht. Dus wat voor effect de productieverhoging heeft op de markt is onduidelijk. Bultrug Timmy lijkt de goede kant op te zwemmen richting de Atlantische Oceaan. Dat blijkt uit data van de GPS-tracker die het dier heeft meegekregen. De precieze locatie van de bultrug is onbekend omdat de zender hapert. Die is mogelijk beschadigd geraakt bij de vrijlating gisteren. De bultrug lag wekenlang vast voor de Duitse kust. Er waren meerdere pogingen om hem vrij te krijgen, maar steeds zonder succes. En uiteindelijk is Timmy met een schip richting Denemarken gebracht, waar hij gisteren werd losgelaten. In de Eredivisie heeft Heerenveen in en tegen Volendam met 2-0 gewonnen. Door de overwinning is Heerenveen zeker van deelname aan de play-offs om Europees voetbal. En het weer, vanmiddag op de meeste plaatsen bewolkt en regen, kan ook gaan onweren. Het is 16 tot 20 graden. Morgen in de loop van de dag weer zon en 16 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dankjewel, Roxette, Madonna en De Dijk. Het is nu 89. Jest het Nijs van Doel en de muziek. Mooi dadelijk eerst de Beach Boys.
11: Goed nieuws! Scootmobiel Friesland is nu ook premium dealer van 2- en 3-wiel vooraan fietsen. De fietsen zijn zowel met als zonder elektrische ondersteuning te verkrijgen, zodat u in beweging blijft. Bezoek de showroom van Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasga voor een proefrit. De koffie staat klaar.
12: Personeel tekort? Zet naar langzamerhand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online.
13: Breng die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor elk budget. Hoe werkt het krijgen en waar moest om denken? Daarover gaan wij graag met die importeer. Show of vesteren op omroepfriesland.nl/adverteren. Of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
14: De eerste snedermat werd van het loon. Maar meent is de boer nou dijs of nachts?

0: Ik meen op de ijs, dan kan ik goed zien met de kruiden vol zitten.
1: Doch ek mij, meer hoe dij. Grutskopjes Grijdevogels. Zoek voor meer informatie op grutskopjesgrijdevogels.nl.
2: Voor een nieuwe Opel, Heima, service en auto's, is er voor Elsen hier.
3: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
4: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel op.
5: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof. Het comfort dat u verdient.
6: Wie de komende tijd rond Amsterdam de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Tussen 27 april en 14 mei wordt er gewerkt aan de zuidkant van Amsterdam, met afsluitingen op de A4 en de A10. Hou rekening met 30 tot 60 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
7: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en daarbij een brilvoucher ter waarde van €100.
8: Wacht even hoor.
7: Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher?
8: Klopt dat wel?
7: Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: Nu, later en altijd.
10: Ga je bijna met pensioen?
11: Ja.
10: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
11: Nee.
10: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
12: Snijden in Friesland.
13: Maaike van der Hoek.

0: Lekker simmersplaatsje Kokomo van de Beach Boys.
1: Dat weer doe.
0: Deze oeren is het hier bepaald. Het is Njontje 89. Het hier dat de moren valt in Duitsland. Na 40 jaar kennen de Eerst-Duitsers vrij naar het Westenreisje. Op het plein van de Hemelse Vrede in Beijing eindigt het Vreedse studentenprotest in een drama. Door gewelddadig ingrippen van de Chinese regering. Het is ik het eer dat Suriname en Nederland rouwen om de deur van een kleurrijk voetbalovertal en orenpassagiers van het SLM-tastel dat delft wat bij Zanderij in Suriname. En de pinpas en de creditcards die worden heel iets populairder in Nederland. Maar we beginnen ik even nooit 2026, want het is een prachtig mooie rij voor Cambuur. Ze willen je het huldigen, maar dat is nog even spannend, begreep ik, Willem. Want wat Jerk nou? Komt die bus daar wel om?
2: Ja, het is een beetje de onkondiging van het Sinterklaasjournaal, zo je ze kennen. Want de steen krijgt even een schofje stil, 10 minuten voor het station. En ik zei al, het ging heel stadig, dus het voelde meisje eerst niet eens op dat überhaupt stil stond. En toen dacht in één keer Henk de Jong, de trainer, het wordt wel heel lang. Dus die ran even naar voren daar. En toen bleek er dat de bus net meer vooruit woer. Maar wonder, boppe wonder, zei het Sinterklaasjournaal, ik riet de bus in één keer weer. En dat juist ik onder gejuich, we binnen op dit stuit op het zeiland. Voorbij en we staan al voor de kroegen van shooters. Ja, ik mag officieel geen reclame uit, ik weet het, maar dan weet de meeste met waar je ongeveer binnen op dit stuit. En we rijden in de richting van Neushoorn. En je leren het vuurwerk op de echte groen, dat die keer de loft in. En het is nog altijd kloftendik, want ik bij het berustgebouw stien een heel soort meesken bij die trap omheen. En de koers eigenlijk aan het iets erbij staan. Dus ik ben wel even benieuwd wat dit maakt. De spelers nog. Jort van der Zanden, ik tik je aan. Hoe is dit voor jullie?
3: Nou ja, ik denk boven ieders verwachting. Het weer viel een beetje tegen en we hadden eigenlijk verwacht een rustig tochtje richting de Oldehoven. Ja, uiteindelijk stapvoets en soms zelfs wat trager door de stad heen. En, ja, ik denk bizar hoeveel mensen er gewoon langs de kant staan. En, ja, ik denk dat niemand had verwacht dat het dat ze in zulke grote getalen zou komen.
2: Hey, jullie hadden een beetje de verwachtingen getemperd, heb ik begrepen.
3: Nou ja, uiteindelijk zie je, kijk je naar het weer van de afgelopen week en had iedereen wel een beetje in zijn hoofd van oh, dat zou echt wereld zijn. Nou ja, het valt een beetje tegen qua weer en qua temperatuur natuurlijk. Dus dan ben je een beetje bang voor dat de mensen liever binnen blijven dan aan de kant van de weg staan. Maar uiteindelijk komen ze gewoon en over een seconde of 20 dan rijden we denk ik de Oldehoven op. En dan kunnen we het echt zien.
2: Ja, want het is nu al, ja, rijden dik is niet overdreven, het is echt druk hier. En dan moeten we hier straks de bocht om en dan zie je zometeen heel veel mensen. Wat gaat het met je doen, denk ik?
3: Ja, nou, het is natuurlijk ongekend eigenlijk. En kijk, natuurlijk weten wij hoe erg het voetbal leeft hier in Leeuwarden. En hoe groot de club hier is in de regio. En dan verwacht je natuurlijk wel wat. Alleen dat we de hele deze tocht worden opgehouden door alle mensen die hier aan de kant staan. Dat hadden we niet verwacht. En ik denk dat iedereen nou helemaal de verwachtingen wel gegroeid zijn richting wat er bij de Oldehoven staat.
2: Laat het op je wind werken en geniet ervan vooral.
3: Zeker, dat komt wel goed.
2: Ja, Mike, het is genietje. We beginnen haast richting de Oldehoven. We beginnen de bocht nou om, want we binnen bij de Harmonie. En dan ren ik nog heel even gauw naar voren aan, want dat is het enige plakje dat je een beetje omheen kennen. En dan ken ik daar even zien hoeveel meesken op er binnen. Je Jerk dat de bocht zo'n duurder worden, want ja, die zijn onbegrip van deze prachtige reden hier op een bus. Ik stap op de stoel, ik doe mijn hol omheen. En ik zorg in die bij de Harmonie de rijen dik qua meesken. En ik ga mijn haasten hier de bocht om. En dan Silbert het grote moment wezen dat we eindelijk richting de Oldehoven gaan. En ik zorg hem in de fiet al. Hij stiet nog altijd iets in, maar misschien, waar weet. Maar joh, het stiet er dan eindelijk echt een keer rug.
0: Geweldig, Willem. Zo het willen daar hebben, komen het voor zelfs dadelijk bij die Webber om. Maar eerst geven we nooit de muziek uit de kroon hier, Njontje 89.
1: Dit is de top 3 van Doe.

Opdraaien Jason Donovan, mooi Too Many Broken Hearts. En op 2 Roxette, mooi The Look. Op nummer 1, Eternal Flame, staat in 1989. Haast, ja, man in de hitlisten. Op nummer 1, The Bangles.

Daad was toen jaren en mat ik van die draaien om de eind van de oren. Het jaar 1989 dus, dat is het kroon. Ik kies uit twee platen, mooi een Nederlandse geerwerking.

0: Ja, Christopher A., het goede doel. En René Vroeger, mooi alles kan een mens gelukkig maken. Of Christopher B., Rob de Nijs en Martine Bijl, mooi duet. Ik hou alleen van jou. Hoekerplaat was Toyero aan de eind van deze oren. Stemmeken in de Omroep App, Jochsboppe, daar zit de pol van die kleer. Ik ben benijd. Zullen we nog even naar het Nijzertuskroon hier. De minister die wil de OV-jaarkaart invieren als vervanging van de individuele reiskostenvergoeding. En net alleen nog omdat die administratief te bewerkelijk is.
1: De Tweede Kamer moet er zich nog over uitspreken. En de organisaties van studenten zijn tegen. Maar toch ziet het er niet naar uit dat iemand de openbaar vervoerkaart voor studenten nog kan tegenhouden. Minister Deetman moet immers meer dan 150 miljoen gulden besparen door de invoering van die kaart. En daarom is deze week in een kantoorgebouw in Rotterdam de BV openbaar vervoerkaart voor studenten van start gegaan. Hun belangrijkste taak is ervoor te zorgen dat voor de zomer zo'n 560.000 studenten zo'n kaart in hun bezit hebben.
2: We hebben 650 middelgrote postkantoren geselecteerd. En bij het dichtstbijzijnde postkantoor Sam en vanaf 17 juli zijn OV-studentenkaart kunnen ophalen.
1: Dan moet de Tweede Kamer zich nog over het wetvoorstel van minister Deetman uitspreken. Heeft de Kamer nog wel kans om iets te veranderen of om nee te zeggen tegen die kaart?
2: Zeker. Dit valt allemaal onder beleidsvoorbereiding. Onverlet wat de Kamer beslist. Als de Kamer zou beslissen het gaat niet door, nou dan gaat het niet door. Als de Kamer beslist dat het anders moet, nou dan gebeurt het anders. Zo hoort dat in dit land.
1: Wat kost zo'n kaart als je hem in de winkel zou moeten kopen?
2: 3600 gulden op jaarbasis.
1: En de studenten die betalen zeg maar zo'n 60 gulden per maand aan die kaart?
2: Ja, 720 gulden op jaarbasis. Dus ik zou zeggen het is een aardig cadeautje van de minister van Onderwijs aan onze studerende bevolking.
3: En of die het leuk vindt of niet, dit cadeautje lijkt hen niet meer te kunnen ontgaan. De Tweede Kamer, die niet graag voor voldongen feiten wordt geplaatst, zal ook wel akkoord gaan. Want anders heeft minister Deetman er weer een probleem bij.
4: Dit wie het Nijs van doet. En dit is de muziekuut.
5: Joggetje 89.

0: Even lekker op de luchtgitaar spelen. Ja, 28 juni danst hij in Ziggo Dome. Misschien is te beginnen. Guns N' Roses. En Paradise City.
1: Snijn in Friesland.
0: Wij gaan eerst naar het Oudehuisse Tjerkhof, want als het goed is, is daar de Cambuurbeurs onkaam. Ja, Willem, binnen in onkaam op het feestje.
2: Ja, wij staan achter bij de schermen, want ik zeg voor mij zwarte schermen, want wij hebben zelfs een beetje een privé-ingang. We staan voor het gemeentehuis, daar rennen de spelers op dit stuit naar binnen. En de bus is geparkeerd hier achter mij, aan de andere kant van het gemeentehuis. De spelers rennen hier nou, dus al hier het gemeentehuis ben. En hier op de achtergrond die sfeer. Ja, het is heerlijk. Dat een beetje denken om bevrijdingsdag. Dat is een beetje wat bij mij opkomt. En de fietsoversteren toch. Dat je een keer op een plein west hebben hier in Ljouwen. Dan is het ook al topdrokte. Daar moet ik om denken. Ruben Sietsma, de man die alles regelen hier. Kan onze stadion gaan stellen. De parsman. Wat zal er nou gebeuren?
3: Nu is het heel even proberen de selectie rustig te houden. En dat is nog een flinke uitdaging, kan ik je vertellen. Want we zitten er lekker in. We gaan even het gemeentehuis binnen. Even opfrissen. Een klein drankje. Misschien nog een klein woordje. En dan om 4 uur precies. Dan zal de selectie het podium hier op een heel vol en heel gezellig Oldehoofdse Kerkhof bestieren.
2: Ja, want ik jij het al innig. Ik zeg niks. Ik zeg alleen maar zwarte schermen hier. Want wij staan er echt achter. Dan gaat het wel op een plansjoen, denk ik. Hoe druk is het daar? Dus hoe is het?
3: Ja, ik heb stiekem al even gespiekt. En het was al vroeg heel druk en heel gezellig. We hebben meerdere optredens, meerdere artiesten. Nu zijn er meerdere DJ's die we kennen. Want dat is een beetje de insteek ook. Geen landelijke grote onbekende mensen die we nooit zien. Maar echt de vaste Cambuur mensen staan op het podium. En die maken er al wel een goed feestje van. Dus zit je nog thuis? Ik snap als je niet kan, blijf lekker naar de omroep luisteren. Maar kun je nog? Spring op een fiets en wees welkom.
2: Ja, wij belden juster met die en toen zei hij van ja, ik maak je wel een beetje zwaar om het waard, zeg net al te best uit. Wat nou, dan liep het wel goed, toch?
3: Ik keek vanochtend, het eerste wat je dan doet als je wakker wordt op zo'n dag is buienradar aanslingeren. Ik weet of ik reclame mag maken, maar dan ga je toch kijken en dan word je daar niet vrolijk van. En tot nu toe valt het ons heel erg mee, er valt wel wat regen. Maar dit soort spatjes deert een echte Cambuur supporter niet, hoor.
2: Hoe zorg je nou de rest van de dag dan?
3: Tot nu toe met een heel goed gevoel. Het is een heel groot feest. Iedereen is heel blij. Het is heel gezellig op het plein. Dus tot nu toe heel goed. En het hoogtepunt moet nog komen. Dus we kijken er allemaal enorm naar uit.
2: Ik vind het wel mooi. Dan was het smoordruk. Dus juist de hele tijd gemeente gezien van ik moet er eigenlijk heen, Willem. Dus ik zal die ook net langer ophouden. Want dan mag nog van alles regelen, denk ik.
3: We zitten niet stil. Maar het is vooral heel leuk en heel erg geniet om dit te doen.
2: Nou, het is genieten, Maaike. Dat is duidelijk hier in. En Ruben, succes, dankjewel. Want die met heel goud rond het gemeentehuis. Die draait al haast voet bij de microfoon. En het plein gaat hier, het viewer gaat op dit stuit. Ik de loft in. En de sfeer wordt heel tijd groter. Mensen kennen dus nog wel komen. Maar dan mag je net al te lang mee wachten. Want dan is het hier heel vol. En als het heel vol is, dan is het uitverkocht. En als het uitverkocht is, dan gaat het plein op slot.
0: Ja, en ik zou zeggen, gauw naar die orenkant van die schermen, want dan kun je zelf ik zien hoe droog het is. En ondertussen kennen jou ook thuis de televisie erbij omha en dan kun je de hele huldiging zelf volgen. Dit is Roxette, mooi, The Look.

0: kent het nog. Mary Lou van Stenis, die speelde Patty in de bekende serie Spijkerhoek. In het eerste seizoen scoorde zij mooi de band Shift, een grote hit, mooi dit noemer, Wonderful. Maar eens playbackte ze, want het noemer waar daadwerkelijk zong, droeg de zangeres van Shift, Sophia Wezer. Zullen we nog even naar het Orenijs in 1989. Bij de betinking van de slag bij Waans spreekt dit hier Willem Verf. Hij wil de Friese taal meer promotie. Verslagjouwer Rijn Tolsma die vreeg het wat je voor gebeuren moet.
1: Houdingsgewijs grote groep mensen kiest voor het voortbestingen van het Friese en de Friese cultuur. Dan jouwt dat voor Friesezinnen beleerd een zo'n draagvlak.
2: Een brede maatschappelijke discussie dus over het Friesk. En als er een goed resultaat uitkomt, dan zou er een actieplan komen met de Fiend Verf. Een plan wat naar verzinbaar 50 miljoen goenen per jaar kostje maat. En wat moet er dan verdienen worden?
3: Nou, allereerst met Jim 24 uur een uitsturen kennen. En met Friese televisie komen. Dan moet er een stek of drie Friestalige jongerencentra komen. In elke supermerk maakt er een raaksteen met populaire Friese lecteur. Dat soort dingen.
2: Want joh, benauwend is eigenlijk een beetje dat het Friese van een lietse elite bloot. En dat de grote massa, de trogsnee Friese het niet meer interesseert.
3: Ja, vind ik. De kist zei van de volle barst vooruit en we zullen vijf keer en dit dat. Maar zo werkt het net. Het is net een streets in vreemd, maar het is gewoon hoe het staat gewoon uit je eigen vermidden verdwijnt. En de kist alleen maar wat veroorstellen als het in mijn populaire cultuurvormen en cultuurutings de verzwaren staat er. Dingen om de mensen heen en binnen die het vanzelfsprekend meidje dat op een heel soort plak een Fries brukt wordt en dat het echt verhanden is.
0: Ja, Rijn Tolsma, jij is dus sympathieer mooi Willem Verf voor het promotion van de Friese taal. Ik ben ook wel benieuwd wat er in de kranten stier. Erik, wat stier er in de kranten van 1989?
4: Schippers moeten zelf schutten in compagnonsvaart. Wat zit er nog aan ter in Appelskeer? Nou, deputaire Hanny Brunsma Kleiwecht heeft juist de media officieel de zelfsbezinningsloos Vochtelo verlaat in de Opslaanse compagnonsfeer bij Appelskeer in gebroek stelt. Door bezuinigingen wordt de sluis niet langer bemand. En nu moet de schipper zelf allerlei handelingen verrichten om een verval van 1,50 meter te overbruggen. Nou, dat is een heel gedoog natuurlijk. En hij wordt spierkracht benedig. Maar ach, het is ook wel leuk natuurlijk. Het jet ik een beetje bij het varen daar in die hoeken van Friesland.

0: Madonna en Like a Prayer. Ja, ik ben benijd of Willem vermeld voort. Dit zijn hele rustige klanken. Ik denk dat je een oor gesteld als van de orde hou. Of dus onder de oren kant van dat schermschoen had. Willem, hoe liep het te heren?
1: Ja, wij zitten in het gemeentehuis al het eerste zitten wij krijgt. Want ik ben wel benijd. Ik geerde allerhande loeren. En ik wil heel graag even het podium op. Dus ik ga me daar terug in wurmen. Want ik zag camera's. Ik zag een heel soort mooiwerkers. En het plein staat helemaal vol. Want voor mij zit een zwart gedien. Dat doe ik even niet hippen. En dan zag ik het podium hier voor mij. En ik zag duizenden meisken. Ze verwachten ongeveer 20.000 meisken. Rolf Paul Persman, even gauw een vraag. Je hebt nog geen idee, denk ik, hoeveel meisken er krijgt binnen, of wel?
2: Nee. Maar het is wel heel vol. En daar ben ik wel heel blij mee. Ook gezien het weer, de weersverwachting. Het is droog. En dat trekt wel weer extra mensen.
1: Wat gebeurt er nou? Want we zijn een beetje zo'n watje, had ik het idee. Maar wat je op?
2: We wachten op de spelers natuurlijk en de technische staf. Die zijn net binnengekomen. Die wachten even in het stadskantoor. En nou, zo... Over een minuut of 10 dan gaat het gebeuren.
1: Nou, nog een minuut of 10, Mike, en dan barst het feest hier echt heel en dan los. Ik ga een prachtig plakje op het podium. En daar bloei ik even bij, want dan kan je op de radio alles mooi nemen van het feest wat hier aasten ongetwijfeld los barst
0: er
1: zil.
0: Schitterend. Een soort Willem daar en geniet er ik van Willem. We zullen dadelijk weer bij die weer om. We beginnen ook nog even nooit de reclame van Doen. Njontje 89. Ja, Erik, wat wie er in de reclame?
3: Reclame van De Blokker, dat we doen in een hele gewone winkel, die is Oerl Hierist. Een droogmolen, deluxe, zeer stabiele constructie en traploos instelbaar. 69 goenen, wie dat toen nog natuurlijk. Een terrasbarbecue, voorzien van een windscherm en verstelbaar rooster met ideale werkhoogte van ongeveer 75 centimeter. 30 goenen en 50 cent moest daarvoor betellen. De Muscle Shop, stuntverkoop, 4 dikke kussens, een 39 set voor 294 goenen. Fjouwe Stwon krijg je er dan ik nog eens een keer bij. En een tafel vanzelfs bij de Master Shop. En vanzelfs, ieder ik radio- en tv-reclame voor Tuin Stwon. In deze mighty iets. Lid maar eens in weer, Maaike.
4: Oh, kijk die lakken glimmen.
5: Het is kunststof, dat hoef je niet te lakken. Kan altijd buiten blijven staan.
4: En binnen, met verjaardagen.
5: Wacht, ik laat hem even draaien.
4: Oh, is het een draaistoel?
5: Nee, maar het merk staat op de achterkant.
4: Ach, wat bescheiden. Kettler Napoli. Echte Italiaanse vormgeving. En zo doordacht ook met die sleuven ingebouwde airconditioning.
5: Nou, het is Duits. Kettler.
4: Dan is het helemaal weinig geld voor zo'n degelijke, roestvrije Duitse stoel.
5: Verstelbaar en opvouwbaar.
4: Napoli, dat ligt toch niet in Duitsland?
5: Nee, maar het klinkt toch veel zonniger dan model Wuppertal.
0: De reclame dus, het Njontje 89, hoe de tunst won.
6: Dat wie het doet.
7: Snijnie Friesland.
0: Dadelijk gaan we verder, maar dan in een oor hier. Er is Jere, hoe kan je dat doet? We starten de typemachine. Twaalfduizend. Ik ben benijd. We pakken de hitlist er gauw bij en zie ik je daar de hitlist bij. Maar voor het zover is, geven we vanzelfs nooit de laatste hit van Njontje 89. En er is mooi stemd, hè? Grietje die zei het, doch mij maar bij. Rob de Nijs en Martine Bijl, mooi het duet. Ik hou alleen van jou. Ingrid die zei het, doch mij maar aan, het goede doel. En René Vroeger, alles kan een mens gelukkig maken. Ja, Elisabeth die vindt B ook een heel mooi noemer van Rob de Nijs. Ja, Gritty zei het, ze leeft niet meer. Daarom kies ik dit noemer. Het kan nu nog tussen de huldiging van SC Cambuur. Ja, en Paulina die zei het, hoi Maaike en collega's. Ik heb mijn keuze gemaakt. Bedankt voor de mooie muziek vanmiddag. Graag die en Paulina. En zij het dus voor A. Het goede doel en René Vroeger. Ik ken Pauline en een heel soort oren blieert meidje. Want mooi 62% is dit de winnaar van Hewitt A en B. René Vroeger en het goede doel. Alles kan een mens gelukkig maken.

0: Vrijheidspark. Omroep Friesland.
1: Montioen bij Omroep Friesland. De provinciale dierenbedenking in de Prinsentuin in Ljouwert. Friesland staat stil met de burgers en militairen die te omkomen binnen in de Tweede Wereldoorlog en bij vredesoperaties 1944. Montioen om 11:30 op radio en televisie bij Omroep Friesland.
2: Hallo duifjes! Klaar voor uw allerlaatste nacht? Moulin Rouge The Musical stopt definitief op 2 augustus. Geniet nog één keer van de wereldhits, passie en verleiding. Boek snel moulinrougethemusical.nl.
3: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel nu bij Prominent. Tot €750 korting op stoelen, 15% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
4: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en daarbij een brilvoucher ter waarde van 100 euro.
6: Wacht even hoor.
5: Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Klopt dat wel? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten, eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: Je kiest niet voor Star, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
7: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
8: De tuinhortensia van Forever and Ever maakt meer bloemen, dus langer genieten. Snoei niet nodig. Te koop bij je tuincentrum, herkenbaar aan de paarse pot.
9: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Wist je dat er een supplement is dat helpt om je gewrichten soepel te houden? Het bestaat echt. Het is Vitepro. Met het ingrediënt Boswellia serrata. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
10: Haast ook extra lijst van kalkonslag? Bij de Big Green voorkomt kalkonslag en haast heerlijk filteren drinkwater. Het werkt zonder zout, zonder stroom en haast geen afvoer nodig. Big Green is krekt zo effectief als een traditionele onthudder en verbetert de geur, kleur en smaak van dien drinkwater. Voor meer informatie, shop op big-green.nl.
9: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
10: Big Green Funny's actie. Kind 1034 maar €924, inclusief installatie.
11: Voor al uw tuin- en perkplanten. Tuincentrum Bontebok.nl. De prijsbreker.
12: Voor een nieuwe Suzuki. Heima, service en auto's. Is er voor Elsen hier.
1: Dit is Omroep Friesland.
13: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
14: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Voorzitter Dijksma van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten is bezorgd dat het asieldebat in Nederland steeds verder ontspoort. In een bericht op LinkedIn schrijft ze geschrokken te zijn van opnieuw vernielingen aan het stadhuis, dit keer in IJsselstein. Vorige week waren er rellen bij het gemeentehuis in Loosdrecht. Dijksma roept gemeenten op om zich aan de spreidingswet te houden, zodat de opvang van asielzoekers rechtvaardig wordt verdeeld. En Dijksma zegt ook dat geweld en intimidatie niet passen in een democratische rechtsstaat. Minister Jesselgus van Defensie heeft in het tv-programma WNL op zondag gereageerd op het besluit van president Trump om duizenden Amerikaanse militairen terug te halen uit Duitsland. Jesselgus vindt dat we het hoofd koel moeten houden. De minister zegt dat de Amerikaanse krijgsmacht zwakker wordt bij een vertrek. Ze denkt dat de meeste Amerikaanse militairen voorlopig blijven. De grote brand van gisteren op een bedrijfsterrein in Ermelo is hoogstwaarschijnlijk aangestoken, zegt de politie. Bij de brand ging een toetjesbedrijf in vlammen op. De schade was zo groot dat

0: stad. Langs de route stonden veel mensen, ondanks de regen. Op een groot plein in de stad staat een podium waar ook Leeuwarder artiesten gaan optreden. Eerder werden de spelers van ADO Den Haag al gehuldigd. Zij eindigden op plek 1 in de eerste divisie. Cambuur op plek 2. En het weer bewolkt en kans op stevige regen- en onweersbuien. Het is 16 tot 20 graden. Vanavond minder buien en vannacht kans op nevel en mist. Morgen zon, in de middag mogelijk buien en 12 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dankjewel. Het is het millennium hier. Twathoezend, Jest het Nijs van Doe en de muziek. En Bisto de Kleervaar, deze oren spelen wij de crypto-quiz. Jest zou de eerste onderwijzing al naar Abel.

0: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
1: Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Marineman Hans Zomer bijvoorbeeld. Hij kon weigeren, maar hij ging. Hij gaf daarmee zijn leven voor onze vrijheid. Hij was 21 jaar. Laten we er wat van leren. Ontdek het verhaal van Hans op marinemuseum.nl/vrijheid.
2: Nu, later en altijd.
3: Ga je bijna met pensioen?
4: Ja.
3: En heb je daar zin in?
4: Ja.
3: En is de uitbetaling van je pensioen al geregeld? We snappen dat niet iedereen zin heeft om het te regelen. Daarom hebben we alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. Zo weet je nu welke keuzes je kan maken over hoe je later je pensioen uitbetaald wilt hebben. En draag je altijd bij aan een financieel gezondere samenleving. Je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
5: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
6: Oh yeah.
5: De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Snijn in Friesland.
8: Maaike van der Hoek.

0: Onderweg van Abel.
1: Het gevoel.
2: Het Nijs.
1: En de muziek.
2: Van Doe. Ontzijns oren.
1: Snijni Friesland.
2: Dat.
1: Die.
2: Doe.
0: Deze oren is het hier bepaald. Het is 2000. Het jaar dat er een nieuwe eeuw van start gaat zonder een vreesde millennium bug. Nederland werd opschrikt door de grote vuurwerkramp in Enschede. Dadelijk meer hierover. En George W. Bush wordt de nieuwe president van de Verenigde Staten. Na eindeloze vertellingen en rechtszaken over die verkiezingsuitslag. En tegelijk komt Vladimir Poetin in Rusland aan de macht. Het computerspeeltje The Sims komt ook uit in 2000 en is direct een groot succes. Een orenrage worden de Pokémons. Computervirussen steken de kop op. De grootste bedreiging komt van het I Love You virus. Ja, al die verschrikkelijke dingen. En dat is net alleen maar nou aan de hoorn. Want als we nou even naar 2026 gaan, dan is het een groot feest in Ljouwert. Want David Cambuur huldigen. Ja, en we hebben Willem van der Meerdie al een paar keer in de bus, achter de schermen. Willem, bist nou eindelijk op het plein?
3: We binnen op het podium nog altijd en we zullen op dit stuit de spelers die kleermaatje voor de gong naar het podium ta. We hebben het heel druk hier achter me, ik wil hier hasten. Nou, verpletter is een groot woord, maar het is hier smoordruk. Tony Jonker, we breken gewoon even in. Hier, dat zwarte scherm voor je, daar gebeurt het straks, hè? Wat ja, denk je dat er als gebeurt?
4: Zometeen gaan we rammen, hè? We gaan een leuk feestje beleven, hoor. Hey.
3: Zeker. Hoe is dit voor je?
4: Ja, dat is prachtig, toch? Prachtig. Voor ons als Leeuwarden is het hartstikke mooi. Zeker.
3: Hoe beleefst u deze dag?
4: Ik geniet alleen maar, dus ja, het komt wel goed.
3: Ja, het is voor jou natuurlijk een beetje dubbel, want ik is eigenlijk bekend bij Fort. Ja, speelt zeker. Dat mooi?
4: Nee, nu niet. Het is gewoon als team en nu gaan we gewoon een lekker leuke dag beleven, toch?
3: Hey, succes jongen. Tony die rint ik de hele tijd trots. Die wilde net al langs de inbroeien. We breken gewoon even bij Nori in die dikke optreden, Matt. Zanger Ricky, Aasen, het moment of fame. Wat zult er gebeuren, Aasen?
5: De boel ontploft. Ja.
3: Maar dan was het jongen, Aasen, toch?
5: Ja, eerst het kampioenschapslied met de speulers. En een kwartier later met Tony Jonker voor mij genoeg.
3: Hoe is dit vandaag als echte Lauter?
5: Ja, geweldig. Dat ken je mooier, hè? Dit is echt Leeuwarden promotie, hè?
3: Wij praten, krijg ik al even en de size, dat is feest, joh.
5: Ja, zeker, 100%. Ja, ik ben er in 2013 weer gek bij. Ja, ik ben geweldig.
3: Ja, we zullen achter dus de spielers op in het podium op.
5: Ik was zo opgereden, ik maak er zo heen.
3: Ja, dus ging er vooral even heen, hè, natuurlijk. Ik zal die net langer ophouden, ja. En geniet ervan vooral zelf. Hè.
5: Dank u wel, dank u wel.
3: Ja, we zullen de spielers die nou het podium oprinnen. En we zullen dat daar het publiek ik de fakkel zou steken. Ik sta een beetje in de hoeken. Ik ren gewoon even live het podium op. Ik burm me hier terug heen. En ik ren een beetje, heel iets beetje stiekem mooi het podium op. Ik groen je een jonken, de man steen die het al geregeld. En ik zug. Dat is het nuveren. Helemaal niet meer. Ik zou alleen maar fakkels reek. Ik Michael Kieftenbelt, die stiept me de hand in de boezem. Dat is een stagerinder bij de assistent, bij de technische staf. En die zucht om hem heen en die denkt, wat gebeurt hier al? Ja, mooi om te zien. Het zijn geweldige beelden. Wij zuggen de orde hou net, we zuggen het plein net. Ik zeg alleen nog maar een podium mooi allerhande meesken voor me. En dat als de reek een beetje list meert, dan zal het Gruttefeest jirren. Echt losbarsten, want dan worden de spelers voorgesteld. En ik zeg het promotieschild, de prijs die ze krijgen bij het promoveren, al de loft ingaan. En de reek loopt nou een beetje, heel iets beetje voort. Ik ben benieuwd hoe lang dat wordt je schild. Maar dan is het hier een groot feest. En hier al, ik ren ik een beetje vooruit. Ik haal de microfoon er even bij op het plein. En hier de spelers hasten.
0: Ja, ze zijn dus net meer te zien, het publiek van de voetballers in hun gele shirts op het podium. Droeg de alle reek van het vuurwerk. Maar te jern binnen ze zeker. Fantastisch. Willem, dankjewel.
1: Dat
2: weer doe. Kryptokwis.
0: Jaantje die is mooi verkoosje, maar ze had vanzelfs onus troch tocht en de onderwijzingen trochjoen voor de cryptoquiz. En dus kunnen we deze oren gewoon het speeltje spelen. 2000, dat is het kroonier. Dus sjoch goed naar dat hier, want daar het vanzelfs mooi alles mooi te krijgen. Wat valt er te winnen? Het nostalgische prijzenpakket dat die weer ombrengt naar die speciale momenten van vroeger. Het boek Mijn Eerste 18 jaar en het boordspeeltje Remember the Music.
2: Cryptoquiz.
1: Onwijzing Ian.
0: Onwijzing Ian. Het is net alleen nog nij in Usloan. Dus het is net alleen nog nij in Usloan. Wist u nou wat het is? Stuur een antwoord in de Omroep-app of WhatsApp 0620 4 en Jochen Jochen.
1: Dit is
2: de top 3
1: van Doe.

Op 3 Bumfunk MC's, My Freestyler. En op 2 Britney Spears, My Oops, I Did It Again. Op nummer 1, de ex-Spice Girl, de Sporty Spice, gaat solo. En neemt een duet op My Lisa Left Eye Lopes van TLC. Het wordt een hit. Melanie C, Never Be The Same Again.

0: The Red Hot Chili Peppers, My Other Side. En de Fayette is de nummer 1. Melanie C, My Never Be The Same Again.
1: Crypto quiz. Onwiezing 2.
0: Ja, de eerste onwiezing alleen nog, dat is altijd wat dreig. En de eerste onwiezing zal ik nog even verhelje. Maar eerst onwiezing 2. Het wordt tige populair. Het wordt tige populair. Nou, we kregen maar de eerste onwiezing al voor wat, of we antwoorden binnen. Maar het is wel dreig, want het antwoord wat binnenkomt, dat is bijvoorbeeld de euro, 2000. En het weer net alleen nog nij in Uslon. Ja, daar heb je dan gelijk in, want de euro waard natuurlijk in heel Europa in fiat. Maar nu komt er dus bij, het wordt tige populair. Ja, verder nog in het nijs. Ik zei het niet, skrek al even. De verschrikkelijke vuurwerkramp in Enschede. Vond plak op sneun 3 maaien 2000. Een opslag rond de vuurwerk. Die vat vlam en ontploft uiteindelijk. Jere Philip Freeriks die het u bijpraat.
2: Tot nu toe 20 doden, talloze gewonden, grote verwoestingen, totale ontreddering. Een explosie in een vuurwerkopslagplaats midden in een woonwijk van Enschede heeft een verschrikkelijke ramp veroorzaakt. Volgens getuigen zou een brandje in de directe omgeving zijn overgeslagen naar de vuurwerkopslag, waardoor een enorme ontploffing ontstond. Een hele straat, op zijn minst, is verwoest.
3: Hele onwezenlijke en sinistere situatie. Als je bij het rampgebied komt, dan zijn daar familieleden die op zoek zijn naar geliefden die nog ergens onder de puinhopen moeten liggen. Alles is vernield. Winkels waar de ruiten uit liggen en die lijkauto's die af en aan rijden. Dat is eigenlijk het meest sinistere beeld. Een wolk van roet en stof hangt nog steeds als een zwarte deken over de stad. Tot ver in de omgeving is hij te zien.
4: Ik heb gewapend beton diep in het asfalt gezien. Huizen die ontzet waren. Mensen die gewoon met stukken beton geraakt zijn in hun lichaam hebben. Het is gewoon één gigantische chaos. Het lijkt net alsof er één gigantische bom is ontploft. Op het moment van de ontploffing was ik in de binnenstad. Het is één gigantische chaos.
5: Dit wie het nijs van doet. En dit is de muziekuut.
1: Twatoes.

0: Mary Mary, my shekels. Begin uit de Aardhouw werd de huldiging van Cambuur plakvriend Willem. Niet krek hoe ze stoon niet zien van het podium terug de reek. Is in zicht intussen al wat beter?
1: Ja, vanzelfs de reek is oplutsen, want dat wie ongeveer. Nou, het is op wijze een kwartier geleden dat de spielers het podium opkamen. En toen waren er nog tafspraken van allerhande pomeranten. En op dit stuit Jerjo op de achtergrond dat de spielers een voorstelrondje krijgen. Of een voorstelrondje, misschien een ere rondje is beter zijn. Want de supporters die hier op het plein staan, de ongeveer 15.000, 20.000 taskogers, die kennen ongetwijfeld al de spielerswol. En de Jerje dat via Jermumi Bigelieks nou het schild omheen gehouden. Maar het schild staat dan voor op het podium. Dat is het promotieschild. Dat Cambuur krijgt dat ze promoveert binnen. Of een club krijgt dat ze promoveert binnen voor zelfs. En die staat dan voor op een podium. En dan mogen alle spelers die even een keer omheen gehouden. En dat is dan een fenomeen dat ongeveer nou, 25 keer weer helder wordt. Want zo volle selectie spelers ben er. Maar daar ben ze wel toe om dat een beetje op te bouwen. En dan komen Aasten, Henk de Jong en Mark Diemers, de onvierder, als laatste. Opvallend detail, wie nog trouwens, dat Henk Jong, die krijgt alles boem op te romjen. Die zegt alle bierblikjes op het podium lezen. En ik dacht, ik rom je dit op. Dit is Daan Visser, daarvoor is het applaus nou op dit stuit op de Eftegroen. Want die had een lange, slepende blessure. Begon in september, had een paar wedstrijden spelen en voor de rest niks. En dit is heel mooi voor die jongen, want we zien tweede kruisbandblessure. Een zware knibbelblessure is dat. En dat gebeurde voor hem de tweede keer. En dus maakte hij dit hier net een soort mooi. Maar wordt hij nou tasjong terug die 15.000 taskogers. En opvallend detail is ik nog, wil ik toch even mooi nemen, dat er een taspraak van Sybrand Bumawie, de burgemeester. En dat hij nou op ze zegt net populair is bij de aanhang van Cambuur. Want ik hoorde heel luid, heel duidelijk van nou een grut vak. Hier van nou het podium de teksten Buma. En dan kan je de rest wel invullen. ROTOP. Dus Buma wat een beetje voetjouwt. Zo simpel is dik. Hij hier het uiteindelijk een beetje redden. Terug Henk de Jong maar goud introduceren. Dat zoek ik van. Dat is PR technisch wel handig. Wiels de voorstelronde hier nog teruggeeft. Dat is duidelijk. Komen haasten Mark Diemers en Henk de Jong dus. En daarna binden er nog optredens van Ricky, die we dus correct hebben gehad. En we sluiten al om ongeveer een uur of vier met Anneke Douma, die voor zelfs bekend is van het noemer Het Woonschip. En dat is hier het lijflied, de spreuk. Alles wat voor Cambuur zo wichtig is. En het is eigenlijk alles wat Cambuur betreft. Nog ongeveer, want ik zal de klok erbij pakken. Het is jouw vieren. Nog een jelloekenfeest. En dan zal de Oldehou hier wel even binnen. Maar voor nu is het nog een jelloerke in een groot feest.
0: In een groot feest nog dus derde op de Oudenhuisde Tjerkhof in Ljouwet. Ja, en wij gaan terug mooi de muziek van Njontje. Mag ik het een woord zeggen, hè? 2000. Ja, 2000, het millennium hier. En hier het vanzelfs, ik werd prachtige muziek van bij Nikos Dissen van Metallica. Nothing Else Matters.

0: Metallica, My Nothing Else Matters.
1: Crypto quiz.
2: Onwijzing treien.
0: Onwijzing treien. Het draait om het getal treien. Tredde onwijzing. Het draait om het getal treien. Nou, we hebben al wat insturingen binnenkrijgen. De euro, misschien Big Brother. Nou, dat is het net. Ik verhel je nog even de eerste 12 onwijzingen die we jij er wel horen hier. Maar voor als de no invalst, het eerste onwijzing wie je. Het is net alleen nog nij in Usloan. Onwijzing 2, het wordt tegenpopulair. En nou dus, het draait om het getal te draaien. Graag dien antwoord in de Onroep-app of WhatsApp 0620. Voor jou en Jochen, Ian Jochen. Nou nog muziek uit 2000. Dit is S Club 7, my Bring It All Back.

0: S Club 7, my Bring It All Back. Ja, en nog een 20 minuten feest op de Orenhorst Kerkhof voor de huldiging van Cambuur. Willem Vermeld voor, die is erbij. Ja, ik zag alleen maar Giel en Blauwe, Willem. Wist ook ik in Giel Blauw?
1: Nee, ik ben vanzelf in neutrale klein, want dat maakt je een beetje van op het podium. Het is altijd een beetje het idee wat de cameramees en ik doen, die ben alweer in zwart. Nou ben ik net in het zwart, want dat is natuurlijk iets te warm is het ik wel. Maar nee, ik ga gewoon een spiekerbroek om mooi daarover de Simmerjas. En dat is gewoon nodig, want het is zond een ruimboy. Dat wie ongeveer, nou wat zult west wijzen, een oerkelien. Toen is het wel wat oudkwollen hier en daar, dus dan haak ik de jas maar even onderin. En sta ik hier nog altijd op het podium voor die 15.000, 20.000 meisken die hier voor mij staan. En ik zei al, het grote moment is daar, want Mark Diemers wordt voorgesteld aan het publiek. Voorstelt is natuurlijk net het heel nodig het goede wordt, maar introduceert is misschien wat beter hier, want elke keer kent hem natuurlijk, maar de stiert is een en nou wordt Rick Schoenk Markie moet verlengen, want het had zelfs te krijgen met het feit dat hij nog altijd net verlengen had. Ik ga hem sprutsen, hij zei het, ik weet het net hoe het komt, zat nou liek het binnen clubloos, maar Mark Diemers is een grote favoriet hier, hij is een Ljouweter, hik en tuin, 32 jaar oud, twee keer promoveerd met de club. In 2013 en ouders West in tweede huldiging. Maar hij loopt een beetje in de clinch met de club. Want hij wil graag wat langer verlengen als het ene hier wat hem aanbieden is. Dus de vraag is, komt er een betere aanbieding? Of tekent hij toch wat er eigenlijk net teken je wil? Dat is de vraag. Hij docht op dit stuit, nou ik zie butje naar het publiek daar. En hij liet je herder in een heel beetje in voren aan. Ik kan misschien een beetje mooi pakken. Ik zal net te volle tussen kunnen spelen stingen. Ja, dat Mark Ta juicht wordt, dat is duidelijk. En Markie moet verlengen, gint hier oor het podium heen. En de voorstelronde, ze gaan nog even trolwiels, de spelers nou hassen met Mark Diemers. Ze tillen op, ze springen tegelijk, ze springen in een cirkeltje. En in de midden Mark Diemers. Nou, misschien doet dit hem dan toch krijgt oor de streek om toch te tekenen voor een aanbieding die de Lauwe net had. Maar je nou volgt, nalgedachten Henk de Jong. En dat zal ik een orkaan van lood worden, dat zal ik heel goed zweren worden. Want nu krijgt kan je wel zien dat er publiekslievelingen kwamen binnen. Lucas Ismael Baouf, dat is de verdediger, die kwam krijgen het podium op. En die waar ik Luut Asjong. En ik bezie het een beetje vol te praten, want dat Henk de Jong natuurlijk introduceert wordt. Dan komt er zo'n enorm kabaal. Dat wil ik heel graag nog even mooi nemen op de radio. Maar ja, je weet het, het is een huldiging. Het is geen script. Ja, oké, een script is er wel. Maar daar had werkelijk weer geen in hem aan. Dus het script hing het hier links van mij. De timetable, mooie mooie Engels wuts die erboven. Ik zit gewoon de tijd waarop alles aasten komt. Maar daar had geen in hem dus aan. Maar het idee wie dat nou ongeveer Henk de Jong voor het podium komt bezoeken. En dan ben ik benijd. Ja, de speaker zei, ben ik toevallig iemand vergeten? Nou, dat lijkt het mij wel. Dat is de man die zijn laatste periode belibbert als haartrainer van Cambuur. Het is een ultieme keuze hier dat we promoveren met deze club. En ik ren een beetje dichterbij naar Henk de Jong daar. Want dan kan je wat mooi nemen. Ik zou zeggen, hartje mooi. Ja.

0: Henk had nou ik het promotieschild omheen. Henk de Jong, de trainer. En hij komt confetti omheen hier. Geelblauwe confetti. Dat del daalt op us. Op, hier op het podium. Op de spielers. En dan met name op Henk de Jong. Want die stiert mooi het promotieschild in de hand. En dit is zijn moment. Dit is het moment dat hij het hele hier nooit taal hebben had. Dat er alles verdiend had. Mooi vallen en opstingen. Dat is duidelijk. En hij zei het, nou dit hier is het clear voor mij. Want de zons worden minder, de zons van de vrouw word ik minder. En ik heb in al die jaren dat ik haartrainer wie hier, of al het eerst belutsen bij de club, dat is 16 jaar lang, heb ik maar één keer met mijn familie op vakantie geweest. En dat maakt echt los. Dus oren hier, dochter een stapje waarom, wordt er assistent-trainer. Maar voor nou, ik heb er nog heel even een ietsje van die 20.000 mensen die weer het nummer niet zetten dat ik al duizenden keren gehad heb dit seizoen. En dat is Henk de Jong. En we pakken nog een beetje van zijn speech mee. En dan zou ik zeggen, Maaike, als dat ding is klaar, dan staat het allemaal op plaat in of iets. Maar ik zal even de microfoon bij Henk houden.
1: Hey, lieve mensen, allereerst dit seizoen. Echt namens mijn staf, mijn fantastische spelergroep, alle medewerkers, vrijwilligers, moeten wij jullie danken. Voor een ongelofelijke steun, alles wat dit.
2: Henk de Jong dus, H-trainer van Cambuur, die te zien. Sisma Oskiers speech out on all die fans. Je kent het wel, de held nemen van Cambuur dit nou. Zijn laatste praatje hoort daar op het Oudehuis te Tjerkhof. Wat een held voor de Cambuurders.
3: Cryptoquiz.
4: Onwijzing Fjouwer.
2: Onwijzing Fjouwer. Ja, dat is en de letter K. En de letter K. Dus onwijzing 1. Het is net alleen nog na in Uslon. Onwijzing 2, het wordt tige populair. En onwijzing 3, het draait om het getal 3. En er kwam dus nou bij. En de letter K. Wist al waar ik nou op ziek ben met Jaantje, uw mooie achterlitten had. Lid in holtje er even op brekken. En ik ben benijd, wist al mijn komst. Dan jaren we dadelijk een nieuwe seksbom van Tom Jones.

0: Doe maar. En wat je?
1: Dat
2: wie je doet. Crypto-quiz.
0: Jaantje, die hier een hele drege opjefte van uw kleerlijn, namelijk de crypto-quiz van 2000. En we hebben verskate onwijzingen hoorn en die kwam alweer bij hem binnen. En er kwam antwoorden waarom. Nou, de regel van treien in de moorden, soort short, daar heb ik verder geen doel van, zei het erbij. Maar is dat het misschien, weet je hem nou op ziek binnen? Is Brandt die soort Zeppelin? Fokje, die ik wel leuker, de MP-treien, want ja, dat noemer treien moest erin voorkomen. Nou, dat wie het al je net, maar wat het wol weet is Sippy van de Veer. Goeiemiddag.
3: Hoi, goeiemiddag, Maaike.
0: Want wat denken jou dat het is?
3: K3.
0: En dat is heel goed, hè, K3. Niet het gauw in de gaten of wie het niet kon dregen?
3: Nee. Toen de kader bij kwam, toen dacht ik, hé, de traaien hiek je het. En... toen kwam de K erbij. Toen dacht ik, oh ja, K3.
0: K3, dan kent maar één ding wijzen, inderdaad. Ja, ja, het is weer tegen populair in Nieuw-Zeeland, maar vanzelfs dus ik in België. Ja. Ze hebben nou correct, Lien, ik werd een riege concerten doen, mooi de originele K3. Karen, Christel en Kathleen. Ja, ben je een beetje bekend, mooi K3?
3: Nou, eigenlijk niet.
0: Nee. Jou komen net uit die tiert dat jou op K3 stien te douchen.
3: Nee. Ik weet niet of dat heel populair is, maar het is niet... Nee,
0: het is net van jouw tiert. Nou ja, dat is zeker leuk om dit programma, want alle tieren komen vanzelfs voorbij.
3: Ja,
0: Wie er voor jou ik een famkesgroep, jij tiert, wat wil echt... werd jou mijn grut weer binnen?
3: Nee. Ik heb meer van mooie Queen en... Orenmuziek.
0: Ja, orenmuziek. Ja. Mooie.
3: Orenmuziek.
0: Iets hudder misschien.
3: Ja.
0: Iets minder vankersachtig. Ja. Nou, je hebben er in elk geval de prijzen, Maiwoen. Die komen jouw kant op. Het boek Mijn Eerste 18 jaar en het speeltje Remember the Music.
3: Ja, hartstikke mooi.
0: Dank voor het meidwaan. En ik ken of je er niet aan het wan. Maar ja, 2000, K3 is het antwoord. Maar Tom een hitje van ze draaien, volgens mij.
3: Ja.
0: Dit wordt alle kleuren. Dank voor het meidwaan en nog een genoeglijke middag.

0: Alle kleuren van de regenboog K3, dat wie het antwoord van de CryptoQuiz.
1: Snijden in Friesland.
0: Dat wie Maar ja, dat is ik het einde van Twatoezen, deze oren. Zes even zien welke oren we takom oren intro brengen.
2: Jochentje Jin Jochentig,
0: dadelijk dus. Nee, de reclame.
3: Noorderwind live.
4: Ja. We zijn er weer.
3: Bevrijdingsdag, hè?
4: Wat kost het witte?
3: Nou ja, wat staat er op het Noorderwindpodium, Willem?
4: Het is vanaf minuut 1 is het gasgeven met die handen.
3: Concreet.
4: Graaf, landgraaf, asbest, de Green en Noord, Zeewolf, Las Bandidas.
3: En
4: vrijheid.
3: En
4: vrijheid.
3: En.
4: En ja, ze bestaan al 482 toen ze dier. Jet is er.
3: Ja, oh. Hele.
4: Vrijheid.
5: Ik blijf het best een beetje vieren.
6: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
7: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
6: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
8: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel op.
9: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
12: Ik krijg een vakantiebroertje.
13: Huh?
12: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
13: Cool, wil ik ook.
14: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
15: EuropaKinderhulp.nl.
16: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
17: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur een dijs op omroepfriesland.nl, de omroep app en 92.2 FM.

0: Op een bedrijfsterrein in Ermelo is hoogstwaarschijnlijk aangestoken, zegt de politie. Bij de brand gingen toetjesbedrijven in vlammen op. De schade was zo groot dat de resten van het gebouw zijn gesloopt. Het onderzoek is nog in volle gang, maar op basis van buurtonderzoek en camerabeelden lijkt het op brandstichting. Het samenwerkingsverband van olieproducerende landen, de OPEC, gaat de productie van olie verhogen. 7 van de aangesloten landen gaan vanaf volgende maand 188.000 vaten olie per dag extra produceren. De effect daarvan op de markt is nog onbekend, omdat de straat van Hormuz nog altijd dicht is. De Vereniging van Weekdieronderzoekers heeft bekendgemaakt dat de vampierslak is uitgeroepen tot internationaal weekdier van het jaar. 15.000 mensen stemden op de slak, die bloedzuigt bij vissen. De vereniging wil meer aandacht voor ongewervelde dieren. En wetenschappers buigen zich nu over de vraag waarom die vampierslak zo eet. Feyenoord heeft een goede stap gezet in de strijd om de tweede plaats in de Eredivisie. Het ploeg van trainer Robin van Persie boekte een zwaar bevochten 1-2 zege bij Fortuna Sittard en profiteerde van het puntenverlies van Ajax en NEC. PEC Zwolle won thuis met 1-0 van Heracles en Volendam-Heerenveen eindigde in 0-2. Dan het weer. Ook vanavond buien, soms met onweer. Het is 16 tot 20 graden. Vannacht kans op nevel en mist. Morgen zon, in de middag weer kans op stevige buien. En 12 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dankjewel. Het is Njontje Yin 90. Dat had de diermachine Nieskrek bepaald. Yes, het Nijs van Doe. En muziek onder oren van Roxette.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
3: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer, kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur en is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
4: Wie de komende tijd rond Amsterdam de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Tussen 27 april en 14 mei wordt er gewerkt aan de zuidkant van Amsterdam, met afsluitingen op de A4 en de A10. Hou rekening met 30 tot 60 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
5: Snijden in Friesland.
6: My Maaike van der Hoek.

0: Roxette's mooi Joyride.
1: Onder Friesland.
0: Deze oeren is het hier bepaald. Het is Njontje Jin Njontig. Het hier dat operaasje Desert Storm uiteenzet. De Golfoorlog in de woestijn van Kuwait en Irak. Dadelijk jest er nog meer hoor. Het is ik het hier dat de val van de Sovjet-Unie na een staatsgreep onder leiding van Boris Yeltsin. De Sovjet-Republikeinen die verklaren haar onafhankelijkheid. En in Joegoslavië, Doge, Slovenië en Kroatië, dat ik. Dit is het begin van een jarenlange oorlog op de Balkan. In Nederland dan wordt eindelijk de OV-IR-kaart invierd als vervanging van de individuele reiskostenvergoeding in het onderwijs. En de Walkman is zo populair dat die op Squam verbieden wordt.
2: Dit is de top 3 van Doe.

Op treien The Sharp, You en op 2 Timmy T, My One More Try. Losing My Religion betuurt nevens de band saks wat als de klus kwietraaitje. Dochs stiet de videoclip bol van religieuze symboliek. Op nummer 1. R.E.M. Losing My Religion.

0: Und de laatste klanken, R.E.M. by Losing My Religion. Ja, we beginnen waarom nooit het Oudehouster Tjerkhof. Want Cambuur is van de media huldigen in jou. Het kist er net omheen. Willem van Moldvoort, die is erbij. Willem, grut feest, mooie Ljouwerter artiesten. Anneke Douma, die wie er wie krijgt bij, hoe wie het?
1: Ja, die zette het boonskip in en dus kon het plein heel en dol los van zelfs. Want dat is het live lied, ze staan rond van de Ljouwen. Dus het is ik het nummer dat draait wordt naar een doelpunt in het Cambuurstadion, Kooistadion. En op dit stadion is er een Polonaise over het podium heen. Geen Polonaise. En Jerio, de speaker op de achtergrond, al sluiten nevens mij. Want het idee is dat de spelers zo gauw als mogelijk de bus weer ingaan richting het stadion. En dan zul je nog ongeveer een jelloerke muziek te jaren wijzen op het plein. Maar vanwege veiligheidsoewaging zeg ik dat de spelers dan zo gauw als mogelijk met jij er even voetmatten. Want je weet net wat er vanzelfs gebeuren kan. Jonken de ja, kanten hier en jonken het field, jonken het plein. Als ze trots de strutten hinnen, we hebben ommatten. Ze gaan ongeveer dezelfde routes die ze handen hier. Zo gauw als mogelijk werd de bus in. Zal jeder gaan, als, of rapper gaan, als dat jeder het bedoeling is dat het van hem aankomt. Dus nou, zo gauw als mogelijk hangt de jong tot de laatste speech nog even. En zoit als einde, als allerlaatste woorden. Het is klaar zo. En dat betekent zowel voor zijn eigen carrière dus, maar net heel dal, want hij wordt assistenttrainer bij Cambuur. Hij doet een stap waarom, maar het is klaar zo. Betekent ik een beetje hier op het podium en de spelers hassen nog een beetje. Het wordt stil, ze staan er gewoon en er zal er aasten nog wat meer muziek komen. Mark Diemers doet nog een slotwoordje, de onvierder van het Albertal, die het heel wichtig weer. Als speler dit hier, want hij speelde haast alles uit zijn liedse blessure van 12 weekjes, miste die 12 wedstrijden, maar voor de rest had er alles spelen en hij bedankt de supporters. We kennen nog een beetje mooier. Tot volgend seizoen, zei hij op het einde. Dan begint elke niet te juichen, want ze denken maar aan één ding. En dat is oor hier, Eredivisie. En in de Eredivisie wacht het Ajax, Feyenoord, PSV, de grote naam. Maar er binnen twee wedstrijden die elke Friese voetballeefhaber mooi rede koolletters in de agenda zetten zal, zodra de planning bekend is. En dat is vanzelfs de Friese derby. Dat is Cambuur-Heerenveen en Heerenveen-Cambuur. Twee wedstrijden met elke nieuw nooit smacht. En oor hier staat er weer op de agenda. Zat Mark Diemers uit tot volgend jaar. En dat vind ik ook ik wel een mooie afsluiting voor je. De spelers zullen aan zijn voet gaan. En het feest op het plein gaat nog een jelloerk ongeveer terug. Mooi wat muziek. Maar voor nou, wie dit de huldiging van het promotiefeest Cambuur. En je kent op tv de laatste beelden. Nog even zien dat elke nieuw aasten naar huis gaat. En dan is het er nooit. Ik echt leer en mat de blik op de Eredivisie. Maar dat is zwaar verletter. Eerst nog een jelloeke genieten van de muziek.
0: Willem van Meldvoort, dank voor die geweldige verslag daar van nou uit Ljouwert. Wij eerst mooi de bus en nou bij de huldiging in Cambuur. Dit is The Clash. Mooi. Should I stay or should I go?

0: The Clash, Should I Stay or Should I Go?
1: Omroep Friesland.
2: Snijn in Friesland.
0: Hokkeplaat, Wostoyerre en Matik Faridraaien oen de ein van de oeren. Het is Njontjen 95 en kist kiezen uit twee platen waarin, ja, het is een beetje cryptisch, lekker rinnen kist.

0: Gisto voor A, Lenny Kravitz, My Always on the Run. Of was to jere B, The Golden Earring, My Going to the Run. Hokkerplaat was to jere onder een van de oren. Wij mooi wat we deze snij in het programma uitzetten. Rjocht Boppen, daar staat de pol van die kleer in de app. En daar is die stem jere litte. Ik ben benijd, wees mijn komst. Sjoggen we nog even naar het Nijs, uit 1990. Maar daarvoor geven we eerst even waarom naar augustus 1990. In augustus 1990 is Irak Kuwait binnenvallen en dat betekent het begin van de Golfoorlog. Op 16 januari begint de operatie Desert Storm en Kuwait te bevrijden.
1: Het is de nacht van 16 op 17 januari 1991. De hele wereld kijkt naar CNN.
2: This is something is happening outside. Peter Arnett. Join me here. Let's describe to our viewers what we're seeing. The skies over Baghdad have been illuminated.
1: De Amerikaanse aanval op Irak is het gevolg van de bezetting van Kuwait. 2 augustus 1990 bezetten troepen van de Iraakse dictator Saddam Hussein het olierijke buurland. Ondanks internationale druk weigert Saddam zich terug te trekken. De VS smeet een internationale coalitie om Kuwait te bevrijden. Operatie Desert Storm wordt de grootste luchtoorlog sinds de Tweede Wereldoorlog. En Amerika zegt dat het een schone oorlog zal worden, dankzij de nieuwe slimme bommen.
0: Op 11 april komt er dan een wapenstilstand tussen Irak en de geallieerden. Maar ook Nederland is intussen belutsen bij deze oorlog.
3: Het was afzien afgelopen nacht in de Tweede Kamer. De twee Nederlandse fregatten in de Golf mogen van de Kamer onder Amerikaans oppercommando vallen als er oorlog uitbreekt. En daarvoor is er geen nieuw kabinetsbesluit nodig.
4: We doen gewoon wat we nu moeten doen. We zetten, zoals in een ander debat wel eens gezet, is het verstand niet op nul en de blik op oneindig. Dat is in wezen wat we doen.
3: En met die samenvatting komt bijna heel de Kamer leven. Ook de PvdA, die lang heeft aangehikt tegen een mogelijke Nederlandse deelname aan de oorlog, was het eens met de conclusie van het kabinet.
5: Dit wie het Nijs van doe. En dit is de muziek uit.
6: Jochentje Jin 90.

0: Het themalied van Married with Children, Love and Marriage zong troch Frank Sinatra, waar het in de maaitiet van Jontje toch een grutte hit in Nederland. En je binnen de details van dat succes, want het weer de onleiding van de sitcom die in Nederland tegen populair waard, die serie dus. Uitstuurd troch Veronica, je troch waar het noemer op nij uitbrocht, want ja, het origineel is het Jontje 54. En daarvoor jij dus nog The Scorpions, mooi Wind of Change.
1: Snijden Friesland, dat
2: weer doen.
0: Op 14 april werden er 20 schilderijen uit het Van Gogh Museum stellen. Maar in jelloere letter werden ze alweer weromvoen in een leegstaande auto.
3: De grootste kunstroof in Nederland sinds 1945. 20 Van Goghs met een geschatte waarde van een miljard gulden verdwijnen uit het museum. Een van de auto's van de inbrekers krijgt een klapband en de schilderijen blijven beschadigd achter. Werknemers en ex-werknemers van het bedrijf dat het museum moest bewaken blijken de daders te zijn.
0: Ja, in 1999 dus. Wat er toen ik al baarde, ja, kist het nummer vers nog wel. Lekker op de trekker van mannenkoor Karrespoor. Dat is wel heel spontaan ontstien, want de jukebox in het café, de karre in Tuk, die ging stikken. En de stamgasten die gingen dus zelfs maar jongen. En zo is dat koor ontstien. In 1999 ging zo'n hit mooi mooi man. Dat weer de verste uitspraak van de kroegbaas. Maar in uw kronie in 1999 gaan ze haar een grootste succes mooi dus lekker op de trekker.
4: Want het is lekker op de trekker met de blubber, de blubber.
0: Ja, we kennen het al jij nog vanzelf. Ik ben ik wel benieuwd wat er dichter bij Hoeze gebeurde in Friesland. Erik, wat staat er in de kranten in 1999?
5: Het is een verhaal van alle heren, volgens mij. Trouwring na 40 jaar weer terecht. Dat lezen we in de kroon hier in de kranten. Dankzij een dorpsgenoot die tuinieren tot zijn hobby's rekent, heeft de 83-jarige Griet Kirkenier uit Mantrum sinds gisteren haar trouwring terug. De ring was 40 jaar spoorloos. De vinder, Leeuwe Fokkema, veronderstelt nu dat zij de ring tijdens het melken verloren moet hebben. Dan is de ring altijd in de boasboesen van oeren overal. Ik denk dat het doel uitroegelen is. Het goud van de ring schitterde Fokkema gisterochtend plots tegemoet, toen hij in zijn moestuin aan het Hokswier aan het werk was. Een vreemde ervaring vond de tuinier, omdat hij de tuin in de loop der jaren minstens 40 keer omgespit heeft, zonder dat hij de ring ooit had opgemerkt. Fokkema heeft het kleinood waarin de naam van haar overleden echtgenoot Sjoerd terstond naar Griet Kirkenier gebracht.
6: Well, this car is automatic. Systematic. Hydromatic. Why's it greased lightning?

0: De Pet Shop Boys, mooi. Where the streets have no name. En de foyer is de Grease megamix van John Travolta en Olivia Newton-John.
1: Snijden in Friesland. Dat wie je doet.
2: Oh ja.
0: In Jontje, haatconducteur Wietse van der Meulen, het jou. Het werd op 8 mei in Haast trog een 21-jarige man met een fileermes delstutsen. De man wil zonder betalen nooit jou het reisje. De dieder is een notoire zwartrieder. Het emotioneerde NS-personeel eerst het betere veiligheidsmaatregelen. Uit een hele loon komen schokte reacties.
3: De moord vond plaats op een station Harlingen. Toen de conducteur de trein binnenstapte, kwam een jonge man op hem af die zei geen kaartje te hebben. Hij wilde erin kopen. Op dat moment zette de conducteur de trein stil. De trein had toen nog geen 10 meter gereden. Daarna is een handgemeen ontstaan en werd de conducteur neergestoken.
4: Nou, het hele ploeg in Leeuwarden is eigenlijk verslagen. Dat,
5: Nou, niet de beste, hè? Verschrikkelijk, huis. Ja, ik heb er geen woorden voor, huis.
3: De politie was snel ter plekke.
6: Wij troffen aan een conducteur liggend op zijn balkon in de trein. De man was neergestoken, de conducteur. En we troffen de dader aan, die zei dat hij het had gedaan.
3: Veel NS-werknemers zijn ontzettend boos. In Rotterdam stonden NS'ers op het punt het werk neer te leggen. De vakbonden vragen al langer om maatregelen die het werk veiliger moeten maken.

0: Allons à la Fayette van Captain Gumbo en de Fuerten Sharp. Mooi. You! Ja, Erik, wat weer er eens op televisie te zien in Njontje-Jin-Njontig?
1: Wat weer er te zien in uw kroon hier, Njontje-Jin-Njontig op de televisie? Nou, Nederland hier, leven we maar eens om... leven we gewoon om 8 uur... zo moet beginnen, het journaal weer er toen. Daarna Lingo. Oppassen, kom ik zo even op rom. De dierenbetinking, die weer een trein minuten voor 8 te zien. En daarna een natuurprogramma. Op Nederland 2, om... 10 vragen. Ik het begin van de nationale dierenbetinking. En daarna heb ik nog een film, een Nederlandse film, Shadow Man. En Karel Wiedrik, de talkshow vanuit de studio Rembrandtsplein in Amsterdam, wie dat. En toen om 8 minuten, 08:30, ik ben een aflevering van de nieuwe comedieserie Oppassen. De acteurs Ben Huisman en Koen Flink kroepen in de rol van opa Willem Bol en opa Henry Buis. Nou, opa Willem is een socialistische oud vakbondsleider. Opa Henry is de oude VVD-burgemeester van Veren. Nou, Marcin Biden hadden ze dus houding van 3 generaties draaiende, wil haar band carrière maatje. Echt een Nederlandse comedieserie. En daar heb ik een tune bij Oppassen. En die maak ik dan ook leerstingen.

ik weet het nog zo goed. Echt jeugdsentiment, hè? Als Ben, pak je chips, een beker cola erbij en dan oppassen, Sjen. Ja, heel herkenbaar. Erik, dankjewel. En ik voor de hele middag, dat is die bijdrage hier die in Hesting Snijn in Friesland. En daarmee binnen we weer onder het einkamp van Snijn in Friesland. Björn Brouwer, dank voor de productie. En doe dank voor het harkje. Het weer weer een gezellige middag. Maar voordat we eruit gaan, nog een laatste hit. Want dat was Tim McKint. Dank daarvoor. Voor een noemer dat mooi rinnen te mooi in het. Ja, een grote uitzoekende winnaar is het. 89% van de stem. Is dit de Golden Earring? Going to the Run. Tegen dank. En nog een loffelijke jong.

0: Omroep Friesland.
1: Omroep Friesland, Radio Noord en Radio Drenthe bestaan dit jaar 80 jaar. En dat vieren we Milecore. Komende sneun, waar het verslag van de drie provinciën wandeltocht. Live van het punt A dat het Friesland, Grenslon en Drenthe bij me kon komen. Bakkeveen. Kuierie mij, of Harkje en sjoch mij naar de kuiders, de vrijwilligers en het prachtige landschap in het noorden. Sneun van Tolven en Fjouden bij Omroep Friesland.
2: Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Marineman Hans Zomer bijvoorbeeld. Hij kon weigeren, maar hij ging. Hij gaf daarmee zijn leven voor onze vrijheid. Hij was 21 jaar. Laten we er wat van leren. Ontdek het verhaal van Hans op marinemuseum.nl/vrijheid.
3: Je kleedgeld is opgegaan aan zakken chips en nu zijn je zakken leeg?
4: Ah, chips.
3: Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. En dat allemaal in één app. Ga snel naar Buut.com en krijg nu zelfs 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
5: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
6: De tuinhortensia van Forever and Ever maakt meer bloemen. Dus langer genieten. Snoei niet nodig. Te koop bij je tuincentrum. Herkenbaar aan de paarse pot.
7: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
8: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
7: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
9: Hallo duifjes! Klaar voor uw allerlaatste nacht? Moulin Rouge The Musical stopt definitief op 2 augustus. Geniet nog één keer van de wereldhits, passie en verleiding. Boek snel moulinrougethemusical.nl.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur en Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
10: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In Oldenzaal in Overijssel is iemand om het leven gekomen bij een woningbrand.

0: vrachtschip onder vuur genomen, meldt de Britse dienst die het scheepvaartverkeer daar in de gaten houdt. Het onbekende schip zou zijn aangevallen door verschillende kleine vaartuigen, maar de bemanning zou ongedeerd zijn. Iran heeft zich niet verantwoordelijk gesteld voor de aanval, maar waarschuwde eerder wel dat de doorvaart in de straat streng wordt gecontroleerd. Het Eurovisie Songfestival probeert landen die zijn afgehaakt weer terug te krijgen. Festivaldirecteur Green zegt tegen Nieuwsuur dat er ook met Nederland gesprekken worden gevoerd. Het Songfestival is van 12 tot 16 mei. Omroep Bravo Tros doet dit jaar niet mee vanwege deelname van Israël. Green belooft strenger op te treden tegen politieke pogingen om de uitslag van het festival te beïnvloeden. De kogel in het kogelwerende vest van de agent, die werd neergeschoten bij het Correspondents' Dinner, was inderdaad van de verdachte. Dat zegt de aanklager. Vorige week probeerde een man de gala-avond in Washington met president Trump binnen te dringen met wapens. Daarbij heeft hij volgens de aanklager een agent neergeschoten. De agent heeft het overleefd. Wielrenner Tadej Pogacar heeft de ronde van Romandie gewonnen. De Sloveen boekte in de zesde etappe zijn vierde ritzege. De slotetappe van ruim 178 kilometer ging over een heuvelachtig parcours en eindigde met een klim. En het was voor Pogacar zijn achtste seizoenszege. Het weer, ook vanavond buien, soms met onweer, vannacht kans op nevel en mist. Morgen zon, 's middags buien en 12 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Jong van Friesland. Non-stop muziek.

0: Ja, de wekker kan vreed wezen. Maak een lokker gitter Friesland van de Moorn.
1: Goedemorgen.
2: Erit, Harm en Feike praten erbij.
1: En morgen is erbij, is erbij Friesland van de Moorn.
0: Hoe het neus van de dag.
3: Jazeker.
2: En maar de muziek was fleurig wekker.
1: Hij zult zo wel komen.
2: Van Sijs on Jochen Oren.
1: Dat is Netlo.
3: Nee, dat is Netlo.
0: Friesland van de Moorn.

0: Komt-ie.
1: Nijsmakers. Else Vreet, is er een nieuwe editie van Nijsmakers?
2: Dat is het idee.
1: Maar wie makkers bij Omroep Friesland, zag ik Roelof de Vries, waarom op het Nijs van de Arune Wieken.
2: Steent meer op, kom op man.
1: Arjen Boschi Boslaar nomineert de Vries van de Wieken.
2: Oké, okay, nou, let het dan maar ergens ook in.
1: Janko komt maar zijn lifehack.
3: Warm je nooit die oranjekoeken op in de magnetron.
1: En Sybrand weet wat opvallend wie online.
4: Ik vind zelf vooral leuk, daarom ben ik er ooit mee begonnen.
1: Wij nemen het Nijs serieus, maar u zelfs net.
4: Maar ik blik dat ik net enige ben.
1: Nijsmakers. Else Vreet op tv, op Spotify en op YouTube.

0: en een fietsagent die boeven van straat houdt, zet hem op. Voor iedere durval die vol gas trapt op zijn nieuwe fiets, zet hem op. Voor iedere jonge trapper die samen met papa naar school fietst, maar ook voor iedere papa en mama zelf, ga je fietsen? Denk aan je helm. Zet hem op.
1: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
2: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel nu bij Prominent. Tot €750 korting op stoelen, 15% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
3: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Dit is Omroep Friesland.
6: 24 uur en Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
7: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Oldenzaal in Overijssel is iemand om het leven gekomen bij een brand in een tussenwoning. Het vuur ontstond even voor 4 uur vanmiddag en op beeld is te zien dat de vlammen uit de woning sloegen. Inmiddels is de brand geblust. De woning is helemaal uitgebrand. Het is nog niet duidelijk hoe het vuur kon ontstaan. Dat wordt nu onderzocht. Twee familieleden van de overledene hebben rook ingeademd en zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het Eurovisie Songfestival gaat streng controleren op politieke inmenging. Festivaldirecteur Martin Green zegt dat in Nieuwsuur. Het Songfestival is van 12 tot 16 mei. Vorig jaar won Oostenrijk, maar Israël kreeg toen de meeste stemmen van het publiek. Later bleek dat een Israëlische overheidsinstantie een grote campagne voerde om op de Israëlische inzending te stemmen. Dit soort activiteiten zullen we absoluut niet tolereren, zegt Green, zonder concrete maatregelen te noemen. Een bulkschip in de straat van Hormuz is aangevallen door meerdere kleine vaartuigen. Dat zegt de Britse dienst die het scheepvaartverkeer in de gaten houdt. Er is niemand gewond geraakt. Of Iran achter de aanval zit, is onduidelijk.

0: Vandaag had Feyenoord een goede stap gezet in de strijd om de tweede plaats in de Eredivisie. De ploeg van trainer Robin van Persie boekte een zwaar bevochten 1-2 zege bij Fortuna Sittard en profiteerde van het puntenverlies van Ajax en NEC. PEC Zwolle won thuis met 1-0 van Heracles en Volendam. Heerenveen eindigde in 0-2. Het weer, ook vanavond buien, soms met wat onweer. Vannacht kans op nevel en mist en een graad of 11. Morgen zon, maar in de middag weer kans op stevige buien. Het wordt 14 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Jong van Friesland. Non-stop muziek.

0: van Omroep Fryslân. Op die tablet of telefoon.
1: Net alleen nog voor alle actuele beruchten, Eftegroen en het waar.
0: Maar ik kom uit die favoriete radiostation te harken.
1: Omroep Fryslân.
0: Oeral en altijd, west maar worst. Ik was boetende provincie best.
1: De app van Omroep Fryslân.
0: Voor Android en Apple.
1: Download hem nu.
2: Alles wat er speelt. Omroep Fryslân.
3: Freeze, I'm my baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
4: This is the story of my baker.

0: dagen tussen Tolven en Ien bij Omroep Friesland op radio.
1: Nou in Friesland.
0: Maar het nijste nijs uit Friesland.
2: Ja, dat jou dan.
0: Verslagjouwers die trofregje.
3: Wat gong de toen tro die hinnen?
0: Sportnijs van de profs om te beginners.
4: Je hebt zachtere ballen.
0: Het waberjocht.
5: Het is nou heel mooi.
0: En nijs van de social media.
6: Dus het is eigenlijk een hele efficiënte manier van werken die het echt nog hartstikke gezellig is.
1: Ik op sneun om 8 uur en 12 uur.
7: En een keer.
0: Omroep Friesland.
8: Ja, ja.
0: Nou in Friesland.
9: Het is perfect.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij een ernstig verkeersongeluk in het noorden van Frankrijk zijn 3 Nederlanders omgekomen. 3 anderen raakten gewond, van wie 1 ernstig. Buitenlandse Zaken in Den Haag bevestigt berichten daarover in de Franse pers. Het ministerie geeft verder geen details. Volgens Franse media gebeurde het ongeluk bij de plaats Gent. De auto van de Nederlanders kwam op een kruispunt in botsing met een andere auto. Wie het ongeluk veroorzaakte, is niet bekend. 2 Nederlandse activisten die deze week door Israël op zee werden tegengehouden zijn aangekomen op Schiphol. Donderdag onderschepten Israëlische troepen een vloot van tientallen schepen voor de kust van het Griekse eiland Kreta. De boten hadden honderden vrijwilligers aan boord uit meer dan 40 landen. Die waren op weg naar Gaza met hulpgoederen. Meer dan 180 mensen werden op een Israëlisch schip gezet. De meeste, onder wie de Nederlanders, werden vrijgelaten op Kreta. 2 mensen werden meegenomen naar Israël voor verhoor. Bij een brand in een woning in Oldenzaal is iemand om het leven gekomen. Rond 4 uur vanmiddag brak het vuur uit. Hoe dat kon gebeuren, wordt onderzocht. 2 familieleden van het slachtoffer zijn naar het ziekenhuis gebracht omdat ze rook hadden ingeademd. In Oostenrijk zijn 5 kinderen gewond geraakt toen een oude granaat afging in een kampvuur. Volgens een begeleider was er een harde knal en een steekvlam. De kinderen tussen de 10 en 14 jaar zijn licht gewond. Ze zijn lid van een jeugdbrandweergroep en hadden zelf het kampvuur gemaakt. Het is niet duidelijk hoe de granaat in het vuur terecht kwam. Het zou gaan om een granaat die door het Duitse leger werd gebruikt in de Tweede Wereldoorlog. De explosieve opruimingsdienst vond later nog een granaat in een ander kampvuur op het terrein in Oostenrijk. En het weer, vanavond buien, soms met onweer. Vannacht kans op nevel en mist. Morgen zon, in de middag weer kans op stevige buien. En het wordt morgen 14 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Jong van Friesland.
1: Non-stop muziek.

Mondioen bij Omroep Friesland. De provinciale dierenbedenking in de Prinsentuin in Ljouwert. Friesland staat stil met de burgers en militairen die te omkomen binnen in de Tweede Wereldoorlog en bij vredesoperaties 1944. Mondioen om 11:00 op radio en televisie bij Omroep Friesland.

Omroep Friesland, Radio Noord en Radio Drenthe bestaan dit jaar 80 jaar. En dat vieren we Milecore. Komende sneun, bij het verslag van de drie provincie een wandeltocht. Live van het punt A dat het Friesland, Grijnsland en Drenthe bij me kon komen. Bakkafien, Kuierie mij, of Harkje en sjoch mij naar de kuiders, de vrijwilligers en het prachtige landschap in het noorden. Sneun van 12 tot 14 bij Omroep Friesland.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Negen uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Op het Nederlands cruiseschip zijn twee mensen overleden door een besmetting met het Hanta-virus. Volgens persbureau AFP gaat het om een Nederlands echtpaar dat een luchtweginfectie had gekregen. Buitenlandse Zaken in Den Haag kan dat nog niet bevestigen. Een derde opvarende, een Brit, ligt op de intensive care in Johannesburg. Het Hanta-virus wordt overgedragen door knaagdieren. Mensen kunnen ziek worden van een beet of de ontlasting. Ze kunnen luchtweginfecties, koorts of nierklachten krijgen. Het cruiseschip was onderweg van Argentinië naar Kaapverdië. Bij een ernstig verkeersongeluk in het noorden van Frankrijk zijn drie Nederlanders omgekomen. Drie anderen raakten gewond, van wie één ernstig. Buitenlandse Zaken in Den Haag bevestigt berichten daarover in de Franse pers. Volgens Franse media gebeurde het ongeluk bij de plaats Jante. De auto van de Nederlanders kwam op een kruispunt in botsing met een andere auto. Wie het ongeluk veroorzaakte is niet bekend. In het westen van Nigeria zijn meer dan 40 mensen gedood door een Nigeriaanse militie die samenwerkt met het leger. Gewapende militieleden gingen van deur tot deur op een plek waar Fulani-herders wonen. Dat zijn overwegend islamitische nomadische veehouders. De overheid verdenkt ze van samenwerking met Al-Qaeda. Veel mensen uit de groep werden gearresteerd en wie probeerde te vluchten werd neergeschoten. Het westen van Nigeria wordt al jaren geteisterd door gewapende bendes die zich bezighouden met dodelijke aanvallen op dorpen. In de Formule 1 is de Grand Prix van Miami gewonnen door de Italiaan Kimi Antonelli. Max Verstappen startte van plek 2 en eindigde uiteindelijk als vijfde achter Russell. Norris werd in Miami tweede, Piastri derde. Het weer, de buien trekken naar het noordoosten. Vannacht is er kans op nevel en mist en het koelt af tot een graad of 11. Morgen zon, 's middags kans op stevige buien en het wordt 14 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Goeien. Want alvoeren sturen wij een verhelling uit van het programma Bureau de Vries. Dit programma wie jedde joer te jern tussen Olven en Ien Oeren.
3: En welkom in het bureau met 2 uur mooie reportages en opinie. Dadelijk het verhaal over de paken van burgemeester Sybrand Buma, die we in de Tweede Wereldoorlog belutsen bij het opzetten.

0: De rede koekoek, dat is een uitstoorn hinneras dat wij naar Libben hieropen is.
1: Is juist de kleur beter, daar ben je in het hok, dat is wat duur. Ja, de groenkleur is red. Het lijkt het hard bruin, maar dat wordt nog een keer van neem.
0: Ja, en in uw regen op Blauwhoes binnen we op het voetbalveld.
2: Dat dorpsgevoel, zeg maar, wat je hier hebt, onder elkaar, ook met elkaar. Alles met elkaar, en dat is eigenlijk altijd al zo geweest.
0: En na het tolvoeren is het dan weer tijd voor het Nijsforum.
3: Omroep Friesland. Bureau de Vries.
0: Het is zo minuten oer Olven. Sybrand Buma, die in kwatten als burgemeester Aski neemt van Ljouwert, komt uit een echte burgemeesterslaag. Zijn heit Bernard, wie burgemeester van Warkum en van Snits. En zijn paken, naar waar hij verneemd is, wie burgemeester van Starem en Wimbritsradiel. Deze Sybrand Marinus Buma, Ines voor familie en kunde, wie de eerste burgemeester in Nederland die al 3 maanden na de bezetting in 1940 actief meeholp om de opbouw van een grootschalig ondergroens netwerk. Maar benammen het eerlijk ageren in de Duitse naziregime maakt het hem uniek. Hij maakt zijn provocerende gedrag uiteindelijk met zijn libben bekeerpje. Documentairemaker Gerard van der Veer spruts met zijn pakensisser Sybrand Buma al in het Jatietse gemeentehuis van Wimbritsradiel, dat Ines in de oorlog burgemeester weer. Dat gemeentehuis die doet in de stad Snits en wordt nu gebruikt als bestuurshuis en rietzeel van de gemeente Zuidwest-Friesland.
4: Zo. Je hebt dus ooit ook de oude rietzeel van Wimbritswest.
5: Ja, dat weer dit deel.
4: Ja.
5: Dit weer de oude morgen. En dit weer de rietzeel.
4: Ja? Dit stukje. Ja. Oh, volle liter, hè?
5: Ja, maar ik denk voor dit die het groot genoeg.
4: Ja.
5: Ja. Zou ik het weer nog hier net?
4: Nee.
5: Maar ik vind het geheel nou een hele mooie zeel.
4: Ja.
5: Een hele mooie heetzeel.
4: Ja.
6: Er is net volle meer oer van de rietzeel van Doel. Heeguut een squastje mantel. Die zit ik op foto's uit 1938 van de installatie van Sybrand Marinus Buma als burgemeester van Wimbritsradiel. Zelfsbewust zucht er op die dij rucht in de camera. Zoals hij dat eens haast op alle foto's docht. Sympakisch is dat Sybrand Buma weet van jongs al wel wat er met zijn paken gebeurd is. Maar wat het betjutten had van zijn vrouw en bern, dat beeld werd vooral de laatste jaren duidelijker.
5: Nou, hij was zelf echt een conservatieve christelijk-historische burgemeester. God oranje vaderland. Maar er was een onoverschrijdbare scheiding tussen dat en alles wat aan de rechterkant naar fascisme of iets anders rook. Dus heel erg bewust van democratie, van recht en van de ordening die Nederland zou moeten zijn. En ik geloof dus inderdaad dat hij in de jaren 30 zich daar al heel erg bewust van was.
4: Maar wie heel vol anti-Duits.
5: Nee, dat zou ik het niet zeggen. Want ze gingen ook gewoon in Duitsland met vakantie. Er zijn ook foto's van vakanties in Duitsland in de jaren 30. Waar je dan zelfs de nazi-vlag op de achtergrond ziet, omdat dat overal in die tijd was. Dus Duitsland was voor hun een gewoon land waar je met vakantie ging. Maar daar zat tegenover dat ze zagen dat het een dictatuur was die steeds vreder werd. Ik heb dat ook een keer gehoord dat hij gelezen had, vrij vroeg gelezen had over concentratiekampen. Dus al heel snel erachter kwam dat niet Duitsland het probleem was, zeg maar dat het nazi-regime levensgevaarlijk was.
4: En doet steeds maar Nederland bezet waard in 1940. Ja, toen kwam dat nationaal socialisme hier.
5: Ja.
4: Wat had dat bij hem in gang gezet?
5: Nou, eigenlijk begint voor mij ook de kennis meer bij dat. Want eigenlijk op de dag dat de Duitsers binnenvallen verandert al. Mijn vader heeft verteld dat op een gegeven moment ze woonden langs wat toen de hoofdweg was van de Afsluitdijk naar Groningen bij Isbrechten. Mijn vader vertelde dat hij herinnerde dat eerst de Nederlandse troepen zich terugtrokken daar langs. Dat daarna de Duitsers kwamen en dat zijn vader de gordijnen dicht trok. Daar mag je niet naar kijken. Dus vanaf dag 1 was dit al zo. En ook bekend is dat hij vlak na de

0: capitulatie een gemeenteraadsvergadering in Isbrechtum uitschrijft. En eigenlijk als een van de eerste ook de vlucht van Wilhelmina verdedigt. Terwijl daar dus heel veel kritiek op was. En eindigt met het Wilhelmus. En meteen al zegt, wij kunnen geen compromissen sluiten met deze terreurbezetter. Dus eigenlijk vanaf dag 1 is dat er al geweest.
1: Okay. Dat zei hij in de Ipenbierhit in een Rietsgekomst.
0: Ja, dat klopt. Ja.
1: In bezet Nederland.
0: Ja. Vergeet niet, vanaf dat moment in die eerste dagen wist men nog niet waar het heen ging. Maar vanaf dag 1 heeft hij die compromisloze anti-Duitse houding gehad.
1: In oktober van het eerste oorlogsjaar komt beauftraagde Werner Ross, de hoogste Duitse bestuurder in Friesland, op bezitten in Wilbritsfradeel. Buma liet bij die bezitten voortblikken dat hij van het nazi-regime niet hamat.
0: Die beauftraagde heeft van tevoren aangegeven dat hij op de belangrijkste stoel wil gaan zitten. Eigenlijk de stoel van de burgemeester aan het hoofd van de tafel. En het was ook een tafel rechthoekig met inderdaad de burgemeesterstafel aan het hoofd. En wat doet mijn paken? Die haalt die tafel eruit, laat er een ronde tafel neerzetten met allemaal dezelfde stoelen. En geeft vervolgens een plek aan de beauftraagde die dus niet op een ereplek kan zitten, want alle stoelen zijn gelijk. Daar is hij later ontzettend boos over geworden. Tegen de commissaris en de auto terug.
1: Ross.
0: En hij heeft lucifers bood hij aan, hij bood sigaretten aan van het merk Wilhelmus.
1: Provocerend eigenlijk, hè?
0: Nou, dat is een interessant woord. Zo heb ik dat nooit meegekregen. Maar ik heb wel stukken gelezen van collega's die dan beschreven wat er gebeurde. Die inderdaad niet het woord provocerend, maar wel zo van, is dat nou wel verstandig wat je doet? Dat soort woorden gebruikt, zeker.
1: Ja, want hier ik een vrouw en een huishouding bij jouw ben.
0: Ja, zeker. En ik moet zeggen, als kind was het bij mij altijd zo, er werd niet heel veel over gesproken, maar ja, het was oorlog en Paken ging dood. Zoals dat in oorlogen gebeurt. Pas later ben ik mij gaan beseffen wat het betekende. En toen mijn kinderen zo oud waren als mijn vader in dat tijd, dus zo rond de 10, toen dacht ik ineens, zou ik dit kunnen? Mijn kinderen, daar ben ik ook voor. Hoe ver gaat principieel zijn? Ik ben altijd opgevoed met de volstrekte logica van de lijn van mijn paken. En later snap je ook wel dat heel veel mensen die keuze niet maken. Hoewel bij ons thuis altijd gezegd werd, dit is de keuze die je moet maken.
1: Ja, ja. Zeg jij het gevaar net?
0: Dat weet ik niet. Ik weet niet of je het gevaar niet zag. Of dus besefte dat het er was. Maar zo principieel was dat je deed. Het is wel zo, het was echt het begin van de oorlog. Ook, vergeet dat niet, oktober 40 is nog echt aan het begin. Dus alle anti-Joodse maatregelen en zo zijn er nog niet geweest. Dus ik denk ook dat veel Nederlanders dachten, uiteindelijk zijn die Duitsers qua cultuur vergelijkbaar met ons. Dat zijn nette mensen. Ik zei eerder, ze gingen er gewoon naartoe met vakantie. En er zit een heel raar regime, maar zo hoeven ze niet allemaal te zijn. Dus ik weet niet welke van de twee het is. Maar het is zeker anders dan in 1944 als iedereen weet wat er gebeurd is.

0: Net volle letter roept Ros alle Friese boargemasters bij me koor op zijn haardkwartier in Ljouwt. Daar zullen ze instructies krijgen over hoe ze haar gemeente in de geest van de bezetter besturen moeten.
1: De burgemeesters worden begin februari 1941 opgeroepen door de SS. Ik vermoed dat dat in het gebouw is van het toen het Oldburger Weeshuis, wat aan het eind van de oorlog door de Duitsers in brand is gestoken. En daar krijgen ze een preek van de SS hoe ze zich moet gedragen of iets dergelijks. Maar hij gaat daar naartoe, maar op zijn revers een speldje met een uitgezaagd kopje van koningin Wilhelmina. En over provoceren gesproken. Hij wordt dan na afloop apart genomen en gearresteerd en opgesloten in het huis van bewaring. Dus het blokhuispoort in Leeuwarden. Vanwege het dragen van dat speldje. En daar zit hij 3 dagen, zoals het in de herinnering is. Op de dag van de Elfstedentocht werd hij vrijgelaten. En het interessante is dat eigenlijk dan het pas begint, want hij mag vrijgelaten worden als hij een verklaring ondertekent dat hij het speldje van zijn eenmalige koningin gedragen heeft. En dat weigert hij. Want hij zegt, het is niet mijn eenmalige koningin, het is nog steeds mijn koningin. Dus jullie kunnen zeggen wat je wil, maar ik ga het niet tekenen. Dan wordt er heen en weer gebeld met Den Haag. En uiteindelijk, verrassend genoeg, wordt het aangepast en wordt het gezetslichtje koningin. Dat tekent hij. En dan komt hij weer vrij. En mijn vader heeft altijd gezegd, toen zei hij wel, ze gaan me niet met rust laten. Dus dan weet hij wel dat hij in het net zit. Dan moet hij naar Den Haag en daar wordt hij verhoord. Maar ook is er geen enkel beeld dat zo'n een martelverhoor was. Het was een verhoor met een Ernst Althaus. Dat was een Duitse burgemeester die hier neer was gezet om dit soort irritante burgemeesters tot de orde te roepen. Daar moet hij op gesprek. En blijkbaar is daar als conclusie uitgetrokken, deze man moeten we ontslaan. Maar ook nog niet meer dan dat. En dan eerst wordt hij geschorst en even later wordt hij inderdaad ontslagen. Blijkbaar is toch meer het feit dat hij zo'n zichtbare anti-Duitse, anti-Nazi burgemeester was, meer het bepalende geweest dan dat ze zijn gaan doorzoeken in zijn verzetsactiviteiten.
2: Ja. En waarom wie dat voor de Duitsers dat belangrijk om hem steeds maar onschadelijk te maken?
1: Het precieze antwoord is nooit duidelijk geworden, omdat dit hoort bij alle stukken die de Duitsers hebben vernietigd. Dus er is geen enkel verslag. Hij is ook nooit voor een rechter gebracht of zo. Dus er is nergens op papier iets. Dus dat is interpretatie. Moet ik het ook weer hebben van wat mijn vader altijd zei. En hij zei gewoon, hij werd gevaarlijk. Hij werd te irritant. Hij schikte zich niet en moest weg. Maar hij blijft gewoon vergaderen met de wethouders en de politie. Die dat dus ook met hem doen. Want ze hadden echt wel ontzag voor deze man. Dus hij gaat ook gewoon door met dat soort dingen. Over dat provocatieve gesproken. En dan op 7 mei wordt er thuis huiszoeking gedaan. Wordt hij opgepakt. Daar heeft mijn vader ook wel over verteld mij. Omdat dat achteraf dus de laatste keer is dat hij zijn vader in leven zag. En mijn vader vertelde, hij was op zijn kamer aan het spelen met een vriendje of zo. En er komt een NSB'er binnen, de bekende grote NSB'ers uit Leeuwarden. Kijken wat rond in zijn kamer en dan kunnen ze afscheid nemen van zijn vader en dan gaat hij weg. En komt nooit meer terug.

0: Ines werd oerbracht naar het Oranje Hotel, de beruchte feestnis van Skeveningen. Zijn vrouw Marca bleef met haar fjouwerbein achter in Isbrechtum. Ze zal haar man nog een paar keer zien, maar in het laatste oor mij hij in het Oranje Hotel geen bezite meer ontvangen. Van Sybrand zijn heid Bernard, amper zien hier had, is het een traumatische periode. Pas 60 jaar later begint hij er bietje bij bietje over te vertellen.
1: Het meest bijzondere eigenlijk vind ik dat hij op een gegeven moment... Nou, hij was al ver in de 70, was ik in Leeuwarden bij hem. En ik merkte, hij wil iets vertellen. En toen zei hij, ja, dat weet je wel, ik vertel over de oorlog op scholen. Nou, ik wist van niks. En ik heb ze ook nu eens dat verhaal verteld wat je wel kent... Over Paken. Nou, ik wist ook van niks. En dat schijnt ook een methode te zijn om indirect aan je kinderen het verhaal te vertellen. Dus hij zei, nee, ik vertel het verhaal. En dat is ik vind dat ook inderdaad wel een ontroerend verhaal. Het was herfst 42. Hij was dus 10. En zijn moeder, heel enthousiast, er ligt een pakketje bij het postkantoor. Wil je dat halen? Dus hij ging heel blij op zijn fietsje van Isbrechtum naar het postkantoor in Sneek om een pakketje op te halen. Het was oorlog, je krijgt nooit pakketjes. Hij komt bij de balie. Er komt een pakketje en dan ziet hij, dat is het voedselpakket wat ze aan zijn vader hadden gestuurd en wat onbestelbaar retour komt. En dan zei hij tegen mij, toen wist hij dat ik mijn vader nooit meer terug zou zien. En ik wist dat ik met dat pakketje terug moest om dat aan mijn moeder te vertellen. En dat is eigenlijk het enige moment dat ik hem met emotie over dat hele verhaal heb horen vertellen. En dat vond ik ook zo tragisch. Dat kleine ventje zie je blij op zijn fietsje naar Sneek fietsen. En met dat loodzware pakket terugkomen.
2: Hoe oud was hij toen?
1: Ja, hij was 10. Ja.

0: De familie werd net informeerd dat Ines oerbracht is naar kamp Amersfoort. Als tussenstation van zijn eindbestemming Neuengamme, een concentratiekamp zuidelijk van Hamburg.
1: Hij kreeg in Amersfoort grote wonden aan zijn voeten. Heel veel mensen hadden dat. Je moest werken, je had kleine schoenen, klompen aan. En Amersfoort was in 1942 ook extra slecht. Dat was een heel vreed kamp. Dus daar is hij echt ziek geworden. Al heel verzwakt naar Neuengamme getransporteerd. En daar moest je in de steenbakkerij werken en stenen sjouwen. En dat heeft hij helemaal niet lang volgehouden. Er is ook wel een brief teruggekomen van een medegevangene die zei dat ze hem op een gegeven moment ook droegen omdat hij niet kon lopen. Dus je voelt, daar is het gewoon heel snel geëindigd. Een medegevangen antwoordt wel, hij is in de ziekenbarak overleden. Maar ja, een ziekenbarak was helemaal niks. En de Duitsers hebben bij zijn overlijden opgeschreven dat hij is overleden aan cardiale insufficiëntie. Het hart stond stil. Dus het is gewoon uitputting, ellende en daarna overleden. Ja.
0: Wanneer jeerde de familie dat je pa niet meer leefde?
1: Dat is iets later gebeurd, niet eens zo veel later, ook in december nog. En ik las een dagboek van de burgemeester van toen. Die kreeg het bericht. En de burgemeester van die Britse deel. En het gekke is, die schrijft zelf, ik vond het te moeilijk om deze boodschap te brengen. Dus het is de dominee die bij hun binnenkomt en het vertelt. Ik geloof dat mijn vader zei, we zagen hem in het zwart aankomen lopen. Ja. Toen ik op een gegeven moment vroeg, ik heb dat wel gevraagd, weet ik een keer, toen je hoorde dat je vader dood was. He, dus die dominee kwam, wat deed je toen? Wat ging er toen? Gebeurde er toen? Ja, ik geloof dat ik naar mijn kamer ging. Maar niet in de emotie. En het is ook natuurlijk gewoon de manier waarop je je beschermt. Hè? Iedereen gaat er op zijn eigen manier mee om. En mijn vader was de oudste van vier. En heeft volgens mij direct de knop omgezet. De enige man in huis. De knop omgezet van nu heb ik de rol. En heeft ook altijd een beetje die vaderrol naar dat gezin gehad. En ik denk dat hij die tot zijn dood heeft meegenomen. Yeah. En daardoor ook eigenlijk bij ons nauwelijks emotie had. Hij was er wel hoor, want dat weet ik van mijn moeder. Ook hierover. Maar was niet iemand die dat uitte. Zoals overigens, moet je niet vergeten, die hele generatie dat heeft. Hè. En ook, hier is de vader, zeg maar, een held. Maar er zijn ook heel veel mensen die hadden een vader of moeder die fout was. Die hebben datzelfde trauma aan de andere kant, zonder dat je kan zeggen, zoals ik hier nu ook zit, van het was een heldhaftige man. Dus die hele generatie heeft een trauma. En bij ons thuis wist ik wel precies wie in de stad Sneek ooit NSB waren geweest en wie niet. Want zo waren ze wel. En je had eigenlijk drie categorieën. Goed, fout of zoals mijn vader dat zei, slap. En slap was misschien nog wel erger. Dus ik wist ook van ja, maar die waren slap. En ik denk dus dat die hele generatie buitengewoon hard nog onderverdeeld is in deze categorieën.
0: Hoe lang werkt zo'n trauma terug in een familie?
1: Waar ik wel in deze tijd over nadenk, denk nu aan de oorlog in Oekraïne, Gaza, nu Iran. Stel, daar zijn kinderen van de leeftijd van mijn vader toen, die gaan hun ouders kwijtraken. En het is nu 2026. Mijn vader had dus 80 jaar later dat trauma nog. Dus de oorlog van nu, die gaat na het jaar 2100 nog in de hoofden van mensen doorwoeden. En dat moet ik zeggen, dat raakt mij wel enorm. Dat je dus inderdaad een oorlog hebt waarvan wij straks denken, hij is uit het nieuws. En waarvan dus die kinderen die allemaal dat leed hebben, die hele generatie, nog 80 jaar de gevolgen van ondervindt. En dat heb ik dus beseft. En toen mijn vader overleed, toen gingen we hem begraven, dat had hij allemaal goed opgeschreven. Daar lazen we de tekst uit Johannes 15. Die de laatste tekst was waarvan wij weten dat mijn pa hem in het concentratiekamp met een groepje mensen had gelezen. ook wat we zongen kwam uit die tijd. En toen besefte ik, tot zijn dood heeft hij dit meegedragen. En de begrafenis van mijn vader is eigenlijk de nooit plaatsgevonden hebbende begrafenis van zijn vader. Dus ook weer dat beeld dat nooit weggaat. Ja, dat vind ik wel heel apart. Ja.

0: Dit is het borstbeeld van je paken.
1: Ja. Ja, dat is volgens mij in 1947 hier onthuld.
0: Wat is dit, hè?
1: Hij knibbelde alleen nog voor God.
0: Ja.
1: En ik moet zeggen, dat is wel een tekst waarvan ik weet dat mijn Beppe hem heel mooi vond. Want dat is eigenlijk wel wat hem typeert.
0: Hoe belangrijk is dit borstbeeld van de familie? Van Jim, van jou?
1: Dit hebben ze altijd wel heel mooi gevonden dat er geweest is, ja. Ja.
0: Want er is geen graf?
1: Nee, er is op de familiebegraafplaats in Weidem een monumentje voor hem. Wat op oorlogsgraven neergezet is. Dat is een gestileerde kandelaar met vlam. Dat zie je op de verzetsgraven in Friesland. Hij ligt daar natuurlijk niet, want zijn lichaam is niet meer teruggekomen. Maar er is dus wel een plek. En mijn Beppe ligt naast dat monumentje begraven. En mijn ouders liggen daar weer naast. Wat ook wel weer heel mooi is, dat dat zo bij elkaar is. Ja.
2: Sybrand Buma is zelfs goed zijn sierburgemeester van Ljouwert. En hij vreegt hem wel eens aan als hij krijgt als Pake Ines extra voel in verzet komen zoe in tijden van bezetting.
1: Nou, daar heb ik echt wel over nagedacht. En die gedachte kwam bij mij heel sterk. Toen was ik trouwens nog Kamerlid. Maar mijn kinderen, die waren, bedacht ik me ineens, hey, die zijn nu net zo oud als mijn vader en zijn zussen in de tijd. En toen dacht ik, het idee dat ik tegen hun zeg, er is iets belangrijkers dan jullie. En het kan zijn dat ik opgepakt word en doodga, maar ik doe het toch. Nou, daar kan ik geen antwoord op geven wat ik zou doen. Ik weet het gewoon niet. Ik weet van mezelf dat ik mijn grenzen heb. Hè? Maar ik vind het zo makkelijk om in deze vredestijd te zeggen, ik zou de meest principiële zijn. Omdat ik denk dat je het pas weet als je ervoor staat. En daar, iedereen die zegt, ik weet het wel, zit er gewoon naast. Omdat je het gewoon niet kan zeggen. Nogmaals, ik weet dat ik mijn grenzen heb. En ik denk dat ik die hou. Maar nogmaals, toen mijn kinderen een jaar of 10 waren, en ik dacht, zou ik ze kunnen loslaten voor iets hogers? Is er iets hogers? In oorlogstijd wel, blijkbaar. Maar ik ben zo ontzettend blij voor onze hele samenleving dat wij die vragen niet hoeven te beantwoorden.
0: Ben je grutsk op je paken?
1: Ik heb altijd geleerd dat we dat niet mogen zijn. Want hij deed gewoon wat nodig was. En dat heb ik dus ook altijd uit mijn systeem gewist. En mijn vader was ook altijd zo. Ik heb dus wel een heel diep respect voor wat hij deed. Door deze mensen verzetten we ons en wint uiteindelijk het recht. Dus je doet het voor een groter doel. En dat is het respect wat ik heb, dat je dat ziet, dat je dat doet. En er brandt ook een lampje dat zegt, het is ook wel een hele, hele zware keuze die je hebt gemaakt. Maar de basis is dat respect. En met name het meteen zien, het klopt niet en ik ga niet meebuigen. Dus ook niet een beetje kijken hoe de hazen lopen, een beetje kijken hoe de wind waait. Nee, ik doe het niet. En ik heb wel, geloof ik, meegekregen dat je dus inderdaad gewoon een keiharde grens hebt die je niet over moet gaan. En dat geloof ik echt wel. En dat is mijn respect ook wel. Mensen kunnen nog wel eens te ver een grens overgaan en meebuigen. Nou, dat doe ik dus niet. Dat wil ik dus niet doen.
0: Als je sjoegt naar deze tijd, hè, want wij leven nu ook in een geopolitieke, hele onrustige tijd. Zie je dan ook parallellen bij doel?
1: Ik vind het altijd heel gevaarlijk om parallellen te zien, maar ik bedoel, je hoeft niet zo diep te kijken om te zien dat de verzwakking van het democratische proces in West-Europa beelden oproept van de jaren 30. En ook, denk aan, nou ja, zelfs Amerika, dat zo snel afscheid neemt van waar wij denken dat het stevige instituten zijn. Dus er is wel degelijk, vind ik, reden om heel alert te zijn. En ook na te gaan van wat is die schaal waar je op zit? Is dat een glijdende schaal? Kunnen we die makkelijk weer rechtbreien?
0: Wat vind je het meest zwaarlijk?
1: Wat ik ingewikkeld nu vind, is dat ook onze basis mensenrechten niet meer vanzelfsprekend zijn. Ga ik toch even naar Amerika, maar hoe zo'n ICE optreedt is iets wat je echt in dictaturen verwacht. En als het al bij ons gebeurt, na een hele lange voorbereiding, maar niet, er komt een nieuwe president en die kan gewoon met een vingerknip zorgen dat er toch een bijna terreurorganisatie ontstaat met slecht opgeleide agenten die mensen van de straat halen, waarbij eerder wordt geschoten dan dat er wordt gevraagd wie ben je. En dat in de democratie Amerika, die we altijd zagen als het voorbeeld van onze westerse beschaving. En het gemak dus waarmee instituties daarom verrollen, dat vind ik ingewikkeld. En dan denk ik natuurlijk, hoe zijn de instituties bij ons? Er zit gelukkig een verschil in. En dat is dat Amerika heel veel macht geconcentreerd heeft bij de president. En je hebt twee partijen, waardoor als de ene partij de meerderheid heeft met de president, al heel snel de deur dicht gaan en als wij maar de macht houden. Wat altijd macht wil, die wil de macht houden. Wij hebben hier een systeem met meer partijen. Denk aan het huidige kabinet, dat heeft de minderheid. Nou, dan heb je al een deel van de deur dicht gedaan van de problemen die je krijgt. Hier zit ik meer met het punt, doordat we zo versplinteren, is het zo moeilijk om nog beslissingen te nemen. Want we staan voor een aantal hele grote uitdagingen. En dat kan een land ook verrommelen, dat je niet meer door durft te pakken. Dat is een beetje het verschil wat ik zie. Maar die dingen zie ik in West-Europa. Ik ga ook één goed ding zeggen. We zien wel dat als het bijvoorbeeld gaat om Rusland, dat we ons gewoon moeten gaan verweren. En dat er geen keuze is. Dus dat we daadwerkelijk met z'n allen hebben gezegd, wij moeten ons defensie weer op orde krijgen. Ook al is Oekraïne een paar duizend kilometer verder weg, het raakt ook ons. Dus het is dubbel. Maar er zijn best wel genoeg dingen om alert op te zijn.
0: Hoe zoe je op Akene deze tiertje?
1: Ervan uitgaande dat de kern is het democratische proces, zou hij de verzwakking van de instellingen die dat proces dragen ook heel kwetsbaar hebben gevonden. En naar ik mag aannemen zich er ook over uitgesproken hebben.

0: Een ode van Tim Dausma on us provincie. Het noemer je Friesland. En dat na het verhaal van Sybrand Buma oos in Paken. En ik hoorde jouw duistige situatie. Na 24 jaar van besieken is het slag om een uitstoren Friesk hinneras waarom te fokken. De reet koekoek had zo'n kwart een officiële erkenning kregen als 12e kleurslag van het ras Frieshoen. Joop Petter van Langswegen, hier deze opdracht op hem naam, doet hij in een krant uit nieuwtje 100 liers dat de reet koekoek doe op verskate plakken in Langswegen te vinden weer. Maar de kleur verdwoen en na een soort bloed, zwit en trennen hip de hoen nou weer terug zien hokken hinnen. Het bureau koer net wachtje om die nije hin in de spotlights te zetten.
1: Ja, dan werkt die nachtje.
2: Nou, die ben ze net.
1: Nee.
2: Die reden.
1: Nee, dit ben ik geen, geen ein. Dit ben ein, dit ben geen hin. Maar ze leden wel ein. Elke dag een. Better dan erin.
2: Dan we maken eens even zin bij de haatrospielers.
1: Ja, zullen we dat maken? Dan moeten we hier niet achter een taal.
2: Daar komt al wat meer leven.
1: Dit zijn de hokken waar in de hin zitten. Dit zijn de lopen. Nachts gaan ze automatisch naar binnen. De loekjes gaan zelf naar beneden. Want dan komen de nacht de steermutten. En die mjaat je de hele keet uit. Dat is dus maar reet koekoek. Ik al het bad. Dan hebben we de mooiste dalen eruit geselecteerd. En zoals dat naar leeuwen, die steenmaten zien dezelfde smaak als ons. Die pakken, die mjaten zijn heel hak uit, toen kunnen we weer opnieuw beginnen.
2: Nou, dit is binnen nog in elk geval, maar dit is net weer om te verbinden. Want dit is binnen wiet, maar zwart.
1: Dit is de wietwijten.
2: De wietwijten.
1: En hierachter kun je even zien naar de koekoek.
2: De koekoek maar weg, de kinderen nog hakken.
1: Koekoek zerg.
2: Ja.
1: En deze stenen binnen eigenlijk de stamoosten van dus naar je kleur. Ja.
2: Dus we zorgen nou wel wat er aan de hoorn is. We zorgen verskaten hin. Een Fries hoen. En daar is wel ja, iets unieks in gebeurd. We hadden papieren buizen. Ik ben net al innig. Hier heb ik nog even ja, de vastzitter mooi naam. Waar is dat?
1: Dat is Harm-Jan Brink.
2: En Harm-Jan, dat ja. Is eigenlijk de missing link west. Hè? Had we het hebben oer. Nou. Die koekoek die er nou is.
3: Inspirerend terug Joop en Geert doet iets inderdaad. Die man die win fanatiek maar het webromfokken van die reekoekoek vergen. Nee, er win een recept voor schreun decennia webrom. En daar win de man wakker met dwanen dan om die kleur webrom te fokken. En dat ging net helemaal naar Weensk. En daar doet iets wel een beetje een idee bij van god, ja, hoe zou het oors kennen en hoe oors matten. Ja, dan maak je soms ook wel in bewijzen van hoe het oors kennen en ik hier nog toon. Dus ja, toen heb ik wat oren stappen die en dan Joop en Geert die en hier doet iets. En ja, daar hebben we weer een stapje met vierde gong en vierde kamer eigenlijk ik.
2: Ja. Nou, dat is genetica en biologie weer, dat vond ik altijd het allerlastigste. He, wat is nou oerheersend en hoe kruis je mekaar? Daar zullen we het aan zo blijven doen, hè? Eerst naar het succesverhaal, want zo'n... Nou, een paar maanden is hij officieel erkend. En hebben dus... En hoe nemen we hem nou officieel?
1: Roodkoekoek, reekoekoekverg.
2: Ja, en we hebben dus een volgens mij naar je heen.
1: Klopt. Kruist uit reewijten heen en koekoek heen.
2: Oké, okay, dan herinneren we nog een slagje om het heen, want waar ben ze?
1: Ik zal even een hakje tippen, want dan gaan we even naar binnen.
2: Oh, maar ben ze er wel?
3: Ja, ja, ja.
2: Ik zie er wel zijn wieten in. Witte wannen. Ben dit ze?
1: Ja.
2: Oh.
1: Dit ben ze. En dat is even naar boeten ta, maar toen dan rennen wij aan naar boeten ta. En dan binnen zijn we binnen en omgekeerd. Dus ik doe even het hokje dicht.
2: Hokje dicht, we stemmen. Dat roept trouwens wel aardig in naar je heen. In de hokjes.
1: Ja.
2: Ja, dat ken ik. Dat is dat dus.
1: Dat lukt man.
2: Ja.
1: Maar geen bretten heen.
2: Nou. Dan rennen we nou om het hok heen en dan komt je weer een dwarkje iepen. En dit ben ze.
1: Hier ben ze. Ik heb er niks per wieten bij, maar die jaren eigenlijk in het hok dan eerst. Maar het net is tekken dus.
2: Oh, ze vliegen helemaal op.
1: Ja, ben krek protus.
2: Maar we zien hier nou een... Ja, dit is helemaal net reed. Dit is binnen brune heen. Waarom niet ja, ze nou
1: in de beste vrouw is dat zo. Dit wordt reed nam. Reed wijten, dat had ik deze kleur.
2: Maar ze springen op?
4: Ja.
2: Is het wel goed dat we zo dichtbij binnen?
4: Ja hoor, ja.
2: Kun je er een keer in pakken?
4: Ik zal er in pakken. Dan moet ik net krijgen van het lawaai en zo.
2: Ze springen alle kanten op.
3: Ja, Friese pieken.
2: Die... Ja. Dat... Oh.
1: Mevrouw, net over.
2: Nou, Joop, dat vind...
1: komt op de radio.
2: Ja, dat vindt ze net zo leuk. Oh ja, ze noemt zo'n mooi vest.
1: Is juist de kleur beter? Daar ben je in het hak. Dat is wat je... Oh. Ja, de groenkleur is red. Het lijkt het hard bruin, maar dat wordt nog een keer verneemd. Red en er zit een koekoekfactor in. En een koekoek is een genetische factor. Dit is de groei, de reden onderbreekt als het ware. Daarom is juist als het ware witte band, witte en luchtere band daarom. Dan zie je hier in de verre, juist het heel mooi. Dus ja, ik heb hem nog bij, dus het type is nog net te zien. Maar normaal heb ik een mooie volle stut.
2: En witte poorten, klopt dat ook?
3: Ja. Dat is nevens de standaard. Die koekoekfactor die belemmert namelijk een stukje pigment. En daardoor kennen de blauwe poorten die de meeste Friese pieken hebben. Die zelfs nooit op een koekoekfjerre bist zien komen.
2: Nou, dit is de slag. Is dit nou jouw kroon op het werk?
1: Zeker. Net de kroon op dakken, maar de kroon op de frieken heen, ja.
2: En waarom? Waarom is dat zo?
1: Nou ja, als je er zo lang mee bezig bent. Vanuit 2004 ben we eigenlijk begonnen. En het begon gewoon eigenlijk als een aardigheidje. Gewoon laten we proberen dat het werkt. En ja, het werkt uiteindelijk. Maar wat kunstgrepen. En dan ben je dus een kruiskop.
2: Nou, zullen we haar er even waarom van?
1: Ja.
2: Want ze zit nou zo beetje in een soort van houtgreep.
1: Ja, als je in het donker bent, is het rustig, hè? Nou, dit is de Vianne. Je ziet de Vianne. Die is volle grauwer dan hen. Je ziet eigenlijk hetzelfde. Mooie tekening. Zit dat in de poortjern, zeg maar. Je ziet de vleugel, de onderkant van de vleugel. Je ziet die hele pelling. Deze is wat luchter dan die hen. Dat komt omdat die koekoekfactor wat sterker aanwezig is.
2: Joop is een beetje achter de poest, hè? Maar die heeft een wanne. En dit is uiteindelijk wat er gebeurt. Hè? Dan zie je een wanne bij een hin. En zij crucium en hij fjouw en 22 jaar lang dat er een best. Ongelooflijk. Ja. Ja. Wanneer weet je, oké, die crucium is nog fjouw en 22 jaar is nog klaar?
3: Nou, dat is eigenlijk in die standaard. Werd zo'n kleurslag of zo'n piek aan de maat voldaan. Op een gegeven moment, dat is juist wel een piek. Die liek het op die tekening die is haarborst. Alleen voordat hij dan ik aan de hege eisen van een standaard voldocht. Hè, dan is een kwestie van combinaties, maatjes selecteren. Hè, dus de vakste 20, 30, 40, 50 piekjes. En daar zie ik de mooiste steeds van uit. En die zijn ze bij elkaar. En dat is eigenlijk valkerij.
2: Ja, maar dat wordt het wel lang.
1: Dat wordt het heel lang. Maar je hebt er ook wel eens hier tussen. Dat je denkt van, nou, als ik nou die selecteer. En die Janne en die Hintje bij elkaar zet. En dan komt er op hier helemaal niks uit, zeg maar. Wat je iets heel anders dan je verwacht. Alles zonder tekeningen. Ja, nou, dat wou je juist net. En ze hebben wel een aantal jaren gewoon stilstaan. Ja.
2: En dan nou, hè, dus 100 jaar nadat eigenlijk die red koekoek dan hebben we hier. Of uitstonden we hier in Friesland, is je weer waarom fokt. En dan heb je hem een certificaat. Nou, dat heb ik hier even, dat is er hierbij, hè. Dus dit op Joop Petter, Geert van den Berg en Harm-Jan Brink. De Fries Hoen in kleurslag roodkoekoek, een bewijs van erkenning.
3: Ja.
2: Hoe belangrijk is dit?
3: Tiergewichtig, hè? Want als Friese Hinnenclub heb je als doel eigenlijk hè? De Friese Hinnen te bewaren en de kleurslagen die erbij jaren. En die Reerkoekoekvjergen die binnen een heel skof lien binnen die uitstonden. En die jaren toch ik weer thuis bij het Friese Hinnen. Een Friese hin, dat is een libiënd cultureel erfgoed. En dus krijg je als een Friese kop als rompleert of zo. Hè? Je hebt die Friese pieken, die hebt hier ik gewoon thuis. En een hiem in Friesland is ijs net compleet zonder een mooie team Friese pieken, vind ik ijs. Hè? Dus, het is libiënd, dus daar mag ik met wanen wijzen. En het is natuurlijk voor u is gewoon een hobby. Dus dat is ik verschrikkelijk mooi werk om daar met wanen te wijzen.
2: En voor jou, want ik weet dat jou, hebben ze hier zelf zo'n artikeltje van, nou ja, een jontje 100 of zo, dat er een man ja, bij Borkerij in Delroenen, die in het zo mooi vond, dat die kleuren weer, nou, die kleur is verdoen, dat had jouw droogveer geweest.
1: Ja, dat ben je nou een kaartmaster in die tijd, en die rond van langs wegen, naar Drachten ta, en dan zeggen de boeren hem, zeggen een schitterende hem, die man erin. Hij is krouwer, heel lyrisch, zeg maar. Ja, en dat put mij ook, ben je langs werken en dan denk ik, verdorie, dat is toch wel aardig om dat nou eens een keer te proberen. Die man die hier een beschrijving van hoe je dat aan het waan kon, en welke koekoek heen en wanneer je bij elkaar zetten moesten, welke kleuren en ja, dat heb ik gewoon geprobeerd.
2: En had je nou denken, ik wil wel zo'n Friese hoen rood koekoek hebben, red koekoek, wat doe je dan?
3: Ja, dan heb je wat speciaals in het hok. Hè? Dan,
2: maar kun je dan naar Joop bellen en zeggen ze, nou, doe minder een peer?
3: Dat ze best kennen, ja. Ja. Joop met de briefmachine volgens mij weer aan, dus daar komen we pietjes van te hier. Ja.
1: Ik moet alleen naar de witte daarna intussen uit halen.
3: Hey, okay. Dus voor de liefhebber, zeker weten, dan helpen we als club zijn. En als ploegje vakkers, dan helpen we naaien leerhammers. Die helpen we heel graag op bij met de vakkerij of met het film van het Hinnenhok.
1: En dat hield net alleen voor reekoek, maar ik voor alle oren 11 kleurslagen die er binnen. We proberen mensen te helpen. Hè. We willen graag het Friese ros promoten, zeg maar. Het Friese Hinnenros.
2: Nou, dat is mooi slagen hier in die squarren, in Langswegen. Op het plak werd ze schoen binnen 100 Ierlien, hè? Terwijl die man in dat artikel ziet, ben ze nog weer rond.
1: Ja, dat klopt. En daarom hebben we er gerust gehad.
0: Ja, dat is weer een reportage van Roelof Lausma. Hobbyhinnenhandler, hinnenhouder Joop Petter van Langswegen, Jernje. En op de oorkonde stiet ik de namen van Geert van den Berg en Harm-Jan Brink, die we ik in deze reportage jern. Dit hoeren van Bureau de Vries eindigen we alle weken met een verhaal uit Blauwhoes. Een verhaal dat optekenen is in het rand van een Europees project, waarbij het inwenners uit vier Europese dwarpen vertellen over haar dwarp en de mienskip. Het gaat om dwarpen uit Kroatië, Litouwen, Slovenië en Blauwhoes in Friesland. Joert vertelt John Dekker over voetbal.
5: Netjes, andere kant, ga er eens in. Ja, keurig. En dan meteen weer aanbieden, doe maar. Blijf in beweging.
6: Dat dorpsgevoel, zeg maar, wat je hier hebt, onder elkaar, ook met elkaar, alles met elkaar, en dat is eigenlijk altijd al zo geweest. En dan zei we, joh, dat is wel heel, heel bijzonder. En dat voelt ook. Nee, ik was hier op een gegeven moment. Ik was hier trainer, ben ik hier 5 dagen in de week. Maandags niet, maar dinsdagavond trainen, woensdagavond trainen, donderdagavond trainen, vrijdagavond trainen. Zaterdagochtend deed ik dan nog met die jonge jongens, met die jonge spitsen. Gaat die Koos? En daar stonden ze de wedstrijden voetbal. En dat was. Ja, ik weet het. Je bent op een gegeven moment ben je er gewoon mee vergroeid. En toen ben ik ook nog eerlid hier. Nou, dan is het een helemaal een connectie natuurlijk. En dat is leuk. En dit helemaal. Ik zeg wel eens dat ik vind dit het allerleukste wat ik ooit gedaan heb. Zeg maar. Bij elke club heb ik het vreselijk naar mijn zin gehad. En veel plezier beleefd. Maar ik vind dit gewoon het leukste. Met die oude man dat omknoeien om pielen. En dat is echt, ja. Dat is dat was de opzet van het volk in het voetbal. En dat je, nou ja, gewoon het bezig zijn en het competitieelement er een beetje uithalen. Maar ja, je ziet zelfs hier wel. Zeg maar, hier vliegen ze ook over en weer, zeg maar. En dan, ze willen toch winnen. Maar we proberen dus uit te halen. Maar het gaat dus echt om het spelletje en verder niet. En dat vind ik, ja, dat is ook wel heel leuk. Want ik vind het spelletje ook leuk. Ik kan ook verschrikkelijk genieten als ik naar de tv zit te kijken en ik zie Frenkie de Jong daar dartelen op het middenveld met paasjes strooien. En dan denk ik, jongen, dat ken ik. Ja! Dan kan ik ook vreselijk van genieten.
7: Alle tijd.
2: Wel, 3-2. Niet rennen, Bonte. Lekker. P.
6: Prima. Oh, Gerard. Dat is dan ook zo'n uitdrukking van mij, waar ik zeg dan van, je moet elke bal moet spelen met liefde. Je moet hem geven zoals je hem zelf zou willen hebben. Zo moet je elke bal spelen. Dus elke keer dat er nou wat mis gaat, dan is het, waar is het bieden? Hé, hey, weet je, kom. Doe maar. Hou vast, draai om, draai om. Nou nu, koos in. Ja, te laat. Hé. Hey. En we gaan nou straks wat clinics ga ik doen bij Van Woking Voetbal. Bij Woutzend. Die hadden mij gebeld erover. En bij, bij Oudegaard gaan we dus met een ploegje van Blauw-Russen heen. Om, ze hebben ook de demonstratie en dat even laten zien van wat is het en waarom doe je het. Oh, wat mooi! Oh, wat mooi!
0: Ja, het maakt het heel dan net uit op hokkenniveau de voetballen wordt of sporten. De blitzkip om een doelpunt is altijd grut.
7: Dit weer de verhelling van de eerste oeren Bureau de Vries. Dat dat van een mooi jedder uitstuurd is tussen oven en tolve oeren. Ontzien oeren hebben we muziek en daarna geven we verder maar de tweede oeren Bureau de Vries.

0: Ja. We binden erbij.
1: Bevrijdingsdag, hè?
0: Wat wordt hoe witte?
1: Nou ja, wat staat er op het Noorderwien-podium, Willem?
0: Het is vanaf minuut 1 is het gas geven met die handel.
1: Concreet.
0: Graaf, Landgraaf, Asbest, De Green en de Woorden, Zeewolf, Las Bandidas.
1: En?
0: Vrijheid.
1: En?
0: Vrijheid.
1: En?
0: En ja, ze besteden al 482 toezend hier. Jit is er.
2: Ja. Ik wil even hebben.
0: Vrijheid.
3: Even best een beetje vieren.
4: Dit is Omroep Friesland.
5: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de omroep-app en 92.2 FM.
6: Tien uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. De woordenwisseling tussen bondskanselier Merz en president Trump was niet de reden voor terugtrekking van Amerikaanse militairen. In een interview met de Duitse omroep ARD zegt Merz dat er al veel langer over werd gesproken. Afgelopen week leverde Merz openlijk kritiek op de oorlog tegen Iran. Volgens Merz ontbreekt het bij de Amerikanen aan strategie. Trump zei toen dat hij 5000 militairen uit Duitsland terugroept. Merz rekent verder niet meer op de Amerikaanse Tomahawk-kruisraketten. Die waren beloofd door Trumps voorganger Biden. Maar volgens de bondskanselier blijft de Amerikaanse bijdrage aan de afschrikking door de NAVO overeind. Een virusuitbraak op een Nederlands cruiseschip in de Atlantische Oceaan heeft dan zeker 3 mensen het leven gekost, onder wie een echtpaar uit Nederland. Mogelijk raakten ze besmet met het Hanta-virus, dat wordt overgebracht door ratten of muizen. Het cruiseschip, de Hondius, van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions, ligt nu voor anker bij Kaapverdië. In Oostenrijk zijn 5 kinderen gewond geraakt door een oude granaat die afging in een kampvuur. Volgens een begeleider was er een harde knal en een steekvlam. De kinderen tussen de 10 en 14 jaar raakten licht gewond. Ze zijn lid van een jeugdbrandweergroep en hadden het kampvuur zelf aangelegd. Het is niet duidelijk hoe de granaat in het vuur terecht kwam. Het zou gaan om een granaat die door het Duitse leger werd gebruikt in de Tweede Wereldoorlog. De explosieve opruimingsdienst vond later nog een granaat in een ander kampvuur op het terrein in Oostenrijk. Bij een brand in een woning in Oldenzaal is iemand om het leven gekomen. Rond 4 uur vanmiddag brak de brand uit. Hoe dat kon wordt onderzocht. 2 familieleden van het slachtoffer zijn naar het ziekenhuis gebracht omdat ze rook hadden ingeademd. En het weer. De buien trekken naar het noordoosten. Vannacht is er kans op nevel en mist en het koelt af tot een graad of 11. Morgen zon, 's middags weer kans op stevige buien en het wordt 14 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Goeien. Ontalvoeren sturen wij een verhelling uit van het programma Bureau de Vries. Zat dat vermeetje tussen Tolven en Ian te jern weer.
8: Goedemiddag en welkom. De komende uren bespreek ik het nijs en oren maatschappelijke thema's met trije gasten. Deputaire Abel Kooistra van BBB, Hapte Moede Hoop, Twadde Kimmerlid voor Pro, GroenLinks PvdA, en uw eigen journalist Onno Valkena.
9: Omroep Friesland.
8: Tjoentje.
9: Bureau de Vries.
8: Ja, wij hebben nog een tuintje ertussen. 3 gasten aan tafel. We hebben allerhande onderwerpen erop staan. Maar we beginnen altijd met een eigen roentje. Abel Kooistra, wat is die eigen eigen nijs van de Arune Wieke?
10: Nou, Arune Wieke werd bekend dat de RVO 54.000 verkeerde brieven stuurd had naar boerenbedrogen. De boerenbedrogen moesten de Arune hier hun bedrogengegevens even bij een meidje.

0: Maar dat is dus dat is al gaat op plakvoen. Er is alleen nog mogelijkheid dat beroep. Maar nu hebben we meer dan 2400 bedrijven gehad dat wel dient. Maar grief je kost van onder andere bij 400 euro per item. Dus dat is wel een flinke flater op een dossier wat ik best wel spannend is. Want het gaat om gegevens van boerenbedrijf, maar ik gezin die erachter zitten. Dus ja, dat is een foutje die best wel duur uit rekt. En nou, wat ik daar echt spietig van vind, is dat je de zorgen dat het dus even net goed opletten is. En dat vanuit overheidswegen net een night achter werd. Hey, doen we nou wilt het goede hiervoor. Ik wil net de taslagen verder direct erbij pakken, maar die is juist wel weer zo'n tendens van een terugtrekkende oerhiet. Die de zaak net goed, Farocor had ik net op dit vlak.
1: Maar wat bedoel je bij een terugtrekkende oerhiet en de link mooi zo'n flater?
0: Nou, de flater zit hem vooral in dat dit is een juridisch traject. Er is echt een wezenlijk verschil tussen een bezwaarmeintje en beroepintje.
1: Ja.
0: Nou, had je dat al net
1: en dat ze die kennis net hebben.
0: Blijkbaar had ze de kennis net of had ze net goed opschreven. En je stuurde wel 54.000 brieven. Dus het is net dat het nou in je brief...
1: Het is net leads. Nee.
0: Dus komen, denk ik, wel flink wat kosten achterwaai. Mienskip Shield, wat natuurlijk veel beter besteed wordt in. En jonker dat, in de toekomst had de minister ik zei van... ik wil eigenlijk een brief besturen. Men moet het maar uit de staatscourant lezen. Oh. Dat ze daar mogelijk iets op hebben. Nou, dat vind ik dus zo'n geval van een terugtrekkende oerhiet.
1: Ja.
0: Want ja, je moet gewoon... meestal persoonlijk of op bedrijfsniveau informeren wat hun mogelijkheden zijn juridisch. En wat hun zit te wachten. Dus ik vind dat wel een kwalijke zaak. Tuurlijk mooi fout meisje.
1: Ja.
0: Maar het is ook net zo dat ze direct zitten, we lossen dit.
1: Er komt nog geen oplossing.
0: Nee, daar ben ze nog wat dat aan zet.
1: Nee. Nou, krijgt vast een vervolg.
0: Zeker.
1: Ja. Hap de Moe, wat is die nijs van de Arunde Wieken?
2: Ja, het wie Arunde Wieken, de dag van de arbeid.
1: Ja, die stier ik op mijn lesje. Daar
2: wil ik natuurlijk zelf wel bij stilsteen. En wat ik daar heel mooi op voel, allereerst, de dag van de arbeid is een dag dat we stilsteen bij werk van mensen en sociale zekerheid. En dat is een strijd die het heel lang viert is over de hele wereld en ik in Nederland. We hebben een 8-uurige werkdag, week al een fatsoenlijk salaris, dus heel wichtig. En dat werd eigenlijk overal in Europa haast viert, behalve in Ierland, Denemarken en Nederland.
1: Ja.
2: Dat is natuurlijk super jammer, omdat ik in Nederland die strijd heel belangrijk west is. Maar het is juist dat een heel soort mensen denken, misschien vieren oren dat net, maar dat doggen wij toch wel. En ik vond het heel mooi om te zien dat er bijvoorbeeld een mars organiseert door de FNV, de nieuwe vastzitter Hans Spekman, in Amsterdam. Werd
1: een echte PvdA.
2: Een echte PvdA, die werd 18.000 mensen op elkaar. En dat werd behoorlijk mooi waar op de dag van de arbeid. Dus het is ik echt net zo, maar zal het meestal dan toch de door uitgeven om op strikte actie te voeren. En het maakt mij ik wel duidelijk dat het nog steeds een belangrijke strijd is, überhaupt voor fatsoenlijk werk en een goed salaris. Omdat ja, de WW werd aanpakt door dit kabinet. Pensioenen, dus een heel soort zekerheden werden we heel lang onwerken, haar mooi koor. Die kan best wel snel weer afbrokkelen.
1: Ja.
2: En ik vond het mooi dat zo'n soort meesten zeggen, hey, we gaan jullie toch wel de strijd op. Ik al is het in Nederland net een officiële vrije dag of feestdag. Wij moeten de keuze om toch dus loer te
1: Maar dan wil ik dat toch, want ik hier mik op het listje staan. En dan is het minder oer heel Europa, want daar hebben we het wel vaker oer aan. Maar het feit dat GreenLinks PvdA een fusiepartij worden is. Jet iets, weet ik echt nog vanuit wat er in Bols het werk opgroeide gebeurde. Al die afdelingen hier in een IMA-viering. Ik leeuw oude bekeep wie de jennige hier in Friesland nog die dat dier. Dus eigenlijk is dat. Erfgoed, wat ik bij je partij?
2: Nou, ben ik net helemaal mee eens dat we in Friesland. Ik een lezing deze keer dat Julian Bushoff dat die een. Dus er ben bij alle provinciale oordelingen binnen momenten. Ik een auto lokale oordeling, dus dat gebeurt nog steeds.
1: Ja, maar hoe haal je dat vast?
2: Meestal ben in die zin, zou je zeggen, wat minder op die manier politiek actief. Als misschien
1: dan kom
2: in die
1: ik
2: jeugd.
1: In strijd voor meer, zeg
2: In Bols het misschien, denk ik. Maar wat ik wel zeg, is dat wij, ik als progressief Nederlands, samen met hier meer dan 100.000 leden had die hun stem. Nou, wie deze week een peiling wijzer. Wij zijn de enige partij die rond boven de 24 zitten zit nou op dit moment. Dus het is juist wel dat er behoefte is onder dat sociale loer. En dat het op de dag van de arbeid in ieder geval in Friesland ik een plak kregen had. En op een heel soort oren plakken. En dat 18.000 mensen de strijd op hier binnen. Dat gebeurt net meer elke dag. Nee, dus lid dat ik maar vieren mag.
3: Het ontwaakt verworpenen der aarde. Dat klinkt wel.
1: Ontwaakt verdoemd in hongersfeer.
3: Dat jij je minder als 20 of 30 jullie.
2: Het wordt nog steeds bij u op elk congres, jong.
1: Ja?
2: Ik bij de nieuwe beweging zal dat gebeuren.
1: Echt?
2: Heel eerlijk zo. En toen ik voor het eerst op een congres van de Partij van de Arbeid kwam, dacht ik, moet dit nou? Dat is net per se. Volgens mij kun ik op hele oren manieren je solidariteit, Shen Litten. Maar heel soort orenleden hechten.

0: heel soort waarde om. En dat gebeurt zo met hier met Progressief Nederland. Ik werd en dat is volgens mij een mooie traditie.
1: Maar even hoe die Dai van de Arbeid, Abels, hoe is zo, zei ze van, ja, in al heel Europa wordt dat viert, die Dai van de Arbeid. Mat dat je net invierd worden, dat, ik bedoel, het land dreelt op arbeid.
2: Ja, maar het droogt ook op vrije dagen. en dat is denk ik. En daar ben vrij gevochten rug voor zelfs. Ik denk dat het goed is dat je er wel bij stilsteen. Dat is heel wichtig. Maar dat je daar al direct een hele dag. In wezen is het dag direct al voor in Europa. En hoe je hem zelf in kleuren. Nou, ik denk dat ik de vrijheid is. Wat ik heel heet steeds hier.
1: Ja, hier in Nederland is het heel bot linkt onder linkse partijen. Hè? Ja. Of benamen de Partij van de Arbeid. In oren landen is dat helemaal net zo. Het is gewoon de Dai van de Arbeid.
2: Ja, maar als je een cultuur of een traditie kun je net opdragen. Dus dan maakt het echt van onderop komen, denk ik. Dus wij houden ons vrije dagen op dit moment zo in het systeem. Ik durf haar inruchten. Deze dag herinnert u daarom dat er inderdaad een hele strijd om vooruitgang is. Voor betere omstandigheden om uw arbeid te verruchten. En volgens mij is dat ik altijd een ongoing proces. Maar die duistere problematiek. Dus ik denk dat er, ja, moet je dat altijd doen in je dag. Volgens mij hebben we elke dag wel de dag van.
1: Ja.
2: Ik hou er net mee bij inmiddels, nee. Maar ik denk dat daar toch ik wel een beetje de tijd in hellen.
0: De reden dat het net duggen is over geskening hier in het dag en kerstdag.
1: Bij jullie in het tijd van Juliana,
0: toen Beatrix. Ja. Dat is de reden dat wij toen in Nederland net die hadden en dat is net meer verloren. Nee. Dus dat is de logica.
1: Ja.
0: Waarom er zit net een breed ideologische discussie.
1: Nee, oké. Nou, dan litten we dit onderwerp voorlopig even en komen we weer even op die Koningsdag. Maar eerst wil ik Anno zien eigenlijk zijn wieren. En dat gaat over Defensie, Anno.
3: Ja, dat gaat over zorgen over de militaire infrastructuur in Friesland. Groot verhaal in NRC eerder deze week. De vleerbasis en ik de radarpost in Wier, die had natuurlijk ik verschenningen nodig in de vorm van stroom. Stroomkabels, maar ik een kerosinebuis voor brandstof, voor de F-35's. Nou, die informatie over wat die buizen krijgt drinnen, ja, dat moet vooral met IEP en bier worden, zei het ministerie van Defensie, want de veiligheid kan de staat schaden, essentieel voor de brandstofvoorziening van de krijgsmacht en een sleutelelement voor onze militaire paraatheid. Dat zei het ministerie van Defensie. Maar wat zit er in een grote atlas van het ministerie van INW? Kan je gewoon vinden waar die buizen liggen?
1: Wij kunnen googlen op.
3: Ja, er is een oud beroepsmilitair, die had alarmslijn richting de redactie van de NRC. Die is mijn NRC-journalisten, de oude Maaitiet, een paar keer tot de Grijderoen, hier in Friesland, in de omjouwing van de vleerbasis. En ik in de omjouwing van de radarpost in Wier. En die had gewoon voen van werd de stroomkabels rinnen naar die radarpost
1: dus
3: in Wier.
1: Als hij dat kind, dan kennen de Russen dat ik.
3: Nou, had je kweerwollen, dan schijnt het net zo ingewikkeld te wezen.
1: Of wat dan
3: de radarpost van de stroomauto helien. En ik
1: om die uur te skerklin.
3: Ja, en dat. Ja. Ja, ik moet zeggen, dat maakt het toch wel wat een naïeve indruk. En ik ben wel verbusteren over het feit dat het ene ministerie zei van het is geheim en dat moet vooral net hier bekend worden. En het andere ministerie publiceert dat gewoon. En Liander publiceert die gegevens gewoon.
1: Oké, okay. Ja. Nou, heren, je zit in de politiek. Komt het op de agenda?
2: Nou ja, als je het voor de provincie is, natuurlijk wist wat ik wel waar die leiding loopt. Maar ik, van mij weten wie het ik gewoon publiek geheim. Dus, want dat zit inderdaad op die atlas. Dus ik ben wel verbijsterd over de reactie van de Defensie. Ik snap wel de argumenten erachter vanzelf. Kwetsbare infrastructuur, maar je goed beschermen. Het je wurg loopt wel heel veel op stritten. Of kun je heel veel op stritten krijgen. Dus dat is zeker wel een zwaar punt. Wij was goed, ik in de toekomst goed een uitdenken. Maar van hoe geven we daarin? Ik in informatievoorziening, mooi om. Maar ik herken dat verschillende ministeries mogen communiceren of net mogen communiceren. Dat signaal mensen
3: herkennen. De verkokering.
2: De verpoedering.
1: Ja, ja. Verneemt dat ik hap de moe?
4: Nou, ik zit dan in de commissie infrastructuur in de Tweede Kamer. En daar spreken wij heel vaak over militaire infrastructuur. En bijvoorbeeld ik wat binnen kwetsbare plakken. Bregen, wegen, rondom Schiphol, de haven van Rotterdam. En hoe bescherm je die beter?
1: De Oostludiek.
4: De Oostludiek is zeker ik een belangrijk plak. En dat wij daarop praten, doordat ik heel vaak
0: in situaties, in omgevingen waar dat net even bier is. Omdat we weten dat dat best wel kwetsbare informatie is in deze ding binnen. Vrij algemeen bekend, maar er zijn natuurlijk een heel soort zaken waarvan je weet dat we wonen net dat de vijand, of de Russen, of dat het nou China of oren binnen, dat die daarvan op de hichte binnen. En op dezelfde oerhiet op een oren manier dat toch wel even bier communiceert, is dat problematisch. En ik denk dat het heel belangrijk is om op korte termijn heel goed naar boven te krijgen. Ja, wat dealen wij nou eigenlijk, wat we net meer dealen moeten in deze tijd? Daar ging ik denk ik wel met mijn collega Katipiri, die is wit via de Defensie, dus ik zal dat ik mooi hebben gesprekken. Shen, ja. Je net een vragen hoe stellen en Shen hoe dit precies in elkaar zit. Ik hier het artikel van het Onno het zo en eerlijk zo nog net lezen.
1: Nee.
0: Maar ik denk dat het wel goed is om je nog te zien.
1: Ja, omdat de journalistiek toch nog een redelijk grote rol heeft in dit land.
3: En dan ben je ook nog de dij van de passenvrijheid.
1: Nou, alles komt bij me komen.
0: Ik zou zeggen vrije dag.
1: Ja, vrije dag. Die maar we instellen.
3: Ja, vandaag op het hutte.
1: De hier zit al even over de infrastructuur. Ik van Defensie, maar ik oorzaken. Ik ben even het plak naar me kwijt. Maar hier in Friesland heeft hij het weer plakken. Mijn bregen.
3: De
1: skasterie in bregen. Dat wie hem. Dat achterstallig onderhoud van dieken, bregen, sluizen. Hè, de Oosterdiek is wel eens dicht, omdat ze er iets net iepen of dicht wil. Hoe slim is het eigenlijk?
2: Ja, nou, ik denk dat het best wel slim is, ja. Het is schrijnend om het worden. En wat de oorzaak, daar kunnen we het heel lang over. Hè? De probleem weet ik overal wel te duiden in onze provincie. Het is net alleen een provincie Friesland probleem. Ik zit in heel Noord-Nederland.
3: Het is vooral een Rijksprobleem.
2: Want als het is een probleem van het Rijk.
1: Maar
2: wij hebben zeker in het noorden van het land daar protte lijst van. Je wil ook net direct je kalumeer op pet opzetten. Maar dit nice was kasterie, ja. Voor de automobilist is het misschien goed nice, want hij gaat net omheen.
1: Nee.
2: Maar we gaan natuurlijk ook andere sectoren die we chingen matten.
3: Als je
2: zorgen wat er al je nog omkomt. En landelijk, de herprioritering van minister Karremans. Ja, ik maak het meer als provinciaal bestuurder. De infrastructuur is net heel dan mijn portefeuille, maar in het algemene zin maak het me daar wel bot zwaar. Hoe ik in van de economische toekomst van Rus provincie hebben wij verlet van een goede, weerbare infrastructuur. En die is op de staat op dit moment, zeker vanuit de Rijkswegen, is erbarmelijk.
1: Ja.
3: Het rare verschijnsel dacht hem voor. Dus we gaan in Friesland bregen van het wetterschip, van gemeentes, van de provincie en van
1: alle
3: het Riek.
1: Oorheden.
3: En de categorie die er vier waar het beroerdst onthuis is, dat is de Rijksinfrastructuur.
1: Ja.
3: Misschien zul je er wel voor pleitje motten dat de provincie dat oeneemt. Maar een,
1: nou, dan moet er financieel wat zin hoest in, neem ik hoor.
2: Ja, daar ben ik al wel discussies over viert. En de deputeren worden daar ik wel over viert. Maar wat je dan wil zeggen is dat een oerhit die zijn taken dus net, of een rijkshoerhit in deze zijn taken net nakomen kan, het probleem dan bij een oren deze trale oerhit deluit. En dat is net op het gebied van infrastructuur. Ik zit ook wel op orenbeleidsterrein, zo'n reflex. En volgens mij had het ik gewoon uit te steen maar Chris Boekhard. Had je een brei onlees of een oorkunstwerk vanuit infrastructuur, maar je dat gewoon op langjarig traject uitgeroen. En dan weet je, na 30 jaar of 40 jaar, dan naar je brei komen.
3: Dus moet je verreserveren?
2: Ja, moet je verreserveren. Dat is van de lange termijn. Daarvoor ben ik bestuurder en zit ik in de politiek om ik de lange termijn naar te strepen. Nou, je zorgt dat op dit moment dat dus net het geval West het. Ik zorg echt wel kansen en oplossingen. Maar de matrixhoer hiet ik een keer een stap durf te zetten. En dan maak ik breder denken dan alleen de infrastructuur. En wij op dit stuit, soms ik als bestuurder van Friesland, ik wil een beetje de winningsprovincie van Nederland. Als het hoe mijnbouw en dat soort zaken. En we vregen hoe wat meer revenuen. Hoe de winsten die uit onze warm waar komen. Los van het feit wat we vinden van gaswinning uit onze warm. Hoe terughoudende reactie daar uit voortvloeit. Maar er zijn al veel mogelijkheden wij dit soort problemen financieel oplossen kunnen. Maar dat wordt net in zo'n tinkniveau wordt nog net geleverd.
1: Nee, is dat zo? Wordt er op zo'n tinkniveau net...
0: Nou, net genoeg. En de oude hier een heel soort kabinetten gewoon vies te weinig geld uitlutsen van infrastructuur. En dat zei dit kabinet werd dienen. Het vorige kabinet werd BBB in Siert overigens ook. Er is gewoon vies te weinig geld werd uitlutsen van infrastructuur. Terwijl we weten dat in de jaren 60 en 70, maar de wederopbouw, 50 jaren, ik al een deel, ben heel soort bregen en wegen online. Ja, er zit een termijn op wanneer dat krakkemikkig wordt, zeg maar. En ja, dat komt nou alle tegelijkertijd. En als je denkt in jeugd voor uitloeken, ja, dan levert dat heel gauw problemen op. En dat het in Friesland levert dat een heel soort problemen op. En om dat dan weer te decentraliseren, ben ik echt net vaar. Ik vind dat het riegel met zwaarig van genoeg financiering daarvan. En bijvoorbeeld zo'n bruidschacht wat Onno onhelft, dat levert bijvoorbeeld in de Schelling nou een heel groot probleem op. Want daar met de haven van tientallen miljoen verbouwd worden. Ja. Dat geld had de gemeente net. En daar wien toen een bruidschacht van ook 12 miljoen of zo. Nou ja, dat gaat natuurlijk helemaal nergens hoor. Dat je toen zo'n wichtige haven ha. Dus zwaar je nou gewoon als riek dat je denkt nog geld voor uitloeken. Maar de infrastructuur...
1: Maar wat doe je
3: er dan? Nou,
1: ja,
3: je bent
1: de baas.
0: Zeker, maar ik stel net de begroting van dit kabinet
1: Maar die keer, als het ware keer een keer wat
0: zeker,
1: van
0: zeker, en daar waar ik vaak voorstel om er meer geld voor u te loeken. Maar ja, wij hebben maar 20 zitten. En dat is natuurlijk wel gewoon de rondte die ik ha. En die zul ik weer nemen de komende periode. Maar het is gewoon breed, zo, helaas, dat partijen weinig geld uitlukken van infrastructuur, omdat dat net populair is.
3: Ja, maar het wel je heel sfeer bij het kabinet. Je hebt als hier een geëkomsten plant om je te praten. Een commissiegeëkomsten, die is ik weer een aantal weken naar achteren schoten, richting het simmerreces.
0: Ja, nou ja, ik weet wel waarom dat zo is. Omdat ze geen extra geld al hebben. Dus dan was ze dat gesprek maar een keer met het doen. Want dan wil dat werden en dan krijgt de minister weer de volle laag natuurlijk. Maar ja, uiteindelijk, Karremans die zit met de hand niet hier en zijn eigen partijgenoot Heijnen, die wil geen extra geld uitloeken. Dus het is wel een beetje een VVD-probleem op dit moment.
1: Ja. Ja, nou, dit is voorlopig nog net oplost.
2: Nou, het moet wel voorlopig oplost worden, want ja, de staat is net best op dit moment. En wij zorgen ik in de planning wat er aan zit te komen, dat het net beter wordt als het zo geert, zat nog geert. En als ik zorg naar de landelijke tendens, de ontwikkeling die nou geënd is, is dat de middelen nou ik op één bult gedrukt worden. Dus ik de middelen varen vanuit het Deltafonds. Ja. Dus ik de verdediging van komt Roelof erom?
1: Roelof komt erom. Oh, dan... Roelof, vertel!
5: 1-0 Vaas Potclub Heerenveen. Het is Luca Ooyen. Je weet het wel. Je weet het wel. Die linksboeten die nou speelt. Die plakt van Maxence Rivera. Hij maakt het hier die 1-0 in het Krasstadion in Volendam. Facet geert over de linkerkant. Zagaritis die krijgt het van Meerveld. Jouwt hem eigenlijk bij de eerste pil. En ja, dan is het een soort van spits. Het is net Dillefente. Het is net Lasse Nouras. Nee, het is Luca Ooyen. De Belg die erin prikt. Bietje vertien ik al. Al ben we nog maar achter een hele minuut onderwijs. Want Heerenveen zet het al flink druk op de goal van de FC Volendam. Kriegen al 12 liefste mogelijkheden in de 1 wie het er als een duweltje te wasken. Luca Ooyen met de belangrijke 1-0 van Heerenveen.
1: Nou, dat is good nice. Dank wel, Roelof. We hopen je op meer van deze kant. Laten we het verhaal van de infrastructuur hier even mee aanronden. Ik wil even naar dat provinciale verhaal van de commissie voor het landelijk gebied. Dat op non-actief stelt is. Ik weet net, ik moest even opzieken wat het al je precies inhouden. Doe wisten ze dat natuurlijk wel. Maar deze Biden, die weten er alles van. Anno, vertel. Wat is er misgegaan met deze commissie?
3: Dat is heel lastig om te zien als journalist. Want die commissie vergadert altijd achter sluiten dwars. Dus het is geen voorbeeld van transparantie. Die PCLG hier natuurlijk best nieuwsgierig geweest om daarbij te zitten in de oude tijd. Want ze binnen blijkbaar net al te vaak in je geweest.
1: Wat toch is de commissie?
3: De commissie adviseert de provincie. En hield ik als een van de wichtigste adviesorganen van de provincie. En de provincie had nou om die commissie schreeuwen. Wij hoegen geen adviezen meer van je. Je moet eerst zwaar. Tenminste, dat is mijn kwatte interpretatie. Dat je de boel beter op wadder haalt. Dat je hem daar een oren werkwijze komen. Misschien ik daar een oren geerstalling. Maar ja, lid werd om een Abel Koistra zelfs vreetje van waarom had de provincie dat watskip Aujoen richting dat PCLG?
2: Ja. Nou ja, sond 1996 is deze commissie actief voor de provincie. Het is inderdaad een adviescommissie die gevraagd en ongevraagd advies jouwt op uitvieringszaken. Maar ik naaibelieerd ongeveer in het landelijk gebied van onze provincie. Nou, er zitten 3 sectoren in Vertienwurgen. Vanuit landbouw, leverens, / recreatie en natuur. En er zitten wat adviseurs vanuit kadaster, waterschap en de gemeentes.
1: En dat wie een onafhankelijk voorzitter?
2: En dat wie sinds 2023 een onafhankelijke voorzitter.
1: Roel Kazimier.
2: Roel Kazimier, burgemeester van gemeente Skiel genoeg. En sinds 2023 is die PSG ik op de schop gong. Nou, dat politiek dat ik vregen heb. En sindsdien zit er dus een nieuwe structuur onder. Inderdaad, ze adviseren achter besluiten dwars. Dat is juist ik. Omdat wij verstikken, met name in concept, vallen is aan deze commissie. En wij vragen ze om een integraal advies. Dus vanuit alle sectoren beklonken. Om dat ik mee te nemen in nader besluitvorming. Nou, daar hechten wij als provincie een protte volle weer om. Want je hebt gewoon vanuit de sectoren met name die input op. Die het Friesland vaak wel wat verder brengt. Maar de oude tijd winden wat te volle ontwikkelingen hadden plakvoen. Het ontslag van onafhankelijk voorzitter van Kaasmeer.
1: Die leuk opstapt is, heb ik begrepen.
2: Ja, dat is een waar hoor. Ik weet net dat hij echt leuk was, maar hij was hier nog van. Dat had ik in het maakje koffie.
1: Maar wat gaat er dan mis in die commissie? Ja, je hebt natuurlijk drie partijen die oren belangen hebben.
3: Moet ik een complicatie schetsen. Van hinnen wie LTO, wie een belangrijke partner in PCLG.
1: Die winnen er al uitstapt.
3: Die winnen er al jaren al uitstapt, want het weer voor LTO... had ze zelfs verklaren heel lastig om geer te werken met een paar radicalere boerenorganisaties die er ik in kan binnen. Farmers Defence Force en ik de Dutch Dairyman Board. Nou, dat accordeerde net tussen die clubs. LTO vond ik die orenorganisaties minder professioneel, net representatief. Nee. En die had doel zijn van wij stappen eruit. En datzelfde had doel de AJF, had dat ik die in de agrarische jongeren Friesland. Nou ja, dat wie je al een lastige situatie.
1: Ja, maar wat missen we nou in deze commissie?
3: Of kan je gewoon 40 zonder?
1: Kunnen we er zonder? Ja,
2: je kan altijd zonder, maar het is wel heel waardevol. Ik vanuit participatie dat je een integraal advies vanuit breed van onderop mooi nemen kan. Hè, vanuit de sectoren die ze daar voor inzetten. Dat is vinden wij als provincie heel waardevol. Zeker in de jeugdhuistige maatschappij. Dus daarom heb ik dit besluit eerst naam van de PCG. Wij komen de komende tijd even net maar stikken van adviesering naar je ta. Je bent even met machinaal even het hak in. Even de klokken weer gelijk zetten. En ik even mijn plan komen van hoe willen we nou de toekomst weer verder. En ik geerwerk je met de provincie. Want wat wij wel heel...
1: Ja, maar heeft het signaal oppakt?
2: Ja, zeker. Ja, denk ik wel vanuit. Ik kan mijn wethouder Bouke Dam, die dan de vicevoorzitter is.
1: No voorzitter dus.
2: Dus no voorzitter interim. Haak dit ik mooi deelt en de rode hand. En als je ziet dat het hem slaagt om vaar in juni maar zo'n plan. Dat hoeft natuurlijk net een uitbreid plan te wijzen. Maar wel plan van aanbevelingen naar uw stad te komen. Dus wat heel wichtig is, is dat wij in vertrouwelijk iets tikken om de vakant te dealen met deze adviescommissie. En op zo'n mooi bespreken we straks het plan van aanpak stikstof, provinciaal plan.
1: Tegenwichtig,
2: maar dat had jij er wel lekt west naar de Ljouwte kranten. Dat had Ljouwte kranten
1: vanuit zo. Die commissie.
2: En dat is dat had Ljouwte kranten ook zelf wel, jongen, in het artikel dat het dus ik futvallend is bij die commissie. Nou, daar tillen wij wel zwier aan. Want het is gewoon inbreuk op artikel 12.4 van de Algemene Bestuurs. Dat je een geheimhouding plicht hebt. Dat had net jij de plak voor binnen PCG. Nou, dat is ik zo'n ontwikkeling. Plus het voortvallen dan van de vastzitter. Ja. Nou, dan is er even die het van bezinning.
1: Die misschien wel vanwege dat soort zaken zijn.
2: Nou ja, die hier, had onjong dat het daar wel heel erg marcheert. Dat plak voor het vanuit PCG. En daar ik me aan slag wil. Maar daar haal je ontwikkeling der plak van waar hij de conclusie lutsen had van ik wil naar mijn voorzitter wijzen.
3: Nee. Ja. Volgens mij had ik een stukje polarisatie plak van binnen in die PCLG.
1: En komt dat dan toch de invloed van inderdaad de Farmers Defence Force? Of is dit...
3: Nou, dat had het er net makkelijker op maken. Nee. Dat is, je had natuurlijk te maken met grote uitdagingen in het landelijk gebied. Ik bedoel, het werd het wetterpeil wat omheen, het stikstofprobleem wat opgelost werden. En dat betekent dat ik natuurbeheersorganisaties en de landbouw, die zoeken ik wat meer geerwerk.
1: Die zoeken maar wat van meer
3: finemotten. Dus een beetje oer het eigen skaat. Ja. Stappen en zeggen naar die schippelijke oplossingen.
1: Nou ja, dit probleem is nou wel Friesk, omdat het hier hem afspeelt. Maar dit is toch een landelijk probleem, dat natuur en landbouw mooi met geerwerkje matten.
0: Het is een teken onder wand, denk ik, van deze tijd. Volgens mij begon Abel Derek mooi en ik vind dat heel terecht. Je moet je natuurlijk wel afvragen bij zo'n commissie. Ik zou er nou van afstand zien, maar dat zo'n commissie heel lang besteedt. En je zet er een organisatie in, Farmers Defence Force, dezelfde organisatie die het maar trekken is naar de provincie, hoe is Tari het tot hun iets net bevalt. En ik wil dus nog verder de grens ook iets. Vreeg ik mij al, is het verstandig om zo'n organisatie binnen zo'n commissie een plak te jaan? Terwijl je weet dat zo'n commissie al
1: helemaal... Maar ja, die hebben al een grote stem.
0: Maar toch, LTO, De Agrarische Jongerenvereniging. Dat zijn organisaties die het heel prima dat boerenbelang van Sint-Wurgen kennen. Ja, ik vreeg me al, ging daar even op bezin en of dat wel verstandig is dat die FDF erin zit. Zeker omdat je weet dat er, ik toch heel eerlijk zo wel een radicalisering plaatsvak vond net.
2: Ja, als je wat wil waken dat we nou net in je partij Jan gaan, of meerdere partijen, daar had volle meer plak voor dan wat we nou benemen. En dat is denk ik goed dat ik achter besluit een dwarm bloot. Hè? Dat had ik, soms had het wel, ja, Arno referent is net heel transparant, maar soms had je dat nooit nodig, hè? Want je krijgt een oor naar je.
1: Ja, maar er hadden meer afspelen als alleen echt dat.
2: Nee, er zijn meer ontwikkelingen, wedroog.
1: Maar gaat dat om omgangsvormen? Of?
2: Nee, dat valt, nee, het gaat echt op inhoud. Hoe adviseer je de provincie op bepaalde beleidsterrein? Het gaat erom dat je een integraal advies hebt. Dus dat is net iets oors als een unaniem advies. Hè. Nee. Unaniem, dat maakt Corinne's wijze. Maar je wil van alle kanten belachten. En dat wil ik mooi aan onder de politiek. Want dat is ook nog een rol van de PCG uiteindelijk. En waar het advies van functioneert. En inderdaad, sinds de herrijking van de PCG... is er wel in daar wat gedoe ontstaan. Daar moet de PCG nou op reflecteren van... hoe kunnen we dat weer op een goede manier bouwen.
1: Zijn
2: wat
1: ontwerp.
2: Zij maar
1: hunzelf.
2: Maar hunzelf.
1: Ja, in therapie, steeds maar. Ik wil even naar Haptemoe, want hier is een mooi succes. Het Nederland-ticket. Mm-hmm. Wat houdt het in?
0: Wij willen het al heel graag als Progressief Nederland. Ik had het in 2023 al een keer in ons verkiezingsprogramma schreeuwen. Dat wij heel graag willen dat het IPMIF 4 goedkoper wordt in heel Nederland. En we zullen eigenlijk willen dat dat mooi in een ticket van een vers bedrag de hele mannen gebeurt. En dat is in coronatijd in Duitsland voor het eerst invoerd. En dat is een heel groot succes worden. En sinds die tijd pleit wij daar alvast in Nederland. En
1: juist er is in Duitsland trouwens geen trein die het op tijd riet. Maar
0: dat is wel heel erg generaliserend en stigmatiserend. Maar IPMIF4 werden heel soort klachten nu in Nederland. Maar met weinig plakken werd het toch... Zo accuraat is nog steeds en zo betrouwbaar als in Nederland. Dus,
1: soms ik niet op Duitsland.
0: Nee, snap ik. Het is wel heel duur. Als het bijvoorbeeld van Lauwert naar Den Haag in de weg is... ik denk, dat
3: hij
0: dat
3: wel... 60
0: inderdaad, dus van een retourtje. Dat is een gigantisch soort yield. En mooi, Nederland-ticket keer nou van €49... per maand in de zimmermaanden... waarschijnlijk van juni tot een mooi augustus... het IPMIF 4 nemen. En ik denk dat het van heel soort mensen... in de vakantie van een uitje hartstikke fijn is. Ja. Maar dat het ik af en toe echt een alternatief...
3: Maar net in de spits, hè? Dus voor mijn werkverkeer kan je het net proberen?
0: Nee, dan kan de NS en Arie van kinderen gewoon net onder.
1: Nee.
0: Maar het is een begin om het OV betelbaarder te mooi te zien. Is het ei van Columbus? Dat denk ik net. Maar ik denk wel dat het voldoet aan de behoefte van heel soort mensen om toch betelbaarder te mooi te
3: zien. Dus het is nou tijdelijk regelen van de trein, maar je kent net mij datzelfde Nederland ticket. Ik in de bus stap. Heel soort plakken in Friesland.
1: Nee, dat is de afzwakking, toch?
0: Nou ja, het is net zozeer een afzwakking. Het is dat het nog net kan op deze termijn. En ik hoop dat als het een succes wordt, dat we bijvoorbeeld in september bij de begroting dit trolhoeken kennen. En dan zoen je van januari bijvoorbeeld dat ik bij de bus en de tram en de metro dwang in. Maar ik giet gewoon wat tiert hoe qua systeem. Het is best wel ingewikkeld in de uitvoering. Zult het IPMIF 4 helemaal bij de oer hier te dan wie het volle makkelijke was. Maar kleren dat hebben we onder marktlitten. En dat maakt het dat dit soort dingen heel moeilijk binnen om heel snel op OV breed in te voeren. Maar het is of van het eerst in 4 dat er echt iets dienen wordt trot de politiek om OV in ieder geval landelijk betelbaarder te maken. Dus daar ben ik wel blij mee.
3: Ja, bakjes koffie dronken, leuk ik mij de... op IPMIF 4 specialist van D66 om dit wat dichterbij te brengen.
0: Zeker, en heb ik met het kabinet een heel soort contact gehad rond de weekend. Dus dit is wel iets west een dossier werd van het eerst woord, denk ik, tussen Progressief Nederland en het kabinet best wel serieuze gearworking is west. En op zichzelf smaakt het dat wel naar meer, vind ik.
3: Maar 2-3 mannen is te kwart, hè?
0: 3 maand. Ik zie net dat dit de oplossing voor het hele IPMIF 4 is, maar ik denk dat in de simmer dan heel soort mensen dit echt wel prettig vinden.
1: Ja, Abel, is dat een broek van Maatje?
2: Ik blijf vaak in Friesland. Ik blijf vaak in Friesland.
1: Dat is
2: in
1: IPMIF 4,
2: dat is weer. Maar vaak keer dat ik wil op een fiets of mijn auto. Ik mooi graag mijn auto. Maar ik denk dat het voor zeker een heel grote groep mensen een uitkomst werken. Dus ik denk dat het op zich een heel positieve initiatief is. Ik vreeg me wel, waar gaat het aan te kosten van? Want als je iets
1: beter,
2: dan maakt het wel begrutje kennen. Dus daar ben ik dan wel in mijn
1: infrastructuur.
2: Die randvoorwaarden moet ik op orde wijzen. En we weten dat ik de poort naar Noord-Nederland nog net heel dal op een top is. Dus, dat is een oorprobleem, denk ik. Dat wat was je
1: vastgeet. Maar het giet en kost ergens van.
0: Ja, als je bij een begroting bloot er altijd yield listen. Bij het begroting van IEP van infrastructuur is er best wel wat yield dat nog net uitjoen wordt. En pas vanaf 2029 uitjoen wordt. We hebben het Waaiheli en het Klimaatfonds. Er wordt altijd een hele pot met yield beschikbaar gesteld. Werd net altijd alles van broek wordt. En in totaal werd er 118 miljoen van uw T2-potsies broekt om dat Nederland-ticket nou in de simmer in te voeren.
1: Daarop verder gaat, want dit is natuurlijk voor meestal maar een smellere beurs, is dit goed nice. Maar we hebben meer problemen op dit moment. Meestal kunnen hun energiekosten minder goed betellen. Kunnen net meer maar die auto enzovoort. Hoe slim is het? En wat kunnen we er rondwaan?
0: Nou, het is echt wel een groot probleem. Ik denk van heel soort mensen. Als je bij de pomp steent, dan binnen bedragen echt schrikbarend. Bijvoorbeeld dat je nodig binnen om naar je werk of naar squallen of al is het een uitje dat te gaan. Maar ik de energierekening, dat valt misschien nou nog mooi, maar zometeen in de winter, dan rint dat echt wel op. Zeker als je net een vast contract hebt. Zeker dat in huis net zo goed geïsoleerd is. Dus ik denk dat daar in september bij de begroting echt nog wel extra dingen gebeuren. Dus dat we dus grootste klap nog krijgen. Inflatie in het beetje op. Nou, het gebeurt dat de huren weer heger worden. En ondertussen ben ik gewoon profiteurs van zo'n crisis. Hè? Want die grote oliebedrijven die verzin je bij per minuut 10.000 euro's onder die oliecrisis. En uiteindelijk met de rekening, ik wil ergens bij de grote vermogens en bij mensen die je een heel soort yield of verzin komen te lezen. Ja. Dat adviseert de Europese Commissie. Ik kom te zien hoe kun je die oliebedrijven nou toch een beetje belasten. Mm-hmm. Want het kan net zo zijn dat wij dat olie weer op. Maar het is uitvoeringstechnisch nog wel lastig. En dan merkt het sommige partijen, met name de VVD, dat altijd al wel ingewikkelder vinden. Maar ik verwacht je wel dat de komende maand ik wat gebeuren zal.
1: Zou je ervoor wijzen? Grote bedrijven die hier gigantisch van profiteren?
2: Ja, het is wat lastig omdat vanuit de provincie natuurlijk.
1: Nee, maar dat is Abel-Kooistra.
2: Als Abel-Kooistra, ja. Nou, als je inderdaad, je maakt wel breedje en wie steen je van onder latten? Ik vind echt wel dat een Rieksoer hier ik op acteren maat. Maar de grote bedrijven net als een pinautomaat GMBCM. Want als je daar de lessen ik weer verheegen. Dan zit
1: maar
2: het
1: hun wezen geen omheen.
2: Ja, maar dan zit ik ergens zoals altijd wel weer verrekken je.
0: Dit is niet specifiek hoe de oliebedrijven.
1: Ja, dat
0: niet
1: net
0: hoe de MKB erin.
1: Nee, niet hoe de grut.
2: Maar als ik inderdaad zeg naar het noodpakket wat nou in Den Haag onkundig is.
3: Vergoeding, die zullen een peer centrum.
2: Ja, dan vreek ik me jou in hoeverre dat nou echt een noodpakket is. Want voor mij als het net uitrekens, smiet het ik nog heel op. Dus er had boekhoudkundige is er best wel een slimme set dient. Maar of het inderdaad daadwerkelijk waarneembaar is in die smelle beurs, dat vreek ik me oprecht houden. En daar maak ik me wel meer zwaardig een hoer. Van door die maatregelen die nou troffen werden, door ik daadwerkelijk had je dat effect ik om die.
3: In Frankrijk hebben ze een soort van oplossing betocht. En dat nemen ze social lease. Dus daar ben je mensen met wat legere inkomens die het op het platteland wijen en van het werk afhankelijk binnen van een auto. Die kennen via een soort van oerietsconstructie, een semi-oerietsbedrijf, voor een redelijk bedrag een elektrische auto leasen. En dat is dat weer een experiment.
0: Goed vaststel, maar in zekere zin is het allerbelangrijkste, net zozeer voor de korte termijn, voor de lange termijn, dat we verduurzaming.
1: Ja.
0: En dat is tegenwoordig totaal impopulair. Ik weet net waarom. Het is onze belangrijkste manier om onafhankelijk te worden van de Russen, van de Verenigde Arabische Emiraten. Dus als je het klimaat vanuit je ideologie, zat ik dat misschien wat meer net zo belangrijk vinden, dan is het ik vanuit financieel eigenpunt en vanuit strategisch
1: eigenpunt
0: heel
1: is het,
0: belangrijk.
1: Echt ja, maar het is een hoop geld maar je investeren.
0: Ja, maar we heel soort geld werden uit om de klappen te vangen mogelijk. Ja, en dus uiteindelijk investeringen in duurzame energie leveren je op termijn gewoon geld op.
1: Ja. Roelof?
6: Simone.
1: Hoeveel kilometer is Volendam en wat kost het dat dan, zo'n tankje?
6: Wow, ik heb hybride, dus ik 60, 70 kilometer op elektrisch. Maar ik heb 22 zonnepanelen, dus ik moet wel heel veel rondbetellen. Maar ik zal die niet eraan zagen, dus ik ben wat dat betreft net zo blij met dit beleid. En het wie de oorloren rien ongeveer.
1: Oh,
6: nou, ja, ik ben net zo goed in. Ik hoor dat ik net bij Max is hier.
1: Nee,
6: net zo van bij,
1: nee. Dan wil ik jou het betellen.
6: Ja, uiteindelijk wel, ja. Kunnen we een paar dubbeltjes bij trouwens.
1: Hoe is het er?
6: Maar ik zonder vergoeding wie ik in het Tarien kan ik die vertellen. Want het is nog een leuke wedstrijd om mij te zien. Het is nog altijd 1-0 voor Jervin in de 26e minuut van het duel. Heerenveen had de wedstrijd aardig onder controle. Vooral die eerste 10 minuten wie het echt wel een stuk beter. Nou is het een beetje beter. En toch kreeg Volendam een hele grote kans. Die er echt wel iemand goedelt. Henkie Veerman had natuurlijk nog 4 jaar lang bij Heerenveen voetballen. Hij kreeg een geweldige vastzet van Old Sheik. En hij kon gewoon vrij inkoppen. Maar hij kopte precies in de handen van Ben Klaverboer. Als hij hier trouw de speaker van de wedstrijd omroepen wat. Brent Klaverboer. Hij draaide even de E en de R om. Maar ja, dat was een prima redding van Klaverboer. Maar ja, grote kans is ik van Henk Veerman. Daarna hier Heerenveen en ik mooi Meerveld nog wel een aardige mogelijkheid waarvan ik zit een keer had hij nou gewoon zelf op goal zit in plaats van die bal bezieken het altijd aan Ovente, dan hing het hij er waarschijnlijk in. Hij wie eigenlijk net zelfzuchtig wil hij dat in dit geval wol wijzen, maar niet hier. En dat wil hij dus net en dus is het nog altijd 1-0 voor Heerenveen, 27 minuten haast onderwijs, maar het is nog net spelen, want je voor een dam die niet echt nog zijn degradatie. Dus ik weet Savisa nog in deze wedstrijd alles of neer spelen. Maar Nauta zodat het goed uit voor Jerven maar die 1-0 vastsprong.
1: Dat is goed nice. Als er weer wat is, dan Jerven daar. We hint hier over de energie kosten en hoe je daarmee omgeert, Matte. En dat brengt me ik even bij de minister van Wenen, zeg maar. Je stond erbij en keek ernaar. Die het net wist wat een midden hier wenning kost het. Als ik dat zag, dan denk ik, ze hebben eigenlijk geen flauw benul. Wat gewone mensen mooi maatje.
0: Ja, ik denk dat het goed is om te zeggen dat het kabinet de vaststel het dienen om de kosten van de middenhuurwedding, die huurwet te verhegen de komende jaren. Omdat de versoepeling de regels die daar vaar binnen. En op zichzelf keer de VWS. Ik ben er net voor, omdat ik vind dat de wenningen al heel duur binnen in Nederland. En dat ja, iemand die verhuurt best wat minder rendement mooi heeft. Voor dat iemand de oorzaak die in de wenning zit gewoon een betaalbaar leven had. Maar nou ja, het kabinet die is vaststelt om die huren te verhegen. Maar ik vind dat wel belangrijk dat je weet wat de consequenties van je belier binnen.
1: Maar dat bedoel
0: en,
1: ik.
0: Precies, en ik merk wel dat toch deze 60 minister dan blijkbaar best op een oorstand stiet van heel soort gewone mensen niet de helft van hun inkomen kwijt binnen onder huur. En dat kan pijnlijk nooit varen in dat vragenuur.
1: Ja. Heeft het jongen Abel?
2: Ja, ik had filmpje gezien. Er zit ook wel mooi het jongen van Weekend Millionaire onder. Dus het weer wel leuk betacht. Ik heb het idee dat ze het ik op dat moment even net wist. Dus een soort blackout. Want je maakt er wel van als bestuurder en zeker als minister. Maar je wil van heel veel dingen oud weten.
0: Dat is ik zo.
2: Ze proberen het wel. Maar ze kon er net op komen. Maar ja, jou dat dan ik eerlijk om. En probeer net dan wat te verfrommelen. Want ze hit wel fout uiteindelijk. Maar dit is wel bepaalde basiskennis. En zeker dat je daar mooi ontsluit.
1: Als je daar in het debat hoe binnen.
2: Dan moet je wel weten waar het van iets wel waar komt en waar het naar tag
1: is. Is die wel zo kaam dat ze het echt net wisten?
2: Ja, oh ja, zeker wel. Dat zal in de toekomst. Maar dan moet je gewoon eerlijk wijzen. Want ja, je kent net meer alles wit het Zinburg.
1: Nee.
2: Tenminste, die binnen misschien wel. Maar ik denk dat je gewoon heel eerlijk wijzen. Want eerlijkheid wordt het langst. Dus ja, dat het echt basisfeiten binnen mij misschien wel paraat hè, maar ja, soms dat je drok hebt, dan keer je het net altijd in op dat juiste antwoord.
1: Nee.
3: Ik kreeg de steert en ik wil eens een antwoord van dat weet ik net hier en dan krijg dat moet ik even een opziekje. Daar krijg je hem letterlijk een brieën voor.
0: Ja, maar het gaat er net om dat je altijd alles precies tot achter de komma weten moet. Maar je moet als politicus en zeker als bestuurder moet je wel weten wat de consequenties binnen van het blieft wat je maakt. Ja. Van mensen. Uiteindelijk gaat het daarom. En ik vond dat wel belangrijk om dat duidelijk te maken zien. Dat denk ik dit kabinet dat op sommige punten net scherp genoeg had. En zeker deze nieuwe minister van Wenning die gewoon hoe zou ik het zeggen, die moet nog wel even inkomen.
2: Ja.
0: En ik vind dat je met meestal even de tiert, Jan. Maar D66 heeft natuurlijk hele grote beloftes die je op Wenen. Zie je naar je steden. Zullen dit hier nog 100.000 wenningen bij komen.
3: Werkt de eerste naar je
0: Ja, ik weet het net. En de minister is maar een heel soort bombardie onkomt. En dat is mooi alle jaar. Maar dan moet je ik leveren. En dat gebeurt tot nou dan net. En dat baat mij wel zwaar in. Omdat de wenning niet gewoon voor de meest misschien wel het grootste politieke onderwerp op dit moment is.
1: Wat ik zwaar baart is krijg ik wel in het nijs bij IJsselstein, dat het gemeentehuis de Ruten van Insmieten worden. Loosdrecht, dat zijn AZC's, of een komend AZC, protesteert wordt, dat het aantal mensen dat er nou commercieel al volle minder worden is. Dus er wordt onder druk van die protesten toch wat dienen. Het liek het op eigen gerecht wat je gebeurt. hoe moeten we hier nou mee omgaan? Want er zijn vlechtelingen en ze moeten plakken.
2: Den Haag moet wederom in de spiegel Schengen. Ik denk de behandeling in de Eerste Kamer, los van wat je ervan vindt, van het voorstel. Maar de behandeling en het proces eromheen, wie gewoon amateuristisch. De Eerste Kamer moet de wetten toetsen. Maar dit is gewoon koehandel.
1: Het is gewoon politiek spel.
2: Politiek spel. Er lag blijkbaar al een alternatief kleer. Dan hier de onderhandelde partijen direct met zes matten bij het coalitieakkoord. We loeken de wet in. En we bouwen een nieuwe wet. En die ligt zo snel mogelijk naar de Eerste Kamer te komen. Maar dit had effect in de maatschappij. Want nou, dat jurgemeest kan ik. Ze worden het net eens in Den Haag. Of ze wordt het net eens worden. En ja, dan krijg je dit soort geval, ja. Wat heel betreurig.
1: Zou dit nou alleen nog maar om dat eerste keer mijn verhaal lezen? Hoe zus er dan nou?
0: Ik denk dat eigenlijk de oude zien, misschien wel 20 jaar, de indruk wekt wordt dat de politiek een heel soort dwang in om migratiestromen. Terwijl we eigenlijk weten dat als er een oorlog komt, of dat nou Israël-Palestina is, of Oekraïne, of oren plakken, meestal hebben we opvang nodig. En eigenlijk, als ik meestal spreek, als ze nou op mijn partij stemmen of op die van Abel, meestal zeggen ze, wij willen best wat van vlechtelingen. Dat het een grens, maar dat willen wij best van. En ik denk dat als je in de politiek eerlijk binnen, dan moet je ik zeggen, dat ken ik, wat betekent hier in eigen om jou. Mm-hmm. En we moeten ook in de politiek zien, hoe doe je dat zo eerlijk mogelijk? En op een schaal dat dat voor iedereen behapbaar is. Maar ik denk dat een heel soort politici, van Alain Fortuyn, nou Wilders, en ik hoor de politici, nou Baudet, Liedewij de Vos, meesten de indruk litten wekken dat je dat voor zin horen kennen. En dat er mogelijkheden binnen om dat net te doen. En dat is eigenlijk gewoon net zo. We moeten in Nederland vluchtelingen opvangen. En dat moeten we eerlijk verdelen in Nederland. En elke gemeente heeft er een rol in. En doordat politici daar een oneerlijk verhaal vertellen. En dat het nooit duidelijk wordt. Ja, je moet ik wat gebeuren. Ja, rood je meestal met vertrouwen kwijt. En worden meestal boos. En daar ben ik eigenlijk wel een beetje het meeste chagrijnig hoor. Dat elke keer radicaal rechtse politici de indruk wekken dat je niks hoeft te doen. Daar worden meestal nooit weer boos hoor. En het is elke keer weer het realtie op nij. Terwijl we eigenlijk al wel weten wat gebeuren moet. Mm-hmm. Een eerlijke verdeling in Nederland van alle gemeenten
1: op die vluchtelingen opvolgen. Dat is waar het ik hier weer ook niet. Oh no.
3: Nou, als we dan naar de gemeente Leeuwarden zeggen, die hebben hier te maken met een gemeentebestuur dat zei van ja, wij willen uw bijdrage leveren en we willen een volwaardige asielopvang, maar dan wordt er een locatie uitkezen. Njonken de vleerbasis.
1: Waar die kerosinepiep leidt.
3: Dat je in het voorbeeld van wie te kennen, dat kan wel eens problemen aan. Leeuwarden is een grote gemeente. Njonken de stad, 34 dwarpen. Het krijgt een van de meest onmogelijke locaties uitkezen. Maar als gevolg dat ja, ik toch juridische problemen, dat er voorlopig niet het bad.
1: Nee.
3: Dus dan had denk ik aan gemeentebestuur net heel handig opereert op, nee, maar op
1: wat,
3: dat dossier.
1: Wat zo'n oorplak wijzen kennen.
3: Ja, maatje Maaier Roentje tot de stad, vind ik. Of tot de gemeente. Er zijn wel verschillende locaties te betinken die het geschikt er binnen als
1: maar
3: locatie
1: die die hele spreidingswet, als je overal protesten krijgt, dan zit het net op natuurlijk.
0: Toch hoe die gemeente, laat ik Loosdrecht even als voorbeeld nemen. Loosdrecht is een van de 24 rijkste gemeenten van Nederland. Als dat juist de 24 rijkste gemeenten in Nederland vangen vier keer minder vluchtelingen op dan de 24 eerste gemeenten van Nederland. Er kwamen meestal in Porsches omrijden van de protesten. Nou, ik vind het gênant. Er werden in die hele gemeente amper vluchtelingen opnamen. In het hele Gooi werden amper vluchtelingen opnamen. Bij meestal niet helemaal net de consequenties ervaren van schaarste, onwenningen. En die gingen dan allemaal gênant en een beetje in protest voeren. Terwijl in Ter Apel, maar ik in Friesland, een heel soort gemeenten volle meer doggen dan goed. Ik vind het echt schandalig dat je dat op zo'n manier duggen. Solidariteit moet ik wel een keer van de andere kant komen. En in Noord-Nederland werden bij voor de meeste vluchtelingen opvangen. Ja. En dat vind ik gewoon heel erg oneerlijk.
3: Friesland levert zijn bijdrage.
1: Ja. Ja. Friesland levert zijn bijdrage.
3: Net alle gemeentes.
2: Nou ja, en dit is ik onderdeel van een groot probleem waar krek en bestils toen. De haak gewoon te maken met een wenencrisis. En daar zit denk ik een oorzaak. Hè, dat inderdaad mooie voorrangsregels vanuit vlechtelingen, maar ook vanuit statushouders. Men wil het gevoel krijgt van hey, zij wil en wij net. En dat wij-zij gevoel, dat maakt je denk ik ergens geen futten nemen. Dus dan maak je een paar oorzaken snel oplossen gaan. Dan van wenningbouw is het gewoon een zaak om zo snel mogelijk huizen bij te bouwen. Juist voor de starters, maar ook voor de senioren, zeker in Friesland. En nou ja, voor de status, voor de spreidingswet, ja, er komt nou een nieuwe vaarstijl. Maar ik moet maar zien hoe lang dat dan weer doorheen gaat in de Haagse molen. Want net als mij, hoe de vorige kabinet ik net een spoedwet voor ook krijgen. Wil het probleem wel echt, we zullen het wel tanim. En ja, hoe ga je daar mooi om? Ja, ik vind dat dan wel flink opjeften. En ik vind gewoon, ja, het proces, daarvoor ben ik, word ik de politiek in gewoon. Je maakt ik gewoon eerlijk en transparant wijs. Had je dus bij voorbaat weten, wij gingen het net stiepje en wel langs naar een hele oren wet regeljouwing. Ja, zeg dat dan ik gewoon aan de vakkant. En ging nou net op in je de bal bij oorpartijen del is. Ja, die campagne woon, je had verkiezingen woon, maar een goede campagne. Dan maak je dat ik gewoon wie maatje. Dus dat vond ik wel. In opinie voel ik dat wel een kwalijke zaak. Ja. En los van dat je iets of net of goed praten willen. Inderdaad, er zijn gemeentes die hun verantwoordelijkheid pakken matten. Maar we zullen ik inderdaad, het moet ik al je draagbaar wijzen. En ja, daar heb je nou wat zin in.
1: Nou ja, wat Haptoemoe zei, het Loosdrecht is een van de rijkste gemeentes van Nederland. Het verhaal over de Porsches heb ik gelezen. Maar het feit dat gemeentehuizen de ruten van ingesmieten worden, dat er echt rellen binnen. En dat er dan toch, der toch zo'n AZC er net komt. Waar eindig je we dan misschien om?
2: Ja, dat is denk ik een hele goede vraag. Dat gedrag mag ik nooit goed praten. Ja, democratische processen waar je onhouden moet. Maar ik vind wel, als je bestuurder bent en ik in de politiek actief ben, dan maak ik een voorbeeldrol, Jan. Er is de oude jaren is hier heel volop stijgeld. We zitten nog maar minderheidskabinet. We zijn hier voor een kabinet. Daar mag ik alles van vinden. Maar daar ben wel bepaalde producten niet voorkomen. Ja, er is een meerderheid van strenger migratie- en asielbeleid. Nou, zet dat dan ik terug. En los van wat je op de inhoud, want daar zitten wel bepaalde zaken die gewoon wettelijk net koen. Maar dat luidt er nou op dit stuit voor. Dat is ik verantwoordelijk niet nemen. En dat had op dit stuit net plak voor.
1: Nee, maar dat zei het Haptoemoe de Hoop. Dat helemaal net.
2: Nee, maar daardoor komt het decentrale oer heen wel. Maar de vingers tussen de door, want die maat het hield dit uitlezen. Ja, toch
1: het
2: in Den Haag.
1: Het komt vanuit Den Haag. Ja, en die moet het voor een grut wat oplossen. Ja.
3: En als het net vanuit Den Haag komt, dan komt het vanuit Brussel. Want dan komen ik naar je Europese regels.
0: Ja. Maar ja, er zijn heel soort partijen die hebben gemeenteraadsverkiezingen voor, maar de belofte hier geen AZC. Dat helpt natuurlijk net mooi. En als je elke keer mensen een bepaalde worst en belofte voor hoort, dat je wel even iets regelt waarvan je eigenlijk weet dat het best wel lastig is, dan bouw je de volgende teleurstelling alweer in. En dat doet de hele politiek geen goed los van hoe je er nou zuggen. Ik vind dat we minder migranten opvangen moeten. Maar het voor een bepaalde ronde waarin je de sturen kan. Ja. En ja, die ronde is toch heel eerlijk zo best beperkt.
1: Ja, nou dat brengt me ik even nog, want he nog een minuutje, dat minderheidskabinet, hoe lang is dit, leeft dit? Er komt.
0: Tot nu toe, twee een hele maand.
1: Ja.
0: Maar dat wil je niet vragen. Natuurlijk.
1: Maar hoe lang zal het nog leven op deze manier?
2: Ja. Ja, Haptoemoe zit echt maar op.
3: Ik ben heel benijd naar de eerstvolgende Rijksbegrutting.
2: Ja.
3: Dat is denk ik echt een testcase van dit kabinet. En ja, als ze daar goed uitkomen, dan kan het denk ik nog wel een kofke vol worden. Maar ik denk dat heel lastig wordt.
1: Een dreig verhaal?
0: Nou
1: of,
0: ja, ik denk dat de politiek behoefte heeft om een besluit niet na te voor de lange termijn. Ik had ze moeilijk binnen. En daarbij helpt het woordje meerderheidskabinet. Ja. Er is nou net verkozen. En bijvoorbeeld de Partij van Abel, maar ik die van mij, hebben een hele belangrijke rol. Ik in de Eerste Kamer en sowieso in het parlement om dit kabinet om meerderheden te helpen. En die hebben volgens mij beide tab bereid. Maar ik ging natuurlijk net denk van, weet je net vaak binnen. Nee. En dat is natuurlijk wel heel ingewikkeld samen hier bij zo'n begrutting. En ik weet nog net hoe ze dat wandelen. Was een mooi BBB wat meer geerwerkje, wat meer mooi progressief Nederland of maar Biden een beetje. Nou, dat is alweer best ingewikkeld. En ik denk, ja, heel eerlijk zo, dat het net slim wie om dit experiment zat te doen. Maar we zitten nou in en dan moet ik van die oppositie het beste vermoorden. En dat
1: zij is het. Dank u wel, alle drie. Abel Kooistra, Haptoemoe de Hoop en Onno Valkenaar voor dit tige informatieve Nijsforum.
7: Dit weer de verhelling van het programma Bureau de Vries van Aron de Middy. Nijhoven op deze stuurder met het oog op morgen. En daarna muziek in Friesland non-stop. Varaan ze zal vast wel treizen en graag ontmoen.

0: TikTok, TikTok, TikTok.
1: God, waar blijf je nou?
2: Het Freun van Omroep Friesland. Als Freun stiept dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. Omroepfriesland.nl/Freun.
3: Het lid en lid Shen dat Friesland die on het hert kiet.
4: Dit is Omroep Friesland.
3: 24 uur een dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.

0: 11 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Een uitbraak vermoedelijk van het Hanta-virus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het zijn een man van 70 en een vrouw van 69. Volgens de WHO, de Wereldgezondheidsorganisatie, zijn 3 andere opvarenden ziek. Het Hanta-virus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius, van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan. Het ligt nu voor de kust van Kaapverdië en daar is een medisch team aan boord gegaan. In Frankrijk heeft de radicaal-linkse politicus Jean-Luc Mélenchon zich kandidaat gesteld voor de presidentsverkiezingen van volgend jaar. Hij is de eerste politieke leider die zich kandidaat stelt. Mélenchon deed al 3 keer eerder een gooi naar het Franse presidentschap. In 2022 werd hij derde, na de radicaal-rechtse Marine Le Pen en Emmanuel Macron, die nu president is. Mélenchon is niet onomstreden, zo steunde hij de Russische annexatie van de Krim en wordt hij beschuldigd van antisemitisme. De woordenwisseling tussen bondskanselier Merz en president Trump was niet de reden voor terugtrekking van Amerikaanse militairen. In een interview met de Duitse omroep ARD zegt Merz dat er al veel langer over werd gesproken. Afgelopen week leverde Merz openlijk kritiek op de oorlog tegen Iran. Volgens Merz ontbreekt het bij de Amerikanen aan strategie. Trump zei toen dat hij 5000 militairen naar Duitsland terugroept. Merz rekent verder niet meer op de Amerikaanse Tomahawk-kruisraketten. Die waren beloofd door Trumps voorganger Biden. Maar volgens de bondskanselier blijft de Amerikaanse bijdrage aan de afschrikking door de NAVO overeind. Bij een ernstig verkeersongeluk in het noorden van Frankrijk zijn 3 Nederlanders omgekomen. 3 anderen raakten gewond, van wie 1 ernstig. Buitenlandse Zaken in Den Haag bevestigt berichten daarover in de Franse pers. Volgens Franse media gebeurde het ongeluk bij de plaats Jante. De auto van de Nederlanders kwam op een kruispunt in botsing met een andere auto. Wie het ongeluk veroorzaakte, is niet bekend. Met nog 3 ronden te spelen is Inter Milaan nu al kampioen van de Italiaanse Serie A. De ploeg van Denzel Dumfries en Stefan de Vrij won met 2-0 van Parma en kan niet meer worden ingehaald door de nummer 2 Napoli. Voor Inter is het de 21ste titel uit de clubhistorie. In de Formule 1 is de Grand Prix van Miami gewonnen door de Italiaan Kimi Antonelli. Max Verstappen startte van plek 2 en eindigde uiteindelijk als 5e achter Russell. Norris werd in Miami 2e, Piastri 3e. En het weer, eerst nog een bui. Vannacht is er kans op nevel en mist bij een graad of 11. Morgen wolken en zon, maar 's middags weer kans op stevige buien. En het wordt morgen 12 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wat doet u met IT die niet meer wordt gebruikt? Circular IT Group geeft hardware een tweede leven. En dat levert uw bedrijf geld op. CircularITGroup.com.
2: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
1: Uw oude IT is geld waard. CircularITGroup.com.

0: is NPO Luister-app.
1: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
2: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel nu bij Prominent. Tot €750 korting op stoelen, 15% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent. Het draait om jou.
1: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.

0: Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 14 graden. Binnen zit Mieke van der Wij.
2: De politie vermoedt dat die enorme brand in de toetjesfabriek in Ermelo is aangestoken. De toetjes die daar werden gemaakt waren bestemd voor de horeca. Het valt wel eens tegen in een restaurant, maar dit lijkt me nou ook wel weer wat overdreven. Goedenavond, hartelijk welkom bij Het Oog op deze zondag. Wat doen gemeenten om asielprotesten te voorkomen? Vandaag was het weer raak in IJsselstein. Shermin Amiri vraag ik het zo. Hij is adviseur op het gebied van migratie. En wat gaat de rechter morgen beslissen in de zaak die NAC heeft aangespannen tegen de KNVB? De club wil dat er een wedstrijd wordt overgespeeld. Nou, hoe dat allemaal zit, dat hoort u straks. En morgen zijn we om 8 uur weer allemaal 2 minuten stil. En dat doen we al heel erg lang. Hoe verandert die dodenherdenking door de jaren en de generaties heen? Dat vraag ik Frank van Vree. En ook nog een theatervoorstelling over de wereld van sekswerkers. Maar eerst maar eens het nieuws van vandaag.
1: Zondag 3 mei.
2: Op een Nederlands cruiseschip in de Atlantische Oceaan zijn zeker 3 mensen omgekomen door een luchtweginfectie.
3: 3 people have died following a hantavirus respiratory infection on a cruise ship in the Atlantic Ocean.
2: Het hantavirus veroorzaakte de fatale infectie dus. Onder de doden zijn 2 Nederlanders. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie, WHO, zijn er nog meer slachtoffers, meldt Sky News.
3: The World Health Organization said it's aware of the suspected outbreak on the MV Hondius and understands 6 people were affected.
2: Ik zei het al, in IJsselstein is een agent gewond geraakt door vuurwerk van demonstranten. Ook is er veel schade.
1: Zondag 3 mei.
4: Dit theater is van IJsselstein, van iedereen. Je wil niet dat dat kapot gaat.
2: Toen de politie arriveerde, begonnen ze met zwaar vuurwerk te schieten.
5: Een hele grote groep van, ik denk wel 30 jongeren in het zwart allemaal natuurlijk. Vaart naar de voorpand van het pui en denk, oh, zonde allemaal.
2: De demonstranten zijn tegen de komst van een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers, zegt de burgemeester.
6: We hebben een flink aantal demonstraties gehad, vreedzame demonstraties. Daar is wat mij betreft alle ruimte voor, ook de komende dagen. Maar dit is echt van een andere orde. Dit zijn railschoppers.
2: Ook veel inwoners zien dat zo.
7: Ik vind het gewoon een walgelijke vertoning. Dat je ervoor of tegen bent, vind ik prima. Maar om je zo te uiten, slaat nergens op.
2: De tegenstanders zien ook niets in de plek waar de opvang moet komen. Namelijk een voetbalveld van de plaatselijke vereniging.
8: Omdat de kinderen daar sporten. Dus het lijkt me logisch als je kleine kinderen hebt dat het zorgelijk is.
2: Al zeggen andere ouders.
9: Een deel van het voetbalveld kan ook wel goed afgeschermd worden voor de rest.
2: Verder zeggen ze.
9: Als je ziet wat ze aan toestanden aanrichten hier, dan kan ik me niet voorstellen dat dat voor onze kinderen is en dat dat ook een goed voorbeeld voor de kinderen is.
2: De gemeente zegt zich niet te laten beïnvloeden door de demonstranten en daardoor vraagt deze verslaggever zich af.
10: Hoe lang blijft het nog onrustig in IJsselstein?
11: Nou, ik denk tot het hele plan is afgeblazen, als ik heel eerlijk ben. Ja.
2: Het Eurovisie Songfestival zal politieke inmenging dit jaar streng controleren.
12: Yes, right. I understand where the focus is, but we look equally at all participants all the time.
2: Het gaat dus niet alleen om acties van Israël. Volgens de directeur is de organisatie jarenlang niet streng genoeg geweest.
12: We have not been rigorous enough about the implementation.

0: violation of our rules.
1: Een verbod op deelname van landen die in oorlog zijn, zoals commentator Cornald Maas opperde, ziet de directeur niet zitten.
0: Any idea that results in the exclusion or the penalization of Ukraine would not be considered.
1: In Leeuwarden is Cambuur gehuldigd. De voetbalclub promoveert naar de Eredivisie. En ook trainer Henk de Jong werd onderscheiden.
2: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.
1: Ik dacht dat er nog iets kwam van de huldiging. We gaan door met de krant van morgen. Suzanne de Vries heeft ze al ingekeken.
2: Ja, de Volkskrant duikt in de manier waarop de dodenherdenking de afgelopen decennia is veranderd onder publieke druk. De krant schrijft over twee studenten die in 1970 een krans probeerden te leggen op de Dam om ook de vervolging van de homo's te herdenken. Maar ze werden tegen de grond gewerkt, wat zorgde voor een rel. En een jaar later mochten ze alsnog hun krans leggen.
1: In de jaren 60 en 70 waren er regelmatig alternatieve herdenkingen die mensen organiseerden uit onvrede over die herdenkingen op de Dam. Anno 2026 is dat ook zo. Morgen wordt in Den Haag weer een herdenking voor Palestijnse slachtoffers van huidig oorlogsgeweld georganiseerd. Een historica zegt in de krant dat alternatieve herdenkingen bij een democratie horen. Iedereen mag zijn eigen visie laten horen. Dat is belangrijk om die herdenking levend te houden.
2: In NRC kijken twee onderzoekers naar welke rol AI in de rechtszaal moet krijgen. Ze waarschuwen voor paradoxale werking van de technologie. Het AI lijkt het recht toegankelijker te maken, maar lost die belofte vaak niet in, zeggen ze. Zo kunnen mensen zelf met AI sneller en makkelijker bezwaar schriften en bijvoorbeeld processtukken maken. Maar in de praktijk zijn die stukken minder goed dan ze lijken.
1: Ook moeten bronnen uitgebreider gecontroleerd worden, waardoor zowel de tegenpartij als de rechter extra werk krijgen. De rechter heeft inmiddels gezegd dat dat kan neerkomen op misbruik van procesrecht, omdat je dan extra werk bij anderen neerlegt. De vraag is volgens de onderzoekers of AI wel het juiste middel is om de toegang tot het recht te verbeteren.
2: Wie een mobiele telefoon uit Zuid-Korea wil of een auto uit Japan moet nu inslaan, schrijft het Financiële Dagblad. Door de oorlog in Iran is er een tekort aan stookolie. Het is een kwestie van weken voordat er in sommige havens weinig tot geen olie meer is voor schepen die van Azië naar Europa willen varen.
1: Tot nu toe redden reders zich door hun schepen langzamer te laten varen om brandstof te besparen, of ze laten hun schepen omvaren naar havens waar nog wel voldoende stookolie is. Al is dat nu wel heel duur geworden. Door deze maatregelen moeten mensen langer op hun spullen uit Azië wachten. En als het dan toch eindelijk aankomt, kunnen je spullen erg duur worden als de olieprijs doorberekend wordt.
2: En het AD schrijft over misschien wel de beroemdste walvis ter wereld, Timmy. Met een flinke waterfontein nam de bultrug dit weekend afscheid van zijn redders in de Noordzee. Daar was hij naartoe gebracht na meerdere keren gestrand te zijn voor de Duitse kust. Veel mensen leefden mee. Een bioloog die twijfelt in de krant of Timmy het wel haalt, omdat het dier verzwakt is. Hij zegt dat menselijke emotie ervoor heeft gezorgd dat het dier überhaupt gered is.
1: Die menselijke emotie zag een dierenorganisatie ook. Ze vinden het heel mooi om te zien dat mensen zulke warme gevoelens hadden voor Timmy. Maar ze hopen ook dat dit ervoor gezorgd heeft dat mensen ook zulke liefdevolle gevoelens hebben voor andere zoogdieren. Veel van Timmy's soortgenoten die bijvoorbeeld gevangen zitten, kunnen dat ook wel gebruiken.
2: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.
1: Ja, dan gaan we nu naar de krantwoorden, die hebben we net gehad. Maar u denkt misschien, we misten Trouw in de krant. Maar die zijn we echt niet vergeten, want die heeft morgen een feestje. Goedenavond, hoofdredacteur Wendelboet Boersema.
3: Goedenavond.
1: Ja, en wat is het feest?
3: Ja, het 25.000ste exemplaar van de krant komt uit. Dus ja. De digitale krant, als je die leest. Dus dat is sinds het eerste nummer in 1943, begin 1943. Dus dat vieren we.
1: Ja, en hoe krijgen de trouwabonnees en de kopers van de losse krant morgen mee dat het een jubileumeditie is?
3: Nou, het is een hele bijzondere voorpagina. Onze cartoonist Tjerd Royaerts die heeft de geschiedenis van de krant in één grote cartoon proberen te vatten met allerlei kranten die laten zien van de eerste krant die dus tegen de nazi's was, tot moderne ontwikkelingen zoals de komst van de verdieping, de komst van de website, de duurzaamheidspagina's. Je ziet ze dan ook allerlei krantjes rondlopen en dingetjes onderzoeken. Een stukje drukpers. Dus dat is een soort geschiedenissoekplaatje.
1: Oké. Okay. En die beslaat dus de hele voorpagina?
3: Nou, die is de hele voorpagina. Dus, okay. En we hebben ook, dat is ook heel bijzonder om te noemen, het oude logo uit de oorlog.
1: Ja.
3: Teruggezet op de voorpagina en ook op de website.
1: Ja. En wat nog meer?
3: Deze dag.
1: Wat zit er
3: nou, we hebben de afgelopen week hebben we teruggeblikt op eerdere markeringsmomenten. Dus het 5000ste nummer, 10.000. En daar hebben we een soort recensies van geschreven, onze redacteuren. Waardoor je ook een soort met stappen door de tijd ziet hoe de journalistiek zich in al die jaren heeft ontwikkeld. Van allerlei dingen als eerste brenger van nieuws. Dus allerlei kleine berichtjes tot steeds meer verdiepend. Maar je ziet ook de opkomst van de journalist als persoon. Hè. In de jaren 90 waren er nog heel veel stukken zonder naam.
1: Ja.
3: Gewoon van onze verslaggever. Dus dat hebben we afgelopen week gedaan. En morgen staat er nog een mooi verhaal in van twee broers. Wim en Cor. Uit Amsterdam-Noord, die hun hele leven alle nummers hebben gelezen. Vanaf jongetjes die dat illegale verzetsblad toen nog rondbrachten tot morgen.
1: Mooi. Nou, ik wens jullie heel veel plezier. Jullie hebben toch wel wat extra kranten laten drukken, hè? Mag ik hopen?
3: Ja.
1: dit wordt natuurlijk ook weer een collectors item. Dankjewel, Wendel Moed Boersema, en gefeliciteerd met deze fantastische mijlpaal. Dag.

0: Jet Rebel, Changes Coming Round the Bend. Ja, het gemeentehuis van IJsselstein. U hoorde het al, afgelopen nacht vernield met stenen, zwaar vuurwerk. Een toegesnelde agent raakte gewond. Het is weer een escalatie in een onrustige week in de Utrechtse stad, waar de gemeente een asielopvang wil neerzetten op het veld van de lokale voetbalclub. En ook in Loosdrecht liep asielprotest onlangs behoorlijk uit de hand. Ik ga erover praten met Shermin Amiri. Goedenavond, meneer Amiri.
1: Goedenavond.
0: U bent adviseur op gebied van migratie en democratie bij Radar Advies. Kijk u vanmorgen nog op van het nieuws?
1: Ja, dat kan je ook plaatsen in het patroon van de afgelopen weken. Dus daar ben ik ook niet zo van geschrokken, eerlijk gezegd.
0: U bent er niet van geschrokken. U geeft al ruim 10 jaar advies aan onder meer gemeentes, hè, over asiel en migratie en hoe je daarmee om moet gaan. U had geen advies gegeven aan de gemeente IJsselstein?
1: Nee, ik ben niet betrokken geweest bij deze specifieke casus. Nee.
0: En hebt u het idee, als ik wel gevraagd was om advies, dan was het daar anders gelopen?
1: Nou ja, ik weet niet van de stappen die genomen zijn. Er is altijd toch achteraf makkelijk te reflecteren hoe het was gelopen. Mm-hmm. Maar wat er gisteren, vannacht eigenlijk plaats heeft gevonden, wat mij betreft, is ondermijnend voor het goede gesprek wat nodig is om samen tot oplossingen te komen.
0: Ja, want wat zou uw advies geweest zijn als zij u hadden gevraagd?
1: Niet alleen in dit geval. Mijn advies en ook onze advies, met name richting de gemeente, is gebaseerd op het feit dat de besluitvorming ook een gezamenlijk proces is. Dus hoe eerder je de inwoners betrekt bij het besluitvormingproces, hoe de kans groter dat het draagvlak is voor de opvang van asielzoekers, maar ook allerlei andere doelgroepen in de samenleving.
0: U denkt dat dit in IJsselstein niet gebeurd is?
1: Reflecterend op het proces. Ja. Ik weet niet precies hoe het proces is verlopen, nee, in IJsselstein. Maar als ik het van burgemeester mag aannemen, toch was er nog enige ruimte geweest voor de betrokkenheid. Hoewel het gevoel en sentiment eigenlijk anders wordt beleefd door de mensen in de gemeente.
0: Ja, maar wat u zegt is natuurlijk al vaker gezegd, hè? Ook door uzelf. Ja. Hebben die adviezen dan geen zin? Want het gaat toch nog steeds mis.
1: Adviezen zijn vrijblijvend. Het is toch, als je kijkt naar de migratievraagstukken, met name asielopvang, hebben we het over een complex maatschappelijk vraagstuk met verschillende actoren. Mm-hmm. Dus wat mij betreft is de tijd aangebroken om toch er werk van te gaan maken en samen de schouders eronder te zetten. En de spreidingswet is een feit. Het kabinet is van plan om door te gaan met asielopvang. Ik kan me voorstellen dat er mensen zijn in de samenleving die het anders willen op het politieke niveau. Maar we moeten ook onderscheid maken tussen de politieke kant van asiel- en migratievraagstukken en opvanggerelateerde kant. Er zijn duizenden mensen die behoefte hebben aan opvang. En dat is een belang van onze samenleving om die mensen op een fatsoenlijke en humane wijze op te vangen, om juist de maatschappelijke, voor verdere maatschappelijke problemen te voorkomen.
0: Ja, u vindt dat overheden eerder met bewoners in gesprek moeten gaan?
1: Ik denk dat het zo mag zijn. Met name als je kijkt naar het besturingsmodel rondom asielvraagstukken, is toch gebaseerd op een, in mijn nog optiek, verkokerde manier van werken. Terwijl dit vraagstuk juist om een brede domein overstijgende samenwerking vraagt. Dus ik denk dat het ook van belang is om de inwoners ook mede-eigenaars te maken vanaf de dag 1 bij dit vraagstuk.
0: U bedoelt mede-eigenaars van het probleem, wat zij dan als een probleem zien?
1: Ja, van de opgave. Mm-hmm. Dus als je het hebt over opgave van asiel, zelfs bij het opstellen van de verschillende afwegingskaders rondom de selectie bij de verschillende opvanglocaties, zou ik ook weer pleiten om de samenleving ook erbij te trekken. Kijk, ja, als je het hebt over een opgave van bewijzen van 150 mensen in de gemeente X, dan zijn we met z'n allen verantwoordelijk om die mensen ook een plekje te geven die ook recht doet aan humaniteit, maar tegelijkertijd aan de leefbaarheid en ook, ja, veiligheid voor met name vrouwen die ook toch s'avonds veilig op straat willen, kinderen die veilig willen fietsen en zo.
0: Ja. Nou ja, maar als je eerder met bewoners in gesprek gaat, zou je er dan niet voor zorgen dat dat protest ook eerder ontstaat?
1: Kijk, protest hoort ook bij een democratie. Daar ben ik ook niet bang voor. Waar ik persoonlijk moeite mee heb, is de vernieling en vandalisme. En dat maakt het onmogelijk eigenlijk om het goede gesprek te voeren met elkaar.
0: Ja, u zegt, ik heb geen probleem met het protest. Hebt u ook, laten we zeggen, begrip voor de argumenten van mensen die protesteren?
1: Zeker heb ik begrip voor argumenten van mensen die toch last hebben van een bepaalde mate van criminaliteit, overlast. Maar ook de woningcrisis speelt ook een rol. En sommige mensen voelen zich vervreemd in hun eigen stad. Er zijn allerlei maatschappelijke vraagstukken waar we echt iets mee moeten. Dus die zorgen zijn terecht. Het gaat om een erkenningsproces, maar tegelijkertijd ook een begrenzingsproces. Erkenning geven aan de terechte zorgen van mensen, maar ook begrenzen wanneer men toch die democratische regels die we met elkaar hebben afgesproken ondermijnt.
0: Ja, er zijn natuurlijk ook plekken waar het wel goed gaat, hè?
1: Zeker zijn er plekken.
0: Laten we dat niet vergeten.
1: Nee, zeker niet.
0: Maar komend weekend worden opnieuw ongeregeldheden verwacht bij een protest in Ter Apel, bijvoorbeeld, van de extreemrechtse groepen IDV en Defend Netherlands. Ja, hoe moet de politiek daarmee omgaan?
1: Nou ja, ik heb het net gehad over de begrenzingsproces. Ja. Ik denk dat het.
0: Ja, maar ja, dat is een mooi woord. Ja. Maar wat is dat in de praktijk? Begrenzing?
1: Ik denk dat, ja, de duidelijke taal hanteren. Zoals minister deed vanochtend, geloof ik, zag ik voorbij komen op social media. Er is geen ruimte in een democratie voor dit soort gedrag. Ja, dat moeten we duidelijk benoemen. En tegelijkertijd ook werken aan oplossingen op verschillende niveaus, op nationaal Europees niveau, om grip te krijgen op migratie. Om te voorkomen dat we ondubbelzinnig te communiceren richting de lokale bestuurders. Om lokale bestuurders een gelegenheid te stellen om samen ook te werken aan die maatschappelijke opgave. Maar ook om het vertrouwen te herstellen weer in die politiek. Volgens mij staat de teller op dit moment op 4% in Nederland als je het hebt over het vertrouwen hebben in politiek.
0: We gaan het zien. Hartelijk dank voor uw bijdrage, Shermin Ameri. Hij geeft dus advies op het gebied van migratie en democratie bij Radar Advies.

0: I Go To Sleep, als dit gezongen door The Pretenders. Maar het is geschreven door Ray Davies, al in de jaren 60 volgens mij. Dus dit is eigenlijk een cover. Veel mensen weten dat niet, maar nu weet u het wel. Ja, we gaan naar het voetballen. Echt iets voor mij. De Nederlandse voetbalwereld kijkt morgen met spanning naar de uitspraak in het kort geding dat NAC heeft aangespannen tegen de KNVB. Die uitspraak kan verstrekkende gevolgen hebben. De club uit Breda eist dat een verloren wedstrijd tegen Go Ahead Eagles wordt overgespeeld omdat Go Ahead een speler, een zekere Dean James, had opgesteld terwijl hij niet speelgerechtigd was. Goedenavond, Sjoerd Mossau.
1: Hallo, ja, goedenavond.
0: Journalist van het Algemeen Dagblad. Ja, waarom was die niet James Dean, maar Dean James, is dat zijn echte naam, niet speelgerechtigd?
1: Nou, die heeft zijn die is van nationaliteit gewisseld om voor de Indonesische elftal uit te komen.
0: Oh.
1: En als je dan vervolgens een Indonesisch paspoort neemt, dan vervalt je Nederlandse nationaliteit. En daarom had hij geen werkvergunning zonder dat Go Ahead Eagles het wist. En daardoor was hij ook niet speelgerechtigd in die betreffende wedstrijd.
0: Ja, en dan gelden de regels van de KNVB, hè? Want je mag niet te veel niet-Nederlanders opstellen, toch?
1: Nou, het gaat erom dat deze speler geen werkvergunning had.
0: Okay.
1: En als je geen werkvergunning hebt, dan ben je automatisch niet speelgerechtigd.
0: Ik snap het.
1: En dat was het probleem bij deze wedstrijd.
0: Ja.
1: Het geval wilde alleen dat er nog meer spelers waren voor wie dit gold. Alleen NAC heeft binnen een termijn van 8 dagen bezwaar aangetekend tegen deze specifieke wedstrijd.
0: Okay. NAC verloor die wedstrijd, hè, op 15 maart was dat, met 6-0. Toen dacht ik, ja, het is ook een beetje kinderachtig dat je hier dan een zaak van gaat maken. Want die Dean James had toch niet die 6 doelpunten gemaakt?
1: Nee, zeker niet.
0: Nee,
1: dat kan ik me ook goed voorstellen. Dat was ook heel erg het sentiment. Maar dat was eigenlijk puur toeval. Want deze zaak kwam aan het licht door een podcast. De derde helft podcast heet dat.
0: Ja.
1: Daarin werd melding gemaakt van deze mogelijke overtreding van de wet. NAC kreeg dat fragment toegestuurd en dacht van, even rek, dat betreft onze wedstrijd. Als ze het met 1-0 hadden verloren, hadden ze waarschijnlijk hetzelfde gedaan. Maar het werd inderdaad 6-0, waardoor inderdaad het sentiment heel erg was van, nou, dat is wel heel kinderachtig. En dat zijn wel hele slechte verliezers.
0: Ja.
1: Maar het probleem was een beetje dat toen ze de huisjurist belden en nog een advocaat om advies vroegen, dat die allebei zeiden, ja, jullie hebben groot gelijk. Die speler is niet speelgerechtigd. En vervolgens hebben ze die zaak doorgezet.
0: Ja. En misschien als ze niet in degradatiegevaren hadden verkeerd, dat ze het ook niet hadden gedaan.
1: Nee, het zou goed kunnen.
0: Ja.
1: Dat zou goed kunnen. Maar het had ook gekund dat ze bij wijze van spreken in de halve finale van de beker hadden gestaan. Ik noem maar iets.
0: Ja.
1: En dan had je natuurlijk min of meer hetzelfde gehad. Had je dezelfde situatie gehad.
0: Ja, gewoon een situatie waarbij er veel op het spel staat. Hè? Dus eigenlijk,
1: precies.
0: Ja. Maakt NAC zich wel geliefd bij andere clubs en bij de KNVB door hier zo'n zaak van te maken?
1: Nee, zeker niet. Bij de KNVB ook zeker niet. Maar ook bij veel andere clubs niet. Al hebben wel een aantal clubs ook aangegeven dat ze het recht voorbehouden dat als NAC gelijk zou krijgen in deze zaak, dat ze eventueel ook nog wel willen volgen.
0: Ja, want dan zijn er misschien nog wel een paar wedstrijden. Ik ga eens even naar advocaat Joost Verlaan. Goedenavond, ook aan de lijn.
2: Hoi, goedenavond.
0: Ja, u bent gespecialiseerd in arbeidsrecht en sportrecht. Hoe uitzonderlijk is deze rechtszaak?
2: Deze zaak is uitzonderlijk. Het komt eigenlijk niet zo vaak voor dat voetbalclubs tegen de bond procederen of andersom. Nou, we kennen natuurlijk de Vitesse-zaak waarbij dat wel is gebeurd en nog steeds gaande is. Maar het komt weinig voor, ja. Gelukkig.
0: Ja, de KNVB die wijst op het grotere belang van het Nederlandse voetbal. Zo is, hè, ze zeggen volgens mij, ja, als we dit doen, dan is het hek van de dam. Dan moeten we een heleboel wedstrijden opnieuw laten spelen. Wat vindt u van deze opstelling, de juridische opstelling van de Voetbalbond?
2: Ik denk dat die niet houdbaar is. Ik snap de stelling van de bond in de procedure om een belang aan te stippen waarom ze de wedstrijd niet ongeldig hebben verklaard. Maar ik denk dat dat allemaal niet zo'n vaart zal lopen, omdat, zoals Sjoerd zelf ook al zei, een bepaalde termijn geldt waarbinnen clubs moeten hebben geklaagd, bezwaar hebben aangetekend tegen een specifieke wedstrijd waar een speler meedeed die niet speelgerechtigd was.
0: Dus het loopt zo'n vaart niet. Het zou dan gewoon bij deze ene wedstrijd blijven. Als ze
2: hun
0: zin krijgt. Dat is uw inschatting.
2: Ja.
0: Ja. En u denkt dat NAC dus in het gelijk wordt gesteld?
2: Ik denk dat NAC een goede kans heeft. Waar het eigenlijk in de hoofdzaak om gaat, is de vraag of de KNVB kon besluiten de wedstrijd niet ongeldig te verklaren. Op het moment dat een speler mede die niet mocht meedoen. Uh-huh. En in het verlengde daarvan, stap 2, of als gevolg van het wel ongeldig verklaren, of dan de wedstrijd tussen Go Ahead Eagles en NAC overgespeeld zou moeten worden. Maar ik denk dat NAC goede argumenten heeft om te zeggen dat die wedstrijd opnieuw gespeeld moet worden.
0: Ja, en u zegt als NAC in het gelijk wordt gesteld en de wedstrijd moet overgespeeld worden, dan hoeven we niet bang te zijn dat allerlei andere clubs ook een zaak gaan aanspannen.
2: Dan is clubs.
0: Want er zijn meer voorbeelden, hè, van niet speelgerechtigde voetballers.
2: Ja, daar hebben zich inderdaad bepaalde clubs het recht voorbehouden om eigenlijk NAC te volgen. Maar ik vraag me af of dat vanuit juridisch oogpunt houdbaar is. Omdat er gewoon bepaalde specifieke regels zijn waarbinnen je bezwaar moet maken.
0: Ja, en hoe luiden die regels?
2: Je moet op het moment dat je kennis hebt kunnen nemen of op de hoogte bent van een overtreding bij een andere club waar je een wedstrijd tegen speelt, binnen 8 dagen bezwaar maken.
0: Okay. Nou,
2: en daar is een bepaald artikel van Voetbal International van vorig jaar. Er is ook, wat Sjoerd zegt, een podcast over geweest. Dus in principe, iedereen had bekend kunnen zijn dat dit speelde. Dus ik denk dat andere clubs het niet snel gelijk zullen krijgen.
0: Ja, Sjoerd Mossou, hoe groot is die angst bij de KNVB dat men de zaak verliest?
1: Nou, in de zaak hebben ze dat nadrukkelijk benoemd. En dat is eigenlijk ook een beetje hun strategie. Ze wijzen heel nadrukkelijk op het grotere belang. Van, kijk, stel dat NAC wint, dan heeft dat enorme gevolgen voor de competitie. Ik kon me niet aan de indruk onttrekken dat dat vooral een strategische keuze was. Ik kan me werkelijk niet voorstellen, zoals meneer ook zegt, dat er 133 wedstrijden, want zoveel zou het er in theorie kunnen zijn, mm-hmm. dat die daadwerkelijk moeten worden ingehaald. Volgens mij is dit een vrij eenvoudige zaak en is deze zaak ook wel te isoleren tot specifiek deze wedstrijd. Alleen de ironie wil dat NAC er inmiddels zo slecht voor staat sinds die laatste wedstrijd is gespeeld, die betreffende wedstrijd is gespeeld, dat het nog maar de vraag is of ze er überhaupt iets aan hebben.
0: Ja, maar de bond had dit probleem wel moeten zien aankomen, toch?
1: Zeker. Nou, dat vond ik zeker in het begin een beetje een onderbelicht aspect van deze kwestie. Kijk, er werd een beetje gedaan alsof het een enorm ingewikkelde materie was. En alsof ze die clubs dat allemaal echt niet hadden kunnen weten. Maar het is een vrij eenvoudige regel dat als jij een Indonesisch paspoort aanneemt, dat je Nederlandse nationaliteit dan komt te vervallen. Als je op Google AI dat even intoetst, dan krijg je eigenlijk gelijk het antwoord.
0: Ja.
1: Dus zo ingewikkeld was dat niet. Dat hadden ze zeker moeten weten. Ja.
0: En je kunt misschien een club als Go Ahead Eagles ook verwijten dat ze spelers opstellen zonder werkvergunning. Dat hadden ze toch ook kunnen weten?
1: Dat hadden ze, denk ik, zeker kunnen weten, ja. En dat hebben ze, daar hebben ze een beetje zitten slapen. En daarna vervolgens de KNVB ook.
0: Ja. Jij hebt ook een band, hè, met NAC.
1: Zeker.
0: Hoop je stiekem zelf op een uitspraak die NAC in het gelijk stelt?
1: Nou ja, dan maken ze in ieder geval nog een theoretische kans om niet te degraderen. Maar om heel eerlijk te zijn, heb ik de hoop al wel een beetje opgegeven.
0: Oké. Nou, iedereen is volgens mij heel benieuwd hoe dat morgen afloopt. Dankjewel, Sjoerd Mossou en ook advocaat Joost Verlaan.

0: never get back what I lost, yeah. I'll never get back what I lost, yeah. I'll never get back what I lost, yeah. Haim was dit met Lost Track. Bij de nationale dodenherdenking morgenavond is iedereen weer 2 minuten stil. En dat gebeurt al 65 jaar op die dam. Maar in die tijd is er wel veel veranderd. Elke generatie komt met eigen vragen en soms zelfs protesten. Zoals ook vanmorgen weer aangekondigd. Tot welke veranderingen leiden die? En zullen die de komende jaren misschien nog gaan leiden? Goedenavond, Frank van Vree.
1: Goedenavond.
0: Fijn dat je er bent. Emeritus hoogleraar geschiedenis van oorlog, conflict en herinnering aan de Universiteit van Amsterdam. Ja, die eerste nationale herdenking, dat was in 1961, hè? Ja, tenminste, maar, dat las ik.
1: Ja, maar de herdenkingen zijn natuurlijk eigenlijk al begonnen in 1945, direct na de oorlog. Het is heel mooi eigenlijk, die Nederlandse traditie, want het is een burgerinitiatief. Het is ontstaan als een spontane actie van onderaf.
0: Ja.
1: En dat zien we ook nog terug, hè? Want je ziet in allerlei steden, in Amsterdam zie je ook herdenkingen in de wijken. Er zijn dus niet alleen centrale herdenkingen, maar ook lokale herdenkingen. Dus dat weerspiegelt nog die oude herkomst van het herdenken. En op een gegeven moment is het een meer nationaal ding geworden. Steeds meer eigenlijk, in de jaren 60. In de jaren 80 is het zelfs steeds groter geworden. Die herdenking op de Dam werd steeds meer het centrale punt. Maar dat is oorspronkelijk helemaal niet het geval. Dat is echt gegroeid in de loop van die jaren.
0: Ja. En paste die manier van herdenken die toen ontstond eigenlijk wel in een traditie van herdenken in Nederland?
1: Nou, Nederland had eigenlijk heel weinig, natuurlijk niet veel oorlogen ook gehad. Dus herdenken was eigenlijk zo goed als monumenten, was niet echt een ding in Nederland.
0: Nee, want in Frankrijk struikel je over de monumenten van de Eerste Wereldoorlog.
1: Precies, maar die Eerste Wereldoorlog is aan Nederland voorbij gegaan. En je ziet al direct na de Tweede Wereldoorlog ook dat er de eerste 15 jaar al iets van 1300 monumenten worden opgericht. Nou, in een land met weinig monumentale traditie is dat heel erg opmerkelijk.
0: Ja. En was men het er ook over eens dan hoe die nationale herdenking eruit moest zien? Je zei al, hij is gewoon in de loop der tijd steeds gegroeid eigenlijk.
1: Nou ja, kijk, op het die lokale herdenkingen die gingen echt over, vaak over lokale gebeurtenissen. Dus over
0: en lokale helden.
1: Ja, lokale slachtoffers. En op het moment dat dat nationale wordt, krijgt dus ook de discussie, wie herdenken we dan precies? Nou, de eerste 20 jaar gaat het eigenlijk vooral over verzetstrijders, over militairen, over mensen die zeg maar een rol hebben besteed of een rol hebben gespeeld bij de bevrijding van het land. En vanaf midden jaren 60 zie je eigenlijk steeds meer nadruk op slachtoffers. Dat is dus echt een hele geleidelijke ontwikkeling. En die categorieën slachtoffers, die wordt eigenlijk in de loop van de jaren steeds verder uitgebreid. Wat we er straks al hoorden aan het begin van de uitzending. De andere groepen vervolgden, homoseksuelen, Roma en Sinti, die werden als het ware toegevoegd aan die oorspronkelijke nationalistische herdenkingscultuur. Niet alleen dus helden en verzetstrijders, maar ook slachtoffers van oorlog en geweld.
0: Ja, want we hoorden net dat er dus op een gegeven moment mensen een alternatieve herdenking hadden georganiseerd en een krans wilden leggen voor homo's. En dat mocht toen nog niet, maar het jaar daarop hadden ze dat er gewoon. Ja,
1: ja, maar het ging ook
0: al erbij gehaald.
1: Ja, het ging in de jaren 60 ook al over aandacht voor Vietnam. Ook daar. Dus, terwijl de,
0: toen
1: dus,
0: al.
1: Ja, ja, maar terwijl dus de herdenking op de Dam aan de gang was, was in Krasnapolsky. Daarna was er een protestvergadering over de oorlog in Vietnam. En die vonden dat tijdens die dodenherdenking ook aandacht moest zijn voor oorlogen die op dat moment plaatsvonden. Dus die discussie die we vandaag voeren is eigenlijk oud.
0: Ja, oud. Ja, maar goed, het nare is dat er nog steeds oorlogen worden gevoerd.
1: Mm-hmm.
0: En dat die discussie natuurlijk nu ook weer opkomt. Je kan wel zeggen daar, hè, nooit meer, maar goed, ondertussen worden er mensen omgebracht.
1: Ja, nee, ik denk dat het ook, het geeft natuurlijk ook wel aan dat je kunt het ook omkeren, die dodenherdenking is voor Nederlanders nog steeds heel erg belangrijk. Dus dat moment wordt aangegrepen om ook andere hedendaags geweld en onrecht en genocide aan de orde te stellen. Dus het zegt ook iets over het belang wat vandaag de dag nog aan die herdenkingen wordt toegekend. En ik denk, als dat niet zou gebeuren, dan zouden we ons misschien wel meer zorgen moeten maken over de vitaliteit van die herdenking.
2: Als wat niet meer zou gebeuren?
1: Als er geen discussie meer zou zijn. En als, het niet meer zeg maar een onderwerp van gesprek zou zijn.
2: Ja, want demonstranten hebben vanmorgen aangekondigd om tijdens de herdenking actie te gaan voeren.
1: Ja.
2: Maar tegelijkertijd kan je ook zeggen van, nou ja, laat dat nou gewoon met rust.
1: Ja, ik denk dat we. Ik denk dat er ook wel meer ruimte gemaakt zou kunnen worden. Er zijn mensen die vinden dat die herdenking eigenlijk over de Tweede Wereldoorlog zou moeten gaan.
2: Ja.
1: En niet over wat er daarna gebeurd is. Ook niet over de slachtoffers van het koloniale geweld, want die worden nu ook bedacht. Of van vredesmissie. Die vinden. Laten we ons nou concentreren op de Tweede Wereldoorlog. Daar valt wat voor te zeggen, maar je zou het ook anders kunnen doen. Hè? Je zou ook kunnen zeggen van, deze herdenking is ontstaan, dus benoem het, de oorsprong ervan. Maar we weten dat daar het geweld niet opgehouden is. Er zijn in Nederland ook mensen die komen, die zijn gevlucht voor geweld, als politieke vluchtelingen. Dus met andere woorden, benoem die herkomst, maar laat ruimte voor dat mensen ook aan andere dingen kunnen denken. En ik denk dat op die manier, in plaats van alleen maar categorieën te bedenken die je toevoegt, keer het om. Benoem de herkomst, benoem wat we daar doen. Namelijk, het is ontstaan uit de Tweede Wereldoorlog, maar we weten dat het niet opgehouden is. En herdenk naar wie je gedachten uitgaan.
2: Want we hadden het net heel even over de Eerste Wereldoorlog, dat wij daar geen monumenten hebben, omdat we niet hebben meegedaan. Maar volgens mij wordt die ook nog steeds wel herdacht. Ook al zijn er natuurlijk al lang geen mensen meer in.
1: Nee, dat zie je ook in met name in Frankrijk, ja. in België, maar ook in Nieuw-Zeeland en in Australië. Dat daar die herdenking van de Eerste Wereldoorlog, wapenstilstanddag. Ja. Maar ook, kijk maar, als je in België naar de slagvelden gaat, dan zie je daar duizenden toeristen uit alle geallieerde landen die daar nog steeds.
2: En Ieper, die last post.
1: Ja, precies. Dus.
2: Even nog iets anders. Uit onderzoek van onze NOS-collega's bij Stories bleek vandaag dat veel jongeren op sociale media desinformatie te zien krijgen over de Holocaust. Ik weet niet of u dat gezien heeft.
1: Ja.
2: Ja. Ja. Hoe belangrijk zijn feiten om te kunnen herdenken?
1: Nou, herdenken, je kunt dingen herdenken zonder veel kennis van te hebben. En dat zijn eigenlijk twee verschillende categorieën. Herdenken gaat over emoties, gaat over gevoelens, gaat over het belang wat je aan iets toekent. En dat kan redelijk abstract zijn. Dat kan zijn de narcistische vervolging kan dat zijn. En zonder dat je precies weet hoe dat zit, kun je dat toch herdenken. En dat is niet iets van vandaag de dag, maar er is een kloof, denk ik wel, tussen de kennis, ook bij de oudere generatie hoor vaak, tussen wat men echt weet over die oorlog en hoe die ontstaan is en hoe die verlopen is, en dat het belang wat men toekent aan die herdenkingen.
2: Ja, dus die feiten zijn dan eigenlijk niet zo heel belangrijk?
1: Nou, dat zeg ik niet, maar voor het herdenken zijn ze
2: Je
1: ziet met name rond de Tweede Wereldoorlog dat, ja, ik noem dat, die kennis is heel erg iconisch. Het zijn als het ware symbolen eigenlijk, de symbolische betekenis van wat er gebeurd is, die is heel erg groot en krachtig en die wordt ook in stand gehouden, politiek, maar ook door film, door literatuur. Dus die wordt heel erg sterk in stand gehouden, maar dat hoeft niet in te houden dat de kennis daarvan ook groot is.
2: Alhoewel er toch altijd wel ieder jaar weer ontzettend veel documentaires komen. Ja. En podcasts. Ik bedoel, als mensen hun kennis willen bijspijkeren, dan kan dat.
1: Nee, er zijn ook meer dan 100 musea in Nederland. Ja, er zijn meer dan 100 oorlogsmusea in Nederland. Dus komt ook omdat er generaties zijn die oorlog niet hebben meegemaakt. Dus die proberen zich te informeren. Maar tegelijkertijd zie je dat die kennis heel fragmentarisch is.
2: Ja, want je ziet nu nog hele oude mensen bij de herdenking 4 mei op de Dam. Maar die zijn natuurlijk op een gegeven moment ook niet meer.
1: Nee.
2: En wie moet hun plek dan innemen, de kinderen?
1: Nou, ik noem dat de emotionele binding met die oorlog, dat is natuurlijk veel wijder verbreid. Dat is ook de generatie die daarna komt.
2: En de
1: generatie die daarna nog, die hun opa's en oma's en die de verhalen kennen. En dat zijn fragmentarische verhalen, maar die emotionele binding, die is echt sterk. En dat is ook eigenlijk waar zo'n herdenking op drijft, ook op politiek en ook op die films en die literatuur, maar ook vooral op die emotionele binding in al die gezinnen, in die gemeenschappen, dus dat heet sociale herinnering. Dat is eigenlijk de mest van, of de grond waarop die herdenkingscultuur blijft bestaan. En zolang er geen andere verschrikkelijke dingen gebeuren, is dat een heel belangrijk...
2: Ja, die gebeurde wel, maar niet hier.
1: Niet hier. Nee, dat is uiteraard waar het
2: ja.
1: over gaat.
2: Ja, dankjewel. Frank van Reben, ga je morgen naar de Dam?
1: Niet naar de Dam.
2: Nee, maar naar een andere plek. Ja. Oké. Okay. Dankjewel voor je komst naar de studio. Frank van Rij. En ondertussen zit hier wel een andere gast, Hendrik Aerts. Ja. En dan gaan we het hebben over iets totaal anders. De wereld van het sekswerk op het toneel. Hoe ziet dat eruit? Theatergroep Casco heeft de voorstelling Paradise Circus Love gemaakt. En de regisseur is dus Hendrik Aerts. Goedenavond.
3: Goedenavond.
2: Ja, ik dacht nog wel, leent dit onderwerp zich nou voor theater?
3: Het is wel een overgang trouwens. Hè?
2: Ja, het is enorm. Ja, nou, ik ben het gewend. Die deent overgangen.
3: Ja, dat dient zich zeker voor theater. Alles dient zich voor theater.
2: Ja?
3: Ja, denk ik wel, ja.
2: En is het iets wat u gemist heeft dan?
3: Het is, ik denk stiekem dat ik werk maak, dat ik zelf mis in theater, uh-huh. Ja, denk ik wel.
2: En wat krijgen de bezoekers van die voorstelling te zien?
3: Ik werk cross-disciplinair, dus ik werk altijd met muzikanten, acteurs en dansers. Dus je krijgt een vrij gelaagd werk te zien. En je ziet 5 fictieve personages die verbonden zijn met sekswerk. Een gigolo, een dominatrix, 2 gay sekswerkers. En iemand die meer als de entiteit van de hoer aanwezig is. Die er altijd was en die er ook altijd zal zijn waarschijnlijk.
2: Ja. En wordt er gezongen?
3: Er wordt gezongen.
2: Wordt gedanst?
3: Er wordt gedanst.
2: En er wordt gesproken?
3: Ja.
2: Dat is de basis?
3: Ja.
2: Ja. Is het een ode aan seks of niet zozeer?
3: Eigenlijk wel. Ja? Leuk dat jij dat zegt. Eigenlijk wel, dat is het zeker. Maar ook wel, ik merk, want we zijn natuurlijk in première gegaan vrijdag...
2: Ja, ik heb het helaas niet kunnen zien nog.
3: Nee, maar hij gaat nu toeren. Dus ja. Je hebt nog een kans.
2: Jazeker, ga ik doen.
3: En ik merkte, dat hoop je natuurlijk als regisseur... dat je met een première de puzzel gelegd hebt. En dat gebeurde ook echt. Dus we eindigen met een klarinet. En toen dacht ik een ode aan seks... maar ook echt een ode aan de sekswerker. En volgens mij mogen we op ons knietjes dankbaar zijn dat ze bestaan.
2: Waarom?
3: Omdat ik denk dat ze... als je bijvoorbeeld in Zwolle, waar ik werk... daar zit onze thuishaven... wordt er eigenlijk gemonitord door bijvoorbeeld de GGD. En dan zie je dat er 200 sekswerkers actief zijn op een goede avond.
2: In Zwolle?
3: In Zwolle. Mm-hmm. Maar dat betekent dan ook dat er 200 klanten actief zijn. Mm-hmm. Dat zijn dus mensen met behoeftes die misschien geen relaties hebben. Daar kan je van alles over vinden of denken. Die dus een plek vinden waar ze naartoe kunnen gaan... voor toch, denk ik, een basisbehoefte.
2: Ja. Ik dacht gratis kaartjes voor alle sekswerkers.
3: Ik heb er nog aan gedacht. Het probleem is dat er dus nog ontzettend veel... daarom denk ik ook voor een stuk dat ik de voorstelling wil maken... dat er nog steeds heel veel stigma is en demonisering is.
2: Dat
3: en
2: denk ik ook wel, ja.
3: Dus die komen bijna niet uit de schaduw.
2: Nee?
3: Nee, zeker niet.
2: Maar zijn die niet geregistreerd op een of andere manier? Ik bedoel, je hebt toch ook gewoon legale prostitutie?
3: Ja, je hebt legale prostitutie en je hebt in Nederland als sekswerk ook echt recht op een bankrekeningnummer. Ja? Maar als je dan de praktijk kijkt, is dat veel meer rigide dan je zou hopen. Dus daar is, ik denk, nog veel winst te behalen.
2: Hebt u zelf ook iets met het onderwerp?
3: Ja, ik heb daar in een ver verleden, toen ik 19 was, een heel andere tijd, ook zeker eens mee te maken gehad. En als ik kijk toen en nu, dan is dat het gesprek waar ik over spreek met sekswerkers wel echt een totaal ander verhaal.
2: Mag ik vragen wat u ermee te maken heeft gehad of vindt u dat te intiem?
3: Nee, ik was 19, ik kwam van een boerengehucht uit België. Ik kwam in Amsterdam terecht, ik ging hier studeren, Nederland, toneelschool. En Amsterdam was natuurlijk voor mij, ik weet niet... Hoe moet ik het zeggen?
2: Ja, ik heb het ook nog geprobeerd. Walhalla was het.
3: Nou ja, ik begreep er niks van. Oh, dus ik ging toen naar de reguliere dwarsstraat. Want dat was dan de straat waar je naartoe ging. En ik ging op een kruk zitten.
2: Daar waren homobars.
3: En die mannen namen mij mee en gaven mij geld. Ja. Dus dat deed ik.
2: En toen dacht je, nou, het is mooi meegenomen.
3: Ja.
2: Zoiets?
3: Ja, zoiets, ja. Maar zonder internet. Dus die wereld van sekswerk is natuurlijk heel, heel anders nu dan toen.
2: Ja, is dat zo? Wat is er dan veranderd?
3: Online. We hebben nu natuurlijk internet. Dus die hele wereld kan heel goed opereren zonder dat er iets zichtbaar is.
2: Ja. En toen dacht u van, nou ja, wat leuk dat ze me geld geven. Want ik heb het zelf ook niet heel naar gevonden misschien.
3: Ik denk niet alleen dat. Ik denk ook aandacht, geld. God, dan ben ik helemaal zo terug naar die... Ja,
2: ja
3: aandacht denk ik ook.
2: Hoeft niet hoor.
3: Zichtbaar zijn.
2: Ja, oké, dat is ook weer een heel ander verhaal. Maar in ieder geval, ik bedoel, u kunt zich wel iets voorstellen erbij. Dat scheelt misschien ook al wel. Hè? Want ik weet niet of u veel veldwerk heeft gedaan en veel gesproken hebt met sekswerkers voor deze voorstelling.
3: Ja.
2: En hebt u die tekst ook zelf geschreven?
3: Nee, ik werk samen met een schrijver en met een dramaturg. Dus zo beginnen we ook. Ik begin te onderzoeken, eigenlijk veldwerk te doen. En langzaam komt de schrijver en de dramaturg erbij en dan moet het op papier.
2: Ja. En wat kan het publiek opsteken van deze voorstelling?
3: Nou,
2: Ze moeten natuurlijk ook genieten, maar misschien kunnen ze er ook nog iets van leren. Ja.
3: Sekswerk is misschien een ver van je bedshow. Dat je denkt, ik kan me niet voorstellen, sekswerk, dat je dan betaald krijgt voor seks. Maar seks aan zich is natuurlijk iets wat de meesten zich wel kunnen voorstellen. En ik merk ook, zo wij gewerkt hebben deze 2 maanden, dat we ook zoveel schaamte rondom seks. En taboes en stigma's. En dat blijft een onderwerp waar we blijkbaar toch ontzettend moeilijk over kunnen praten met elkaar. Dan word je rood en dan onhandig.
2: Ja, dat is toch ook wel logisch.
3: Waarom?
2: Omdat het gewoon zo fysiek intiem is. Dat is ook heel privé eigenlijk. Kijk.
3: Maar wij kunnen zo...
2: Als mensen bijvoorbeeld opeens een vraag gaan stellen aan je van... Hey, hoe vaak doe jij het nog of zo? Ook nog maar wat. Iets heel bots. Dan denk ik ook, het gaat je niks aan. Weet je, ik heb dan gewoon geen zin om daar mededeling over te doen.
3: Ah ja. Ja.
2: Dat hoeft niet in te houden dat je heel preuts bent. Maar dat je denkt, dat is een gebied wat ik gewoon voor mezelf wil houden.
3: Ja, dat kan. Maar je zou eigenlijk ook nog een keuze kunnen hebben... dat dat ook nog iets is wat je... Ik merk het ook niet met mijn zoon. Ik merk dat ook als ik naar mijn ouders kijk... dat het gesprekken waren die niet gevoerd werden. Dat, dat er een soort klem op zit of zo. Terwijl ik denk, waarom zit hij er eigenlijk op? Waarom is dat? Ik snap wat jij ook zegt, snap ik ook wel. Maar...
2: Ja. Maar goed, tegelijkertijd denk ik dat heel veel mensen vinden... dat er veel te veel over seks gepraat wordt.
3: Is dat zo?
2: Het is nou niet bepaald een taboe onderwerp, lijkt mij. En hier niet, in dit land in ieder geval niet. Misschien Saoedi-Arabië, maar hier niet.
3: Oh ja, ik ervaar dat toch echt anders dan hoe jij dat zegt.
2: Nou...
3: Ik heb het elke avond gedaan. Netflix is toch bij veel mensen toch een veel bekeken iets. En dan kijk je ontzettend veel naar geweld. Is iets wat bijvoorbeeld makkelijk... Dat eten we makkelijk, geweld, toch? Dan zitten we voor dat kastje en dan kunnen we goed naar kijken.
2: Ja.
3: Terwijl, ik vind dat best heftig waar ik soms naar kijk. Terwijl seks is veel ingewikkelder.
2: Ja,
3: en terwijl het voor mij veel zachter is. En,
2: Ja, maar kijk, als je naar seks... Mensen kijken die seks hebben, dan wordt het alweer gauw pornografisch.
3: Ja, maar zou er geen tussengebied kunnen zijn?
2: Nou, misschien wel.
3: Ja.
2: Hoe zijn de reacties op de voorstelling? Want jullie hebben hem al een keer gespeeld, toch?
3: Ja, we hebben de première gespeeld. Ja, ik bij zo'n première komt veel op mij af. Hè?
2: Ja.
3: Dus mensen waren heel enthousiast. Dus ik ga het nu toeren. Dus dan heb ik iets meer ruimte om te luisteren naar mensen.
2: Goed. Nou, mensen moeten maar zelf gaan kijken. Paradise Circus Love. Dankjewel, Hendrik Aerts, voor je komst naar de studio.
3: Dankjewel.
2: En we zijn daarmee aan het eind gekomen. Zometeen nog wat blijft. En morgen Chris Keine op deze plek. Nog een fijne nacht. Dag.
4: Was ik nog zu sagen hätte, dauert eine Zigarette. Und ein letztes Glas im Stehen.
5: NPO Radio 1.
6: NOS.
7: Morgen is het 4 mei. We doen dan verslag van de nationale herdenking in de Nieuwe Kerk en op de Dam in Amsterdam. We zijn ook in Dronten voor de herdenking daar. Ik praat met historicus Bart van der Boom, onderwijsdeskundige Inger Schaap en met Dick Valkena, die een boek schreef over het oorlogsverleden van zijn vader.
6: NOS, Nationale Herdenking 2026.
7: Morgen vanaf 6:30.
8: Ster. Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
9: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
11: Wat doet u met IT die niet meer wordt gebruikt? Circular IT Group geeft hardware een tweede leven. En dat levert uw bedrijf geld op. CircularITGroup.com.
12: Multiple sclerose is grillig, onvoorspelbaar en brengt veel onzekerheid over de toekomst. Een snelle en betrouwbare diagnose geeft duidelijkheid en de kans om vroeg te starten met behandeling. MS-wetenschappers doen elke dag onderzoek hoe ze MS kunnen stoppen en uiteindelijk genezen. Met uw steun kan het MS-onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Maartje van Wegen, ambassadeur van Stichting MS Research.
11: Uw oude IT is geld waard. CircularITGroup.com.
12: Elke dag krijgt iemand in Nederland de diagnose MS. Onderzoek geeft mensen met MS hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
13: Dit is Omroep Friesland.
14: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
15: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. President Trump zegt dat de Verenigde Staten de komende dag zullen beginnen met het begeleiden van schepen die vastzitten in de Straat van Hormuz. Op zijn sociale mediakanaal Truth Social zegt Trump dat het de bedoeling is om zo neutrale en onschuldige landen te helpen hun schepen daar weg te krijgen. Het is onduidelijk wat Iran vindt van het voornemen. Dat land sloot de belangrijke zeestraat eind februari in reactie op aanvallen van de VS en Israël. Ook de VS blokkeerde daarna de zeestraat om druk uit te oefenen op Iran. Een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het zijn een man van 70 en een vrouw van 69. Volgens de WHO, de Wereldgezondheidsorganisatie, zijn 3 andere opvarenden ziek. Het Hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan. Het ligt nu voor de kust van Kaapverdië. Daar is een medisch team aan boord gegaan. In Frankrijk heeft de radicaal-linkse politicus Jean-Luc Mélenchon zich kandidaat gesteld voor de presidentsverkiezingen van volgend jaar. Hij is de eerste politiek leider die zich kandidaat stelt. Mélenchon deed al 3 keer eerder een gooi naar het Franse presidentschap. In 2022 werd hij derde, na de radicaal-rechtse Marine Le Pen en Emmanuel Macron, die nu president is. Mélenchon is niet onomstreden. Zo steunde hij de Russische annexatie van de Krim en wordt hij beschuldigd van antisemitisme. En met nog 3 speelronden te gaan is internationale kampioen geworden van de Italiaanse Serie A. De ploeg van Denzel Dumfries en Stefan de Vrij won met 2-0 van Parma en kan niet meer worden ingehaald door nummer 2 Napoli. Voor Inter is het de 21ste titel uit de clubhistorie. Het weer, het is wisselend bewolkt met hier en daar nog een bui. Vannacht is er kans op nevel en mist bij een graad of 11. De komende dag wolken en zon, maar 's middags meer kans op buien. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Friesland non-stop.
16: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: van Omroep Friesland. Als vreun stiepet dus omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/vreun.
1: Het lid en lid Shen dat Friesland die on het hert kiet.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
3: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft dan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het zijn een man van 70 en een vrouw van 69. Zeker 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. 1 Brit van 69 wordt behandeld op de intensive care in Johannesburg. En 2 bemanningsleden hebben dringend medische hulp nodig. Nederland gaat hen hier naartoe halen. Het Hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan en ligt nu voor de kust van Kaapverdië. De autoriteiten daar hebben geen toestemming gegeven om mensen van boord te laten gaan. Wel is er een medisch team aan boord gegaan. President Trump zegt dat de Verenigde Staten de komende dag zullen beginnen met het begeleiden van schepen die vastzitten in de Straat van Hormuz. Hij zegt dat het de bedoeling is om zo neutrale en onschuldige landen te helpen hun schepen daar weg te krijgen. Het is onduidelijk wat Iran vindt van het voornemen. Dat land sloot de belangrijke zeestraat eind februari in reactie op de aanvallen van de VS en Israël. Ook de VS blokkeert de zeestraat om druk uit te oefenen op Iran. De woordenwisseling tussen bondskanselier Merz en president Trump was niet de reden voor terugtrekking van Amerikaanse militairen. In een interview met de Duitse omroep ARD zegt Merz dat er al veel langer over werd gesproken. Afgelopen week leverde Merz openlijk kritiek op de oorlog tegen Iran. Volgens Merz ontbreekt het bij de Amerikanen aan strategie. Trump zei toen dat hij 5000 militairen uit Duitsland terugroept. In de Formule 1 is de Grand Prix van Miami gewonnen door de Italiaan Kimi Antonelli. Max Verstappen startte van plek 2 en eindigde uiteindelijk als 5e achter George Russell. Lando Norris werd in Miami 2e, Oscar Piastri 3e. Het weer, vannacht is er kans op nevel en mist en koelt het af naar 10 tot 14 graden. De komende dag wolken en zon en 's middags vooral landinwaarts meer kans op buien en onweer. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste muziek van Friesland.

Omroep Friesland, Radio Noord en Radio Drenthe bestaan dit jaar 80 jaar. En dat vieren we Milecore. Komende sneun, waar het verslag van de drie provinciën wandeltocht. Live van het punt A dat het Friesland, Grijnsland en Drenthe bij me kon komen. Bakkevingen. Kuierie mij, of Harkje en Sjogmaai naar de kuiders, de vrijwilligers en het prachtige landschap in het noorden. Sneun van 12 tot 14 bij Omroep Friesland.

0: dagen tussen Tolven en Ien bij Omroep Friesland op radio.
1: Nou in Friesland.
0: Maar het nijste nijs uit Friesland.
2: Ja, dat jouw album.
0: Verslag jou eens die trofregje.
2: Wat gong de toen troddy hinnen?
0: Sportnijs van de profs om te beginners.
3: Je hebt zachtere ballen.
0: Het waberjocht.
4: Het is nou heel mooi.
0: En nijs van de social media.
5: Dus het is eigenlijk een hele efficiënte manier van werken die het echt nog hartstikke gezellig is.
1: Ik op sneun om 8 uur en 12 uur.
6: En een keer.
0: Omroep Friesland. Ja. Nou in Friesland.
7: Het is perfect.

Mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed? Meesterlijk en aardig.

0: Paradijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. President Trump zegt dat de VS de komende dag begint met het wegleiden van schepen die vastzitten in de straat van Hormuz. Op zijn sociale media kanaal Truth Social zegt Trump dat het de bedoeling is om zo neutrale en onschuldige landen te helpen hun commerciële schepen daar weg te krijgen. Het hoofd van de Nationale Veiligheidscommissie van het Iraanse parlement zegt in een reactie dat elke Amerikaanse inmenging in de zeestraat wordt beschouwd als een schending van het staakt het vuren. Dat is sinds begin april van kracht. Iran sloot de straat van Hormuz eind februari na de aanvallen van de VS en Israël op het land. Ook de VS blokkeerde daarna de zeestraat om druk uit te oefenen op Iran. Een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het zijn een man van 70 en een vrouw van 69. Zeker 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. 1 Brit van 69 wordt behandeld op de intensive care in Johannesburg. En 2 bemanningsleden hebben dringend medische zorg nodig. Nederland gaat hen hier naartoe halen. Het Hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Ocean Wide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan en ligt nu voor de kust van Kaapverdië. De autoriteiten daar hebben geen toestemming gegeven om het schip te verlaten. Wel is er een medisch team aan boord gegaan. Dagblad Trouw publiceert vandaag zijn 25.000ste editie. Zowel de krant als de website heeft ter gelegenheid daarvan het oude logo waarmee de verzetskrant in de Tweede Wereldoorlog werd opgericht. In de jubileumkrant staat een interview met de broers Co en Wim de Smale, die nu 89 en 92 jaar oud zijn en als jonge jongens de illegale krant rondbrachten in Amsterdam-Noord. Ze bleven hun hele leven abonnee van Trouw. Het weer. Vannacht is er kans op nevel en mist en koelt het af naar 10 tot 14 graden. De komende dag wolken en zon, maar 's middags vooral landinwaarts meer buien met kans op onweer en het wordt